0: zuivere contouren, grote contrasten, bewegende beelden vind ik wel makkelijker te onderscheiden dan stilstaand. Mm-hmm. Daarmee doe ik qua beweging nog best wel veel. Als het gaat om detailwaarneming, dan is het heel erg minimaal. Dus lezen en schrijven, daarmee ben ik echt aangewezen op het brailleschrift en op de computer. Wat ik al zeg, dus het sporten, dat kan ik wel in de openbare ruimte nog redelijk doen. Dus hardlopen op een fietspad, maar in de herfst is dat dan weer een stuk lastiger met het... Het verschil tussen het fietspad en de berm. Dus ja. Dat is dan vaak lastiger.
1: Ja.
0: In de winter heb ik ook heel veel geschaatst. Dat is de laatste tijd iets minder, moet ik zeggen. Maar dat... als je gewoon steeds een vrije baan hebt... dan kun je gewoon lekker doorschaatsen. Dat een beetje eigenlijk over mijn zicht. Ja.
1: Want jij zegt progressief. Dus dat als kind kon je meer zien.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb vroeger inderdaad echt zeker meer gezien. Ik heb ook met een vergrootglas heb ik eigenlijk de hele basisschool gedaan. En daarna op het middelbare onderwijs heb ik dan een zogeheten beeldschermloop gehad. Dus waar je dus een monitor waar je een boek onder legt en dan kun je de letters goed uitvergroten. Daar heb ik eigenlijk al mijn opleidingen mee gedaan. Ook in de sport. Ik heb 12 jaar ook bij een gewone club gevoetbald. Dat ging ook prima. Dus door de achteruitgang van mijn zicht heb ik mezelf moeten aanpassen bij verschillende dingen. Bij zowel lezen, schrijven als ook in de hobby-sfeer.
1: Ja. En hoe zit dat dan? In zeg maar dagelijkse bezigheden. Dus wat je zegt, net als kind of als jongere heb je gewoon meegevoetbald met een gewone club. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook het gewone dagelijkse verkeer, maar dat bedoel ik niet eens verkeer van mobiliteit, maar dingen die je doet op een dag, omgang met mensen, in de winkel zijn, ik noem maar op. Hoe is dat dan verlopen in de loop van die jaren?
0: Ja, dat is best wel dan eigenlijk een lang proces. En dat proces is denk ik nog steeds gaande. Dus het is niet zo dat ik op een goede dag helemaal wist van zo moet ik ermee omgaan. Dat is eigenlijk ook echt een kwestie van, ik zou bijna zeggen, iedere dag opnieuw ontdekken. Maar bijvoorbeeld als het gaat om inderdaad boodschappen doen en het huishouden, dan moet je eigenlijk een ander tempo gaan aannemen dan wat je gewend was. Hè. Ik ga heel even naar de winkel om wat te halen, dat is er dan niet bij. Maar je moet gewoon op het gemak. En ik gebruik dus ook een witte stok, een taststok. Als ik dus bijvoorbeeld naar de winkel ga. En dan moet je gewoon heel vaak mensen gewoon vragen wat waar staat. En in het huishouden met koken ook toch... iets meer de tijd nemen en echt vaste plekken onthouden waar je spullen neerzet op het aanrecht. En dat was vroeger helemaal niet. Je ging op de automatische piloot. Haalde je dingen uit. Hoe zeg je dat? Stalde je dingen uit op het aanrecht. Ja. En dat deed je nog op het zicht. Maar als dat niet meer kan, dan moet je echt dingen gaan onthouden.
1: Ja.
0: En dat vergt eigenlijk altijd nog wel een aanpassing, zeg maar.
1: Dus iedere keer weer,
0: precies. Ja.
1: Want kun jij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, misschien is het iets heel raars hoor, maar kun jij zelfstandig, pasta koken of aardappelen schillen en koken?
0: Dat is op zich een goede vraag hoor. Dat gaat. Alleen dat is heel veel op de tast, dus ook aardappelen schillen, dat... Als je een aardappel bijvoorbeeld onder de kraan nat maakt, dan kun je daarna heel makkelijk het verschil voelen tussen waar nog geschild zit en waar die al geschild is.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld. En dat en ook daarbij geldt weer gewoon iets meer de tijd nemen. Dus je doet overal iets langer over. Verder we koken dan op gas. Dat kun je ook horen.
1: Yeah.
0: Je kunt het ook horen of het hoog staat of laag staat of uit is. En... Dat gaat wel. En dat heb je wel een beetje gaandeweg de tijd, heb ik dat ook wel moeten leren.
1: Leren, ja. Was je als kind wel eens gefrustreerd Of heb je dat altijd genomen zoals het was?
0: Allebei. Ik heb het op zich genomen zoals het was. Maar sommige dingen, bijvoorbeeld als kind heb je toch graag dat je heel graag dingen zou willen doen die andere goedziende leeftijdsgenoten ook doen. Nou, dat kan natuurlijk ook frustreren. Dat was ook met het voetballen natuurlijk op een gegeven moment zo. Dat je eigenlijk voor je ziet dat je graag ook eigenlijk zo hoog mogelijk voetbalt. En dan zie je van, maar dat is echt puur omwille van die visuele beperking dat dus niet lukt. Mm-hmm. Dat het niet kan. En dan moet je op zoek naar andere wegen, andere sporten. En ook sowieso met fietsen bijvoorbeeld. Ik heb dan vroeger nog wel gefietst, maar op een gegeven moment is dat niet meer mogelijk, of in ieder geval niet meer verantwoord om te doen. En op een gegeven moment krijg je als jongere dat mensen gaan auto rijden natuurlijk. Ja, mensen krijgen het rijbewijs. Dat zijn allemaal dingen waar je iedere keer kom je wel in een fase, in een levensfase, waarin je dus voor jezelf dingen moet aanpassen. En dat is eigenlijk een soort van, hoe noemen ze dat? Levend verlies noemen ze dat ook wel eens. Dus dat je voortdurend afscheid moet nemen van iets wat je gewend was, of iets van wat je zou willen gaan doen.
1: Ja,
0: Van het idee. En dus dat is ook wel iets waar je echt, je neemt zoals het komt, omdat het niet anders kan. Maar tegelijkertijd moet je daar ook wel weer bewuste keuzes in maken om dat ook om jezelf aan te passen. En dat kan ook wel eens pijn doen.
1: Mm-hmm.
0: En in die zin is het ook ben ik wel heel dankbaar dat ik dat samen met onze lieve Heer mag doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want maakt het er misschien niet altijd makkelijker op, maar je staat er niet meer alleen voor. Dus dat is een groot verschil.
1: Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Nou, daar gaan we ook straks graag nog even wat verder op in. Ineens, wat ineens in me opkomt, is bijvoorbeeld zoiets als zonsopgang en zonsondergang. Hè? Kun jij van zoiets ook gewoon genieten?
0: Kijk, het is ook voor een groot gedeelte weten. Aan het tijdstip dat de zon ondergaat, 's avonds, en opgaat in de ochtend, zeg maar. Dat je het ook hoort van je naasten, van je omgeving. En dan geniet je daaraan mee. Dat geldt een beetje ook voor de bergen in Zwitserland, waar je op vakantie kan zijn. Ik zie dat steeds minder.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch, door in die omgeving te zijn en door daar te wandelen, krijg je het op een andere manier mee, zeg maar. En dat is, dat vang je een beetje met andere zintuigen op, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen waarom ik dan aan die zonsondergang en zonsopgang denk, is van, je voelt het als je buiten bent natuurlijk, je voelt het goed, niet in alle tijden van het jaar, maar je voelt natuurlijk wel op een gegeven moment dat de zon op je huid schijnt, bijvoorbeeld, zoiets.
0: Ja, en het visuele is dan een stuk minder, maar dat is mij op een andere manier. Krijg je het toch wel mee.
1: Ja. Ja. Hey, heb jij nog broers en zussen eigenlijk?
0: Ja, ik heb nog een broer. Die is al bij onze lieve Heer. Die is een aantal jaar geleden overleden. En ik heb nog een oudere zus. En die woont met haar gezin.
1: Ja. Hebben die ook deze erfelijke eigenschap meegekregen?
0: Ja, mijn broer wel. Mijn zus niet.
1: Oké. Okay.
0: En het is inderdaad een erfelijke aandoening. Dus mijn vader die was eigenlijk al vrij vroeg blind, zeg maar, in zijn, zijn leven. Toen mijn ouders trouwden was hij al blind. Mijn broer en ik hebben dus deze oogzenuw aandoening geërfd.
1: Ja.
0: En mijn kinderen van mijn drie kinderen hebben dat twee deze oogzenuw aandoening ook geërfd.
1: Zo.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja, dat betekent dus dat bij jou opgroeien, zeg maar, dat in ieder geval jouw ouders bekend waren met het gegeven, hè, om als iemand die slechtziend is, zeg maar, in het leven te staan.
0: Ja, mijn ouders in het begin nog niet. Vanaf de geboorte van mijn broer kwam het op gang, zeg maar, van goh, hoe komt dat nou? En er zijn wel van allerlei onderzoeken gedaan met de wetenschap van toen.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben nog wel aan een andere oogzenuwaandoening gedacht, maar dat bleek het ook niet te zijn. En nu, op dit moment, is de wetenschap ook een stuk verder en weten wij het vanaf dat mijn vrouw en ik gingen trouwen. Toen was er al veel meer bekend en ook over de erfingskansen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat is nu wel hebben we een wat completer beeld, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Ja. Manuel, ik wil eigenlijk even onderbreken om naar wat muziek te gaan luisteren.
0: Ja.
1: Ja, en dan zijn we na de muziek weer terug hier in Aan tafel met, waarin we in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: U luistert naar Aan tafel met Manuel Gijsbers. Hij heeft een visuele beperking. Daar zijn we over in gesprek. En dat heeft dan ook weer te maken met de processie die we binnenkort inderdaad gaan houden. Ter ere van de heilige Lucia. Nou, Manuel, daar komen we direct ook nog over te spreken natuurlijk. Maar we hadden het over jouw leven. Hè, hoe jij leeft, ook met die visuele beperking. Die toch wel heel ernstig is inmiddels. In minder dan 1% zei je. Zicht dat je nog hebt. Jij bent, zoals je zei, je bent getrouwd. Je hebt kinderen, je hebt een baan. Op mij komt dat dan over. Maar corrigeer me hè, als dat niet klopt. Mm-hmm. Zo van, nou eigenlijk... Is er helemaal niets wat jou tegenhoudt om een... En dan hoop ik dat ik het niet verkeerd zeg, maar om een gewoon leven te leiden.
1: Ja, klopt. Nou, ja, er zijn veel dingen over te zeggen, denk ik. Natuurlijk heb ik in mijn leven best wel veel, obstakels ervaren. Dus het is niet zo dat alles van een leien dakje is gegaan... Dat is zeker niet zo. Nee. Maar ja, inderdaad, het is echt een proces geweest. En eigenlijk nog steeds wel. Om steeds te kiezen voor datgene wat goed is. En ja, in mijn situatie, gewoon als gelovige, probeer ik iedere dag opnieuw de dingen samen met God te doen. En zijn raad en zijn hulp te vragen en te vertrouwen op zijn genade. Mm-hmm. Wat natuurlijk op zichzelf ook altijd wel iedere dag weer ook zijn uitdaging heeft. Maar in ieder geval ben ik heel dankbaar voor datgene wat mij allemaal is toegevallen, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld
0: jouw vrouw. Waar heb je jouw vrouw leren kennen?
1: Ja. Ja, ik heb mijn vrouw leren kennen. Wij waren zelf allebei intern heel actief bij de beweging van het Focolare. Een van de nieuwe bewegingen in de kerk. Of ja, intussen misschien een van de oudere bewegingen. Maar in ieder geval, Focolare waar we altijd heel enthousiast actief waren. Daar hebben we ook samen dingen georganiseerd. Ook sportactiviteiten voor jeugd. En daar zijn we eigenlijk gewoon bevriend geraakt. En ook... Ja, we hadden eigenlijk de gezamenlijke sporthobby en tegelijkertijd zijn we ook gelovig. Dus we konden elkaar heel goed vinden in heel veel dingen die je als jongere, maar dan vooral als sporter beleeft als zijnde gelovigen.
0: En, ja.
1: Nou ja, onze vriendschap is dus eigenlijk op een gegeven moment doorgegaan in verkering, zeg maar. Een beetje kort door de bocht verteld, maar in ieder geval
0: zo gaat dat
1: wel.
0: Gegaan.
1: En, dus dat eigenlijk. En ja, dus dat is voor mij echt een voorzienigheid van God geweest dat ik mijn vrouw heb mogen leren kennen.
0: En ja.
1: Dat,
0: je vertelde voor de pauze dat op een gegeven moment meer en meer bekend is geworden, ook in kennis over het overerven van dus die aandoening, die zenuwaandoening, hè, die jij zelf ook hebt, naar jullie kinderen. Mag ik vragen, hebben jullie daar angst voor gehad? Hebben jullie daar, laat je het allemaal in Gods handen, wat heel makkelijk klinkt, maar natuurlijk in praktijk niet zo makkelijk is wellicht?
1: Nee, ja, ook weer en eigenlijk. Dus inderdaad, zeker, zeker hebben wij momenten gehad van twijfel en ook wel van angst inderdaad. Dat is allemaal, je bent gewoon mensen en je wil... Kijk, ik ben zelf vanaf mijn geboorte bekend met de visuele beperking, maar van mijn vrouw... was dat vanaf onze verkering, zeg maar, ook echt een factor in haar leven, waar zij natuurlijk veel nieuw mee was. En waar zij ook haar weg in moest vinden met haar tempo daarin, zeg maar.
0: Ja,
1: en, dat is ook allemaal, dat is ook allemaal niet makkelijk en vanzelf gegaan. En tegelijkertijd hebben we ook altijd vertrouwd erop dat God ons zal leiden. Hè. Mochten we kinderen krijgen, dat hij ook ons de genade, maar ook de hulp gaat geven om ze op een goede manier op te voeden met alle ja, hulp die nodig is voor onderwijs en voor noem maar op. Hè. Dus dat,
0: Want dat is, mag ik vragen, inderdaad, twee van de drie, hè, zei jij, van jullie kinderen hebben dus ook deze genetische, ja, noem je het een afwijking, beperking?
1: Ja, nee, ja, inderdaad. Ja. Medisch gezien kun je spreken van een zenuwafwijking.
0: Ja. Ja. Hebben jullie dat meteen ontdekt al vrij snel? En de vraag is ook eigenlijk van hoe gaan jullie en jij ook als visueel beperkte vader, maar ook hoe gaan jullie kinderen zelf daarmee om?
1: Ja. Even kijken, ja goed, wij hebben, kijk, sowieso toen mijn vrouw en ik verkering hadden, toen was het al een hele duidelijke overweging van als we gaan trouwen en we zouden kinderen krijgen, dat we al wisten dat die overerfingskans van 50% al was voor zowel jongetjes als meisjes. Dus dat was al dat was al een hele belangrijke overweging, zeg maar. En dus daar zijn we al heel bewust mee bezig geweest. En ja goed, onze oudste die is dus goedziend. Dus dat was eigenlijk een hele, dat aspect was heel fijn om te merken natuurlijk, dat zij goed kon zien. En bij de tweede dochter was het eigenlijk, begonnen we al wel vrij snel te twijfelen aan haar zicht. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan ga je eigenlijk een traject in wat ik zelf als kind al gehad heb met ambulante begeleiding van school bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ze hebben allebei de kinderen die dus de visuele beperking hebben, die zitten op een normale school.
0: Ja.
1: De een op de basisschool en de ander op de middelbare school.
0: Okay.
1: Maar dus wel met begeleiding vanuit Bartimeus instelling ook voor hulp en dienstverlening voor leerlingen met een visuele beperking. Mm-hmm. En dat gaat heel goed.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat gaat prima. Maar goed, daarna is het ook keer op keer voor je kinderen ontdekken van wat hebben zij nodig. Wat vinden ze moeilijk? Of wat ervaren ze als moeilijk?
0: Ja.
1: De ene slechtziende is de andere weer niet. Dus de ene die gaat er wat makkelijker mee om. En de ander die wordt wat onzekerder bijvoorbeeld. En, maar goed, je probeert zo goed als kan ze te begeleiden. En ja goed, uiteindelijk ook hierin probeer je ze ook het belangrijkste mee te geven. Dat ze... Ja, dat ze hun leven ook met God kunnen leiden. En dat God er altijd ook voor hun is.
0: Ja.
1: En dus dat is ook gewoon het houvast. Wat eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste is wat je hun meegeeft. Zoals ook onze goedziende dochter natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat...
0: Natuurlijk bij jouw kinderen, hè, die dan ook deze beperking hebben, is het ook progressief. Want dat is nou eenmaal de... Dat is deze visuele beperking. Ben jij nou dan als vader degene die extra goed hen daarin kan begeleiden, omdat je het zelf hebt meegemaakt? Of maakt dat niet uit? Ik bedoel, is hun moeder net zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk.
1: Dat is een hele goede vraag. Want natuurlijk heb ik zelf als slechtziende altijd wel een bepaalde ervaring gehad met hoe je met dingen omgaat. Dus daarin kan ik wel een voorbeeld zijn voor de kinderen, dat is zeker zo. Maar tegelijkertijd ben je als persoon ook weer verschillend van de ander in het algemeen. Dus ook van je kinderen. En ik merk dat bij sommige dingen, bijvoorbeeld nu met school, is mijn vrouw die wel goed ziet, die kan veel beter in sommige dingetjes begeleiden dan ik. Dus dat is eigenlijk... Dat vraagt ook dat ik zelf af en toe een stapje moet terugzetten. En dat ik ook niet altijd, wat ik zo heel dolgraag zou willen, is dat je ze bij alles kan helpen. Want ik heb zelf ook die ervaring van slechtziendheid. Ja, dat klopt voor een groot gedeelte wel. Maar voor heel veel specifieke dingen, als het gaat om detailwaarneming, dan kan ik hen dus juist daar niet in begeleiden.
0: Ja,
1: maar dan is mijn vrouw daarin juist weer degene die ze daar het meest efficiënt in kan helpen.
0: Ja, ja.
1: En vooral met school dus.
0: Wat fijn dan eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: ja, maar
1: nee,
0: ook,
1: dat is zo. Ja.
0: Ja, ja, maar ook voor jou, wat je zegt, je zou het zo graag willen. En dat is dus ook weer een aanpassing.
1: Ja, precies. En dat geldt ook met, ja, bijvoorbeeld als ze dus naar activiteiten gaan of naar een sportvereniging of wat dan ook, dan kan mijn vrouw die kan ze rijden met de auto. En als we ergens naartoe gaan, als ik zelf ergens met de kinderen naartoe ga, dan nemen we de bus. En dat is gewoon wel een verschil. En ja, goed, bijvoorbeeld onze jongste, die vindt het heerlijk om met de bus te reizen. Dus dat is voor haar echt een uitje, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Maar goed, dat zal misschien ook weer niet altijd zo zijn. En onze oudste die vindt het wel juist fijn om gewoon maar met de auto worden gebracht. Dan ben je gewoon veel sneller ben je op de plaats van bestemming. Dus ja, het is eigenlijk voortdurend ook hierin aanpassen. En ja, ook dat verandert steeds. Dus,
0: ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen, misschien dat ik het iets te rooskleurig voorstel, maar dat jullie als gezin ook wel een soort rustpunt zijn, ook voor mensen om je heen.
1: Ja.
0: Alles gaat,
1: nou, dat,
0: alles moet, ja. Hè, zoals jij uitlegt, wat rustiger. Je moet je aanpassen, hè, aan het tempo. Ik kan me voorstellen dat ergens ook heel, voor jullie zelf misschien niet, hè, dus, maar dat het juist ook iets is wat rust uitstraalt.
1: Ja, dat denk ik wel. En het is inderdaad wel, het werkt een beetje van twee kanten. Dat zelf ga je bijna automatisch mee met het tempo van de maatschappij om je heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat alles heel snel. Ja, tegenwoordig wordt er heel veel geëist tussen aanhalingstekens van dat kinderen op clubjes zitten, noem maar op. En dat wil je dan vaak ook doen, terwijl inderdaad als je gewoon echt je eigen tempo kiest en je eigen, ja, datgene kiest wat voor jouw gezin het beste is, dan hebben andere kinderen die bij ons komen spelen bijvoorbeeld wel eens gewoon dat ze zich gewoon echt thuis voelen. Dat ze het heel fijn vinden. En ja, dat er altijd iemand gewoon thuis is bij de kinderen. En dat,
0: ja, mooi.
1: Dat er gewoon fijn wordt samengespeeld en zonder haast.
0: Dus dat, en waarschijnlijk ook, daar gaan we het na de muziek nog even over hebben. Want we gaan nog even naar muziek luisteren zo. Maar wat je ook aangaf, ook het geloof heeft daarin natuurlijk een heel, heel belangrijke plek.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Ja, lijkt mij. Ja. Manuel, we gaan weer even luisteren naar muziek. En dan komen we zo weer terug hier in Aan Tafel Met, waarin we dus in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: Grazie mille, grazie.
1: Bent weer terug bij Aan Tafel Met. En we zijn dus in gesprek met Manuel Gijspers over zijn visuele beperking en ook die van de kinderen in het gezin. Ja, Manuel, we hebben er natuurlijk al een paar keer aan gestipt dat, wat jij ook zegt, het geloof, ja, is toch echt heel belangrijk, hè, om je aan vast te houden. Dat vond ik heel mooi, zoals jij net zei, ook als de kinderen thuis komen spelen met de kinderen. Vriendjes, vriendinnetjes die zich heel erg thuis voelen. Denk jij dat dat ook te maken heeft gewoon met hoe we tegen de mens aankijken vanuit ons geloof, vanuit ons, ja, weten en kennen dat God van iedereen van ons houdt?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat, tenminste, ja, dat proberen we in ieder geval iedere dag opnieuw te doen, dat we echt de dag voor hem opdragen, voor zijn eer. En dat we ook iedere naaste proberen, ja, liefde hebben zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. En dat is wat we met iedereen proberen. En ik denk dat dat ook wel gewoon uitstraalt op bijvoorbeeld kinderen die bij ons komen spelen. Of anderszins. Ja,
1: überhaupt, ja, in de omgang echt, misschien ook wel. Ja, ook met de mensen op school. En nou ja, wat jij zei, hè, jouw werk heb je natuurlijk heel direct te maken met mensen die op latere leeftijd blind geworden zijn.
2: Ja.
1: En die dat misschien nog moeilijker vinden om dat te aanvaarden.
2: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad, voor hun is dat vaak echt mensen die, er zijn wel meer mensen die op zich altijd al wel slechtziend zijn geweest, maar die ook net als ik gewoon achteruit gegaan zijn qua zicht. Maar de meeste mensen komen echt uit een ziende wereld. Uit een wereld waarin ze dus alles 100% autonoom en zelfstandig deden. Mm-hmm. Tot en met het autorijden, noem maar op. En ja, die mensen die moeten natuurlijk voor hun gevoel verschrikkelijk teruggaan met heel veel dingen. En dat is op zich, in die zin is dat ook dankbaar werk dat ik wel deze mensen kan helpen. Kijk, concreet, ik ben braille trainer, dus ik leer mensen het braille schrift aan, mm-hmm, om te lezen en te schrijven. Dus dat is het belangrijkste wat mijn werk betreft. Maar ja, als ervaringsdeskundige, zoals ze dat dan mooi zeggen, kun je ook wel mensen gewoon een beetje inspireren. Dat ik met mijn zicht bepaalde dingen doe, ja, waar ze toch van dachten van, dat zal ik nooit meer kunnen of zo.
1: Ja, want als jij het bijvoorbeeld hebt over schaatsen en hardlopen, ik als ziende denk dan van, wauw, hoe doe je dat dan? Maar je doet het gewoon.
2: Ja, precies. Ja, en dat is ook wel grotendeels, dat is dan nog met mijn kleine restvies is dat ik daar nog wel op, dat ik dan daarmee nog doe.
1: Ja.
2: Maar ook wel kies voor bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld, ja, schaatsen. Ja, het kan, op sommige momenten is het zo druk dat het voor mij beter niet is. Het klinkt een beetje belachelijk, maar dan ga ik gewoon om 6 uur of om 7 uur 's morgens naar de baan om daar te schaatsen. Dus dan weet ik dat het gewoon helemaal niet druk is. Maar dan kan ik intussen lekker mijn rondjes rijden.
1: Ja. Ja. We hadden het inderdaad net, hè, over de kijk op de mens. Dat we mogen vertrouwen op Gods liefde voor ieder van ons. En dat hij ook eigenlijk een bedoeling heeft, hè, met ieder van ons. Hè. God heeft een plan. Hoe kijken jij en je kinderen en ook je vrouw wellicht daar eigenlijk tegenaan? Dat jullie zo zijn. Kun je dat in dat plan van God zien?
2: Dat is, ja, zeker. Maar tegelijkertijd is het ook iedere dag weer opnieuw ontdekken wat Gods wil is, hè, zeg maar. Je zet ook samen met God wel steeds je beste beentje voor. Hè, gewoon, dat je gewoon ook nu doet wat je nu kan op school, voor de kinderen dan, en voor mij op mijn werk, dat je je wandelt de tocht samen met God, zeg maar. En, soms kunnen er dingen onvoorzien gebeuren die moeilijk zijn, maar ja, het is eigenlijk het houvast heb je aan ieder moment van nu, zeg maar, dat je ieder dat je steeds mag rekenen op zijn genade en die ervaar je dan ook. Dat vertrouwen. En wat onze visuele beperking betreft, het is gewoon de vraag inderdaad ook, hè, van hoe gaat het met school straks, met de kinderen, en waar gaan ze werk vinden? Dus dat zijn ook geen dingetjes die je nu al... Dat is ook niet even heel makkelijk
1: nee.
2: of zo.
1: Ik kan me voorstellen.
2: Dat was met mij ook zo, en ik heb ook best wel lang moeten zoeken naar werk.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon niet, het hoeft niet allemaal heel simpel te zijn. Maar ja, het belangrijkste is dat we wel weten dat God ons helemaal nooit in de steek laat. En dat we ook altijd op zijn bijstand en zijn wijsheid mogen rekenen.
1: In de kerk, ik zeg maar wat, hè. We hebben nu het jubeljaar. Er is een gebed vooruitgegeven. Er is een prachtige hymne. Nou, die kun je natuurlijk luisteren. Maar die tekst, die staat op papier. Kan het allemaal op internet opzoeken. Is er dan ook aandacht voor slechtzienden en blinden om dat ook voor hen beschikbaar te maken?
2: Dat weet ik heel slecht, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat natuurlijk heel veel wat op internet te vinden is. Dat is op zich... met aanpassing van spraak en braille ook voor blinden toegankelijk. Dus ook inderdaad gebeden, noem maar op. Überhaupt de liturgie, de Bijbel, gewoon het missaal. We hebben een app voor het missaal. En ja, dat is met voice-over op de telefoon. Oh, dat ook te beluisteren, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat heel veel automatisch al... toegankelijk is vanwege het digitale. En het digitale is voor blinden eigenlijk al... bijna alles is gewoon prima te volgen met spraak en braille.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn, hè? Want anders zou je je toch een beetje buitengesteld voelen, lijkt mij.
2: Ja, nou ja, ik denk dat het meestal goed toegankelijk is. Ja,
1: ja. Ja. Manuel, we hadden het al een paar keer over de heilige Lucia. Hè? Als patroonheilige inderdaad voor mensen met oogproblemen. Noem maar eventjes heel breed. Hebben jullie als gezin ook iets met haar?
2: Ja, de heilige Lucia. Heel eerlijk gezegd sta ik daar best wel ambivalent in. In die zin dat, kijk, als katholiek denk je na over de heilige... aan wie je kunt optrekken, door wie je kunt laten inspireren. En zo ook hebben we dat gedaan met Sint Lucia in het geven van de doopname aan alle kinderen. Dus al onze kinderen hebben Lucia in hun doopname gestaan.
1: Ja.
2: Of tussen de doopnamen, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest, omdat die kans van overerving die is 50%. En dat je met de naam van Lucia in ieder geval weet dat je ook op haar voorspraak kunt rekenen.
1: Ja.
2: En überhaupt je kunt laten inspireren door haar leven.
1: Mm-hmm.
2: Tegelijkertijd is het ook niet zo dat ik heel erg letterlijk met haar geschiedenis ben bezig geweest. En ik moet wel zeggen dat ik ben heel blij dat die processie eraan zit te komen, omdat... En dit was voor mij juist een enorme wake-up call. Of hoe zeg je dat? Gewoon dat je er weer echt mee bezig bent. Van, oh ja, maar wacht eens even. Het is niet voor niets dat wij onze kinderen naar haar vernoemd hebben. Als doopname.
1: Mm-hmm.
2: En dat ik me weer opnieuw ben gaan verdiepen in haar leven en in haar keuzes.
1: Yeah.
2: En dat geeft wel heel veel... inspiratie. En dat is wel echt... Ja, dat vind ik wel... Daar ben ik echt heel, heel blij mee. En niet alleen dat zij onze patroonheilige is... Hè, voor mensen met een visuele beperking... maar in het algemeen gewoon is haar levensinstelling... heel ontzettend sterk. En gewoon hoe zij geleefd heeft voor Jezus... en met Jezus... dat is natuurlijk voor iedereen heel mooi.
1: En dat is natuurlijk dan ook weer mooi om dat dan met je kinderen Of in het gezin überhaupt, om dat te delen met elkaar.
2: Exact, ja, precies. Ja.
1: Mooi, ja, ja, zeker.
2: Dus dat is heel mooi.
1: Ja, dat geeft wat je heiligen zijn dan toch een voorbeeld, omdat we weten dat zij, net als wij, gewoon mens zijn.
2: Juist, ja.
1: En dat is wel, dan denk je, ja, er zijn zoveel heiligen geweest die zoveel moed en geloof hebben getoond. Wat jij zegt, hè, daar mogen we ons aan optrekken, mogen we voorbeeld aan nemen.
2: Ja,
1: ja, ja, heel mooi om te horen. Ja. Als laatste, Manuel. Ik weet ook niet hoor of je daar nou echt zo een antwoord op hebt. Maar wat zie jij voor jouzelf of voor je kinderen als, ja, als grote uitdaging in misschien in de komende tijd of misschien wel überhaupt voor jou of voor hun leven?
2: Ja, dat brengt mij op één ding. En dat is eigenlijk ook het vertrouwen dat wij... Kijk, we hebben een God van wonderen. Zonder meer. En we weten dus dat onlangs heeft zich nog een mooi groot wonder voorgedaan met een genezing van een jongen die dus een serieus fysisch probleem had. En mm-hmm. die is genezen, ook op de voorspraak van de heilige Lucia. En dat is ook iets waar ik ook, waar ik ook dat vertrouwen in ieder geval wil ik ook hebben. En tegelijkertijd wil ik ook de dingen nemen zoals ze komen, zoals God ze van mij vraagt op dit moment, zeg maar. En dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel, zeg maar, ja, zowel het een als het ander. Dus gewoon, je hebt te maken met omstandigheden waar je mee moet dealen. Wat je ook met alle liefde wil doen, samen met God. En tegelijkertijd ook dat vertrouwen hebben dat dat een genezing gewoon kan. Hè? Dat God in ieder geval...
1: Dat hij alles niet, kan.
2: Dat hij alles kan. Ja. En dat ook genezing, kijken wanneer en hoe, dat weten wij niet.
1: Nee.
2: Maar wel om die... toch om dat vertrouwen te blijven hebben. En om daar ook God steeds in te blijven betrekken. Om dat niet te beschouwen als van, dat zal voor mij wel niet lukken of zo.
1: Nou, bijzonder Manuel. En ik kan me het aan de ene kant natuurlijk niet voorstellen, want ik ben ziend, hoewel ik ook slechte ogen heb hoor, maar dat is maar gewoon, zoals zoveel Nederlanders. Maar ik wil je echt danken voor deze... Ja, het is ook een getuigenis over het vertellen. Ik vond het erg mooi ook om te horen hoe jullie als gezin eigenlijk een plek zijn waar mensen zich juist thuis voelen. Ik vind dat heel mooi. Dat is dan mijn eigen interpretatie. Dat ik denk dat onze Lieve Heer daar zeker aanwezig is. En jullie daar ook in zal steunen.
2: Ja, zeker. Ja. Het staat niet voor niets in het Johannes-evangelie. Dat Jezus zegt van waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden. En dat is inderdaad echt een realiteit die we ook wel iedere dag proberen te beleven. Dat zijn aanwezigheid onder ons van de liefde en de rust brengt, waar andere mensen zich thuis zullen voelen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Manuel, nogmaals heel veel dank voor jouw verhaal. En eigenlijk gewoon tot een volgende keer dat we je weer eens horen hier bij Radio Maria.
2: Zeker,

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon,

0: onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige sterke.
0: Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. U gaat natuurlijk gewoon door met bidden. En niet te vergeten met offeren. Zelfs in een tijd van vakantie. En zo is het ook op vakantie gaan. Ja, wat is dat, vakantie gaan? Mensen kunnen zich helemaal losmaken van het dagelijkse, maar dan ook misschien soms wel eens van alle normen en waarden, of van sommige normen en waarden. Maar je kunt ook eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van vacare vrij zijn. Vrij zijn voor jezelf, dat is de keuze, of vrij voor God. En ja, als je vrij voor God bent, dan is dat ook helemaal te baten van jezelf. Maar de werkelijkheid bestaat niet alleen uit God en ik, maar de hele mensheid in deze wereld, in de hele schepping. Dus ook in de vakantie, ja, je komt mensen tegen, maar het kan ook zijn te baten van mensen. En ja, als katholieken, het kan zijn te baten van levende mensen, maar ook te baten van overleden mensen. Want de levende wereld aan deze kant hoort helemaal bij de wereld aan de andere kant. Daartoe zijn we juist geroepen. Vacare Deo is ook eigenlijk in de vakantie een poging om iets van de hemel te beleven. En ja, dat is onze wereld. We lezen dat in het evangelie, het goede en het kwade. In het begin, na de prachtige schepping, de zondeval. Op het einde, boek Openbaring, de strijd van goed en kwaad. Ja, dat is het geheel. En in de handen van God evenwel. In de handen van Jezus, omgeven door de engelen, de heiligen, Jozef en Maria. En ik zou bijna zeggen, omgeven ook door Franciscus en Clara. Ja, dan kun je er ook een mooie aards-hemelse vakantie van maken. Wel nu, ik wil graag terugblikken op 3 weken vacare Deo. Vrij zijn voor God, vrij zijn voor de kerk, vrij zijn voor de wereld, vrij zijn voor de mensen, vrij zijn voor de zielen met elkaar. En we gaan zo verschillende etappes door. En we zouden kunnen zeggen, ja, een mooie lijn is ook met onze moeder Maria. Dus op vakantie met Maria. En dan met Maria, ja, daar ben je gelijk met allemaal samen met de hele familie. En je bent ook samen, uiteraard per definitie, met Jezus. En ja, de harten van Jezus en Maria verbonden. Daar onze harten mee verbonden. Dan in dit programma van Hart voor Kerken Wereld. Ja, dan gaan we gewoon op reis. En de eerste fase, etappe, dat bracht mij weer naar een klooster in Oostenrijk, in Tirol. Voor ja, de heel veelste keer. Want dan, einde juli, is daar een priesterretrette. En dat is mooi om dat te doen in een setting als deze. Dat heet Slot Petersberg. De berg van Petrus. En dat is, Petrus, Petra, rots. Het is inderdaad gebouwd op de rotsen in Tirol, in het Inntaaldal van de Inn, tussen Bodensee, Bodemeer en Innsbruck, daar in zo'n langwerpig dal en een uitgestoken rots. Daar is van ouds, ja, een hele bijzondere plek. Dat bij de opgraving, bij de renovatie is gebleken dat, ja, de oudste laag, ja, zoals ze vaak is, de, ja, noemen we dat de heidense laag, de laag van de niet-christelijke volkeren, religieuze culturen, die nog, ja, vanuit hun eigen levenservaring worstelen, strijden met het goede en het kwade en met de geestenwereld. En daar dus een soort offerplaats uit de oude tijden. Ze wisten niet beter, konden niet beter, maar ze beseften wel, we zijn afhankelijk van de goden. We moeten bidden, we moeten offeren. En die kapel is natuurlijk nu helemaal is uitgegraven. En daar is een altaar geplaatst, is helemaal gezuiverd, ingewijd. En ook een begraafplaats geworden voor monniken die daar nu huizen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want ja, wanneer precies bij de ontwikkeling van Europa, van de gebieden in de Alpen, Tirol hoort daar dus bij. is daar een vestiging. Het is een versterkte positie. Het is net verheven boven het niveau van het dal. En je moet wat omhoog klimmen. En dan kom je op een prachtige locatie met zicht op het dal. En de grote bergwand aan de overkant. En vooral als de zon schijnt, dan is dat prachtig. En is daar een kasteel gevestigd. En dat dateert zo uit weet je, de hoogmiddeleeuwen. Zal waarschijnlijk wel vooraf gaande bouwwerken geweest zijn. Zo, dat is rond 1200. En dan kom je in die oude geschiedenis van het Midden-Europa, van de familie van de Welfen. Later zijn dat de Hohenzollern. En dan komen we bij de Romeinse keizers. Dus dat is het gebied van de Romeinse keizers, het Heilige Romeinse Rijk. En nou, een tijd lang in de handen van de Welfen geweest. En dan is dat ja, ook plaatselijke graven, zoals ook hier is gegaan. Van Karel de Grote, dan krijg je leenheren. En hier ook de heer Graaf van Tirol. Die heeft hier zijn vestiging gehad. Van hieruit is een tijd lang Tirol beheerst. De hele omgeving, helemaal het westen. Een beetje het smalle gedeelte van Oostenrijk. Dat is daar beheerst door die familie. Na verloop van tijd is ja, in de 19e eeuw is daar een heftige brand geweest en is een ruïne geworden. Het is nog aangekocht geweest door de keizer van het Oostenrijkse Habsburgse Rijk. Dus allemaal niet gering. Keizer Frans Jozef. En die heeft het tenslotte in de 60e jaren verkocht. En dan komt die bijzondere geschiedenis, want tot nog toe is er natuurlijk door de christelijke keizers en graven is natuurlijk gebeden. Er is een kapel aangebouwd en ja, het was een beetje ruïne. En in die kapel was er iets heel bijzonders, namelijk in het plafond van die kapel, een beetje hoog, met een ronding en een paar ramen. Het is allemaal met dikke muur, want het is oud. En daar in dat plafond is een houten ster verwerkt. Wat wil het geval? Wat wil de geschiedenis? Wat wil God? Er was intussen een groep van mensen ontstaan, mannen en vrouwen, religieuzen ook, enkele priesters, rond een Oostenrijkse vrouw uit Innsbruck, Gabriele Bitterlich. Geen non, geen zuster, geen heremiet, nee, getrouwd. Met een man en drie kinderen in een familie. En van jongs af aan had deze vrouw, Gabriele Bitterlich. Gabriele, ja, natuurlijk een prachtige naam, Gabriel. Maar ja, in de naam, daar is een soort voorteken. En van heel jongs af aan had zij de beleving, de ontmoeting met engelen. En ze vertelt dat toen ze heel jong was, een jaar 4, 5 oud, dat ze ja, voor straf een keer, terecht of onterecht, in ieder geval opgesloten was. En dat ze voelde, wist, een engel heeft mij bevrijd uit deze verschrikkelijke kerkerkast, kolenhok. Ze is bevrijd en altijd contact met de engelen. En van daaruit een heel intens geestelijk leven opgebouwd. En ja, toch ja, door een priester, een biechtvader, gezegd, misschien is het toch voor jou de weg om te trouwen. Nou, de weg van het trouwen is mooi geweest, maar ook zwaar geweest, omdat ja, haar geestelijk leven, ja, dat ja, was niet van hetzelfde meer wereldse niveau van haar omgeving. Maar ze is heel, heel trouw gebleven. Ze heeft haar kinderen opgevoed, moeilijke omstandigheden meegemaakt, totdat zij weduwe werd. Zich helemaal kon toewijden aan het werk. En dat is de geschiedenis ingegaan als het engelenwerk. Om te beseffen wat in de Bijbel geschreven is, dat de engelen een hele grote wezenlijke rol hebben in het gegeven van, ja, van de hele geschiedenis van de mensheid. En eigenlijk is dat ook mooi op vakantie. Je kunt niks beters doen als voordat je op reis gaat en elke dag wanneer je weer op pad gaat. Engel van God, die mij bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. En de engelen die een rol spelen in ons leven, in de geschiedenis van de mensheid, zoals we dat zien ook in de Bijbel. Nou, deze Gabriel, veel meer inzichten. Zij leerde veel meer namen kennen. Maar toen dus daar die mensen zich om haar heen vormden, gingen bidden, mediteren, engelen vereren, maar met die engelen tot God voor redding en verbetering van de wereld. En ze op weg wilde naar een orde, een congregatie. Toen moest het naar Rome toe. En intussen bij de mensen, de andere mensen, die zeiden, wat is het allemaal voor een gedoe? En zoals het vaak gebeurt, krijgen nieuwe bewegingen eerst grote tegenwerking, tegenstand. Maar gedreven door de genade, door de engelen, door Gods liefde, zijn ze doorgegaan. En in de 60er jaren gingen ze op zoek naar een plek. En ze zochten. En dan vonden ze ineens een plek met een kapel, al was het een bouwval, met een ster. Nou, dat hele gebouw is vernieuwd. Hebben ze met verenigde krachten opgebouwd. Echt de handen uit de mouwen. Het is een prachtig werk geworden. Het is nou echt een burcht, maar het is ook een klooster met een grote binnenplaats. Elke morgen 6:30 in gelid vanuit de kapel waar aanbidding is. Om dan naar buiten te gaan in een grote kring rond het kruis. Het is de kruisorde geworden. Bevestigd volgens de decreten van de kerk. Dus een officiële orde geworden. En interessant, een orde die een regel had, die bestond al in de 12e eeuw in Portugal, waar Antonius van Padua, Antonius van Coimbra, eigenlijk een van de grote bekende heiligen van is geworden, die na het verhaal van Franciscus, daar komen we nog op, Franciscus, Franciscaan is geworden. Maar daar, die ordesregel bestond nog en die is geaccepteerd door het Vaticaan, door de katholieke kerk. En met een speciale toewijding en vereering van de engelen voor de verlossing van de wereld. Nou, 's morgens vroeg om 6:30 naar buiten rond het kruis. Die orde heette dus Orde van het Kruis. En het kruis is de weg van de verlossing. En we weten ook, denk maar aan de Hof van Olijven, bij het kruis, bij de verrijzenis. De engelen zijn altijd eromheen. Ook bij de sacramenten, vooral bij de Eucharistie, de engelen zijn eromheen. En als je dan van het kruis morgens weer in gelid de kapel in gaat voor alle gebeden, dan elke morgen is het ongeveer 2 uur. Lezingen, heilige mis, laude. En dan is daar in die kapel een geweldige schildering gemaakt door de dochter Roswitha van deze vrouw, Gabrielle Bitterlich, die haar laatste jaren heeft doorgebracht, een kamer heeft gehad en die heb ik nou weer mogen bezoeken. Het is een hele heilige, bijzondere sfeer. Daar heeft ze geleefd en ze is begraven aan de buitenkant. Buitenrand is de smalle strook van een begraafplaats. Nou, en daar in die wereld is geleefd en gebeden voor het heil van de wereld. En na dit mannenklooster is er onderaan de heuvel een vrouwenklooster gesticht. Nou, en als je daar in die kapel kijkt, dan zie je daar een grote schildering van het visioen uit het boek Apocalyps. Je ziet daar het Lam Gods, je ziet daar de 24 oudsten, je ziet de 4 gestalten, je ziet de mensen en de engelen allemaal rond Christus. Je ziet als het ware het hele geloof daar afgebeeld. En ja, een grote rol dus voor de engelen in het hele grote gebeuren. En wie hoort er bij de engelen? Ja, de koningin van de engelen. Maria van de engelen. En natuurlijk zoals in landen als Oostenrijk en Zuid-Duitsland heel veel landelijke vereering. En daar vlakbij een hele mooie kleine Mariakapel waar wonderen zijn gebeurd in Lochterboden. Is mooi te bereiken. Dat is ook weer een verheffing met een klein kerkje. Maria toegewijd met wonderen. En ja, zo is de bovenwereld, de hemelse wereld is met ons bezig. En het mooie is, ik had ook gezelschap. Zangeres uit Nederland, uit het Utrechtse. En wij mochten dan op de zondag na de retraite. Zij verbleef in het gastenhuis van de zusters. Maar dan zondag mochten wij dit gaan zingen. Maria. En ik mocht spelen op het orgel en zang. En de prachtige Ave Maria van Franz Schubert. Daar gaan we nu een couplet van horen. Gegroet Maria, koningin van de engelen. Maria, koningin van de engelen, met alle engelen sta ons bij. En red de wereld, breng deze, zuiver de wereld naar God.

Ze hebben we één couplet gehoord van dit prachtige gebed. Wees gegroet, Maria. Hier gezongen door een zangeres zo van internet. Maar ja, wij hebben het gezongen, Anne-Maria en ik, gespeeld. En dat is mooi. Jaarlijks mag ik daar orgel spelen. De zondagsmis na de priesterretraite. In die kleine kapel met Maria en de engelen. En bijzonder, als wij dan elke morgen de binnenplaats opgingen, de hele mannelijke afdeling, zeg maar, de vrouw in het zusterklooster. Maar wij daar op die binnenplaats met het hele grote kruis. Dat is dan een houten kruis. Maar donderdagavond was het 3 uur passie, gebed, aanbidding, overweging van lijden van Jezus in de Hof van de Olijven. En vrijdagmiddag om 12 uur, van 12 tot 3, dan de passie van Jezus aan het kruis. En dan door de zaterdag heen, zo naar de zondag, het paasgebeuren. Christus leeft met Maria, omgeven door de engelen, in zijn dienst om de wereld te leiden, de mensen te leiden naar het koninkrijk Gods. Ja, dat fase 1, Petersberg, heel wonderlijk dat het al in de oude geschriften genoemd was naar Peter, Petrus. En als je kijkt, ja, het is gebouwd op een rots, dat prachtige symboliek. En je kunt het vinden bij de plaatsnaam Zeelz, S-I-L-Z, in Tirol. En dan kun je een hele beschrijving, historische beschrijving, kunt u vinden, de kruisorde, kunt u vinden, die spiritualiteit van het kruis en de engelen. Dat is heel wonderlijk, kruis en de engelen. En daar, ja, bij het kruis staat Maria, Maria de koningin van de engelen. En dan, na zo'n week, gaat het verder. En dat was al wonderlijk dit jaar. Er werden aangekondigd, juist Noord-Italië, de Alpen, Oostenrijk met name, hele zware buien. Nou ja, met een zekere angst en beven hebben we ons toevertrouwd aan de engelen en zijn we op weg gegaan naar Italië. En dan als hoofddoel Assisi. Maar dat is in één keer toch al tamelijk ver. Dus een mooie plaats, een logeerplaats gezocht. Is daar niet ergens een bedevaartplaats, een heilige plaats? Ja, daar is een plaats. Monte Chiari. En dat is wel heel mooi. Monte Chiari, dat is berg van Clara, van Chiara, van schoon. En wellicht genoemd naar de heilige Chiara die we in Assisi zouden gaan ontmoeten. Maar ook naar wat helder is en wat mooi is, Monte Chiari. En dat ligt nog in de Po-vlakte op weg naar de Apennijnen. Dat grote berggebied door de hele laars van Italië. Monte Chiari. En heel bijzonder. Monte Chiari, dan kom je bij een bijzondere verering van Maria Rosa Mystica. Een hele oude aanroeping, eeuwenoud geplaatst ook in de litanie van Loreto, die wij zo vaak bidden, litanie van Maria. Maria, mystieke roos, bidden wij in het Nederlands, mystieke roos, Rosa Mystica in het Latijn. Een prachtige roos met prachtige bloem en de scherpe doornen, de vreugde van Pasen, maar verbonden met het kruis van het lijden. En mystiek, ja, dus niet een gewone roos voor in de bloemwinkel, voor een mooi boeketje. Dat is natuurlijk ook mooi, maar voor het geestelijk leven. En in de 20e eeuw, na de oorlog, is Maria verschenen daar. Het is nu kerkelijk goedgekeurd, aanvaard dat die devotie, die voorstelling waarmee Maria verschenen is. En mystieke roos, ja, zij heeft dan verschijnt met haar gewaad boven, bijeengehouden door 3 rozen. Een witte, een gele en een rode roos. En de witte, dat is het bidden en de aanbidding. En dat is niet zoals alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen, voor de verlossing. En een hele bijzondere toelichting was hier dat de zieneres, Pierini Gili, daar
het gevoel bij kreeg, het besef kreeg, dat bijzonder bidden, dus voor iedereen natuurlijk, maar bijzonder ook voor de priesters en de religieuzen die een hoge roeping hebben, maar ja, niet altijd waarmaken. Bidden voor hen en namens hen en met hen. Wit, gebed en aanbidding. De gele roos is boete, boete voor de zonde. Niet alleen voor de eigen zonde, maar ook voor de zonde van anderen. Ja, dat is het leven met en voor anderen. Ook het boete doen met en voor anderen. En de rode roos is het offer. Zoals Jezus zich heeft moeten offeren. En zoals alle heiligen die zo dicht bij God kwamen. Hoe dichter bij God vaak, hoe meer ze moesten offeren en lijden. Om uit te boeten voor de zonde van iedereen. Maar bijzonder ook van de priesters en de religieuzen. Maria Rosa Mystica. En ja, dan wordt er gevraagd een novene te doen, om speciale gebeden elke maand te doen. En bijzonder de dag van verschijning, de 13e van de maand. De 13e van de maand, een heel bijzonder 13 juli. 13 juli, de mystieke roos. En wat het bijzondere was, wij kwamen eraan, het was eigenlijk al donker. En ja, omdraaiende had je een zicht op de hele brede keten van de Alpen. En dat was die hele nacht inderdaad aan het weerlichten. Weerlichten, weerlichten, weerlichten. Uren achter elkaar. Maar ja, geen donderslag. Die kwam pas bij de morgen. Dat een heftige donder was. Een enorme regenbui. Dat je, zouden we gaan wegspoelen? Nou, dat is gelukkig heel erg veel meegevallen. Maar mooi. Het is een hele bijzondere plek. Ik had er al ooit van gehoord. Ik had 10 jaar op een pastorie gewoond. 2 zusters en 1 daarvan was heel bijzonder toegewijd aan Rosa Mystica. Een gebedsgroep, een rozenkransgroep. En ik dacht, ja, nou, dat is weer een mooie devotie. Maar nu kwam het heel dichtbij, nu was ik daar. Het bijzondere, een hele kleine plaats. En een soort trap over de breedte. 10 treden hoog. Met een trap waar je alleen als het ware knielend met de knieën omhoog mocht kruipen, als het ware. Een Scala Santa naar het beeld om te bidden, aan bidden, boete te doen en met Maria te verenigen in het offer van Christus voor de mensen en voor de priesters en religieuzen, de God gewijden, dat ze werkelijk aan hun roeping mogen beantwoorden. Het mooie was, het bijzondere, het was 's nachts, het was heel rustig en toch, er kwam er weer een auto aanrijden, er kwam nog weer iemand, die kwam daar even bidden in de nacht. Die ging weer weg, er kwam er weer een andere auto, de parkeerplaats vlakbij. Dan een paar treden naar beneden. Dan in ja, die kapel, open kapelruimte. En even terzijde, dat was aangewezen door Maria om daar een groot kruis neer te zetten. En even verderop een kruisweg. Dus ook hier de liefde van Maria, maar toch ook het liefdevolle hart, de doornengekroonde hart van Maria. Ter verlossing van de wereld. Nou, en één heel bijzonder ding heb ik nergens anders gezien, nog, tot nog toe. Er was behalve een kleine bron die al eerder was ontstaan, voor de oorlog al, maar door Maria in gebruik werd genomen voor een bijzondere zuivering. Nou, dat is ook als volgt toegepast. Er was een bassin gemaakt, ongeveer, zeg maar, 1,7 meter lang en 1,3-4 meter breed. En het water was ongeveer 10-15 centimeter hoog. En de bedoeling was dat je daar in afdaalde, instapte. Ja, dat doe je dan met blote voet. Dan loop je heel langzaam door dat water. En dan kom je aan de muur en dan staat daar: hier kun je de belofte van je doop hernieuwen. Als het ware hernieuwing van je doopbelofte met je voeten in het water. En dat koude water, ja, na verloop van tijd was het eigenlijk, voelt het gewoon, omdat je voeten aanpaste, voelt het warm, was als het ware de integratie van de warmte van Christus. En ja, je geloof vernieuwen daar, bij Maria. Om zo zuiver in het geloof te worden, zoals Maria. Nou, dat is Monte Chiari. Heel bijzondere, kleine plek. Helemaal grote spektakel. Helemaal geen winkels, helemaal geen hotels eromheen. Alleen maar dat heiligdom. Kleine kapelruimte open, dan ja, met een dak afgeschermd, dan een kruis, ook een beetje afgeschermd, en een open kruisweg. Ja, Maria. Laten we
even muziek luisteren naar muziek van de Rosa Mystica. En laten we denken in ons hart, daar als het ware een roos opsteken van gebed, offer en aanbidding voor het heil van de wereld.

zelf deze muziek gehoord hebben, toegewijd aan Rosa Mystica, zie ik dat hier in beeld. Een typisch Rosa Mystica beeld. Maria kijkt ons aan, handen gevouwen, de drie rozen boven en haar borst boven, waar de mantel is dichtgeknoopt. En ja, tussen twee engelen, Maria en de engelen.

vaasje bloemen. Rood, roodpaars, geel en wit. De drie kleuren. Boete, aanbidding en inzet, offeren voor met name de overledenen ook. Oh, de overledenen, de levende wereld en de overledenen die nog aan het worstelen zijn met zichzelf en met allerlei, met anderen, om uiteindelijk gereinigd te worden, zoals Mandakiari een reinigingsplaats was. Ja, heel bijzonder. Mandakiari dus, tussen het klooster Peterberg, een mooie tussenstatie om daar als het ware te overnachten en vroeg te vertrekken en dan naar het zuiden te gaan en dan vanuit de Po-vlakte de Apennijnen in te steken en dan ook weer te genieten. Ja, oppassen op de Italiaanse wegen. Er zijn wat andere weggebruiken. Je moet maar altijd rustig blijven. Je hoofd koel houden en de engelbewaarder inschakelen. En dan op weg naar Assisi. Plaats van Franciscus en Chiara. En zo gingen wij door de Apennijnen naar Assisi. Een mooie plek, de Green Village, om daar te logeren. Er zijn campers, huisjes, een mooie plek gevonden. En van daaruit zicht op het stadje Assisi. Dat ligt op een van de Apennijnse bergen, de Monte Subasio. En zo tegen de flank, je kunt er zo tegenaan kijken. En vooral als je dan 's avonds aankomt, dan zijn daar de schijnwerpers op dat grote Franciscanerklooster Il Convento. Dat is van de conventuelen, van die grote gemeenschap, van een Franciscaanse tak, met de San Francesco, de Basilica, rond het jaar 2000 met een aardbeving, nogal wat schade opgelopen, weer gerenoveerd. En de plek, de kerk, de bovenkerk, dan de onderkerk en daaronder het mausoleum, daar waar het lichaam van Franciscus uiteindelijk is begraven, is opgebaard. Niet zichtbaar, maar een toeloop van mensen die daar aankomen. Zo in Assisi, met het zicht op het stadje zelf en omdraaiende, dan tussen wat bomen en cipressen door die Italiaanse begroeiing, dan kreeg je een zicht van een grote koepel, echt zo Italiaans, zo uit de Renaissance en de latere baroktijd, van een grotere kerk, maar wetende dat daaronder die grote kerk, daar het kleine kerkje is van de Portiuncula. Het kleine portie, het kleine stukje grond van de Benedictijnen. Een kerkje, een beetje in verval, waar Franciscus na zijn bekering ging bouwen. De kerk herstellen, dat had Jezus gezegd. 6-7 dagen daar in Assisi, om stap voor stap en hier dan daar alle delen van het stadje en maar vooral ook van het leven van Franciscus mee te maken en nog enkele uitstappen. Omdat die Franciscus, zeldzame heilige, die zo terug is gegaan tot het meest elementaire, tot de basislijnen van het bestaan. Zijn bekering werd gemarkeerd door alles uit handen te geven, alles terug te geven. De kleding die hij van thuis had, terug aan zijn vader geven. Zijn moeder was eigenlijk veel meer op zijn hand. Zijn moeder had hem eigenlijk Johannes gedoopt. Maar vader was op reis in Frankrijk om business te doen, kleden, stoffingen. En dat weer te verkopen, te bewerken in Assisi en verder Italië voor de rijke mensen, rijk te worden. En dat had hij in plannen voor zijn zoon. En die moest dus naar Frankrijk genoemd worden. Frans, Francesco. Maar eigenlijk heette hij dus Johannes. Johannes die bij Jezus onder het kruis stond. Dat zou nog een rol spelen. En als je door die straatjes loopt, dan zie je, als je het ook in een film gezien hebt, Broeder Zon, Zuster Maan, Frasole, Sorella Luna. Dan voel je helemaal zijn aanwezigheid. En mijn reisgenote Annemaria, die had een enorm sterk gevoel van die aanwezigheid van Franciscus. En zei, het lijkt wel alsof Franciscus zegt, ik ben bedroefd voor zoveel mensen die komen hier, die lopen hier. Maar meer als toerist, maar wie gaat werkelijk tot de diepte? Hij is tot de diepte gegaan. Hij is tot de diepte gegaan van het evangelie. En hij wist

wist niet hoe, maar na al zijn crisis hoorde hij dat in het evangelie. En hij maakte verschillende crisis mee. Ziekte uit zichzelf, zwakte, de omgeving. Maar in een oorlogstijd, oorlog met Perugia, gevangen genomen. Ja, in de gevangenis, een hele stoffige gevangenis, daar nog erger ziek geworden. Dan losgekocht en weer vrij, terug naar Assisi. Maar intussen had hij ook ontdekt, er zijn niet alleen rijken, nee, er zijn ook bedelaars in het stadje. En daarbuiten zijn de lepra-mensen, de melaatse, verschrikkelijk, afschuwelijk. Maar hij leerde ze liefhebben. Hij deed zelfs melaatse kussen. En hij zag de tegenstelling tussen de rijken en de armen. Ja, het is eigenlijk de moderne tijd. Want hij was ook een moderne jongere die genoot van het leven. Hij had voldoende geld. Maar het maakte hem allemaal niet gelukkig. Daar in de diepte van zijn ziel. In de diepte van zijn ziel waar God, waar Jezus aan de deur klopte. En Maria aan de deur klopte. Maria van de engelen. En hij dwaalde door het stadje en door de velden op zoek naar, wat is nou het geluk? Wie is nou mijn vrouw? Misschien, ook aangestoken door zijn vader, om eer te behalen in de oorlog. Nou, dat was een grote nederlaag geworden. En misschien in dienst van een ridder. Maar hij had, zoals meerdere heiligen en mensen, tekenen, ingevingen krijgen, dromen. En hij droomde van dat hij misschien in dienst zou gaan van een heer van Spoleto. Maar dat de stem klonk, wie wil jij dienen? Een koning van deze aarde? Of mij als koning? En hij keerde weer terug. En hij kwam toen in een kerkje dat ook een kleine ruïne was. San Damiano, genoemd naar Damianus. En toen zat hij in dat kerkje en er hing een kruis. En ik keek naar dat kruis en het kruis, de ogen van Jezus gingen open. Van de leidende Jezus, de koninklijk leidende Jezus. Die ogen gingen open en Jezus sprak, Francesco, wat wilt u dat ik doe? Ga en repareer mijn kerk. Ja, maar hoe? Ja, hij was alleen. En hij begon maar. En en toen maakte hij die, dat was als het ware de doorslaggevende gebeurtenis. Hij nam rijke stoffen, klederen, mantels uit het magazijn van zijn vader. Deelde dat uit aan de armen. Ja, en toen had hij werkelijk tegen de schenen van zijn vader geschopt. En die bracht hem voor het gerecht in Assisi, ten aanschouw van iedereen. Want dit was een grote gebeurtenis. En de rechter, dat was de bisschop. Bisschop, ja. En wat zeg je hierop? Toen zei Franciscus, vader, ik geef u alles terug. Van nu af aan heb ik maar één vader, dat is God in de hemel. En hij kleedde zich uit en naakt met niks meer over. Net zo arm als Jezus geboren was en Jezus gestorven was aan het kruis. Zo arm, met niks, liep hij het stadje uit. Voor gek verklaard, zoals Jezus ook voor gek werd verklaard. Er zijn zoveel dingen zo parallel in zijn leven en het evangelie. En hij ging naar buiten. Als het ware, een woestijn in. En hij ging kerkjes repareren. Damiano. En later dat kerkje Portiuncula. Maria van de Engelen. En na een jaar, twee jaar, waren de mensen die ontdekten, hij is toch niet zo gek. Hij is consequent. Hij gaat gewoon door. En hij is blij. Hij zingt. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou zo arm en zo blij zijn? En Bernardo da Quintavalle, nog een voornaam man, die nodigde me uit en 's nachts ontdekte hij, deze man bidt werkelijk, die is van God. Hij zei, ik ga je volgen. En toen kwam er nog een en nog een en nog een. En toen ontwikkelde zich heel gauw die groep rond die Portiuncula, dat kloostertje, daar kwamen ze samen. Maar wat moeten we? En ze gingen naar een kerkje. Ja, en daar zijn we geweest. Een heel klein tussenstraatje, zo'n klein mini-kerkje. Ik denk dat het San Stefano was. En daar ging de kerk in en het evangelie. Geen andere boeken, geen andere wijze. Gewoon het evangelie. Zo evangelisch, Franciscus, zo evangelisch. En ook zo Pinkster, Pentecostal. Want hij wilde zich alleen maar door de Heilige Geest van God laten beïnvloeden. Maar wat moet ik doen, Heer? De Bijbel werd opengeslagen. Verkoop alles wat je bezit.
ga uit, kom maar volg mij, neem je kruis op. En later, ga uit, 2 aan 2. En toen wist Franciscus, nou ga ik ze uitzenden. 2 aan 2, overal naartoe. Dat gebeurt al heel gauw. Ze gingen overal naartoe, de blijde boodschap brengen. En de vrede. Dus echt een vredesapostel. Al die moderne dingen, Franciscus deed het al. Vanuit het evangelie. Het evangelie bevat alles. En ook, wie staat centraal? Dat is Jezus, de gekruisigde, de verrezen Heer. En wie helpt mij daar? Ja, Maria en de engelen en de heiligen. En met elkaar gaan wij gewoon het evangelie verkondigen. Ze zeiden niet, wij gaan de kerk hervormen, wij gaan de paus hervormen. Dat werd niet gezegd. Nee, wij gaan onze weg, wij gaan God volgen. En vanzelf kwamen de mensen naar hen toe. Dat is de geweldige inzet vergeleken met andere armoedebewegingen. Die hadden allemaal kritiek en gingen de straat op, protesteerden, kerk dit, kerk dat. Zoals je dat ook in onze tijd tegenkomt. Nee, ga gewoon zelf je totaal omkeren naar Christus. En dien hem. En strooi uit de blijdschap en de vrede. En dat deed hij. En er waren natuurlijk niet alleen mannelijke volgelingen. Maar er kwam ook een meisje van een familie. En daar zijn we geweest in het huis waar ze geboren is. En zijn in de kerk geweest waar Franciscus en Chiara gedoopt zijn. En dat meisje, wilde eigenlijk ook die weg gaan. Een enorme liefde voor Franciscus, maar juist in Jezus. En ze ging naar hem toe en Franciscus aanvaarde haar. Ze gingen naar, ik dacht, de Portiuncula, de haren afsnijden. En die Chiara werd ondergebracht in die kleine kerk van San Damiano. En daar het leven van helemaal de arme vrouw. En zo twee mensen, Franciscus en Chiara, helemaal toegewijd aan God. Een soort, als in het paradijs, maar met veel offer, ten bate van de wereld. En zo ontstond een klooster en een gemeenschap, maar niet met grote bezittingen, nee, zo arm mogelijk. En zo hebben we ook gezien in Rivo Torto, het was eigenlijk een varkenstal, waar de eerste communiteit een onderdak had. En en dan gingen ze op pad. En stond ik jaren in dat hele arme kapelletje van San Damiano met een paar kluisjes erbij. En als je daar rondloopt, is het allemaal heel klein en steenachtig. Hoe hebben ze het volgehouden? Ze waren vol van de liefde van Jezus. En mooi om dat te beleven. Deze twee heiligen zo dicht bij God. En Franciscus zo gedreven door het evangelie. En iedereen is broeder en zuster. En hij ging zingen en hij maakte het zonnelied. Het zonnelied van broeder zon en zuster maan. En hij ging de wereld in. Hé, broeder wolf. En hij maakte vriendschap met de dieren. De grote dierenbeweging, de natuurbeweging, de klimaatbeweging, milieubeweging. Franciscus deed het al. De liefde voor de natuur, het godswerk. En daar, de kruistochten. Nee, dat moet niet met wapenen, moet met de liefde. Dan gaan de vrede van Jezus brengen. En hij ging zo dwars door alle legers heen naar de sultan van Egypte. Een geweldige man, geweldige heilige en inspiratie. Nou, dat hebben we mogen vieren daar. En bijzonder ook in Greccio, waar Franciscus het kerstfeest heeft gevierd. Daar, die steen, daar heeft hij bijgestaan. Daar heeft hij het kindje Jezus opgelegd. In Greccio. Dat was een dag reizen. Ze zijn mooi kunnen mediteren en rusten. Daar de mis vieren. En op de slotdag van Assisi weer weg. Langs La Verna. Zo een 100, 150 kilometer noordelijke. En daar de berg op. En daar de stigmata. Franciscus helemaal verbonden met dat arme kerstkindje. En met de arme Christus. En zo is hij zo, il poverello, de arme. Laten we gaan luisteren naar de inspiratie van deze man. De blijdschap van het evangelie. De blijdschap van God, van Jezus, van Maria en de engelen. Dat zingen we in het zonnelied.

gebracht, het hele natuur bezongen. We zijn ook bij de bomen geweest, vlakbij de Irémo della Carceri, waar hij tot de vogels heeft gesproken. Hij heeft natuurlijk veel meer gedaan, tot de natuur gesproken. En ook tot Moeder Maria. Moeder Maria en de engelen. En het interessante is, de computer intelligence, de AI, waar ze veel van spreken in deze tijd. Wat zegt Franciscus over Maria? Nee, zegt AI, de intelligentie, die zegt, nee, ik heb geen lofzang op de zalige Maria kunnen vinden bij Franciscus. Maar niets is minder waar, want in dit boekje, de geschriften van Franciscus, daar staan de prachtige lofzang op de zalige maagd Maria. Wees gegroet, heilige vrouwen, heilige koningin, moeder Gods Maria, die maagd zijt en kerk zijt, uitverkoren door de allerheiligste vader. Wees gegroet, Gods paleis, wees gegroet, Gods woontent, wees gegroet, Gods huis, wees gegroet, Gods kleed, wees gegroet, Gods dienares, wees gegroet, Gods moeder. Gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, ze zijn in u al die deugden. Ja, Assisi en dan weer terug via Monte Chiari naar Zwitserland. Prachtig land. Daar verbaast Gods schepping. Dan blijf je zingen het zonnelied van Franciscus. O schepping, o bergen, o sneeuw. En die hebben we gezien. Prachtig. En je hebt de hoge bergen van de Alpen. En het mooie is als je kennis hebt in Zwitserland, dat je daar kunt logeren. We hebben mooie bergwandelingen gemaakt, getraind. Ook het lichaam is goed om dat in conditie te brengen en zo een geestelijke conditie te hebben en altijd weer naar boven. En een paar mooie stappen naar watervallen. De Kiesbach watervallen bij Brienzer Zee en de Carnish, Countries en Guernicol en daar naar boven geklommen en de laatste dagen meer naar Moertener Zee, meer richting Bern. En daar een prachtige zondaguitstap gedaan naar de zondagsmis samen met een priester uit Burkina Faso. Zijn we met z'n drie op pad gegaan naar de Jura. En daar heb je een mooi punt, dat heet Vue des Alpes, gezicht op de Alpen. En als je daar de Jura omhoog gaat, dan kom je op een punt waar je, als het helder weer is, en dat was het helaas niet, maar als het helder weer is, kun je dat hele breedte van de Alpen zien. Dat heb ik vroeger ooit gezien. Dat is machtig. En dat is, ja, als je dan weet, de geologie, de opstuwing door de aardplateaus die tegen elkaar aanschuiven en botsen. En dan kijk je dan op Vue des Alpes. Nou, daar stonden we boven en toen werd ons ingelicht. Daar, kijk eens, daar is een klein huisje. Wat is dat? Oh, dat is een kapelletje. Wat bleek, daar, de eigenaar van een restaurant, hotel, wat nou in verbouwing was, want de eigenaar, man, 70 misschien, die nou had zoveel verdiend en dacht, eigenlijk net als Franciscus, ja, en nou? Wat heb ik nou? Ik heb veel geld, maar ik word er toch ouder van. Ik kan de dood niet tegenhouden. Waar ga ik naartoe? En hij heeft alles verkocht. En hij heeft een klein houten kapelletje laten bouwen. En er staan beelden in. Rozenkransen, Maria staat er, de kruiser hangt er. En met een raam naar buiten, naar de Alpen toe. En ja, daar vlakbij woonde de man. Die hebben wij niet ontmoet, maar het kapelletje wel. En we gingen dat kapelletje in. En denken we, ja, kijk daar beneden, toeristen, geld, we kunnen spenderen, we kunnen op pad, we kunnen op vakantie, we hebben alles. Net als Franciscus, we hebben alles, maar zijn we gelukkig? Nou, deze man zei, nee. Kijk, er zijn twee richtingen. En hij had een mooi plakkaatje gemaakt met alle dingen die eigenlijk door onze manier van leven, eigenlijk, ja, zoals in de brieven van Paus Franciscus ook, hoe wij eigenlijk de dingen, de samenleving met de industrie en de gemeenschap der volkeren en de natuur, het klimaat, eigenlijk kapot maken door onze hebzucht, begeerzucht. Nee, al die andere kant, al die deugden, die zijn nodig voor de samenleving, voor de mensheid, eigenlijk zoals God het bedoeld heeft.
En daar waren we dan boven op die Jura. Waar we ook nog een verdere mooie uitstap hebben gemaakt naar een riviertje tussen de rotsen door. Mooi te lopen, mooi te varen. Je blijft zingen van God Schepper. En ja, God Schepper. En de zoon van die Schepper heeft een moeder, Moeder Maria. We waren daar dus bovenop die heuvel van Vue des Alpes. Dat is in de nabijheid, dat is eigenlijk boven Neuchâtel, Neuburg. En naar Vue des Alpes, gezicht op de Alpen. En daar eigenlijk een bezinningsplaats. Tegelijk is daar werelds. Je kunt dit doen, je kunt dat doen, je kunt zus, je kunt zo, zoals modern. Al die toeristenplaats. En hier een kerkje van bezinning. Het heilige, de Schepper. En de Mariabeelden. Dus dat was heel mooi om te doen. Om daar te gaan zingen. Ja, wat zouden we kunnen gaan zingen? Ja, natuurlijk, we gaan tot Maria zingen. Maria, de moeder van de Schepper. Want Jezus, Gods Zoon, is medeschepper. Is het woord van God. En zoals zij in het klooster, Anne-Maria en ik, gezongen hebben en gespeeld hebben. Het Ave Maria van Schubert. Mooi in het Frans, want de Jura daar is Frans sprekend. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Van de gemeenschap van Emmanuel. Zo'n mooie melodie hebben we daar gezongen. Er stond toevallig een piano. En de kans lieten we niet voorbij gaan. Hebben we daar op de Vue des Alpes, met het zicht op die machtige bergen, daar in een stuk van Gods schepping, hebben gedacht aan: wij groeten u, Maria, zo vervuld van de genade. Mogen de hele wereld vervuld worden van die genade. Laten we dat bidden met ons hart, voor onszelf, voor onze families, voor onze kerken, onze wereld, ons Europa en de hele wereld.

0: prachtige melodie.
1: Ik groet u, Maria. Ja, met Maria op vakantie. Met zicht op de Alpen, met zicht op de schepping. En dan is ook alweer de terugreis in beeld. Nog een paar mooie uitstap-excursies. Ja, waar anders dan naar, ja, waar je ook gaat en even zoeken. En je vindt Maria. Je gaat toeristen gaan naar La Gruyère, een prachtige oude stad. Vlakbij Fribourg, het Frans sprekende Zwitserland. Een prachtig stadje, echt ja, geweldig. Helemaal oud. Maar er vlakbij in de buurt een kapelletje uit het begin van de 18e eeuw. Wat wonderlijke dingen gebeuren. En een bedevaartplaatsje geworden. Notre-Dame de Marche. Ons lieve vrouw van de moerassen. Klein kerkje in de buurt van La Gruyère, het kaasstadje. La Marche de Broc. Heel klein kerkje. En kun je zo stil zijn. En even Maria, moeder Maria, die alles overwoog in haar hart. Dat is mooi voor de vakantie. Alles overwegen in je hart. En dan de allerlaatste dag is het Zwitserland verlaten. Net voor over de grens. Nog met de blik van de Jura, de noordelijke Jura, vlakbij Basel. Daar, ja, daar staat een klooster. Een klooster van enkele eeuwen oud. Van Benedictijnen met een hele geschiedenis. Verdreven de tijd van Napoleon. Verdreven de tijd van de Duitsers. Maar het klooster is daar weer in actie. En er is ook een genadekapel. Er zijn wonderen gebeurd. Mensen zijn gevallen, maar zijn bewaard gebleven. In prachtige naam Mariastein. Mariastein. Nou, zo ja, is het mooi op vakantie te gaan, op reis te gaan. En eigenlijk helemaal met Maria en de engelen. Helemaal ja, in Jezus en met de heilige van Franciscus en Clara. Laten we zingen. Horen, luisteren, meebidden met een melodie van Zwitserland, van Fribourg. Heel onbekend, nooit van gehoord. Totdat ik dat in dat kleine kerkje was bij Gruyère de Broc. En dat gaan we nu beluisteren. Nutra Donna, in de dialect Onze Donna, Madonna, Nostra Donna. Gaan we zingen ter afsluiting. Laten we al onze vakanties met Maria en de engelen en de heilige God zoeken. En hij is overal. Broederzon en zustermaan.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Middag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
2: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is een mooie volle studio vandaag. We zitten hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen van de kindercatechese. En nou hoort u misschien thuis een nieuwe stem. En dat is de kleine Cecilia. Hoe oud is Cecilia? Zeg het eens even in de microfoon, Leila.
3: Ze is nu 1 jaar.
2: Ze is 1 jaar oud, ja. Ze doet maar heel eventjes mee vandaag. Maar Cecilia die wilde even iets bijzonders vertellen. Cecilia is 1 jaar oud, maar we gaan toch eens even kijken of ze het kan vertellen. Want sinds vorige week kun jij iets. Cecilia, vertel eens even. Nee, ze wil de microfoon opeten. Dat is iets anders. Wat Cecilia misschien wel wilde vertellen is dat ze sinds vorige week kan lopen. Ja, Cecilia, ze zit een hele grote appel te eten hier. En ze kan sinds vorige week kan ze lopen. Daar zijn we toch wel heel trots op. Dus dat wilden we even vertellen. En Cecilia is het jonge zusje van Leila en van Nicholas en van Maximilian. En die gaat zo weer terug naar mama toe. Maar ze moest het even vertellen. Jongens, fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen week waarvan je zegt dat is goed om dat eens even aan de luisteraars te vertellen? Jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt wat je wilt delen met de luisteraars thuis? Ja, Nicholas, kom eens even staan. Ja, in de microfoon praten, anders kan niemand het horen. Kom eens even staan. Voordat we aan de catechese beginnen, even altijd een rondje van wat we allemaal hebben meegemaakt de afgelopen week.
4: Ik zit op voetbal.
2: Je zit op voetbal? Ah, mooi. En kun je er al iets van?
4: Ja, ik heb zaterdag 4 punten gemaakt.
2: Zo, 4 maar liefst. Dat is niet gek. Thomas, kom eens even bij de microfoon staan.
5: Ik heb vandaag een 10 voor rekenen gehaald.
2: Een 10 voor rekenen? Zo, wat goed. Hoeveel is 7 kracht? Toen werd het stil, ging die gauw weer zitten. 56, heel goed. Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
6: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ga het nog meemaken. Ik heb een heel druk weekend. Ik ga donderdag word ik geïnstalleerd. Dus morgen word ik is mijn installatie voor kinderburgemeester.
2: Ja, misschien dat de luisteraars dat niet allemaal hebben meegekregen. Maar Leila is vanaf morgen kinderburgemeester van Meijerijstad. Dat is een van de grootste gemeentes van heel Nederland. Dat is wel heel mooi, ja. Dus morgen is jouw installatie. Hoe ziet dat eruit? Wat gaan ze doen?
6: Eerst
2: krijg je een ketting omgehangen?
6: Ja, eerst gaat de burgemeester gewoon iets praten. Dan gaan Fieke en Jacqueline, dat zijn zeg maar de ambtenaars die het hele jaar bij mij mogen zijn, mee moeten gaan met het uitje.
2: Ja.
6: En,
2: dan, dus jouw assistenten, zeg maar.
6: Ja, eigenlijk wel. En dan hebben we... Oh ja, dan komt Stef, de huidige kinderburgemeester. En die overhandigt mij zeg maar de ambtsketen. En dan zegt hij iets. En dan hebben wij gevraagd of we dat ik geloof. Of ja, die moet ik nog uit mijn hoofd leren. Maar dat rijmpje dat je moet zeggen als je iets belooft. Maar dan dat katholieke rijmpje.
2: De eet. Ja. Het katholieke rijmpje. Ja,
6: ja, het katholieke rijmpje.
2: Dat je belooft dat je met de hulp van Gods genade altijd trouw zult zijn, zoiets?
6: Ja, die.
2: Ja. Oh, dat is wel heel serieus. Nou, dat wordt een plechtige aangelegenheid. En dan blijf je een heel jaar lang kinderburgemeester.
6: Ja.
7: Nee.
2: Wauw.
6: Jawel.
2: Volgens mij wel. Volgens mij is het een heel jaar,
6: 300.
2: Hoor. Heel mooi. Jongens, Leila, ga maar weer even zitten.
7: Zou ik
2: Cecilia? Ja, Cecilia gaat weer even terug naar mama. Mama zit nu in de kapel te bidden. En Cecilia gaat weer terug naar mama. Dag Cecilia, fijn dat je even kwam vertellen. Dat je kunt lopen inmiddels. Jongens, vorige week zijn we geëindigd met een cliffhanger, zoals Thomas zei. Want toen werd er een vraag gesteld toen bijna de tijd op was. En dan ben ik benieuwd of jullie nog weten welke vraag dat was. We waren eigenlijk al door de tijd heen. En toen stelde Thomas nog één vraag. En toen zei hij, nou die gaan we volgende week behandelen, zei ik toen. Wie weet nog welke vraag dat was? Weet jij het zelf nog, Thomas? Geen idee meer? Oh, ik dacht, je hebt de hele week zitten wachten op het antwoord. Nou komt het antwoord. Maar je hebt zelf niet eens een idee meer. Weet je waar we het vorige week over hadden? We hadden het onder andere over wanneer een moeder zwanger is van een babytje in de buik. Hadden we het erover gehad. Is dat babytje in de buik echt een kindje of niet? Ja, natuurlijk wel. Tuurlijk is een babytje. Kom eens even bij de microfoon.
6: Vanaf het embryo toch? Ja. Is het eigenlijk al een baby.
2: Ja, precies. En dat noemen we met een heel moeilijk woord. Vanaf de conceptie, dat is vanaf het helemaal het allereerste begin, de allereerste seconde, geloven we dat het al een kindje is, een babytje is. En Joris die vroeg net, ja, wat moet het anders zijn, een tafel? Ja, nee, logisch van niet natuurlijk, nee. Een tafel in je buik, dat zou raar zijn. Thomas, wat wou jij zeggen? Weet je de vraag weer van vorige week? Of nog niet?
4: Nee, dat niet.
2: Nog niet. We hadden het er vorige week ook over gehad, hoe belangrijk het is om gedoopt te worden. Als je gedoopt wordt, dan word je een kindje van God. En toen vroeg jij, Thomas, je bent het inmiddels weer vergeten, maar vorige week vroeg jij, was een hele goede vraag. Ja, hoe zit dat dan met die kindjes in de buik van hun moeder? Die zijn nog niet gedoopt. Hebben die dan wel God in hun hartje? Weet je het nou weer? Ja, nou knikt hij. Ja, nou weet je het weer. Goeie vraag. Hebben kinderen die nog niet gedoopt zijn, hè, dat kunnen kinderen zijn die al gewoon buiten rondlopen, hè, want niet alle kinderen zijn gedoopt, maar het kunnen ook kinderen zijn in de schoot van hun moeder, in de buik van hun moeder, die nog niet gedoopt zijn, hebben die al wel God in hun hart? Wie weet dat? Dat is een moeilijke vraag hoor. Leila?
6: Ik denk eigenlijk van sommigen van wel, want het is een beetje oneerlijk als je bijvoorbeeld doodgaat in de buik en dat je dan niet naar de hemel toe kan, omdat je dan niet gedoopt bent, snap je?
4: Ja, maar daar heb je niet gelogen.
2: Ja, als je iets wil zeggen, Joris, kom eens even.
6: Ja, maar dat zijn
2: even
6: erfzonden.
2: Vinger opsteken en even naar de microfoon.
6: De erfzonden moeten nog weggewassen worden. En
2: de erfzonden moet nog weggewassen worden, zegt Leila.
6: Ja.
2: Dat is wel een heel diepzinnig antwoord. Daar gaan we daar even over praten, wat dat betekent. Joris, wat wou jij zeggen?
4: Want dan heeft hij nog geen zonde gedaan of zo.
2: Ja. Nou, ga maar weer even zitten. Ik ga het eens even proberen uit te leggen. Oh, Thomas heeft nog één toevoeging. Kom maar even bij de microfoon staan.
8: Maar dan ook of ze al een engelbewaarder hebben.
2: Of ze al een engelbewaarder hebben. Die vraag wil je er ook nog aan toevoegen. Ja, ja. Ja. Oh, dus oké. Okay. Dus we hebben nou een heel lijstje met vragen. De eerste vraag was, heeft een kindje dat nog niet gedoopt is, draagt hij al God in zijn hart? Nou, vooropgesteld, God houdt van iedereen. God houdt van elk kind. Dus zelfs als je nog niet gedoopt bent, houdt God al heel veel van je. En niet geboren. Als je nog niet gedoopt of niet geboren bent, houdt God al heel veel van je. Dus zelfs voor je geboorte houdt God al zielsveel van je. Maar heb je die liefde al beantwoord? Heb je al terug ja gezegd tegen God? Nee, nog niet, want je kunt nog niet praten. En pas als je wat ouder wordt, dan kun je antwoord geven natuurlijk. Hè? Nou zou je denken, ja, oké, hij houdt wel van ons, maar dan weten we nog niet of we al een kind van God zijn geworden. Want hij kan wel van ons houden, maar zijn we dan ook al kind van God geworden? We worden pas kind van God in ons doopsel, dat is waar. Maar als we weten dat een kindje eigenlijk gedoopt had willen worden, maar hij er zelf helemaal niks aan kan doen dat hij nog niet gedoopt is, omdat hij of nog niet geboren is, of omdat mama en papa er nog nooit over hebben gesproken, maar hij zou het eigenlijk wel willen, dan kan het zijn dat God naar dat kindje kijkt alsof hij toch al gedoopt is. En jij zei dat net volgens mij, Leila. Het zou een beetje triest zijn als kindjes die nog niet geboren zijn, als ze doodgaan in de buik van hun moeder, dat ze niet in de hemel zouden kunnen komen. Dus, zegt de kerk, we vertrouwen erop dat de kinderen, inderdaad, die nog niet gedoopt zijn, die nog in de buik zijn van hun moeder, dat als die dood zouden gaan, dat ze dan toch naar de hemel mogen gaan. Vertrouwen we op. We moeten er wel voor bidden, want we weten het nooit helemaal 100% zeker, maar we vertrouwen er wel op. Als een kindje gedoopt is, dan weten we het voor de volle 100% zeker. Als hij daarna geen hele erge dingen gaat doen als hij wat ouder wordt. He, want dan moet hij op tijd weer gaan biechten natuurlijk. Hè? Maar als een kindje net gedoopt is, dan weten we zeker, dit kindje komt in de hemel. Dus om even die vraag nog af te maken. Op het moment dat je gedoopt wordt, word je een kind van God. Maar als je daarvoor al hebt aangegeven, ik wil heel graag gedoopt worden, maar er zou tussendoor toch iets gebeuren, dan kijkt God naar jou alsof je al gedoopt bent. Dat geldt ook voor volwassenen. Dat geldt ook niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ik maak wel eens mee, dan heb ik een doopsel van een volwassen iemand, die is dan bijvoorbeeld al 25 jaar oud, en die zegt, ik wil heel graag gedoopt worden. Nou, dan ga je een heel pad samen bewandelen, hè, want dat duurt best wel lang. Dat moet je een jaar voorbereiden, of soms zelfs nog langer. Stel dat er in die tussentijd iets gebeurt, hij krijgt een auto-ongeluk. Dan zal God hem toch aannemen alsof hij al gedoopt is. Waarom? Omdat hij heel duidelijk heeft aangegeven, ik wil dit graag. Dus God kan mensen ook redden die wel gedoopt hadden willen worden. Snap je een beetje het verschil? Is wel te volgen, hè? Ja. Nou werd er nog één vraag gesteld net. Ja, hoe zit dat nou met wat Joris zei van, ja, maar een kindje in de moederschoot heeft nog helemaal niks fout gedaan. Een pasgeboren babytje heeft nog helemaal niks fout gedaan. En toen zei Lela iets heel slims. Ja, de erfzonde moet nog worden uitgewassen, uitgewist. Wat betekent dat, Lela? Klonk heel mooi. Het was ook het goede antwoord, maar wat betekent dat?
9: Kijk, zeg maar, erfzonde is de zonde die we kregen bij Adam en Eva. Door Adam en Eva, omdat die hadden gegeten van de boom van goed en kwaad en zo. Jezus spoelt bij het doopsel spoel je zeg maar die erfzonde weg. En dan krijg je gewoon de zonde eigenlijk, toch?
2: Inderdaad, wat je zegt is inderdaad, zelfs al heb je nog nooit iets fout gedaan. Babytjes hebben nog nooit iets fout gedaan natuurlijk, hè? Ofwel, Maxi, heeft een babytje wel eens iets fout gedaan? De meeste niet. Misschien als ze tandjes krijgen dat ze heel hard in je vinger kunnen bijten. Maar ja, dat kunnen ze wel, hè, zegt Maxi. Maar ja, dat doen ze meestal niet expres, toch? Dan hebben ze gewoon honger. Dus een babytje heeft nog niks fout gedaan. Maar inderdaad, wat Lela zegt, bij het doopsel wordt de erfzonde weggewist. En wat is dat? Dat wil zeggen, de zonde die Adam en Eva hebben gedaan, de allereerste mensen die er ooit geleefd hebben, die waren ongehoorzaam geworden. Die hadden gegeten van die boom in het paradijs. Hè? En die werden toen het paradijs uitgejaagd. Die waren ongehoorzaam geworden aan God. En vanaf dat moment zijn alle mensen die daarna komen eigenlijk een beetje gevallen samen met Adam en Eva. En Jezus Christus is naar de aarde gekomen om die erfzonde weg te halen. Dus erfzonde, dat woord zegt het ook. Hè. Als je iets erft, dan wil het zeggen dat je iets krijgt van je ouders of van je opa en oma. Dus die erfzonde waar we eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen, die hebben alle mensen. Alle mensen die er geboren worden. Maar Jezus is gekomen om die erfzonde weg te halen. Dus zelfs een babytje heeft die erfzonde. Kan die zelf niet zoveel aan doen, maar dat is gewoon iets wat hij heeft gekregen. Omdat hij een kindje is van Adam en Eva. Als je heel ver terug gaat in de tijd, snap je? En dat wordt weggehaald. Joris? Is dat een beetje te volgen of niet?
4: Ja.
2: Is wel te volgen, hè? Ja.
4: Maar als Adam en Eva dan uit paradijs uit waren gegooid, waar vielen ze dan? Vielen ze dan uit de lucht? Of waren ze toen in de ruimte? Kan je dan misschien nog lijken of zo van hun vinden?
2: Ja, ook een goede vraag. Ja, ik zei, ze werden het paradijs zijn uitgegooid. Dat klinkt misschien een beetje raar. Eigenlijk hebben ze zichzelf uit het paradijs gezet. Waarom? God wilde ze heel graag in het paradijs houden. Maar Adam en Eva, die deden niet wat God vroeg. Die gingen hun eigen weg. En die werden ongehoorzaam. Ze gingen luisteren naar de slang en naar de duivel. En toen gingen ze de verkeerde kant op. En toen hebben ze eigenlijk zelf ervoor gezorgd dat ze het paradijs kwijtraakten. God wilde dat helemaal niet. Dus ze werden er niet letterlijk uitgegooid. Dat ze zo bij hun nekvel werden gepakt, net als een katje, en zo hup uit het raam gegooid. Zo ging het niet. Nee, ze moesten het paradijs uit, omdat ze het zelf, het paradijs, waren kwijtgeraakt. Snap je? Joris?
4: Waar ze toen daarna dan?
2: Nou, daarna gingen ze over de wereld zwerven en kregen ze zelf kinderen. En die kinderen kregen ook weer kinderen. Ja, hoe heette die kinderen van Adam en Eva?
4: En Abel.
2: Ja, even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
9: Kain en Abel.
2: Ja, Kain of Kain mag je ook wel zeggen. Kain en Abel. Dat waren de eerste twee kinderen die er op aarde leefden. En uiteindelijk zijn alle mensen voortgekomen uit Adam en Eva. En inderdaad, Adam en Eva die waren dus als het ware gestruikeld. En Jezus kwam naar de aarde om door zijn offer aan het kruis dat weer goed te maken. Dus de mensheid die was eigenlijk afgedwaald van God, had God verlaten. En Jezus heeft de vriendschap weer hersteld. En daarom is elk babytje dat gedoopt wordt, of een kindje als je al wat ouder bent, krijgt weer opnieuw die vriendschap met God. En dan zeggen we, die wordt dan weer een kind van God. En dan ontvang je dus nieuw leven. Namelijk het leven dat God je wil geven. Maar de vraag was, ja, hebben dan kinderen die nog niet zijn gedoopt, hebben die God dan nog niet ontvangen? Ja, aan de ene kant dus nog niet helemaal, hè? Want God heeft ze nog niet aangenomen als hun eigen kinderen. God houdt al wel heel veel van ze en wil wel heel graag dat ze gedoopt worden. Maar ja, je moet zelf ook ja zeggen. Ja, de mama en papa moeten ook ja zeggen bijvoorbeeld. Die moeten ook zeggen, ik wil dat mijn kindje gedoopt wordt. En als het kind al ouder zou zijn, kan die ook zelf ja zeggen, snap je? Leila?
9: Ja, omdat als het kindje ouder is en gedoopt wordt, dan kan hij zelf ja zeggen. Maar het vormsel bevestigt zeg maar eigenlijk dat je zelf ook bij God wil zijn. Want als je wordt gedoopt als baby, dan kiezen je ouders er meestal voor. En dan geven de ouders of de peettante of de peetoom het woord van ja, ik geloof.
2: Ja. Precies. Ik had afgelopen maandag, was heel mooi, had ik een doopsel in Amsterdam. Weet je wat heel bijzonder was? Ik ben priester, dus normaal doop ik kinderen. Maar deze keer was ik bij een doopsel, maar ik hoefde niet zelf te dopen. Weet je hoe dat kon? Nicolas? Hebben jullie enig idee? Hoe kun je als priester nou bij een doopsel zijn, terwijl je het zelf niet hoeft te doen? Zal ik? Ja, Leila?
9: Het is maar een gokje, niet dat ik bij dezelfde doopsel was geweest daar, maar ik denk peetoom of zoiets.
2: Ja, goed zo, inderdaad. Ik mocht maandag, mocht ik peetoom worden van een pasgeboren kindje. En als je peetoom wordt en je bent priester, ja, dan mag je ook niet zelf het doopsel doen. Dan moet een andere priester dat doen, want jij moet dan als peetoom erbij aanwezig zijn. En dan moet je ook de antwoorden geven tijdens het doopsel. En weet je wat dan heel mooi is? Het jongetje heette Christopher, wat afgelopen maandag is gedoopt. En dan vraagt de priester aan Christopher, maar weet je hoe oud hij was? 2 weken oud, piepklein babytje. Ja, 1,5 week oud. Piepklein babytje. Dan vraagt de priester aan het babytje, wil jij gedoopt worden? Maar ja, dat babytje kan natuurlijk nog helemaal niet antwoorden, toch? Ja, dat zou wel leuk zijn als je dan zegt, ja, toch? Een beetje net als Cecilia net. Het babytje kan nog helemaal niet gedoopt worden. Of niet praten, niet antwoorden. Dus weet je wat er dan gebeurt? Dan mogen de peetouders en de ouders. Dus de priester zegt dan tegen het kindje, Christopher, wil jij gedoopt worden? En toen mocht ik als peetoom zeggen, ja, ik wil. Dan mag ik namens het kindje zeggen, ja, dat wil ik. En waarom doen we dat nou? Want soms hoor je wel eens, ja, dan zeggen ouders, ja, ik wacht tot onze Jeffrey 18 jaar is. Want dan kan die zelf kiezen. Als ik het ga kiezen voor mijn kindje, ja, dan misschien wil die het helemaal niet. Dus waarom zou ik dan als mama en papa gaan zeggen dat die maar gedoopt moet worden? Ja, Leila.
9: Maar dat is eigenlijk niet de goede manier. Want als ze nooit horen over Jezus, dan willen ze ook niet gedoopt worden. Want als ik nou gewoon geen geloof had en ik ben 18 en mijn ouders vragen, wil jij moslim worden? Dan zeg ik ook van, wat is dat?
2: Precies, ik heb geen idee. Yeah. Weet je wat ook heel belangrijk is? Wil je als ouders het beste voor je kind? Stel Thomas, jij wordt later vader. Zou je dan het beste voor je kindje willen? Ja. Zou je dan bijvoorbeeld gaan zeggen, je weet dat elke dag ook groente eten en een stukje vlees en een aardappeltje, dat gezond is voor je kind. Zou je dan gaan zeggen, ja, ik wacht tot hij 18 is. Ik geef hem elke dag pizza, want ik wacht tot hij 18 is en dan mag hij zelf kiezen of hij dat ook vindt. Nee, dan geef je hem gewoon goed eten, toch? Ja, en zo gaan we ook, we geven het beste aan onze kinderen, waarvan wij weten en geloven dat het goed is. En inderdaad wat Leila zegt, als we dat helemaal gaan uitstellen, als we gaan wachten tot iemand 18 is en dan zelf dat zegt, ja, dan bestaat het gevaar dat ze nooit in die tijd over God hebben gehoord. En dat ze dus nooit die mooie taal van het geloof hebben leren spreken. Zo wat ik bedoel. Dus daarom is het heel belangrijk dat we het allerbeste aan onze kinderen geven. Ja, je gaat ook niet zeggen van, ja, ik geef mijn kind geen bedje om in te slapen. Ik laat hem lekker op de grond liggen, want dan moet hij zelf maar later kunnen kiezen. Ja, hallo, het bed moet toch iedereen kunnen hebben? We weten toch dat een bed goed is en nodig is? Misschien een beetje een raar vergelijking, maar je geeft het beste aan je kinderen. En als je weet dat God goed is, en als je weet dat het doopsel goed is, dan wil je dat natuurlijk aan je kind geven. En dan wil je daar ook niet mee wachten. En dat is ook de reden dat vroeger heel vaak het kindje op de dag zelf al werd gedoopt. Dus op de dag van de geboorte, ja, dan was de moeder meestal nog in bed, hè, want die had net een zware bevalling gehad. Maar dan werd het kindje al door de vader meegenomen naar de pastoor en dan werd het op dezelfde dag gedoopt. Want, zeiden ze dan weten we zeker dat het in de hemel komt. En zoals we net al zeiden, als het kindje niet gedoopt is, ja, kan het ook wel in de hemel komen. Maar als die wel gedoopt is, weten we het 100% zeker. Dus je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen, toch? Joris?
4: Het is wel mooi dat ze u dan als peetoom hebben gedaan. Want dan vertrouwen hun erop dat u het beste kiest, net zoals dat God zou doen.
2: Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. En dat was ook de reden dat ze mij hadden gevraagd. Want de moeder had ook gezegd tegen mij, ja, wij zouden het heel fijn vinden als ons babytje een priester heeft als peetoom. Want dan weten we zeker dat hij wel ervoor gaat bidden. En dan weten we ook zeker dat hij af en toe de mis voor ons kindje opdraagt. Dat was slim bedacht eigenlijk, hè? En dan, ik vond het wel heel mooi om te doen, want jullie zijn allemaal wel eens bij een doopsel aanwezig geweest, hè? En dan weet je ook dat het kindje een eigen doopkaars heeft, hè? Heb je wel eens gezien, hè? Zo'n speciale kaars. En die wordt dan aangestoken aan die hele grote kaars in de kerk. Hoe heet die grote kaars ook alweer? Wie weet dat? Lela? Die hele grote kaars in de kerk.
4: Paaskaars.
2: Precies, de paaskaars. Die paaskaars die steken we altijd aan met Pasen. Hè? Daarom heet hij ook zo. En die paaskaars die geeft aan, Jezus is sterker dan de dood. Dus in de duisternis van de dood is het vuur van de paaskaars, het vuur van Jezus dat de dood heeft overwonnen. En als een kindje gedoopt wordt, wordt aan dat vuur van Jezus ook de kaars van het kindje aangestoken. En weet je wie afgelopen maandag met de doopsel die kaars mocht vasthouden? Want dat kan een kindje natuurlijk nog niet. Voelt het misschien al aankomen?
4: U mocht dat in.
2: Ik mocht hem vasthouden. Ik was er wel heel trots op. Dus ik mocht de doopkaars van het kindje vasthouden. Dus ik mocht namens het kindje, mocht ik dat licht van God, mocht ik dan meedragen. En weet je wat er daarna gebeurde? Het kindje was gedoopt, hè? Dan weet je hoe dat gaat. Dan gaat er water over het bolletje. En dan wordt inderdaad het hele oude leven wordt weggewassen. Wat Lela net ook al zei, de erfzonde van Adam en Eva wordt uit het kindje weggewassen. Dus je wordt helemaal schoon, je wordt helemaal een kind van God. Ja, Lela?
4: De baby werd toegewijd aan Maria.
2: Ja, na de viering, na het doopsel, wordt de baby dan toegewijd aan Maria. Weet je hoe ze dat deden in Amsterdam? Vond ik wel heel mooi om te zien. Nou, Lela, die was er. Was jij er wel bij? Oh, jij was er natuurlijk gewoon bij, ja.
4: Nee, ik was...
2: Nee, je weet alles uit je hoofd. Ja, vertel maar.
4: Was jij nou de doop? Nee, ik was...
2: Nee, natuurlijk niet. Kom maar, vertel maar.
4: Hij werd neergelegd op het altaar, op het Maria-altaar. En toen bleef hij daar gewoon liggen. En toen gingen we een Maria-liedje zingen. En hij kreeg ook de wonderdadige medaille om.
2: Ja, die kreeg hij ook opgelegd. Ja, dat was mooi, hè? Dus het kindje was net gedoopt. Jongens, het kindje was net gedoopt. En toen gingen we daarna naar Maria toe, want dan wordt het kindje toegewijd aan Maria. Want op het moment dat je kind van God wordt, word je ook kind van Maria. Want Maria is de moeder van Jezus. En in Jezus worden wij zelf ook kinderen van Maria. Dus Maria wordt ook onze moeder. We hebben ineens twee moeders. En inderdaad, dan word je toegewijd. Dan zeg je eigenlijk, vanaf nu ben je voor de rest van je leven kind van Maria. En toen werd het kindje zo plat op het altaar gelegd. Zag er heel schattig uit. Maar ook heel mooi. Thomas.
10: Maar we hebben het nog steeds niet gehad. We hebben kinderen die nog in de buik zitten, een engelbewaarder.
2: Oh ja, die vraag die stond nog open. Weet je wat we gaan doen? We gaan even luisteren naar muziek. En dan komen we zo terug bij de vraag van Thomas. Heeft een kindje in de moederschoot, in de buik, heeft hij al een engelbewaarder?

0: Ja, beste luisteraars, beste kinderen, we zijn weer terug in de uitzending. Ja, we zijn hier heel druk aan het praten over allemaal hele belangrijke dingen. We hebben het gehad over het doopsel. We hebben gehad over kindjes die nog niet gedoopt zijn. Dat we geloven en vertrouwen dat die ook in de hemel kunnen komen. Maar dat we dat nooit 100% zeker weten. Dat als een kindje wel gedoopt is, dan weten we het 100% zeker. Voor volwassenen geldt het ook een beetje. Als een volwassene, stel dat een volwassene ergens ver weg woont, midden in een oerwoud. En hij heeft nog nooit van Jezus gehoord, omdat die groep, dat zijn bijvoorbeeld Indianen in een oerwoud, die hebben nog nooit contact gehad met katholieken, met christenen. Dus die hebben nog nooit over de naam Jezus gehoord, die hebben nog nooit in de Bijbel gelezen, zijn nog nooit naar de kerk gegaan, omdat daar geen kerken zijn. Stel dat zo iemand doodgaat, en dan zou het een beetje oneerlijk zijn als die helemaal geen kans heeft om in de hemel te komen, toch? Want hij kan er niks aan doen. Dan kan het zijn dat God hem toch, dat hij God doet alsof hij toch gedoopt is. Niet altijd automatisch, want als het een slechte indiaan zou zijn die hele slechte dingen doet en die aan geen enkele kant laat merken dat hij een goed leven wil leiden, ja, dan kan het zijn dat God hem niet thuis laat komen in de hemel. Maar in het geval van dat het iemand is die wel goede dingen wil doen en goede dingen heeft gedaan, dan kan het zijn dat God naar hem kijkt alsof hij gedoopt is. Het is anders op het moment dat je wel van Jezus hebt gehoord en het je wel wordt aangeboden. Stel, hè, hier in Nederland heeft iedereen wel eens van Jezus gehoord, toch? Hier in Nederland kun je niet doen alsof je, want het maakt niet uit in welk dorp je komt, overal zijn kerken. Dus iedereen heeft wel eens van Jezus gehoord. Als je het aanbod krijgt om gedoopt te worden en je zegt, nee, dat wil ik niet, dat vind ik allemaal flauwekul en ik geloof niet in God. Ja, dan wordt het wel lastig, snap je? Dan wordt het lastig, dan kom je echt niet zomaar in de hemel. Dan moet je je eerst bekeren. Dan moet je eerst erkennen dat God inderdaad God is en dat zijn zoon Jezus heet. Dus dat is allemaal wel belangrijk. We gaan even terug naar de vraag van Thomas. Thomas had net de slimme vraag. Heeft een kindje dat nog niet geboren is in de buik van de moeder al een engelbewaarder? Nou, wat is ook alweer een engelbewaarder? Een engelbewaarder is een engel die God speciaal heeft aangesteld, heeft aangewezen om heel bijzonder over jouw leven te waken. Dus jullie allemaal hier, Christina die zit achter de knoppen, die heeft een engelbewaarder. Lela, Maxi, Nicholas, Joris, Thomas, jullie hebben allemaal een engelbewaarder. Ik heb ook een engelbewaarder, dat wil zeggen, dat is een engel die heel bijzonder de taak heeft om dag en nacht jou te helpen en over jou te waken. Maar hebben nou kinderen die nog niet gedoopt zijn, of die in de buik zijn van hun moeder, ook een engelbewaarder? Nou komt het antwoord, tromgeroffel. Ja. Alle mensen die er ooit geleefd hebben, hebben allemaal een engelbewaarder gehad. Ook ongelovigen. Ook moslims, ook boeddhisten, ook joden, ook hindoestanen. Iedereen heeft een engelbewaarder. Maar die engelbewaarder die hoopt natuurlijk wel dat je je laat dopen. En die engelbewaarder die bidt daar ook heel bijzonder voor. Maar we kunnen doen alsof we geen engelbewaarder hebben. We kunnen hem een beetje aan de kant duwen. Als ik slechte dingen doe, en ik hoor misschien diep van binnen wel een stem die zegt, niet doen, is niet goed. Dat is ook de stem van ons geweten natuurlijk. Maar soms kan het ook de engelbewaarder zijn die ons, als het ware, iets wil laten zien wat we beter niet kunnen doen. Nou, als we dan toch slechte dingen blijven doen, dan kan het zijn dat die engelbewaarder, als het ware, helemaal werkloos wordt. Dat hij op een afstandje verdrietig zit toe te kijken hoe de persoon die hij moet bewaken helemaal loskomt van God. Dus de engelbewaarder is ook heel blij als een persoon gedoopt wordt. En een engelbewaarder is ook heel erg blij als die persoon laat zien dat hij heel veel van God houdt en dat hij vervolgens na zijn doopsel ook heel veel gaat bidden. En ook elke zondag naar de kerk gaat, snap je? Dus elke mens heeft een engelbewaarder. Niet alleen de gedoopte mensen, niet alleen de katholieken. Allemaal. Maar niet alle mensen bidden tot hun engelbewaarder en vragen om de hulp van hun engelbewaarder. Ja, Lela?
1: Even een klein dingetje tussendoor, hè. Maar stel dat ik, je zei van hier in Nederland weet iedereen wel dat Jezus bestaat. Maar stel dat ik een andere taal spreek en ik ben gewoon, ik heb geen, hoe heet het? Ik praat gewoon Nederlands, maar ik heb geen geloof. Ik kom in Turkije, daar zie je geen kerken, maar alleen maar moskees. Ja. En iemand vraagt aan mij, wil jij, ik weet niet hoe dat heet,
0: gedoopt worden? Of juist niet? Bij hun geloof.
1: Wil jij bij ons geloof horen? Ja. Gedoopt in hun ding. Ik weet niet hoe dat heet. Ja. Maar En dan zeg ik ook gewoon nee, want je hoort, je ziet misschien overal wel

0: Nee, want je hoort, je ziet misschien overal wel een kerk, maar en je hoort het de naam wel een keer gehoord van die Allah of zo. En maar dan ga ik ook niet meteen zeggen van, oh ja, natuurlijk kom ik even bij jullie geloof. Dus
1: het feit dat iemand niet meteen ja zegt tegen Jezus wil niet zeggen dat hij misschien ooit wel gedoopt wil worden. Of misschien ook wel God wil volgen.
0: Nee, maar...
1: Of bedoel je dat niet te zeggen?
0: Ik bedoel meer van, ze weten niet... Als ze echt een Bijbel hebben gelezen en dan zeggen van... ja,
1: dus je bedoelt eigenlijk gewoon een voorbeeld hier in Nederland. Een moslimkindje bijvoorbeeld. Hè, die niet goed de taal spreekt. Die niet Nederlands spreekt. Hè, die misschien net verhuisd is hier naartoe. Die alleen maar hun boek kent. Hè, de Koran kent. Kan die er iets aan doen dat hij Jezus niet kent?
0: Nee, want...
1: Dat bedoel je toch?
0: Ja.
1: Ja. Nou... Het is als volgt. Laat ik het proberen zo uit te leggen. Als Jezus in je leven komt en als aan jou wordt uitgelegd wie Jezus is. Als je hem dan afwijst, dan is het maar zeer de vraag of je in de hemel komt. Waarschijnlijk niet. Misschien dat je later in je leven alsnog Jezus wel wil aanvaarden, wel wil binnenlaten. Ja, dan heb je altijd weer een nieuwe kans natuurlijk, hè. Dus het is niet zo dat, stel dat er een kind komt wat nog nooit van Jezus heeft gehoord. En Leila, jij loopt naar dat kindje toe en je zegt, je moet in Jezus geloven, je moet je laten dopen. En hij zegt dan, wacht eens even, want hij heeft thuis natuurlijk daar nog nooit van gehoord. Dan wil het niet meteen zijn dat hij dus nooit meer in de hemel komt. Hè?
0: Nee,
1: maar als aan hem wordt uitgelegd wie Jezus is, hoe goed hij is, dat het doopsel bestaat, dat het doopsel iets heel moois is. Kijk, als je dat allemaal weet en je zegt dan nog nee, dan wordt het lastig, snap je? Maar zelfs dan kun je altijd later in je leven alsnog ja zeggen.
0: Nee.
1: Dus tot aan je dood krijg je eigenlijk altijd nog een kans om gered te worden. Maar op een gegeven moment voor je dood moet je wel een keer ja tegen Jezus hebben gezegd. Als hij is aangeboden, snap je? Als er over hem gesproken is. Als hij bekend is geworden. Kijk, als je een heel leven lang inderdaad nooit van hem hebt gehoord. Omdat je bijvoorbeeld in een moslimland woont en daar is geen één kerk in de buurt. Bestaat trouwens nergens, want overal in de wereld zijn wel kerken. Soms zijn ze misschien een beetje verstopt. Maar overal kom je kerken tegen. Overal zijn ook christenen. Overal zijn ook katholieken. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat er echt nergens een plek zou zijn. Ja, misschien wat ik net zei, ver weg in het oerwoud. Hè. Maar in principe zijn bijna alle hoeken in de wereld zijn wel een heel klein beetje christelijk geworden. Op zijn minst. Thomas?
0: Alleen hebben kleine baby's, hebben die dan ook een kleine engelbewaarder? En als je groot bent,
1: dat
0: de engelbewaarder groter wordt.
1: Of de engelbewaarder groter en kleiner wordt met jou mee. Of jij niet kleiner, maar groter wordt. Als jij groeit, dat hij dan ook groeit.
0: Ja, toch?
1: Ja, denk je?
0: Ja, want hij moet ook bijvoorbeeld, als je kijkt, je ontwikkeling van je lichaam, groeit je engelbewaarder toch ook gewoon mee. Want als hij, bijvoorbeeld als je 1 bent, dan gaat die engelbewaarder... Die zegt van ja, je mag spelen met de uitertjes. Maar als je 15 bent, dan gaat je engelbewaarder niet. Kom lekker spelen met. Dan luister je niet naar je engelbewaarder. Want dan heb je meer zin om op je kamer te chillen of zo.
1: Ja, ja. Dus die engelbewaarder moet wel jouw taal spreken.
0: Ja.
1: Als hij dan, als jij 35 bent, dan gaat zeggen: oh, koedie, koedie, koedie, ben zo lief. Dat. Ja, daar heb je niks aan. Ja. Nou, ik zal uitleggen hoe het zit. Een engelbewaarder groeit niet. Hij groeit niet. Hij begrijpt de taal van Maxi, van Cecilia, van Leila, van Christina. Hoe oud je ook bent, van Thomas, en ook van Joris, en ook van Nicholas. Hij spreekt in feite de taal van alle leeftijden. Kijk, ik kan ook met jullie praten en ik kan ook met een man van 83 praten. Dus het is niet zo dat je per se zelf een babytje hoeft te zijn om met een baby te praten, snap je? Maar waarom heeft een engelbewaarder geen groei? Want nou komt de aap uit de mouw. Waarom wordt een engelbewaarder ook niet ouder? Een engelbewaarder is aan het begin van de schepping, nog voor Adam en Eva, al gemaakt. De engelen zijn namelijk helemaal aan het begin van de schepping allemaal gemaakt. En engelen worden ook niet geboren en dat ze kleine babyengeltjes krijgen en dat er steeds meer engelen komen. Nee, het aantal engelen is in één keer door God gemaakt aan het begin van de schepping. En toen waren in één keer alle engelen er. Hoeveel engelen zijn er?
0: Oneindig.
1: We weten niet hoeveel engelen er zijn. Maar wat we wel weten is, er zijn er miljarden, miljarden, miljarden, miljarden en nog eens miljarden. Waarom weten we dat het er zoveel zijn? Nou, elke mens die er ooit geleefd heeft, heeft een engelbewaarder gehad. Dus er zijn al net zoveel engelbewaarders als mensen, sowieso. Maar er zijn er nog meer. Veel meer dan 1000.

0: Joris?
1: Je hebt ook heilige aartsengel Michael.
0: Precies, er zijn niet alleen engelbewaarders. Want een engelbewaarder hadden we het net over, dat is een engel die is heel speciaal voor jou gemaakt. Dus Joris heeft een engelbewaarder die de hele dag voor Joris aan het bidden is en Joris aan het helpen is. Dus die heeft dat helemaal als taak om Joris te helpen. Lela heeft ook een hele eigen engelbewaarder. Maar dan zijn er ook nog heel veel andere engelen, zoals bijvoorbeeld de aartsengelen, hè, Michael, Gabriel, Raphaël, die hebben allemaal een speciale taak. Hè. Gabriel had de taak om aan Maria de blijde boodschap te brengen, dat ze zwanger zou worden. Michael had de hele bijzondere taak om Satan uit de hemel te gooien, hè, om die naar de hel toe te jagen. Dat was de taak van Michael en eigenlijk nog steeds. Hè. Dat is de aanvoerder van het leger van God, zou je kunnen zeggen. Het leger van de goede engelen. En zo hebben al die engelen allemaal speciale taken. Je hebt ook bijvoorbeeld, we zingen dat altijd in de meimaand, dat mooie liedje van Wij groeten u, o koningin. Ken je dat nog? Wij groeten u, o koningin, o Maria. En dan zingen we, groet haar.
1: O Serafijn,
0: ja? Ja, dat zijn ook engelen. Groet haar, o Gerubijn, prijs haar, o Serafijn. De Gerubijnen en de Serafijnen zijn ook engelen. Dat zijn de allerhoogste engelen die er zijn. De allerbelangrijkste, zou je kunnen zeggen. Weet je wat die doen? Die staan dag en nacht rond de troon van God, God te aanbidden en te zingen. Dus die hebben eigenlijk de belangrijkste taak van alle engelen. Die zijn heel de dag God aan het aanbidden.
2: Welke taal spreken de engelen?
0: Engels. Ja, verder nog vragen? Lela, kijk maar aan. Ik word voor de gek gehouden, een beetje. Nou, die hebben wel een eigen taal, ja. Maar die kunnen wel, dat is wel heel mooi, die kunnen in feite onze taal spreken.
2: Ja, die kunnen ook.
0: Weet je wat de heilige Pater Pio altijd deed? Daar hebben jullie wel eens van gehoord, hè?
2: Ja.
0: De heilige Pater Pio was niet een hele geleerde man. Maar toch was hij wel heel slim. Hij had dus misschien niet heel veel boeken gelezen. Hij had niet heel lang gestudeerd. Maar wat hij wel had gedaan is, als Pater Pio biecht ging horen, soms kwamen de mensen uit heel de wereld naar Pater Pio toe. Want het was een bekende pater, want ze wisten dat hij heilig was. Hij had inderdaad de wondertekenen van Jezus in zijn handen en in zijn voeten.
2: Hoe heet het?
0: De stigmata, heet dat met een moeilijk woord. Maar wat hij ook deed, hij sprak natuurlijk lang niet alle talen. Hij was een Italiaanse pater, dus hij sprak heel goed Italiaans. En hij sprak misschien ook wel een beetje andere talen. Maar dan kwam er ineens iemand uit Amerika bij hem biechten. En die sprak dan Engels. En Pater Pio sprak helemaal geen Engels. Wat deed hij dan?
2: Hij vroeg aan zijn engelbewaarder of hij hem wou helpen.
0: Hij vroeg dan aan zijn engelbewaarder of die het wilde vertalen. En dan kon hij ineens Engels verstaan. Dus Pater Pio had zo'n goede, duidelijke band met zijn engelbewaarder, dat hij hem de hele dag gewoon dingen vroeg en opdrachten gaf. Weet je zelfs dat hij 10 jaar oud was, Pater Pio? En dat hij toen voor het eerst erachter kwam dat andere kinderen hun engelbewaarder niet konden zien. Hij dacht dat alle kinderen hun engelbewaarder gewoon konden zien, want hij kon zijn engelbewaarder gewoon zien. Ik zie hem niet staan, jij wel?
1: Ja, op mijn schouder.
0: Op je schouder, ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus dat is met sommige heiligen, die kunnen net iets meer zien dan gewone mensen, om het zo te noemen. Joris, laatste vraag, want dan gaan we daarna de kapellen om te bidden.
1: Want het zou heel gek zijn als een engelbewaarder met je meegroeit.
0: Ja, want kijk, dat zou betekenen, als een engelbewaarder zou groeien, als je lang genoeg doorgroeit, op een gegeven moment word je weer wat kleiner als je ouder wordt, toch? En op een gegeven moment een mens gaat dood. Want een mens is sterfelijk. Maar een engelbewaarder is niet sterfelijk, die gaat nooit dood. En op het moment dat de mens sterft, dan blijft de engelbewaarder nog steeds bij de ziel van die mens. Want wij hebben ook iets in ons wat nooit zal sterven. Ons lichaam zal wel sterven, maar onze ziel, het leven in ons lichaam, gaat nooit dood. Komt aan het einde van het leven bij God. En dan zal die of voor altijd bij God blijven, of voor altijd van God gescheiden worden. Ja, dat weten jullie.
1: Dat is niet waar.
0: Jongens, dat is niet waar, zegt Messi. Nou, daar gaan we dan de volgende keer nog over praten. Jongens, we gaan naar de kapel, we gaan bidden. Ik heb beloofd dat we gaan bidden voor een jonge jongen die ook graag gedoopt wil worden. Dus daar gaan we dadelijk voor bidden. Dat is wel heel mooi, want daar hadden we het net over. God houdt van alle mensen, maar hij hoopt natuurlijk dat de kinderen uiteindelijk bij hem uitkomen. Dus we gaan dadelijk heel bijzonder bidden voor een jonge jongen, 5 jaar oud, die ook heel graag gedoopt wordt. Ja? Oké. Nou, dan gaan we nu de kapel in en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus, wij zijn hier geknield voor uw sacrament. We hebben net aan het einde van de uitzending besproken dat we heel bijzonder zullen bidden voor een jonge jongen die gedoopt wil worden en ook voor zijn moeder en het hele gezin. We willen bidden dat ze echt kinderen van u mogen worden, kinderen van het licht. En dat ze snel gedoopt mogen worden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden dat onze nieuwe baby in de buik van mijn moeder zit. Dat die snel wordt geboren en wordt gedoopt en het geldt ook voor de anderen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u verhoor.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk kom, wilt te schieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, als ik aan anderen de schuld vergeef. En leid ons niet in de poging, maar verlos ons van het kwaad.
2: Voor de zielen in een vage vuur. Laat ons bidden. Ja, vol van genade. Hier is met u. Vrouwen. Jezus.
0: De vrouw.
2: Heilige Maria. Moeder van God, de zoon zondaar. Nu en het uur van ons dood. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor alle mensen met kanker, dat ze beter mogen worden. En voor alle mensen die daaraan zijn overleden, dat ze snel naar de hemel mogen gaan. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u verder.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ga zij te gezegende onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid het voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor de paus en alle priesters. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
0: nu in de natuur van onze dood. Amen. Dan zullen we nu een kort moment in stilte bidden voor de intenties van alle luisteraars thuis. De luisteraars zelf die kunnen ook hun intenties hier bij het altaar brengen, bij uw Allerheiligste Sacrament.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met het Allerheiligste Sacrament, iedereen hier in de kapel, maar ook de mensen thuis op afstand, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anoniem, Spanje. Jaren geleden werd er in de nacht een programma uitgezonden op onze zender. Op een avond bleef de presentatrice van het programma, Margarita, herhalen: beste luisteraar, wie je ook bent, twijfel er niet aan dat God van je houdt. Vergeet niet, in welke situatie je je ook bevindt, God houdt van je. Wat Margarita zich niet kon voorstellen, was dat er die nacht een man in zijn auto was gestapt met de bedoeling zijn leven te beëindigen door met zijn auto ergens tegenaan te rijden. De volgende dag verscheen hij in de radiostudio en zei dat hij, zonder te weten waarom, via de autoradio naar Radio Maria was gaan luisteren en hij de lieve stem hoorde herhalen: vergeet niet, wat je situatie ook is, God houdt van je. Hij stopte de auto, begon te huilen en besloot geen zelfmoord te plegen, maar ging naar huis. Die nacht redde het radiostation van onze lieve vrouw een leven.

Een getuigenis van Vesna Gatara uit Vojvodina in Servië. Mijn hele leven was ik niet alleen een atheïst, maar ook een uitgesproken tegenstander van de kerk, die beweerde dat zij het opiaat van de massa was en een grote oplichter. Het verbaasde me hoeveel mensen er zo door werden misleid. Toen, zo'n 10 jaar geleden, ontmoette ik een vrouw met wie ik al snel bevriend raakte. En ik begon aan een pad om me bij de Jehova's getuigen aan te sluiten. Ik heb 6 jaar bij die organisatie gezeten en veel theorie geleerd. Maar er waren geen sporen van liefde. Op 56-jarige leeftijd begon ik catechese-lessen voor volwassenen te volgen in de katholieke kerk. En daar hoorde ik voor het eerst van Radio Maria. Uit nieuwsgierigheid begon ik naar enkele programma's te luisteren, wat me een nieuw leven gaf. En later volgde ik de hele programmering. Via Radio Maria ben ik in aanraking gekomen met prachtige spirituele muziek, die een groot effect op me heeft gehad, waardoor ik steeds dichter bij Jezus kwam. Alle uitzendingen waren iets nieuws voor mij, verlichtten mijn pad en brachten me dieper in het geloof. Ze ontwaakte in mij niet alleen geloof in God, maar enorme liefde en groot vertrouwen in Hem. Ik begon steeds meer van Jezus te houden. Ik was dankbaar, vertrouwde Hem en legde al mijn problemen in Zijn handen. Een nieuw, ander leven begon voor mij, dat mijn oude naadloos verving. Mijn leven voor Jezus begon, levend voor Zijn woord en liefde. Ik gaf Hem al mijn tijd en gedachten. Ik begon vrijwilligerswerk te doen bij Radio Maria. En de sfeer die daar heerste, de mensen die ik ontmoette, maakte mijn liefde en vertrouwen in God alleen maar sterker. Ik begon deel te nemen aan het liefdadigheidswerk van Radio Maria en met de Bethlehem Association. Ik nam deel aan het initiatief 40 dagen voor het leven. Ik begon met andere ogen naar mensen te kijken. Alles in mijn leven is veranderd in de afgelopen 4 jaar. En ik ben een ander mens geworden dankzij Radio Maria en haar programmering. Ik luister er nog steeds naar en ervaar het op nieuwe, diepere manieren. Het verandert me nog steeds. Het maakt mijn liefde en geloof nog steeds dieper. En de muziek blijft bij me, zelfs als ik niet kan luisteren. Radio Maria heeft mij en mijn leven veranderd. Het is het enige radiostation waar ik naar luister. Televisie is niet interessant meer. Ik kon me mijn leven zonder Radio Maria niet meer voorstellen. Bedankt

Getuigenis van zuster Mariana de Jesus, Carmelietenzuster van het klooster van San José, Córdoba, Argentinië. Zuster Mariana de Jesus heeft dankzij de gebedsintenties van luisteraar van Radio Maria een beeld gemaakt dat een kopie is van de maagd, koningin van de vrede. Het prachtige beeld is bijna 60 centimeter hoog en is geheel gemaakt van kaartjes waarop toehoorders hun gebedsintenties hebben opgeschreven. Het kostte zuster Mariana 2 jaar om het af te maken. Het eerste jaar werkte ze thuis en had ze er niet eens aan gedacht om non te worden. Later ontmoette ze de Carmelitesse en ging ze naar het klooster van San José, waar ze haar werk afmaakte. Ze zei met grote overtuiging: "Het was de moeder, via de radio, die mijn hart beroerde en die me hielp mijn roeping te ontdekken." Ze legde uit: "De pijn van de mensen greep me. 'S avonds bad ik de rozenkrans met de toehoorders en ik wist dat ze al hun gebeden aan de voeten van de heilige moeder legden. De pijn en tranen van de mensen grepen me en het beeld van de maagd begon zich in mijn hoofd te vormen." Toen vroeg ze broeder Javier om toestemming om de afbeelding te maken en het personeel van Radio Maria begon enveloppen met gebedsintenties te verzamelen. Tijdens het ontwerpen van het beeld moest ze zelfs de witte randen van de velle papier afsnijden, zodat geen enkele intentie werd afgesloten. "Het was echt ontroerend," vertelde ze. "Als droom voor de toekomst," zei zuster Mariana. "Sinds ik het beeld begon te vormen, was mijn grootste droom dat het dicht bij de mensen zou zijn, waarin iedereen zijn vreugde en leed aan Maria kon uiten." Het beeld werd op 15 oktober 2001 tijdens een mis op het feest van de heilige Theresia aan de directeur van Radio Maria overhandigd. Nederig heeft zuster Mariana verklaard dat het beeld volledig het werk van God is en dat Hij degene is die alle lof verdient.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 13. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Het staat in de brief van de heilige apostel Jacobus in het eerste hoofdstuk. Karilinee zakte in elkaar op de kruk zodra de deur achter Theo dicht was gegaan. Haar keel was droog. Ze hoestte en verbaasde zich over het scheurende geluid dat over haar lippen kwam. Ze pakte de waterkan, schonk zich een glas in en dronk een paar slokken. Al met al had Theo haar met meer compassie behandeld dan dat ze verdiende. Ze kromp ineen bij de gedachte aan zijn aanvankelijke sarcasme.

0: sarcasme, de openlijke beschuldiging in zijn toon. Zijn afkeer was precies zo pijnlijk geweest als ze gevreesd had. Maar ergens tijdens het opnieuw vertellen van haar verhaal was de spanning uit zijn schouders weggevloeid en was hij echt gaan luisteren. Het had iets bedwelmends om aangehoord te worden door Theo, om het enige voorwerp te zijn van die onderzoekende grijze ogen die in eigen taal leken te spreken. Ze stond met knikkende knieën op en liep naar de dichte deur. Het hout leek oeroud en was hier en daar kromgetrokken, waardoor er een lange spleet tussen twee dennenhouten planken was achtergebleven. Ze bracht haar gezicht naar de spleet en keek naar de wereld buiten. Toen ze naar de hut waren gelopen, was ze te zeer van haar stuk geweest om haar omgeving op te merken. Nu zag ze dat het een heldere dag was. De lucht was korenbloemblauw. Ze probeerde diep in te ademen, haar longen te vullen met de frisse lucht waaraan het in de hut ontbrak. Maar dat deed haar enkel opnieuw hoesten tot haar borst zwoegde. De wind moest eindelijk zijn gaan liggen, want de zeelui trokken aan vlastouwen om het zeil te laten zakken. Er was een vreemde stilte op het anders zo luidruchtige schip neergedaald. Nu en dan wierp een van de mannen een nieuwsgierige blik op de hut. Zodra het zeil veilig was gestreken, klom Theo de mast in. Cariline keek met open mond toe, terwijl hij zonder de hulp van een ladder of touwen de gladde paal beklom. Soepel als een kat spanden en ontspanden zijn spieren zich en dreven hem omhoog tot hij zat, veilig vastgeklemd met één been om de mast geslagen. Tot haar verbijstering zag ze dat hij zijn hoofd boog en ze begreep uit zijn houding dat hij bad. Ze stapte weg van de deur omdat ze het gevoel had dat ze iets verstoord had wat privé en heilig was. Hij had een merkwaardige plaats gevonden om te bidden. Maar daarboven zou hij niet veel afleiding hebben. Jezus had zich graag teruggetrokken op de berghelling om in afzondering te bidden, herinnerde ze zich. Theo had zich teruggetrokken op wat op een schip het dichtst bij één berghelling kwam. Een gevolg van uitputting rolde plotseling over Cariline heen. Het was 4 dagen geleden dat ze zich helemaal had kunnen uitstrekken en een tijd achter elkaar diep slapen. Ze had pijn in alle lichaamsdelen die ze niet kon benoemen. Ze keek verlangend naar het smalle bed. Dat moest Theo's slaapplaats zijn. Ze had het Theo moeilijk gemaakt door haar ongenode aanwezigheid en had geen zin om het nog erger te maken door ook nog eens zijn kooi in te nemen. Met een zucht pakte ze haar laken, vouwde het in de lengte op en spreidde het uit op het enige smalle stuk ruimte op de vloer waar een mens zich kon uitstrekken. Ze legde haar keep onder haar hoofd als kussen en ging liggen, strak tussen het voeteneind van het bed en de muur. Het was als slapen in een grot. De grond bleek onverzettelijk hard. De houten latten waren duidelijk niet bedoeld om als slaapplaats te dienen. Ze kreunde zich op haar andere zij en slaakte een gilletje toen ze haar elleboog stootte tegen de muur. Ze sloot haar ogen. Lof zij u, Jezus, dat u mij tot zover hebt gebracht. Draag me alsjeblieft de rest van de weg. Ze was bijna in slaap gesukkeld toen de deur openvloog en op een haar na haar hoofd miste. Met een half gesmoorde kreet ging Cariline zitten en ze keek de bezoeker met grote ogen aan. De oude man, die haar een paar uur eerder had ontdekt, kwam binnen met een houten blad. Hij grijnsde breed en totaal niet gegeneerd, alsof hij elke dag onaangekondigd op jonge vrouwen stuitte. Meester Theo zei dat ik je eten moest brengen. Hij zette het blad voorzichtig op de hoektafel. Je zult wel honger hebben, hè? Tenzij je met je vingers aan mijn olijven en tarwe hebt gezeten. Ja, ik wou dat ik eraan gedacht had. De man legde zijn hoofd in zijn nek en lachte. Zijn Adamsappel wipte op en neer in zijn magere, door de zon verbrande keel. Ik ben Sophocles. Jij bent mijn eerste verstekeling. Hij dacht even na. Nou ja, de eerste die we niet meteen overboord hebben gegooid. Dat kan nog steeds. Hij lachte opnieuw. Je hebt lef, meisje. Je hebt de meester recht omhoog in zijn mast gestuurd, om te bidden tot zijn God. Hij is ook mijn God. Dan is er hoop voor je, maar ga liever eten voor het geval dat... Welk geval? Het geval dat de jongens besluiten je overboord te gooien. Als je dan toch moet gaan, kun je even goed gaan met een volle maag. Karilini grinnikte. Ze begon gesteld te raken op de oude zeeman. Wat heb je voor me meegebracht? Vissenogen en inktvisgewanden. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. De oude zeeman lachte kakelend. Pit, dat heb je. Hij gaf haar een geschilferde kom en een rond plat brood dat aan de ene kant lichtelijk verbrand was. Karilini onderzocht de inhoud van de kom en vond tot haar opluchting geen spoor van ogen of in gewanden. Ze nam voorzichtig een hap en proefde verse vis, die heet was en goed rook, met een zweem van olijfolie en een specerij die ze niet kon thuisbrengen. Ik begrijp dat Theo je weggehaald heeft uit de keuken van de keizer. Dit is lekker, Sophocles. Ik heb hem zelf gevangen daarnet. Hij sprong zowat in mijn schoot. Misschien kun je me dat leren. In mijn schoot springen. Ik ben een beetje te oud voor dat soort dingen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Karilini verslikte zich. Leren vissen, onbeschaamde oude man. Sophocles schudde een kromme vinger naar haar. Zie je begint alweer een beetje kleur te krijgen. Je zag er zo verwelkt en uitgedroogd uit als de gerst van vorig jaar toen ik je vond. Hij keek op haar neer. Wat doe je daar trouwens op de vloer? Kennelijk vind je het leuk om op je rare plaatsen in elkaar te vouwen. Je hoeft je niet meer te verstoppen, meisje. Iedereen weet nu wel dat je hier bent. Karilini nam een hap van het warme brood. Na 4 dagen oud bakken rantsoenen smaakte de dampe rulle vis en het lichtelijk klonterige brood als ambrozijn. Ik probeerde te slapen voordat je onaangekondigd kwam binnenstormen. Je hebt toch ogen in je hoofd of wat? Er staat daar gewoon een lekker bed. Hij ging op de rand van de kooi zitten en klopte op de deken als om zijn gelijk te bewijzen. Ja, maar dat is van je meester, als ik me niet vergis, zei ze. En ze nam een slok water om een mond vol vis weg te spoelen. Het zou onbeleefd zijn om er zonder zijn toestemming gebruik van te maken. Je bent wel erg hartelijk voor een verstekeling. Als je zo pietluttig bent met toestemming vragen, had je daar misschien even moeten over nadenken voordat je aan boord van ons schip klom. Ja, dat weet ik, Sophocles. Ik probeer mijn zonde niet groter te maken. De zeeman lachte. We hebben gewoon de P in, omdat we je niet betrapt hebben, hoor. Je hebt ons voor schut gezet. We denken graag dat we slim zijn. Ze leunde met haar hoofd tegen de muur en stopte met kauwen. Zijn de mannen erg boos op me? Sophocles haalde zijn schouders op. Een paar hebben zin om je meteen te verdrinken, om zeker te weten dat je geen moeilijkheden meer veroorzaakt. De meeste kan het niet veel schelen wat er met jou gebeurt. Hoewel ze natuurlijk geen bezwaar zouden hebben tegen een flinke stoeipartij, als je zou willen. Caroline verslikte zich weer. Geen wonder dat Theo haar had gewaarschuwd geen stap buiten de hut te zetten. Sophocles klakte met zijn tong. Maar je hoeft niet te doppen hoor, de meester heeft ze stevig gewaarschuwd. Niemand zou een haar van je hoofd krenken. Tenzij je wilt dat je haar wordt aangeraakt. In dat geval zul je geen gebrek aan vrijwilligers hebben. Ik heb geen behoefte aan vrijwilligers, zei Caroline met een hoog stemmetje. En je zou me een groot plezier doen als je dat de mannen laat weten. Ze zette haar lege kom terug op het blad. Dat zal ik doen. Maar wees niet bang. De jongens doen niks wat de meester nijdig maakt. Ze zouden de grond kussen waarop hij loopt, als hij het vroeg. Hij stond op. Vanavond zal ik je nog meer eten brengen. De wind is gaan liggen, dus we zullen vanavond wel voor anker gaan in de haven van Myra. En dat betekent verse melk en kaas, dus pap als avondeten. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vocaal ensemble Chorus zingt het Te Deum. Probeer bij het begin van deze gebedstijd los te laten waar je mee bezig bent. Ook je zorgen mag je laten voor wat ze zijn. Wees gewoon aanwezig en probeer je te openen voor Gods aanwezigheid.

0: De lezing van vandaag is genomen uit Psalm 34 vanaf vers 2.
1: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Is dit waar voor ieder van ons? Zelfs mensen die hun hele leven hebben toegewijd aan God, hebben periodes waarin ze niet meer aan hem denken en hem niet prijzen. Maar ik word uitgenodigd om me te herinneren dat ik iets heb waar ik God dankbaar voor moet zijn. God is met mij. Zelfs wanneer ik God vergeet, vergeet Hij mij niet.

Het openingsvers klinkt ongenuanceerd positief en onwerkelijk optimistisch. Maar heb je gemerkt dat het psalm verderop realistischer wordt? In vers 7 wordt gesproken van verdrukking en vers 19 luidt: gebroken mensen is de Heer nabij. Dat is een belangrijk vers. Wanneer wij ons het verst van God verwijderd voelen, troosteloos en verlaten, dan is God het dichtst bij ons. Want God heeft een bijzondere, liefdevolle zorg voor hen die Hem het meest nodig hebben. Heb ik dat gevoeld in tijden waarin ik behoefte had aan die zorg en liefde?

0: Als je opnieuw luistert naar de psalm, merk dan op waar je gevoelens worden geraakt. Op welke versen je negatief en positief reageert. Van welke woorden word je warm? Welke woorden laten je koud?
1: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.

Wat zou je tenslotte tot God willen zeggen? Hoe wil je reageren op zijn belofte van verlossing en redding? Zijn er woorden in deze psalm die verwoorden wat jij voelt? Is er nog iets anders dat je tot God wilt zeggen?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Verheugt u in de Heer ten alle tijden. Broeders en zusters, wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn, alleen dit. Vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij volmaakten er zo over denken. En als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin zijn licht geven. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Volgt mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want velen leiden een leven, ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken, de vijanden van Christus kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat ge van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Tweede lezing. Uit de gebeden toegeschreven aan de heilige Birgitta. Verheffing van de geest tot Christus de Verlosser. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt uw dood, voordat de tijd gekomen was, voorzegd, en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig, kostbaar lichaam. Gij hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken, ter herinnering aan uw zo waardig lijden en sterven. Door hen met uw heilige, kostbare handen en voeten te wassen, hebt gij op nederige wijze uw zeer grote nederigheid getoond. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Uit angst voor het lijden en de dood heeft uw onschuldig lichaam bloed in plaats van water gezweet. Niettemin hebt gij onze verlossing voltooid die gij tot stand wilde brengen. Zo hebt gij op duidelijke wijze de liefde betoond die gij had voor het menselijk geslacht. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij zijt voor Caiaphas gebracht en gij die de rechter van allen zijt, hebt het nederig toegelaten dat men u overleverde aan het oordeel van Pilatus. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus, voor de spot die gij verdragen hebt, toen gij daar stond, gehuld in een purperen mantel en gekroond met de scherpste doornen. Gij hebt het aldergeduldigst verdragen dat men u in uw glorievol gelaat spuwde, uw ogen blinddoekte en dat de bezoedelde handen van de ongerechten op uw gelaat en rug een regen van slagen deden neerkomen. Lof zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt het aldergeduldigst toegelaten dat men u aan een zuil vastbond, wreed geeselde en bloedend voor Pilatus voerde. Gij hebt het verdragen als onschuldig lam gezien te worden. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Gij werd met uw tot bloedens toegeslagen lichaam tot de dood aan het kruis veroordeeld. Gij hebt met pijn op uw heilige schouders het kruis gedragen. Na door een woedende volksmenigte naar de plaats van uw lijden gevoerd en van uw kleren beroofd te zijn, hebt gij zo aan het kruishout geslagen willen worden. Ere zij u voor eeuwig, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt in die nood met uw ogen liefdevol en nederig tegelijk neergezien op uw eerbiedwaardige moeder, die nooit gezondigd heeft en zelfs nooit met de geringste zonde heeft ingestemd. Om haar te troosten, hebt gij haar aan de hoede van uw leerling toevertrouwd. Gezegend zijt gij in eeuwigheid, mijn Heer, Jezus Christus. In uw doodstrijd hebt gij alle zondaars hoop op vergeving geschonken, toen gij in uw barmhartigheid de misdadiger die zich tot u bekeerd had, de heerlijkheid van het paradijs beloofde. U zij de lof in eeuwigheid, mijn Heer Jezus Christus, voor ieder uur dat gij aan het kruis de bitterste en beklemmendste pijnen voor ons zondaars verdragen hebt. Immers, de verschrikkelijkste pijnen die gij door uw wonden te verduren had, doordrongen meedogenloos uw gelukzalige ziel en doorboordend wreed uw heilig hart, totdat gij met brekend hart de geest gaf en met gebogen hoofd uw geest nederig beval in de handen van God uw Vader. Toen hield de kilte van de dood uw hele lichaam in haar greep. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Ge hebt met uw kostbaar bloed en uw allerheiligste dood de zielen verlost en hen vol erbarmen uit de ballingschap naar het eeuwig leven teruggevoerd. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Voor ons heil hebt gij het toegelaten dat uw zijde en hart door een lans doorboord werden. Rijkelijk hebt gij uit diezelfde zijde bloed en water laten vloeien om ons te redden. Ere zij u, mijn Heer Jezus Christus. Gij hebt gewild dat uw gezegend lichaam door uw vrienden van het kruis werd afgenomen en in de armen van uw zeer bedroefde moeder werd neergelegd. Gij hebt gewild dat uw lichaam door haar in doeken gewikkeld werd, in een graf gelegd en ook daar door soldaten bewaakt werd. Ere zij u voor altijd, mijn Heer Jezus Christus. Gij zijt op de derde dag verrezen uit de doden, aan wie gij wilde, zijt gij verschenen. Gij zijt na 40 dagen ten hemel opgestegen, en velen waren hiervan getuigen. Daar hebt gij uw vrienden, die gij uit de onderwereld bevrijd had, een eervolle plaats gegeven. U zij voor eeuwig jubel en lof, Heer Jezus Christus. Gij hebt de Heilige Geest in het hart van uw leerlingen doen neerdalen en in hen de onmetelijke liefde voor God vermeerderd. Gezegend zijt gij, lofwaardig en glorierijk in alle eeuwen, mijn Heer Jezus. Gij zijt gezeten op de troon in uw rijk ter hemelen, in de heerlijkheid van uw goddelijkheid. Gij leeft daar met uw allerheiligste lichaam, waarvan gij al de ledematen uit het vlees van de maagd hebt aangenomen. En zo zult gij op de dag van het oordeel komen om de zielen van alle levenden en doden te oordelen. Gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Welkom, beste luisteraars, en weer welkom bij de Radio Maria. En dan gaan wij, bent u dan denk ik voor ingeschakeld, de Laude, het kerkelijk morgengebed gaan we bidden. En we hebben vandaag een feest. En dat is van de heilige Birgitta. Daar zullen we dadelijk nog wat meer over horen. En dat houdt in dat u zowel in het klein als in het groot getijdenboek niet mee kan bidden. Dat staat alleen dus in het grijze boekje. En alleen dus de openingspsalm, die staat op een losse kaart. En ook dus de psalmen. In het groot getijdenboek is dat bladzijde 780 of op de losse kaart. En in het klein getijdenboek bladzijde 53. Als u het grijze boekje heeft, dan beginnen we op bladzijde 113. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Gaan we nu eerst luisteren naar de inleiding.
1: Birgitta werd in 1303 in Zweden geboren. Zij trad vroegtijdig in het huwelijk en werd moeder van 8 kinderen, die zij uitstekend opvoedde.

0: van 8 kinderen, die zij uitstekend opvoedde. Als lid van de derde orde van de heilige Franciscus leidde zij een verstorven leven, dat zij na de dood van haar man op nog strengere wijze voortzette, terwijl zij in de wereld bleef. Vervolgens stichtte zij een religieuze orde en vertrok naar Rome, waar zij een voorbeeld werd van grote deugden. Zij is bekend niet alleen om haar pelgrimstochten, maar ook door haar geschriften waarin zij mededeling doet van haar mystieke ervaringen. Zij stierf te Rome in 1373.
1: En dan gaan we in het grijze boekje gaan we verder op bladzijde 113. En als u wilt kunt u dus ook op de losse kaart de openingspsalm mee bidden. Heer, open mijn lippen.
0: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen, komt laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Komt, werven ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen, komt laat ons hem aanbidden.
1: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: In het grijze boekje gaan we verder met de hymne op bladzijde 121. Alleen wie het gegeven is, hij kan het woord verstaan. Er zijn er die onvruchtbaar zijn, omwille van zijn naam.
0: Wie oren heeft hij luisteren, ik geef u goede raad. Verkoop wat gij bezit en kom, vervolg mij met woord en daad.
1: Alleen te zijn, geloven dat zo leven vruchtbaar is. Een dwaasheid als de Heer ons niet tot levend voorbeeld is.
0: Al wie zo verliezen durft, zal delen in zijn dood. En als een bron van vreugde zijn voor anderen in nood.
1: Dank God die alle leven schept, de bron van vruchtbaarheid. Die mensen door zijn geest bezielt en op zijn wegen leidt. Als u de psalmen mee wilt bidden in het Groot Getijdenboek, dan is dat op bladzijde 780 of op de losse kaart. En in het Klein Getijdenboek, bladzijde 53. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
0: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont.

0: beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. De hand van de Heer heeft u gesterkt. Gij zult gezegend zijn in eeuwigheid. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des zeren, prijst hem.
0: Loof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Loof hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: De hand van de Heer heeft u gesterkt. Gij zult gezegend zijn in eeuwigheid. Ik mag mij verheugen in uw erbarmen, Heer. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Loof zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubelt dus, heilige, om uw triomf. viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het licht van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik mag mij verheugen in uw erbarmen, Heer.
1: Ik smeek u bij Gods erbarming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offerande die hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt gij in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

0: God is haar helper, hij keert zijn gelaat naar haar toe.
1: God is haar helper, hij keert zijn gelaat naar haar toe.
0: Hij woont in haar hart, zij zal niet wankelen.
1: Hij keert zijn gelaat naar haar toe.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: God is haar helper, hij keert zijn gelaat naar haar toe.
0: Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Prijzen wij onze Verlosser samen met alle heilige vrouwen en roepen wij hem aan met de bede.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, gij hebt de zondares haar vele zonden vergeven, omdat zij veel liefde had betoond. Vergeef ons, want wij hebben veel gezondigd.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, bij uw rondgang op aarde hebben heilige vrouwen u hun diensten bewezen. Help ons altijd uw voetspoor te volgen.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, gij zijt de meester naar wie Maria luisterde, terwijl Martha voor u zorgde. Geef dat wij u in geloof en liefde dienen.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, allen die u wil volbrengen, hebt gij uw broeder, zuster of moeder genoemd. Laat ons steeds u welgevallig zijn in al wat wij zeggen en doen.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Kom, Heer Jezus.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Brigitta geleid in de verschillende omstandigheden van haar leven en haar op wonderbare wijze de wijsheid van het kruis onderwezen bij de beschouwing van het lijden van uw Zoon. Geef dat wij een leven leiden dat beantwoordt aan uw roeping en u in alles zoeken door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 23 juli viert de kerk het feest, dus met een gloria in de heilige mis, de heilige Birgitta, kloosterlinge en patrones van Europa. En dat is ze samen met Catharina van Siena en Edith Stein. Drie patronessen van Europa, naast drie patronen, Benedictus, de vader van Europa, sinds Pius XII in 1947, en de beide broers Cyrillus en Methodius. Birgitta is een Zweedse heilige, behorend tot de Zweedse aristocratie. Zij was enige tijd hofdame van de koningin van Zweden. Na de dood van haar man ontving zij openbaringen over het lijden van Christus. Het waren visioenen zonder extases, dat wil zeggen, zij bleef zelf in de eigen tijd en ruimte van haar eigen leven, en daarin werd zij door God tot zijn bruid gemaakt, om vervolgens door hem te worden uitgezonden als bode van God. Haar stichting de Birgitinessen heeft de eeuwen overleefd. In ons landje zijn er zelfs twee plaatsen waar de Birgitinessen hun abdijen hebben, Weert en Uden. Vorig jaar nog, op 14 september 2013, vierde de abdij van Uden, Maria Refugi, haar derde eeuwfeest. De laatste 23 jaar van haar leven bracht Birgitta in Rome door. Daar is ze begraven tussen de pausen. Het stamklooster van de Birgitinessen is Vat Stena. Nog steeds leven en bidden daar Birgitinessen. In de 15e eeuw was Vat Stena het literaire centrum van Zweden, en tot op de dag van vandaag behoort een bezoek aan Vat Stena tot de opvoeding van elke rechtgeaarde Zweedse man of vrouw. Op haar feest luidt de tekst van de Introitus: God, gij hebt de heilige Birgitta hemelse geheimen geopenbaard toen zij het lijden van uw zoon overwoog. Mogen allen die u dienen juichen van blijdschap wanneer uw heerlijkheid zich openbaart. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put laten voor wat ze zijn, om mijn leven te ontvangen uit Gods hand en uit Gods hart. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog zien hoe hij me ziet, zoals heilige Brigitte zag. Ik mag misschien verstrooid zijn, Jezus is dat nooit. Hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggen, zitten of geknield, de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade,
voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En de geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven. En de bijzondere genade, dat ik vraag Jezus beter te leren kennen, met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. Jezus zegt: Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Omdat Jezus die woorden spreekt binnen de context van de parabel van de wijnstok en dranken, betekent dat rein, rein gesnoeid, gezuiverd en daardoor beter verbonden met de wijnstok. Maar hoe kan dat dan? Eigenlijk heel eenvoudig. Door het woord, zegt Jezus, dat ik tot u gesproken heb. Dat betekent dat de parabel van de wijnstok en de ranken in de prediking zelf tot werkelijkheid wordt. Het woord is Jezus. Het is Jezus woord. Jezus is de wijnstok en door de wijnstok, door het woord, vloeien dan de levenssappen naar de toehoorders, als zij tenminste dat woord inderdaad in zich opnemen. Als gij in mij blijft. Hoe blijf je dan in Jezus? Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, wij blijven dus in Jezus wanneer we zijn woorden in ons laten blijven. En dat is de functie van de overweging van de meditatie. In de paastijd kunnen we bijvoorbeeld naar de paaskaars kijken en daar gebeurt dan met onze ogen wat bij het woord gebeurt met onze oren. De paaskaars staat daar brandend in ons midden en wanneer wij naar de kaars opzien, komt ons vanzelf het gebeuren van de paasnacht voor de geest, hoe de kaars toen werd aangestoken aan het nieuwe vuur. En dat is een beeld van God in onze geschiedenis, of liever gezegd, het is een sacrament dat verwijst naar de liefde van God, die brandende liefde, maar die liefde van God bevat dat vuur dan ook. Het is inderdaad God die met zijn liefde begint te branden in onze geschiedenis. Jezus heeft dat beloofd. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoezeer verlang ik ernaar dat het reeds oplaait, Lucas 12. En deze kaars, aangestoken aan het nieuwe vuur, wordt bejubeld met het Lumen Christi, licht van Christus. En wanneer wij naar die kaars opzien en dat gebeuren in ons opnemen, verenigen wij ons met hem en verenigt hij zich met ons. En dat gebeurt via onze ogen, onze herinnering. En zo kan het nu ook gebeuren, via onze oren, door het woord. Als wijnstok Jezus spreekt en wij luisteren, we nemen het woord op, we nemen het aan, we laten het in ons verblijven, dan stroomt het levenssap van onze wijnstok Jezus ons hart binnen. Dat is een wonder. Zingt een nieuw lied voor de Heer, want wonderen heeft hij verricht. En hij gaat maar door met het verrichten van wonderen. Want hoe worden mensen naar de kerk toe getrokken? Door vertroosting van de Heilige Geest. En hoe gaat dat dan? Hoe gebeurt dat nu, hier? Als het woord wordt gesproken en u voelt zich door zo'n woord aangesproken, als het woord van God u iets doet en wel iets doet naar hem toe, als het woord Gods u doet toenemen in vertrouwen op God, in liefde voor God, dan merkt u dat aan de troost van de Heilige Geest die in u aan het werk is. En dat is dan niet zomaar een gedachte, maar het is veel meer een beweging, of liever gezegd een beweegkracht. De Heilige Geest als een beweegkracht die ons
naar God toe leidt. En de Heilige Geest kan niet door de mensen zelf worden opgewekt. En is dan ook niet zozeer de kracht van de predikant, bijvoorbeeld zijn mooie stem of zijn diepe inzicht, waardoor dit gebeurt, want u weet hoe u bij dezelfde predikant de ene keer meer getroffen wordt dan de andere keer, en toch is het dezelfde predikant. En het is zelfs zo dat dezelfde gedachte u de ene dag meer zegt dan de andere. En zo merkt u dat het inderdaad de Heilige Geest is die u door het woord van de kerk, door het woord van Jezus aanspreekt, trekt, leidt en stuurt. En hoe krijg je nu de zekerheid dat je van binnen weet, wij zijn van God? Dat merk je aan de echte, ware, diepe, offerbereide liefde. Een liefde waarvan je voelt dat hij niet van jezelf is, maar dat hij je over de grenzen heen meevoert naar God toe. Dat die je goed laat zijn voor anderen, zonder dat je er zelf beter van wilt worden. Want dat is zijn gebod, van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons bevolen heeft. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader. En tenslotte het gebed weer afgeven in het bidden van het kerkelijke Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Aan het begin van een nieuwe dag willen we ons toevertrouwen aan Maria en met Maria en Jezus. O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemelse hof kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledende, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot de grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid.

En beste luisteraars, het is bijna 8:30. We gaan zo de rozenkrans bidden. En voor de rozenkrans vanochtend is er een meebidder nodig. Heeft u dus een goede telefoonverbinding, een goede stem en wilt u op de radio meebidden? Dat kan als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001. Ik herhaal. Ik wens je van harte natuurlijk ook een goede morgen. Er is een meebidder nodig voor het eerste tientje. Wilt u meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom ook op deze donderdagochtend bij de Rozenkrans. Een meebidder is gevonden. We gaan zo beginnen. Vandaag is het donderdag en we gaan de geheimen van het licht overwegen. En ik wens je van harte een gezegend gebedsmoment toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, van deze ochtend voor verschillende intenties. We bidden voor overleden familie en kennissen, voor hun zielenrust. We bidden voor bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons en een luisteraar. Voor de jongste dochter van Imar en de schoonzoon die veel tegenslag te verduren hebben, om kracht. We bidden voor verschillende intenties uit dankbaarheid en voor de gezondheid van een familie. We bidden uit diepe dankbaarheid dat een dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer en onbescherming van een dochter. Voor rust in iemands hoofd en gewenning aan een woonplaats. En dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Uit dankbaarheid voor alle lieve mensen die er altijd voor ons zijn. Voor een vader van een vriendin. Dat de uitslag gunstig is, dat het beter met hem mag gaan. Voor een vader van een gezin die bestraalt, een chemo krijgt, een oom, een broertje van een moeder, dat hun leven geen lijden wordt. Ook bidden we voor vrede en rust in een parochie. En we bidden ook voor de zielenrust van een overleden broer, wiens uitvaart vandaag is. Het eerste geheim van het licht. de doop van Jezus en de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede geheim van het licht, de openbaring van Jezus en Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde geheim van het licht. Jezus spreekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde geheim van het licht, de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek. En om 9 uur, of een paar minuten na 9 uur, begint de Heilige Mis. Deze keer vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

En beste luisteraars, het is 9:00 geweest en we zijn nog in afwachting van de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas. Ik luisterde net en ze zijn net begonnen met het afsluiten van de aanbidding daar die ze voor de Heilige Mis hebben. Daar gaan we ook naar luisteren en ook de zegen ontvangen. Ik wens je alvast een goede devotie toe.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Bijzonder welkom alle luisteraars van Radio Maria. Vandaag vieren wij het feest van de heilige Brigitta, patrones van Europa. Lieve mensen, denk eens aan een klein lichtje in een donkere kamer. Het lijkt klein, maar het kan de hele ruimte verlichten. Zo was heilige Brigitta. Als moeder van 8 kinderen leefde zij met liefde en zorg voor haar gezin. Na het overlijden van haar man koos zij nog bewuster voor God, hielp anderen, stichtte een kloosterorde en gaf door haar woorden en leven hoop aan velen. Lieve mensen, ook vandaag heeft Europa zulke mensen nodig. Mensen die kiezen voor vrede in plaats van ruzie, voor vergeving in plaats van wrok, voor liefde in plaats van onverschilligheid. Zoals Brigitta haar hart openstelde voor Gods stem, zo mogen wij ook vandaag ons hart openen voor Jezus, die in de Eucharistie naar ons toekomt. Daarom erkennen wij eerlijk dat wij niet altijd hebben geleefd zoals God van ons vraagt. Laten wij met vertrouwen om zijn barmhartigheid en vergeving vragen, zodat wij deze Eucharistie met een zuiver hart kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen en de broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Lieve mensen, het is feest van Europa. Daarom bidden wij de loofzang Gloria samen op het bladzijde 258. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Gij lief geeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Brigitta in de verschillende omstandigheden van haar leven geleid en haar bij de overweging van het lijden van uw Zoon op wonderbare wijze onderricht in de wijsheid van het kruis. Wij bidden u dat wij, in welke levensstaat ook, u in alles zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de even der even. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.
1: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, ik ben dood voor de wet. Door de wet ben ik gestorven om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts leven in het geloof in Gods Zoon, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgeleverd. Woord van de Heer. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Verheerlijkt de Heer tezamen met mij, en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer, en Hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Eerbiedigt de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen, iedere dag.

blijft in mijn liefde, zegt de Heer. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt gij af. En elke die wel vrucht draagt, zuivert gij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok. Zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt gij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, als Franken voelen wij ons verbonden met de wijnstok. Wij vertrouwen ons toe aan de wijngaardenier en bidden voor de noden van de kerk en wereld.
1: Voor Paus Leo, dat hij ons oproept om onze band met Jezus te verlevendigen en dat ons gedrag vruchten van christelijke goedheid voortbrengt. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor Europa, dat zijn christelijke wortels zo vaak verloochent, dat dit continent het evangelie mag ontdekken als richtsnoer voor het leven. Laat ons bidden. Voor de zusters van de orde der Birgittinessen en de broeders Birgittijnen, dat zij, naar het voorbeeld van de heilige Birgitta, zichzelf volledig wegschenken aan de kerk en de wereld, en zo rijke bronnen van Gods genade kunnen zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de regeringsleiders, dat ze mogen streven naar een duurzame vrede. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de zieken en allen die het moeilijk hebben, om kracht en troost. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij op voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor de zieken en de mantelzorgers en voor alle intenties van de broeders van de Beaard. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor ouders Lesjuriansen en voor bijzondere intenties voor Maurice. Laat ons bidden. Op een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor. Bidden wij ook voor onze familieleden, voor onze kinderen, kleinkinderen, mensen die aan ons gebed gevraagd. Mensen die we missen. Goede God en Vader, zie naar ons en wijs ons de weg door het leven, door Christus onze Heer. Zingen wij samen 1216. 1216.

Bid broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Al goede God, gij hebt de heilige Brigitte de oude mens laten afleggen en haar gemaakt tot een nieuwe mens naar uw beeld. Vernieuw ook ons om dit offer van verzoening zo te kunnen aanbieden, dat het voor u aanvaardbaar is, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen, geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug, tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen gaat, en maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in de komend rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof, Heer Jezus. En wij beleiden tot Gij wederkeert dat Hij verrezen. Zijn dood en verrezen is in dag die Gods bieden wij U aan. Het levensbrood aan de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig hield om voor Uw aangezicht te staan en Uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan Uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn goede bischop en allen die Uw heilige dienstwerk verrichten. Hedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder voor ouders Lesjur Jansen en voor Maurice. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder heilige Brigitte en heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbegagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht te zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie, laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God uw God gezalfd met vruchtevolle olie, meer dan uw deelgenoten.

En beste luisteraars, terwijl de priester de heilige communie aan het uitreiken is, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik ben nu boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Almachtige God, gesterkt door de kracht van dit sacrament, vragen wij u, leer ons naar het voorbeeld van de heilige Brigitte, voor alles u te zoeken, en op deze aarde het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen, door Christus onze Heer. Bidden wij samen. Heilige Servatius, hij zit in deze streek, verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt u bijzonder ingezet voor de verdediging van de godsheid van Jezus Christus in uw herderlijke werkzaamheden. Voelde hij u nou verbonden met de bisschop van Rome. Gij hebt u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een lichtend voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijk leven en de haven van een vaste hoop op het eeuwig geluk. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en de midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan naar het licht en de vreugde van het hemels vaderland. Amen. Ik wens u allen een gezegende, vruchtevolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. 1249.

We waren best luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de Sintse Waas, Basiliek en Maastricht. We gaan zo door met muziek, maar eerst wil ik u vertellen wat u vandaag op Radio Maria te horen krijgt. Om 10:00 hoort het verhaal van de heilige van de dag. En dat is natuurlijk de heilige Birgitta van Zweden, de heilige die vandaag in de Heilige Mis werd gevierd. Daarna om 9:15 hoort u het programma Zuiderlicht met pastoor Pieter Zimmerman. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint de derde aflevering van het programma Water en Vuur, Paradoxen in het Marcus-evangelie. Over de sterksten zijn de zwaksten. En spreker is monsieur Rob Mutsaerts. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 14:30 hoort u een aflevering 24 uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 hoort u het programma Hollandia Docet met Lisa Brugmans en pastoor Pieter Zimmerman over het katholiek onderwijs in Nederland. Wie wil je worden? Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 hoort u Marleen Kaars en het programma Het Inzicht, vandaag over yoga. Om 16:30 hoort u Pater Bots met zijn evangelie met zijn meditatie bij de evangelielezing van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief over de heilige Birgitta van Zweden met Gonny Spronk en Ricky Cornelissen. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. En dat kunt u dus vandaag op Radio Maria horen. Ik wens u van harte een gezegende ochtend toe. Veel luisterplezier als u blijft luisteren. En in ieder geval een gezegende dag. Tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. In 1999 riep de heilige paus Johannes Paulus II, Brigitte van Zweden, met Katharina van Siena en Theresia Benedicta van het Kruis, beter bekend als Edith Stein, uit tot patrones van Europa. Aangezien we vandaag het feest van de heilige Brigitte vieren, gaan we het alleen over haar hebben. Nou ja, bijna alleen. En dan gaan we nu naar Rome, waar op 2 december 1352 het zonnetje schijnt. Het is klaarlichte dag. Langzaamaan wordt de zon echter verdrongen door donkere wolken die de hemel verduisteren. Plots begint het hevig te onweren. De mensen kijken bang omhoog naar de flitsende lichten. Zien hoe de bliksem in de klokkentoren van de Sint-Pieter slaat. Deze in brand vliegt en wordt verwoest. Iedereen komt kijken, behalve de paus. Want die zit ver weg in het Franse Avignon. Tussen de Romeinen staat een bijna 50-jarige Brigitta Birkersdotter. In het heilig jaar 1350 kwam zij samen met haar dochter Katharina in Rome aan. Ze vond daar een stad, haast zonder geloof, met priesters en prelaten die er in alle opzichten een potje van maakten. Vanwege haar adellijke afkomst kan ze terecht bij de rijken, vanwege haar goede werken bij de armen. Nooit neemt ze een blad voor de mond en hekelt een ieder die zich meer toe-eigent dan hem toekomt. In de ogen van veel Romeinen is de Zweedse dan ook een heilige. Maar wie is zij? Het wiegje van Brigitta Birkersdotter stond ergens in het jaar 1303 in het Zweedse Uppland, niet al te ver van Stockholm. Nauwelijks 11 jaar oud overlijdt haar moeder. 3 jaar later krijgt ze een visioen van de lijdende Christus, waarna zij, om hem te dienen, het klooster wil. Maar papa oordeelt anders en Brigitta trouwt met de vrome Ulf Gudmarsson, die gouverneur van Östergötland is. De twee worden gezegend met 8 kinderen,

De twee worden gezegend met 8 kinderen. Van wie ze er overigens 4 weer snel aan hun schep moeten teruggeven. Birgitte en Ulf worden lid van de derde of lekenorde van de Franciscanen. En stichten een bescheiden ziekenhuis. Begeleid door een pater bestudeert Birgitte de Bijbel. Waarop ze door de koning gevraagd wordt zijn jonge koningin te onderwijzen. Na meer dan 20 jaar huwelijk sterft Ulf. Is Birgitte 41 jaar oud, weduwe. De Zweedse geeft zich nu helemaal over aan gebed, boete en werken van naastliefde. Voor christelijke weduwe een voorbeeld om na te volgen, zou paus Benedictus XVI in 2010 zeggen. Niets kan haar vertrouwen doen wankelen. Uiteindelijk trekt Birgitta zich terug in het klooster in het Zweedse Alvastra. Zonder overigens voor het religieuze leven te kiezen. En daar beginnen de goddelijke openbaringen die de rest van haar leven zullen voortduren. Ze krijgt openbaringen van Jezus en van zijn moeder. In één daarvan vertelt Maria haar dat wanneer zwangere vrouwen de dag van 7 september, vooravond van het feest van haar geboorte, als ze 7 september vasten doorbrengen en ter ere van haar 9 maanden lange verblijf in de moederschoot 9 maal het weesgegroet bidden. En dit gedurende zwangerschap en in het bijzonder de dag van de bevalling herhalen. Maria voor Gods troon een voorspoedige bevalling zal afsmeken. Uiteraard wordt van de aanstaande moeders wel verwacht dat ze de heilige sacramenten met godsvrucht ontvangen. Maar dat geldt voor ons allemaal. Nadat Jezus haar in een van de openbaringen vraagt een orde te stichten, gaat Birgitte naar de koning en peutert bij hem een stuk grond in wat stenen los om daar een klooster te kunnen bouwen. Ondertussen vraagt ze de paus haar regel te bevestigen. De orde van de Allerheiligste Verlosser wordt erkend. De regel was na haar dood. En zo wordt huismoeder Birgitta ordestichter zonder zelf ooit kloosterlinge te zijn geweest. In 1349 verlaat zij Zweden, het land waar zij zoveel van houdt, en reist naar Rome voor de paus Clemens VI uitgeroepen heilig jaar. Daar krijgt Birgitta in een visioen opdracht de wereldse paus in het Zuid-Franse Avignon over te halen naar Rome terug te keren. In de kerk zit Paulus buiten de muren, spreekt Maria tot haar. Zij zei, toen mijn zoon uit mij geboren werd, had ik het gevoel dat de helft van mijn hart uit mij geboren werd en buiten mij trad. En toen hij leed, leed mijn hart. Zo werd ook mijn hart gegezeld en doorstoken, toen mijn zoon werd gegezeld en doorstoken. Want ik was met hem in zijn lijden en liet mij niet van hem scheiden. Toen hij vanaf het kruis op mij neerzag en ik tot hem opzag, stroomden de tranen uit mijn ogen. En toen hij mij zo door smart verscheurd zag, deed hem dat zoveel pijn dat hij de pijnen van zijn wonden als het ware niet meer voelde. Daarom durf ik te zeggen dat zijn pijn mijn pijn is geweest, omdat zijn hart mijn hart was. Want zoals Adam en Eva de wereld verkochten voor één appel,

Zo hebben mijn zoon en ik de wereld met één hart teruggekocht. In dezelfde kerk zou Jezus ook de 15 gebeden schenken, die als zij met onze Vader en Wees gegroet worden gebeden, na een jaar al zijn wonden hebben vereerd. Aan hen die de 15 een jaar lang bidden, beloofde Jezus onder andere: in een doodstrijd zal ik aanwezig zijn met mijn dierbare en welbeminde moeder. Ik zal hun ziel welwillend onthalen en de eeuwige vreugde binnen leiden. Dan gaan we nu terug naar 2 december 1352. De Romeinen, wakker geschud door de Zweedse heiligen, zien in het verwoestende onweer van de klokkentoren van de Sint-Pieter de toren van God. En denken dat een paus overleden moet zijn. Nou, erg ver zitten ze daar niet naast. De hemel fluistert Brigitta in dat spoedig het oordeel over deze paus, die de kudde van Petrus heeft verstrooid, zal worden geveld. Brigitta bidt hele nachten. Nog diezelfde maand overlijdt Clemens de VI na zich op zijn sterfbed tot God te hebben bekeerd. Paus Innocentius de VI volgt hem op. Maar ook die blijft zitten waar hij zit, in Avignon. Met de komst van zijn opvolger, Urbanus de V, lijkt Brigitta in 1362 na 20 jaar strijd eindelijk succes te boeken. Deze paus laat zich overreden en komt naar Rome, waar keizer Karel de IV op 31 oktober 1368 voor Christus plaatsbekleder van zijn paard komt, om het pauselijk rijdier aan de teugels Rome binnen te leiden. Onder invloed van Franse kardinalen zit Urbanus 2 jaar later echter alweer in Avignon, waar hij overlijdt. Na eerst nog een pelgrimstocht te hebben gemaakt naar het Heilig Land, vanwaar Brigitta het nodige mee naar huis nam, in dit geval Rome, sterft Brigitta op 23 juli 1373 in Rome, ver weg van de paus in Avignon. Datzelfde jaar kreeg God aan Catharina uit Siena de opdracht paus Gregorius de 11e te bewegen terug te keren naar Rome. En terwijl de relieken van de heilige Brigitta nog onderweg zijn naar Zweden, krijgt de Italiaanse Catharina bezoek van afgezant van de paus. Goddelijke estafette. God heeft het stokje van Sint Brigitta aan haar doorgegeven. Heilige Brigitta van Zweden, bid voor ons. Ave Maria.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ik wil deze ochtend met u gaan spreken over iets dat we vorige week in het nieuws hebben kunnen zien. Namelijk het nieuws uit Amsterdam dat het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, hoe ironisch de naam, als u weet waar ik dadelijk over ga spreken, dat het dit ziekenhuis in Amsterdam gaat beginnen met het uitvoeren van abortussen bij kinderen tussen de 22 en 24 weken. Ik zeg hoe ironisch de naam, hè? Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, genoemd naar de Heilige Maagd Maria, de moeder bij uitstek, die zelf zwanger is geweest in een ontzettend moeilijke situatie, hè? Als jong meisje zwanger. En dan ook nog eens een zwangerschap waarvan de vader heel moeilijk te achterhalen was. Leg maar eens uit dat je zwanger bent van God. Natuurlijk totaal onbegrip in haar omgeving, ongetwijfeld. Maar toch koos de Heilige Maagd Maria voor het leven. En meer nog, ze koos voor de levende Heer. Want uiteindelijk zou ze natuurlijk de moeder van de levende Heer worden. In haar schoot draagt ze het leven zelf. Nou, in een ziekenhuis dat haar naam draagt, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, zijn ze begonnen met abortussen tussen de 22 en 24 weken. Nou, ik kan u zeggen, dat is een groot drama. En als we zulke krantartikeltjes lezen, dan kan het zijn dat we er vrij makkelijk aan voorbij gaan. Want we zijn inmiddels als maatschappij zo gewend geraakt aan het feit dat abortus in ons land normaal is. Dat we eigenlijk al bijna niet meer meekrijgen wat er nou precies staat. Maar ik wil dat vandaag met u wat gaan ontleden. Waarom is dit zo'n schokkend nieuws? En belangrijker nog, wat kunnen we er zelf mee doen? Of wat kunnen we er tegen doen, beter gezegd? Nou, we gaan het er zo over hebben. Maar voordat we erover gaan spreken, eerst zoals gebruikelijk gebed. Ik zal vandaag bidden een gebed speciaal voor het ongeboren leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, beschermster van de ongeborenen. Neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de Hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het, net als zij zelf, gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen ook u die ouders toe die de gaven van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degene die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders. Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het de moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze Hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen, vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan de holocaust van abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van het doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwige leven te genieten, met alle heiligen in de hemel. Amen. Nou, zoals gezegd, het nieuws uit Amsterdam, dat ze daar gaan beginnen, ze noemden het een pilot of zo, stond op internet in ieder geval, gaan beginnen met kijken naar de mogelijkheden voor abortussen in Nederland tussen de 22 en 24 weken. Voor een abortus van een kind van die leeftijd moet je nu nog naar het buitenland uitwijken. Maar ze willen dat hier dus naar Nederland gaan brengen, naar Amsterdam. Amsterdam gaat ermee aan de slag. Na 22 en 24 weken, hè, dan is een kind dus bijna een half jaar oud. Als we even kijken naar wat dat precies betekent, hoe groot is zo'n kindje dan? Nou, gemiddeld is een kind tussen de 22 en 24 weken oud ongeveer 30 centimeter groot. En als u niet zo goed bent met getallen, ik heb het even opgemeten, een noveenkaars, die kennen we allemaal, is 17 centimeter. Dus het is de lengte ongeveer van kleine 2 noveenkaarsen. Nou, dat is echt een serieuze baby. Tussen de 22 en de 24 weken oud. Nou, zo'n kindje mag in abortusklinieken in Nederland nog niet geaborteerd worden. Want dat zou medisch gezien niet mogelijk zijn. Ze hebben daar de middelen niet voor in huis. Dus daarvoor moet je naar het ziekenhuis. En binnenkort dus naar Amsterdam. Ik heb me er wat meer in verdiept deze dagen. Ik ben gaan opzoeken op de website van wat dat precies betekent, zo'n behandeling, hoe dat werkt. En wat blijkt, met 24 weken is het kind zelfs in de ogen van de staat, van de overheid, een echt kind. Ja, dus die hele drogreden waarvan wel eens wordt gesproken van kinderen voor een bepaalde leeftijd in de moederschoot zijn eigenlijk nog geen kinderen. En wij als katholieken geloven daar uiteraard niet in, want wij geloven dat vanaf het moment van conceptie het kindje al een ziel heeft en een echt kind is. Maar de wereld die wil ons wijsmaken dat er een bepaalde grens is in de moederschoot dat je nog niet over kinderen kunt spreken. Maar zelfs de overheid erkent dat een kind van 24 weken oud daadwerkelijk een kind is. En dat betekent, wrang genoeg, dat op het moment dat je dit traject ingaat, dus dat je naar de dokter gaat om je kind van 24 weken te laten weghalen, dat je dan ook verplicht wordt om na te denken over het afscheid van het kind. Wil je het laten cremeren? Wil je het laten begraven? Wil je er nog foto's meenemen? Dus in alles wordt er ook bevestigd, het kindje dat je straks gaat doden, is wel degelijk een kind en er moet zelfs een uitvaart voor geregeld worden. Nou, het is de waanzin ten top, zou je kunnen zeggen. Ik heb gelezen op de website van een ziekenhuis dat er mogelijkheden worden aangeboden van opbaren. En dan is een van de opties een koud waterbadje, want als je het dode babytje in koud water legt, en dan staat er letterlijk, dan blijft de huid mooi roze. En dan kun je ook mooie foto's maken nog met het babytje. Nou, het is bijna te akelig om erover te spreken, maar het is een realiteit die we ook niet kunnen verzwijgen. Maar toch moet je goed zoeken om te ontdekken hoe het kindje nou eigenlijk aan het einde komt. Want de kinderen op die leeftijd kunnen gewoon geboren worden, levend. En dat gebeurt ook bij zo'n behandeling. Niet altijd, soms dan maken ze het kindje al in de moederschoot dood en dan wordt het gebaard. Maar soms dan wordt het kindje dus geboren levend. En vervolgens staat er dan, omdat de longen van het kindje nog niet volledig ontwikkeld zijn, geven ze het kindje wanneer het geboren is geen levensreddende behandeling en laten ze het dus gewoon doodgaan omdat het zelf nog niet genoeg kan ademhalen. Dus in feite laat je het kindje dan een verstikkingsdood sterven. Nou, het is allemaal ontzettend gruwelijk en het meest bizarre van deze hele zaak is natuurlijk dat mensen niet massaal in opstand komen. We hebben jaarlijks die Mars voor het Leven. Nou, daar komen gelukkig heel wat christenen op af. Veel te weinig katholieken wat mij betreft nog. Dat is echt iets wat we ons allemaal moeten aantrekken. Want dit is iets waarvan we niet kunnen zeggen dit is een politieke kwestie. Of dit is een kwestie voor de medische wetenschap. Dit is een kwestie van leven en dood die ons allemaal aangaat. En als wij als katholieken pretenderen dat we opkomen voor het leven, opkomen voor de rechten van de mens, ja, dan zouden we dit soort dingen absoluut niet mogen laten gebeuren. En ik wil het een keer opnieuw onder de aandacht brengen, ook die duizelingwekkende getallen wereldwijd. Hoe groot is dat probleem van abortus eigenlijk? Want ook daarin zie ik dat veel katholieken toch nog niet echt duidelijk thuis zijn. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er nou precies speelt in de wereld. Door de officiële getallen, en die kunt u vinden op de website van het WHO, de World Health Organization, die hier zogenaamd over gaat, die spreken over meer dan 70 miljoen abortussen per jaar. Meer dan 70 miljoen. Ja, dat is ook weer zo'n getal. Wat betekent dat nou eigenlijk precies? Nou, het betekent dat het ongeveer gaat om 1/3 van alle zwangerschappen wereldwijd. Zelfs meer dan 1/3. Want jaarlijks, ik heb het ook opgezocht, worden er zo'n 130 tot 135 miljoen kinderen per jaar geboren. He, dus 70 miljoen ten opzichte van 130 of 135 miljoen is ruim een derde deel. Dus een derde deel van heel de wereldbevolking die op het punt staat geboren te worden, zal nooit het levenslicht zien. He, dus een derde van heel de mensheid van de nieuwe generatie wordt gedood. En om er even nog een ander getal tegenaan te houden, ruim 70 miljoen abortussen per jaar. Dat is meer dan alle doden wereldwijd bij elkaar opgeteld. Want buiten de moederschoot, hè, gewoon alle soorten doodsoorzaak die je kunt bedenken, hè, of het nou ziekte is, in oorlog, door auto-ongelukken, door ouderdom, gewoon alle doden bij elkaar opgeteld wereldwijd, dat zijn er zo'n 60 tot 65 miljoen. Dus dat zijn er minder dan het aantal kinderen dat sterft in de moederschoot door abortus. Nou, als we dit naar het licht brengen, en dat moeten we doen, hoe pijnlijk ook voor iedereen, maar als we dit naar het licht brengen, dan zien we dat we natuurlijk in een enorme oorlog verwikkeld zijn. En we spreken wel eens met angst over eventuele oorlogen die zouden kunnen plaatsvinden. En er wordt wel eens gesproken over de Derde Wereldoorlog, omdat er zoveel onrust in de wereld is. Maar die oorlog is natuurlijk al in volle gang. En het akelige van deze oorlog is dat het een stille oorlog is, een haast onzichtbare oorlog. He, op het moment dat we beelden op het nieuws zien van oorlog in het Midden-Oosten of Rusland, Oekraïne of waar dan ook ter wereld, ja, dan kan het zijn dat dat nog iets met ons doet, hè, omdat we denken, oei, als dat hier toch eens zou gebeuren. Maar die oorlog die in de moederschoot gaande is, die is al veel, veel verder gevorderd dan we ons bijna kunnen voorstellen. He, ruim 70 miljoen. Dus nogmaals, een derde van alle zwangerschappen. He, een derde van alle moeders kiest ervoor om het kindje te laten aborteren. Nou, dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar omdat het tegenwoordig wat meer in de legale sfeer is gekomen, omdat overheden het toestaan en omdat er goede zorg is, goede abortuscentra, zijn we er toch op vooruit gegaan. Nou, de cijfers de afgelopen 10 jaar wijzen uit dat dat absoluut niet waar is. En dan wordt er gesproken over illegale abortussen versus legale abortussen. Nou, sinds de legalisering van abortus op veel plaatsen is het aantal abortussen enorm de lucht ingeschoten. Dus dat betekent simpelweg dat eenvoudigere toegang tot abortus ook leidt tot meer abortussen. Dat moeders en ouders die stap makkelijker zetten. Nou, de heilige paus Johannes Paulus II, groot voorvechter natuurlijk voor het leven, goede vriend ook van de heilige moeder Teresa van Calcutta, hè, die zich hier ook zo onvermoeibaar over bleef uitspreken, hè, of tegen bleef uitspreken, beter gezegd. Maar Johannes Paulus II die maakte de vergelijking tussen abortus en dat oude Bijbelverhaal van Kain en Abel. En we weten Kain en Abel, de kinderen van Adam en Eva. De eerste moord die er ooit is gepleegd. Kain die zijn broer Abel vermoord. En waarom maakte hij die vergelijking? Omdat het hier ging om een boosheid, een haat tegen je eigen bloedverwant. En Kain die dan die veelzeggende woorden spreekt, ben ik mijn broeders hoeder? En waarmee hij dus in feite zegt, ik ben dat niet. Wat maakt mij mijn broeder nou uit? Mijn eigen bloedverwant. Nou, paus Johannes Paulus II maakte die vergelijking omdat hij zei op het moment dat ouders kiezen voor abortus, dat ze in feite hetzelfde doen. Dat ze diegene van wie ze het meeste zouden moeten houden, namelijk hun eigen familieleden, hun eigen bloed, dat ze hun eigen bloed maken tot vijand. Zoals Kain Abel zag als vijand, terwijl het zijn eigen broer was, zo maken ouders die kiezen voor abortus hun eigen kinderen tot vijand. Een moeder die het kindje wil laten weghalen, die zegt in feite dat ze met dat kindje een strijd aangaat. Jouw leven of het mijne. In sommige gevallen kan het leven van de moeder op het spel staan, hè, fysiek gezien. Dus dat de moeder het niet zal overleven. Als het kindje zou blijven leven, nou, dat is zeer uitzonderlijk, hè, die situaties. Maar in andere gevallen is het natuurlijk zo dat de moeder het kind als levensbedreigend ziet in die zin dat het het leven bedreigt zoals het nu is. Hè? Dat het leven aangepast moet worden. Dat je geen makkelijk leven meer hebt. Dat je een kruis zou moeten aanvaarden in je leven. Hè? Dat het niet goed uitkomt. Hè? Dat het niet wordt geaccepteerd door de ouders of door de omgeving omdat je te jong zwanger bent geworden, et cetera, et cetera. Ja, natuurlijk kan een kind zorgen met zich meebrengen. Hè? Ongeacht of het nou gezond is of niet, een kind brengt altijd zorgen met zich mee. Maar daarom het kind als vijand gaan zien en het kind uit de weg gaan ruimen is absoluut niet het antwoord natuurlijk. De heilige paus Johannes Paulus II die laat ook heel mooi zien hoe dan wel. We maken altijd weer dat onderscheid natuurlijk tussen de daad en diegene die een daad verricht. De daad abortus moeten we echt onomwonden afwijzen. In alle gevallen. Het voorbeeldje uit Amsterdam van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis is maar één van de vele voorbeelden. Ik heb dat even wat meer willen benadrukken om aan te geven wat voor gruweldaad hier aan de gang is. Dus die daad die is nooit goed. Abortus is altijd het doden van het meest onschuldige wezen dat we kennen, van een klein weerloos kindje. Maar degene die hiervoor kiest, die mogen we toch nooit loslaten. Want het is namelijk ook oer en oer christelijk om wel de zondaar altijd vast te blijven houden en altijd weer een nieuwe kans te geven. Onze hele kerk die is erop gebouwd. Kijk naar Petrus die Jezus verloochent en die toch een tweede kans krijgt. Kijk naar Paulus die eerst Saulus was. Zelfs een moordenaar, iemand die christenen doodde of in ieder geval instemde met de dood op christenen, zoals we kunnen lezen in de handelingen van de apostelen. Nou, deze Saulus die krijgt ook een nieuwe kans. Hij wordt Paulus en niet zomaar een nieuwe kans, hij wordt een groot heilige. En zo zien we dat steeds die zondaar, en dat zijn we in feite natuurlijk allemaal, dat die zondaar door God steeds weer opnieuw wordt opgeroepen om een nieuw leven te gaan leiden. Dus we moeten ook waken dat we in deze ontzettend akelige berichtgevingen zoals uit Amsterdam niet ook onze boosheid op de mensen gaan richten, maar dat we ons vooral in gebed gaan verenigen. Dat we de daad ferm afwijzen, maar dat we degene die hierbij betrokken zijn oproepen tot bekering, oproepen tot de keuze voor het leven. En uiteindelijk natuurlijk, want een keuze voor het leven is ook altijd, als je wat dieper graaft, een keuze voor God. En want God is de Heer van het leven. God is de bron van het leven. En als we onze band met God afknippen, dan droogt uiteindelijk die bron op. En dan gaan we dit soort dingen doen. Dan gaan we zien dat de wereld in een soort duisternis wordt gehuld, zoals we dat nu meemaken. Dat heeft één op één te maken met het wel of niet welkom heten van God in deze wereld. Nou, laten we dat doen. Laten we inderdaad overal waar er initiatieven zijn, pro-life initiatieven, laten we dat van harte steunen. Laten we meebidden. Laten we zelfs die dappere mensen die bij abortusklinieken staan, laten we die niet loslaten. Want dat is toch een beetje de frontlinie, zou je kunnen zeggen, in deze strijd tegen het leven. En laten we zorgen dat we, als we onszelf katholiek willen noemen, dat we onszelf dan ook altijd pro-life noemen. Want het een kan niet zonder het ander. We moeten opkomen voor deze kindjes. En voor het herstel van de liefde in deze wereld. Het herstel van goede families waarin van elkaar wordt gehouden. En we moeten ook bidden dat al die mensen die hierbij betrokken zijn, dat die hun ogen laten openen door God. Dat ze vergeven worden door God. En dat ze zo, als nieuwe mensen, zelf ook voorvechters worden voor een wereld waarin de liefde van Jezus Christus regeert. Nou, daar wil ik het voor vandaag bij laten. Ik hoop u weer te ontmoeten bij een volgende uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Verheugt u in de Heer ten alle tijden. Broeders en zusters, wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn, alleen dit. Vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij volmaakten er zo over denken. En als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin zijn licht geven. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Volgt mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want velen leiden een leven. Ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken. De vijanden van Christus kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient, en brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat ge van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Tweede lezing. Uit de gebeden toegeschreven aan de heilige Birgitta. Verheffing van de geest tot Christus de Verlosser. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. gij hebt u dood, voordat de tijd gekomen was, voorzegd, en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig, kostbaar lichaam. Gij hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken, ter herinnering aan uw zo waardig lijden en sterven. Door hen met uw heilige, kostbare handen en voeten te wassen, hebt gij op nederige wijze uw zeer grote nederigheid getoond. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Uit angst voor het lijden en de dood heeft uw onschuldig lichaam bloed in plaats van water gezweet. Niettemin hebt gij onze verlossing voltooid die gij tot stand wilde brengen. Zo hebt gij op duidelijke wijze de liefde betoond die gij had voor het menselijk geslacht. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij zijt voor Caiaphas gebracht en gij die de rechter van allen zijt, hebt het nederig toegelaten dat men u overleverde aan het oordeel van Pilatus. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus, voor de spot die gij verdragen hebt, toen gij daar stond, gehuld in een purperen mantel en gekroond met de scherpste doornen. Gij hebt het aldergeduldigst verdragen dat men u in uw glorievol gelaat spuwde, uw ogen blinddoekte, en dat de bezoedelde handen van de ongerechten op uw gelaat en rug een regen van slagen deden neerkomen. Lof zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt het aldergeduldigst toegelaten dat men u aan een zuil vastbond, wreed geeselde en bloedend voor Pilatus voerde. Gij hebt het verdragen als onschuldig lam gezien te worden. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Gij werd met uw tot bloedens toegeslagen lichaam tot de dood aan het kruis veroordeeld. Gij hebt met pijn op uw heilige schouders het kruis gedragen. Na door een woedende volksmenigte naar de plaats van uw lijden gevoerd en van uw kleren beroofd te zijn, hebt gij zo aan het kruishout geslagen willen worden. Ere zij u voor eeuwig, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt in die nood met uw ogen liefdevol en nederig tegelijk neergezien op uw eerbiedwaardige moeder, die nooit gezondigd heeft en zelfs nooit met de geringste zonde heeft ingestemd. Om haar te troosten, hebt gij haar aan de hoede van uw leerling toevertrouwd. Gezegend zijt gij in eeuwigheid, mijn Heer, Jezus Christus. In uw doodstrijd hebt gij alle zondaars hoop op vergeving geschonken, toen gij in uw barmhartigheid de misdadiger die zich tot u bekeerd had, de heerlijkheid van het paradijs beloofde. U zij de lof in eeuwigheid, mijn Heer Jezus Christus, voor ieder uur dat gij aan het kruis de bitterste en beklemmendste pijnen voor ons zondaars verdragen hebt. Immers, de verschrikkelijkste pijnen die gij door uw wonden te verduren had, doordrongen meedogenloos uw gelukzalige ziel en doorboordend wreed uw heilig hart, totdat gij met brekend hart de geest gaf en met gebogen hoofd uw geest nederig beval in de handen van God uw Vader. Toen hield de kilte van de dood uw hele lichaam in haar greep. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Ge hebt met uw kostbaar bloed en uw allerheiligste dood de zielen verlost en hen vol erbarmen uit de ballingschap naar het eeuwig leven teruggevoerd. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Voor ons heil hebt gij het toegelaten dat uw zijde en hart door een lans doorboord werden. Rijkelijk hebt gij uit diezelfde zijde bloed en water laten vloeien om ons te redden. Ere zij u, mijn Heer Jezus Christus. Gij hebt gewild dat uw gezegend lichaam door uw vrienden van het kruis werd afgenomen en in de armen van uw zeer bedroefde moeder werd neergelegd. Gij hebt gewild dat uw lichaam door haar in doeken gewikkeld werd, in een graf gelegd en ook daar door soldaten bewaakt werd. Ere zij u voor altijd, mijn Heer Jezus Christus. Gij zijt op de derde dag verrezen uit de doden, aan wie gij wilde, zijt gij verschenen. Gij zijt na 40 dagen ten hemel opgestegen, en velen waren hiervan getuigen. Daar hebt gij uw vrienden, die gij uit de onderwereld bevrijd had, een eervolle plaats gegeven. U zij voor eeuwig jubel en lof, Heer Jezus Christus. Gij hebt de Heilige Geest in het hart van uw leerlingen doen neerdalen en in hen de onmetelijke liefde voor God vermeerderd. Gezegend zijt gij, lofwaardig en glorierijk in alle eeuwen, mijn Heer Jezus. Gij zijt gezeten op de troon in uw rijk ter hemelen, in de heerlijkheid van uw goddelijkheid. Gij leeft daar met uw allerheiligste lichaam, waarvan gij al de ledematen uit het vlees van de maagd hebt aangenomen. En zo zult gij op de dag van het oordeel komen om de zielen van alle levenden en doden te oordelen. Gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, we gaan naar het volgende fragment van Marcus. En we zijn toegekomen aan het tweede hoofdstuk, de eerste 12 verzen. Wat staat daar? Wat heeft Marcus opgetekend? Toen Jezus enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen dat zelfs de ruimte voor de deur geen plaats meer bood toen hij hun zijn leer verkondigde. En men kwam een lamme bij hem brengen die door 4 mannen gedragen werd, omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen. Legde ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond, maakte er een opening in en liet het bed waarop de lamme uitgestrekt lag naar beneden zakken. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten enkele schriftgeleerden bij en deze zeiden: wat zegt die man daar? Hij spreekt God lasterlijk. Wie anders kan een zonde vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en hij zei tot hun: ja, wat redeneert ge toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lammen te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op, neem uw bed op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de mens zo'n macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lammen: ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. En hij stond op, nam zijn bed en voor alle ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkte God en zeiden: zoiets hebben wij nog nooit gezien. Ja, in dit fragment gebeurt iets wat we in geen enkele moderne kerk zouden toestaan, dat het dak opengebroken wordt. Stel je eens voor, je zit in een huis samengepakt als haringen in een ton, en plotseling begint er het stof van het plafond naar beneden te vallen. Het hout splijt, riet valt naar beneden en daar verschijnen een paar gezichten. En dan volgt er een matras met een man erop die voorzichtig naar beneden wordt gelaten. Als je dit tafereel zo voor ogen houdt, zonder de achtergrond te kennen, dan zou je denken dat dit een of andere komische scène is. Maar de werkelijkheid is verre van komisch. Daar, liggend op een matras, op een bed, is een man die niet kan lopen. Een man die, zoals de meester verlamde in die tijd, volledig afhankelijk is van anderen. Zijn vrienden hebben zich niet laten tegenhouden door de drukte bij de deur. Ze hebben het niet opgegeven toen het onmogelijk leek om Jezus te bereiken. En wat doen ze? Ze klimmen het dak op. Dat is al heel ingewikkeld iets overigens, als je een lamme bij je draagt die je toch recht moet houden. Ze maken een gat in het plafond. Waarom? Omdat ze niet alleen geloven dat Jezus

een gat in het plafond. Waarom? Omdat ze niet alleen geloven dat Jezus hun vriend kan genezen, maar omdat ze weten dat Jezus de enige hoop is. Hun geloof beweegt hen tot daden die logisch gezien absurd zijn. Wie gaat er nou een dak openbreken om bij een prediker te komen? Mensen die weten dat het wonder de enige logica is die nu nog werkt, die doen dat. Als de verlamde man uiteindelijk voor Jezus ligt, zou je verwachten dat komt het grote moment. Sta op en wandel. Nee, in plaats daarvan zegt Jezus iets volkomen onverwachts. Wat zegt die vriend? Uw zonden zijn u vergeven. En dat is ook wonderlijk, niet op grond van het geloof van deze man, maar toen hij hun geloof zag van die vrienden. Oftewel, uw geloof kan veel voor anderen betekenen. Toen hij hun geloof zag, en vervolgens zegt hij tot die lamme, vriend, uw zonden zijn u vergeven. Stel je de reactie van de omstanders eens voor. Die verwachten een wonderteken. Jezus evenwel lijkt onbewogen door de verwachtingen van al die mensen. Hij ziet niet alleen het zichtbare probleem, de verlamde ledematen, maar ook het onzichtbare probleem, het gebroken hart. En terwijl de mensen gefocust zijn op de gebrokenheid van het lichaam, ziet Jezus de gebrokenheid van de ziel. En de diepste verlamming is niet lichamelijk, maar geestelijk. Ja, en fariseeën beginnen te morren, zodat ze dat wel vaker doen. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dat is trouwens een terechte opmerking. Het is ook niet zomaar een vraag, maar eerlijk gezegd een aanklacht. En ze hebben gelijk. Maar ja, wie is Jezus? Als hij niet God is, ja, dan is het godslasterlijk, want hij beweert God zelf te zijn. Het wonder van Jezus' uitspraak ligt in de omkering van prioriteiten. Terwijl wij denken dat het genezen van een lichaam het moeilijkst is, laat Jezus zien dat vergeven van zonde de grootste uiting van kracht is. In onze moderne tijd lijkt het idee van vergeving, ja God, wie heeft het er nou over? We doen toch niks verkeerd? Hoe vaak hoor ik het niet? Behalve bij jongeren, die komen weer massaal biechten. Maar bij de ouderen, ik weet niet wat ermee is. Die lijken wel of er geen zondebesef meer is. En dan is ook het idee van vergeving irrelevant. Naast de grote crisis van ziekte, armoede en onrecht. We willen graag zichtbare oplossingen, tastbare resultaten. Maar het christelijk geloof durft iets anders te beweren. Het grootste probleem van de wereld is niet fysiek, maar moreel. Wij zijn verlamd door schuld, verstrikt in schaamte, vastgetekend door bitterheid. En terwijl we hulp zoeken om onze uiterlijke omstandigheden te veranderen, laat Jezus ons zien dat de kern van onze nood veel dieper ligt. Dit voorval daagt ons uit om te geloven dat God meer wil doen dan het ons gemakkelijk maken. Hij wil ons vrijmaken. Wat zou het helpen als deze man weer kon lopen, maar zijn ziel zat nog steeds gevangen in zonde. Jezus wil het hart lichter maken voordat hij kracht in de benen krijgt. En dat is niet omdat het één belangrijker is dan het ander, maar omdat alle twee nodig is voor onze ware genezing. Jezus weet dat de mensen om een teken vragen, iets tastbaars, iets zichtbaars. Dus vraagt hij, wat is gemakkelijker om tegen de verlamde te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Dat is gemakkelijk, want dat kan iedereen zeggen. Of te zeggen, sta op, neem je bed op en loop. Ja, en als je dat zegt en dat gebeurt, dan weet je dat het andere ook waar is, dat hij inderdaad zonde kan vergeven. Het is geen retorische vraag. Jezus laat zien dat de echte kracht niet ligt in het laten lopen van een verlamde, maar in het herstellen van een zondaar. Hij bewijst zijn gezag door het onmogelijke te doen. Wat is dat? Het wonder. Dat is voor ons onmogelijk, maar niet voor God. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En de man staat op, pakt zijn bed en loopt naar buiten door de menigte die eerst de toegang had geblokkeerd. De genezing van zijn benen is een zichtbare bekrachtiging van de onzichtbare genade. De genezing van het lichaam toont aan dat Jezus ook gezag heeft over de ziel. En de fysieke opstanding van deze man, de man die opstaat, die verlamde man, is een voorafschaduwing van de opstanding van Christus. Christus die opstaat uit het graf. En die opstanding die niet alleen lichamen, maar ook zielen.

0: bevrijd. En de ironie in dit verhaal zit in de starheid van die fariseeën, van de religieuze leiders. Die zien zichzelf als de gezondste mensen daar aanwezig, maar zijn in werkelijkheid de meest verlamde. Hun ongeloof is een diepere verlamming dan die van de man die op dat bed ligt. Ze kunnen zich niet voorstellen dat God zo direct en persoonlijk ingrijpt. En voor hen moet vergeving komen, nou ja, door rituelen en offers, maar niet door een woord van genade. En dat is de paradox van het geloof, hè? Weer die paradoxen. De sterken blijken zwak, de zwakken worden sterk. De verlamde man loopt weg, vrij en vergeven, terwijl de religieuzen blijven zitten, vastgekluisterd aan hun vooroordelen. Nieuwe katholieken die zo her en der tegenkomen, het zijn er nogal wat gelukkig, die de lange weg van twijfel naar geloof hebben afgelegd, weten hoe het voelt om verlamd te zijn door scepsis en cynisme. Want dat is onze wereld, hè. En misschien was je intellectuele trots het dak dat je van God scheidde, een barrière die te zwaar leek om te doorbreken. Maar iets of iemand heeft je geholpen om dat dak open te breken. Misschien vrienden die je bij de hand namen, die voor je baden, die je omhoog tilden toen je het zelf niet kon. En Jezus heeft jou aangeraakt, niet alleen om je overtuigingen te veranderen, maar om je ziel te bevrijden. En dat is de uitdaging, om niet stil te blijven liggen op bed, maar om op te staan, je bed op te pakken en te wandelen in geloof. Laat niet de twijfel van anderen je tegenhouden. Loop door de menigte van cynici en laat zien dat vergeving echte vrijheid is. De mensen in huis zeiden, zoiets hebben we nog nooit gezien. En zo zal het ook zijn als mensen zien hoe jouw leven veranderd is door genade. En daarom aan al die jongeren, die nieuwe katholieken, wees een levend teken van die genade. Een wandelend getuigenis van wat God kan doen als we onze barrières doorbreken en hem toegang geven.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: Ben van harte een hele goede middag, beste luisteraars. Ja, we zijn een paar minuten te laat, maar we gaan dan heel graag het middaggebed bidden, waar ik u nog eventjes de bladzijde voor wil geven. Het is vandaag feest van de heilige Birgitta. En dan kunt u in het klein getijdenboek niks vinden, maar ook in het groot getijdenboek is het dus wat minder. En dan ga ik u wel nog de bladzijde voor de hymne. Dat is 759. En de psalmen, die staan op bladzijde 1164. En dan de lezing verder, die is van het feest. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de

0: gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 759. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geef ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid. Is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zijn lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zijn lof die nimmer einde heeft.
0: Voor de psalmen gaan we in het grootgetijdenboek naar bladzijde 1164. Als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet.
1: Verdedig mijn zaak en help mij. En schenk mij het leven zoals gij belooft.
0: Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat gij beschikt.
1: Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt.
0: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af.
1: Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet.
0: Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen.
1: Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer.
0: U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat.
1: Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
0: Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok.
1: En als olijventakken rond de stam. Zo staan uw kinderen om uw tafel.
0: Ja, zo wordt elke mens gezegend die eer geeft aan de Heer.
1: U zegene de Heer uit Sion.

0: hebt gij Jeruzalem welvaren zien, zolang uw dagen duren.
1: Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen? Vrede, zei Israël.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien zolang uw dagen duren.
1: God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël.
0: Van jongs af ben ik mishandeld. Mijn breken konden zij niet.
1: Ploegers hebben mijn rug doorploegd. Trokken er lange voren.
0: Maar de Heer, de rechtvaardig is, sneed hun ploegstrengen door.
1: Drijf ze beschaamd op de vlucht. Alle die Sion haten,
0: laat ze als gras op het dak door worden voor men die uittrekt.
1: Geen maaier die er zijn hand mee vult. Geen schovenbinder zijn voorschoot.
0: En geen voorbijganger zegt hun: de zegen van God over u. In naam van de Heer wees gezegend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: God de Heer zal voor u strijden.
0: De atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans. Wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in den blinde. Ik boks niet als een die in de lucht slaat. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang.
1: Ik heb mijn bruidegom gevonden.
0: De Heer houd ik vast. Ik laat hem niet meer los.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Birgitta geleid in de verschillende omstandigheden van haar leven en haar op wonderbare wijze de wijsheid van het kruis onderwezen bij de beschouwing van het lijden van uw Zoon. Geef dat wij een leven leiden dat beantwoordt aan uw roeping en u in alles zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: En opnieuw, luisteraars, een hele goede middag. En mogen wij dan, we zijn al 1 minuut over tijd, samen dus het rozenhoedje gaan bidden. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En dan mogen we voor het eerste tientje al een aantal intenties meenemen waar we graag voor willen bidden. En we bidden voor iemand, en dan gaat het over de nacht van zondag op maandag, dat ze toch een goede nachtrust mag hebben in verband met een belangrijke afspraak. Maar ook, Heer, bidden wij ook deze dag voor de intentie van de paus. En dat is, we zitten nog steeds in de maand juli. En dan mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, komen we bij u en vragen uw zegen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dus dat bent u ook, luisteraars, dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die we van u ontvangen. En u weet het, Heer, als het uw wil is, wilt u dan ook nieuwe luisteraars blijven sturen, geven. En we danken u voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Bidden we ook voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een vriendin voor een goede uitslag van een medische scan. En we bidden voor, uit dankbaarheid voor het verhoren van gebeden en verlost mag worden van een alle kwaad. En dat we mogen volharden in gebed. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En Christine, bedankt voor het meebidden, maar die gaat nu ook weer aan het werk. En ben ik dan dadelijk dus alleen, dus heel graag ben ik op zoek dus naar bidders, meebidders. En dan natuurlijk kunt u ook uw intenties opgeven. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook natuurlijk kunt u de WhatsApp gebruiken, die staat ook open. Dat is 06-2-0-0-1-9-6-7-0.

0: En zo gaan we naar het tweede tientje. En ook daar hebben we een aantal intenties voor waar we graag voor willen bidden. En dan mogen we bidden voor omroepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook voor de gewijden die in de wereld leven. Wij bidden voor hun. En niet alleen dus omroepingen, maar ook bidden we zeker op deze donderdag ook voor alle priesters, dat zij de kracht krijgen om toch hun mooie ambt en leven toch te kunnen vervullen. Maar ook brengen we ook vandaag de paus bij u, Heer, dat hij in alles toch uw wil zal mogen doen, maar dat hij ook de kracht krijgt om zijn moeilijke taak te volbrengen. We bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, want we blijven vol vertrouwen u vragen, dat u toch vrede wil schenken in de harten van alle mensen. Maria, wilt u de harten van mensen openen, dat zij Gods vrede mogen ontvangen? En ja, we blijven toch bijzonder bidden ook voor Oekraïne en voor het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. We bidden ook dat er toch vrede mag komen tussen Iran en Amerika. Maar ook Israël brengen we bij u, Heer. Dan is ons gebed gevraagd voor een meneer die het niet altijd makkelijk heeft, maar dat hij toch van u de kracht krijgt om vol te houden. En we brengen ook Radio Maria bij u en eigenlijk alleen maar uit dankbaarheid, Heer, dat na al die jaren Radio Maria, en daar hebben we dus vooral ook te danken ook aan onze luisteraars en onze donateurs, dat Radio Maria toch steeds weer mag uitzenden. En we bidden ook uit dankbaarheid voor iemand die wil bidden omdat het goed met haar gaat. En we weten dat het in het verleden niet altijd is geweest. En dat is mooi om daar ook steeds dankbaar voor te blijven, dat het nou wel goed gaat. Dan is ons gebed ook gevraagd voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer ze bij wil staan en alles wat ze nodig hebben. En dat we dat allemaal aan u mogen toevertrouwen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een ziek nichtje. En die nu ook een grote wond heeft aan haar ondervoet, onder haar voet. En dat dat toch dicht mag gaan. En dat toch Gods liefde voor haar toch, dat ze dat mag merken en weten. Gaan we ook bidden voor de vrede. We bidden dus tot de ons lieve vrouw van de vrede, dat Bart die leukemie heeft, dat hij toch helemaal mag genezen en dat alle methodes ook mogen helpen. En we mogen ook bidden voor uit dankbaarheid. En dat op de voorspraak van de heilige Maria Magdalena, de heilige drie-eenheid en de heilige familie. En overweeg het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we nu naar het derde tientje. En ook dan heeft u de kans om uw intenties op te geven. Maar het is ook fijn als we meebidders of bidsters hebben. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp gebruiken we ook. En dat is 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het derde tientje. En dan mogen we bidden. En we blijven bidden voor de twee bisschoppen die ziek zijn. De bisschop van Breda en de hulpbisschop van Den Bosch. Dat zij toch helemaal mogen genezen. Maar we vragen u ook, Heer, om zegen, kracht en bescherming voor de bidders voor het ongeboren leven. Dat zij de kracht krijgen om vol te houden en als het uw wil is, wil hen dan verhoren. We bidden ook voor de zielerust van een broer, die op dit moment ook dadelijk zijn uitvaart is. En we bidden ook voor de familie om heel veel sterkte. Dan is ons gebed ook gevraagd voor de genezing van een zoon. En dat Gods genade, dat hij toch zonder operatie mag en zal genezen. Nou Heer, we brengen deze zoon bijzonder bij u. Als het u wil is, wil hem dan helemaal genezen. En we blijven bidden voor de wereldvrede. De vrede die we zo hard nodig hebben. Heer, het is de vrede die u alleen kan geven. Wilt u toch alle harten aanraken en inzien dat oorlog en geweld toch geen oplossing is. Dan vragen we ook voor iemand die ziek is, dat hij toch weer helemaal beter mag worden. En we vragen de voorspraak van de heilige Birgit, die vandaag haar feest heeft. En Brigitta is het dan. En dat zij toch ook vooral degenen die ziek zijn, dat die toch ook op haar voorspraak mogen genezen en dat het goed met die mensen mag gaan. En we brengen nogmaals degenen die waar net ook voor gebeten hebben met de leukemie, dat toch mag de behandeling toch mag aanslaan. Dan mogen we ook gaan bidden voor om de verhoring van een specifieke intentie. Maar we bidden ook uit dankbaarheid, Heer. We kunnen u niet genoeg danken. We bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En we bidden om eerherstel. Ons gebed wordt ook gevraagd voor de genezing en bekering van een oom. En er staan nog twee intenties, die nemen we dadelijk bij het volgende tientje mee. Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus roept ons op tot bekering en kondigt het Rijk van God aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we dadelijk naar het vierde tientje toe. En ook dan heb ik weer meebidders nodig. En kunt u natuurlijk ook nog uw intenties opgeven waar we ook heel graag voor willen bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook gebruiken. Dat is 06-200-19670.

Eventjes, beste luisteraars, ik heb nog geen meebidder, dus iemand die mag bellen om mee te bidden.

0: En fijn als luisteraars ook weer reageren op mijn nood aan bidders. En dan mogen wij het vierde tientje bidden. Dat God het hart van mensen die zoekende zijn wil aanraken en hen in contact wil brengen met mensen die hen daarin ook weer verder kunnen helpen. Heilige Geest wil deze mensen verlichten. Bidden we ook om hereniging van een familie en vragen we dat eigenlijk voor alle gezinnen en alle families. Dat brengen we bij u, Heer, daar vooral waar oneenigheid is en waar toch geweld ook is, dat op de voorspraak van u, Maria en Sint Jozef, dat het toch mag goed gaan met deze mensen. En ons gebed wordt ook gevraagd, en wij bidden daar, we smeken de Heilige Geest af, dat de kerk opnieuw weer mag worden vervuld door hem. En dat ook de heilige en zij die een licht voor de volken mag zijn. Dan mogen we ook gaan bidden voor om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen die in crisis leven. En vragen we daarbij de voorspraak van de heilige Jozef. Dan mogen we ook bidden voor iemand, mevrouw, dat zij toch, als het u wil is, Heer, helemaal mag genezen. En we mogen ook bidden dat alles goed mag gaan volgens Gods wil. En dat zijn plan toch mag voor iedereen ook mag duidelijk worden. Bidden we ook dat de neef goed mag herstellen. En dat ook iemands gezondheid, dat dat toch goed mag blijven. Bidden we om dankbaarheid en ook om vrede in de wereld. Er staat er nog één, maar die ga ik dus dadelijk bij het laatste tientje meenemen. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans om uw intenties natuurlijk ook op te geven. Maar ook om een tientje mee te bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp die gaan we dadelijk ook nog gebruiken. Dat is 06-200-1-9-6-7-0.

En zo zijn we aangekomen bij het laatste tientje, waar we nog een aantal intenties willen meenemen. En dan bidden we voor alle kinderen en jongeren die gepest worden op school. En ja, dat zijn er helaas heel veel. Dat zij toch ja, gezien mogen worden en dat dat toch mag stoppen. En ja, dat zij toch geholpen worden. Maria, help de bid voor deze kinderen. En Jezus, we brengen zoals ook toen u hier op aarde leefde, al deze kinderen en jongeren brengen we bij u. Dan brengen we ook voor bidden we voor kinderloze echtparen, dat de Heer daar toch wonderen mag verrichten en mag laten zien wat zijn plan met hun is. En ons gebed wordt ook gevraagd voor onze overheid en ons parlement, dat deze toch gevormd mag zijn door mensen die Gods wil mogen doen. En dat ze in ieder geval gezegend mogen worden met de Heilige Geest. Dan brengen we ook een zus bij u, Heer, die vanmorgen geopereerd, of de operatie is misschien nog bezig, dat de handen van de chirurgen daarbij toch bijzonder gezegend mogen worden. Maar ook, Heer, we blijven u danken. Danken voor zoveel. En ja, we willen u speciaal dus ook danken voor alles wat u ons geeft en die we ons niet bewust zijn. Ook daarvoor willen we heel bijzonder u danken. Dan is ons gebed ook nog gevraagd voor hen die te maken hebben met verslaving. En ja, Heer, dat u hen toch uw liefde mag geven en dat ze mogen weten ook dat ze geliefd zijn. En daardoor ook toch u kunnen vinden. En we bidden ook voor de gemeenschap Senakelo die zich daar toch bijzonder voor inzetten. Dan gaan we ook bidden om bevrijding van een petekind en haar moeder, dat toch de juiste hulp gevonden mag worden. En dan bidden we ook op de voorspraak van de heilige pastoor van Ars voor inkeer van een jonge priester die aangeeft toch zijn priesterlijke bediening wil neerleggen. Maria, sla uw mantel om haar heen, want het is uw priester. En dat hij toch alles mag krijgen wat hij op dit moment nodig heeft. Dan mogen we ook nog bidden voor een kapelaan waar nu de uitvaart voor is. We bidden om heel veel kracht, ook voor de priesters, en om rust van zijn ziel. En dan mogen we als laatste ook nog bidden voor een kleinzoon, dat hij het goed mag doen met zijn werk. En we vragen

0: hij het goed mag doen met zijn werk. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef. U bent daar zo goed in, Sint-Jozef. En ook nu weer willen we een beroep op uw voorspraak doen. Mochten we toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars, ook al heeft u ze niet opgegeven, of wilt u in stilte, wij willen in ieder geval al die intenties willen we meenemen. Overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we tot slot de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus bidden. We zitten nog steeds in de maand juli die toegewijd is aan het kostbaar bloed van hem. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt ge alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden, ook misschien in stilte. Bedankt ook voor uw intenties waar we heel graag voor hebben mogen bidden. En dan gaan we, en dat is het al, meteen door met het programma De Heilige van de Dag. En daarna om 13:30, dan wordt u weer voorgelezen uit het boek En dat is de juweel van de Nijl. Nou, dan hebben we natuurlijk om 2:00... Daar gaan we dadelijk even naar kijken. We hebben in ieder geval om 3:00 hebben we dus het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En heel veel dank voor het meebidden en het gaat u heel goed.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. In 1999 riep de heilige paus Johannes Paulus II, Birgitta van Zweden, met Katharina van Siena en Theresia Benedicta van het Kruis, beter bekend als Edelstein, uit tot patrones van Europa. Aangezien we vandaag het feest van de heilige Birgitta vieren, gaan we het alleen over haar hebben. Nou ja, bijna alleen. En dan gaan we nu naar Rome, waar op 2 december 1352 het zonnetje schijnt. Het is klaarlichte dag. Langzaamaan wordt de zon echter verdrongen door donkere wolken die de hemel verduisteren. Plots begint het hevig te onweren. De mensen kijken bang omhoog naar de flitsende lichten. Zien hoe de bliksem in de klokkentoren van de Sint-Pieter slaat. Deze in brand vliegt en wordt verwoest. Iedereen komt kijken, behalve de paus. Want die zit ver weg in het Franse Avignon. Tussen de Romeinen staat een bijna 50-jarige Birgitta Birkersdotter. In het heilig jaar 1350 kwam ze samen met haar dochter Katharina in Rome aan. Ze vond daar een stad, haast zonder geloof, met priesters en prelaten die er in alle opzichten een potje van maakten. Vanwege haar adellijke afkomst kan ze terecht bij de rijken, vanwege haar goede werken bij de armen. Nooit neemt ze een blad voor de mond en hekelt een ieder die zich meer toe-eigent dan hem toekomt. In de ogen van veel Romeinen is de Zweedse dan ook een heilige. Maar wie is zij? Het wiegje van Birgitta Birkersdotter stond ergens in het jaar 1303 in het Zweedse Oepland, niet al te ver van Stockholm. Nauwelijks 11 jaar oud overlijdt haar moeder. 3 jaar later krijgt ze een visioen van de lijdende Christus, waarna zij, om hem te dienen, het klooster wil. Maar papa oordeelt anders en Birgitta trouwt met de vrome Ulf Gudmarsson, die gouverneur van Östergötland is. De twee worden gezegend met 8 kinderen, van wie ze er overigens 4 weer snel aan hun schep moeten teruggeven. Birgitta en Ulf worden lid van de 3e of lekenorde van de Franciscanen en stichten een bescheiden ziekenhuis. Begeleid door een pater bestudeert Birgitta de Bijbel, waarop ze door de koning gevraagd wordt zijn jonge koningin te onderwijzen. Na meer dan 20 jaar huwelijk sterft Ulf, is Birgitta 41 jaar oud weduwe. De Zweedse geeft zich nu helemaal over aan gebed, boete en werken van naastliefde. Voor christelijke weduwe een voorbeeld om na te volgen, zou paus Benedictus XVI in 2010 zeggen. Niets kan haar vertrouwen doen wankelen. Uiteindelijk trekt Birgitta zich terug in het klooster in het Zweedse Alvastra. Zonder overigens voor het religieuze leven te kiezen. En daar beginnen de goddelijke openbaringen die de rest van haar leven zullen voortduren. Ze krijgt openbaringen van Jezus en van zijn moeder. In één daarvan vertelt Maria haar dat wanneer zwangere vrouwen de dag van 7 september, vooravond van het feest van haar geboorte, als ze 7 september vasten doorbrengen en ter ere van haar 9 maanden lange verblijf in de moederschoot 9 maal het weesgeroep bidden. En dit gedurende zwangerschap
en in het bijzonder de dag van de bevalling herhalen. Maria voor Gods troon een voorspoedige bevalling zal afsmeten. Uiteraard wordt van de aanstaande moeders wel verwacht dat ze de heilige sacramenten met godsvrucht ontvangen. Maar dat geldt voor ons allemaal. Nadat Jezus haar in een van de openbaringen vraagt een orde te stichten, gaat Birgit naar de koning en peutert bij hem een stuk grond in wat stenen los om daar een klooster te kunnen bouwen. Ondertussen vraagt ze de paus haar regel te bevestigen. De orde van de Allerheiligste Verlosser wordt erkend. De regel was na haar dood. En zo wordt huismoeder Birgitta ordestichter, zonder zelf ooit kloosterlinge te zijn geweest. In 1349 verlaat zij Zweden, het land waar zij zoveel van houdt, en reist naar Rome voor de paus Clemens VI uitgeroepen heilig jaar. Daar krijgt Birgitta in een visioen opdracht de wereldse paus in het Zuid-Franse Avignon over te halen naar Rome terug te keren. In de kerk zit Paulus buiten de muren, spreekt Maria tot haar. Zij zei, toen mijn zoon uit mij geboren werd, had ik het gevoel dat de helft van mijn hart uit mij geboren werd en buiten mij trad. En toen hij leed, leed mijn hart. Zo werd ook mijn hart gegezeld en doorstoken toen mijn zoon werd gegezeld en doorstoken. Want ik was met hem in zijn lijden en liet mij niet van hem scheiden. Toen hij vanaf het kruis op mij neerzag en ik tot hem opzag, stroomden de tranen uit mijn ogen. En toen hij mij zo door smart verscheurd zag, deed hem dat zoveel pijn, dat hij de pijnen van zijn wonden als het ware niet meer voelde. Daarom durf ik te zeggen dat zijn pijn mijn pijn is geweest, omdat zijn hart mijn hart was. Want zoals Adam en Eva de wereld verkochten voor één appel, zo hebben mijn zoon en ik de wereld met één hart teruggekocht. In dezelfde kerk zou Jezus ook de 15 gebeden schenken, die als zij met onze Vader en wees gegroet worden gebeden, na een jaar al zijn wonden hebben vereerd. Aan hen die de 15 een jaar lang bidden, belooft Jezus onder andere, in een doodstrijd zal ik aanwezig zijn met mijn dierbare en welbeminde moeder. Ik zal hun ziel welwillend onthalen en de eeuwige vreugde binnenleiden. Dan gaan we nu terug naar 2 december 1352. De Romeinen, wakker geschud door de Zweedse heiligen, zien in het verwoestende onweer van de klokkentoren van de Sint-Pieter de toren van God. En denken dat een paus overleden moet zijn. Nou, erg ver zitten ze daar niet naast. De hemel fluistert Birgitta in dat spoedig het oordeel over deze paus, die de kudde van Petrus heeft verstrooid, zal worden geveld. Birgitta bidt hele nachten. Nog diezelfde maand overlijdt Clemens VI na zich op zijn sterfbed tot God te hebben bekeerd. Paus Innocentius VI volgt hem op. Maar ook die blijft zitten waar hij zit, in Avignon.
Met de komst van zijn opvolger, Urbanus V, lijkt Birgitta in 1362 na 20 jaar strijd eindelijk succes te boeken. Deze paus laat zich overreden en komt naar Rome, waar keizer Karel IV op 31 oktober 1368 voor Christus plaatsbekleder van zijn paard komt, om het pauselijk rijdier aan de teugels Rome binnen te leiden. Onder invloed van Franse kardinalen zit Urbanus 2 jaar later echter alweer in Avignon, waar hij overlijdt. Na eerst nog een pelgrimstocht te hebben gemaakt naar het Heilig Land, van waar Birgitta het nodige mee naar huis nam, in dit geval Rome, sterft Birgitta op 23 juli 1373 in Rome, ver weg van de paus in Avignon. Datzelfde jaar geeft God aan Catharina uit Siena de opdracht paus Gregorius de 11e te bewegen, terug te keren naar Rome. En terwijl de relieken van de heilige Birgitta nog onderweg zijn naar Zweden, krijgt de Italiaanse Catharina bezoek van afgezant van de paus. Goddelijke estafette. God heeft het stokje van Sint-Birgitta aan haar doorgegeven. Heilige Birgitta van Zweden, bid voor ons. Ave Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 13. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Het staat in de brief van de heilige apostel Jacobus in het eerste hoofdstuk. Karoline zakte in elkaar op de kruk zodra de deur achter Theo dicht was gegaan. Haar keel was droog. Ze hoestte en verbaasde zich over het scheurende geluid dat over haar lippen kwam. Ze pakte de waterkan, schonk zich een glas in en dronk een paar slokken. Al met al had Theo haar met meer compassie behandeld dan dat ze verdiende. Ze kromp ineen bij de gedachte aan zijn aanvankelijke sarcasme, de openlijke beschuldiging in zijn toon. Zijn afkeer was precies zo pijnlijk geweest als ze gevreesd had. Maar ergens tijdens het opnieuw vertellen van haar verhaal was de spanning uit zijn schouders weggevloeid en was hij echt gaan luisteren. Het had iets bedwelmends om aangehoord te worden door Theo, om het enige voorwerp te zijn van die onderzoekende grijze ogen die in eigen taal leken te spreken. Ze stond met knikkende knieën op en liep naar de dichte deur. Het hout leek oeroud en was hier en daar kromgetrokken, waardoor er een lange spleet tussen twee dennenhouten planken was achtergebleven. Ze bracht haar gezicht naar de spleet en keek naar de wereld buiten. Toen ze naar de hut waren gelopen, was ze te zeer van haar stuk geweest om haar omgeving op te merken. Nu zag ze dat het een heldere dag was. De lucht was korenbloemblauw. Ze probeerde diep in te ademen, haar longen te vullen met de frisse lucht waaraan het in de hut ontbrak. Maar dat deed haar enkel opnieuw hoesten tot haar borst zwoegde. De wind moest eindelijk zijn gaan liggen, want de zeelui trokken aan vlastouwen om het zeil te laten zakken. Er was een vreemde stilte op het anders zo luidruchtige schip neergedaald. Nu en dan wierp een van de mannen een nieuwsgierige blik op de hut. Zodra het zeil veilig was gestreken, klom Theo de mast in. Karoline keek met open mond toe, terwijl hij zonder de hulp van een ladder of touwen de gladde paal beklom. Soepel als een kat spanden en ontspanden zijn spieren zich en dreven hem omhoog tot hij zat, veilig vastgeklemd met één been om de mast geslagen. Tot haar verbijstering zag ze dat hij zijn hoofd boog en ze begreep uit zijn houding dat hij bad. Ze stapte weg van de deur omdat ze het gevoel had dat ze iets verstoord had wat privé en heilig was. Hij had een merkwaardige plaats gevonden om te bidden. Maar daarboven zou hij niet veel afleiding hebben. Jezus had zich graag teruggetrokken op de berghelling om in afzondering te bidden, herinnerde ze zich. Theo had zich teruggetrokken op wat op een schip het dichtst bij één berghelling kwam. Een gevolg van uitputting rolde plotseling over Karoline heen. Het was 4 dagen geleden dat ze zich helemaal had kunnen uitstrekken en een tijd achter elkaar diep slapen. Ze had pijn in alle lichaamsdelen die ze niet kon benoemen. Ze keek verlangend naar het smalle bed. Dat moest Theo's slaapplaats zijn. Ze had het Theo moeilijk gemaakt door haar ongenode aanwezigheid en had geen zin om het nog erger te maken door ook nog eens zijn kooi in te nemen. Met een zucht pakte ze haar laken, vouwde het in de lengte op en spreidde het uit op het enige smalle stuk ruimte op de vloer waar een mens zich kon uitstrekken. Ze legde haar cape onder haar hoofd als kussen en ging liggen, strak tussen het voeteneind van het bed en de muur. Het was als slapen in een grot. De grond bleek onverzettelijk hard. De houten latten waren duidelijk niet bedoeld om als slaapplaats te dienen. Ze kreunde zich op haar andere zij en slaakte een gilletje toen ze haar elleboog stootte tegen de muur. Ze sloot haar ogen. Lof zij u, Jezus, dat u mij tot zover hebt gebracht. Draag me alsjeblieft de rest van de weg. Ze was bijna in slaap gesukkeld toen de deur openvloog en op een haar na haar hoofd miste. Met een half gesmoorde kreet ging Cariline zitten en ze keek de bezoeker met grote ogen aan. De oude man, die haar een paar uur eerder had ontdekt, kwam binnen met een houten blad. Hij grijnsde breed en totaal niet gegeneerd, alsof hij elke dag onaangekondigd op jonge vrouwen stuitte. Meester Theo zei dat ik je eten moest brengen. Hij zette het blad voorzichtig op de hoektafel. Je zult wel honger hebben, hè? Tenzij je met je vingers aan mijn olijven en tarwe hebt gezeten. Ja, ik wou dat ik eraan gedacht had. De man legde zijn hoofd in zijn nek en lachte. Zijn Adamsappel wipte op en neer in zijn magere, door de zon verbrande keel. Ik ben Sophocles. Jij bent mijn eerste verstekeling. Hij dacht even na. Nou ja, de eerste die we niet meteen overboord hebben gegooid. Dat kan nog steeds. Hij lachte opnieuw. Je hebt lef, meisje. Je hebt de meester recht omhoog in zijn mast gestuurd, om te bidden tot zijn God. Hij is ook mijn God. Dan is er hoop voor je. Maar ga liever eten voor het geval dat... Welk geval? Het geval dat de jongens besluiten je overboord te gooien. Als je dan toch moet gaan, kun je even goed gaan met een volle maag. Cariline grinnikte. Ze begon gesteld te raken op de oude zeeman. Wat heb je voor me meegebracht? Vissenogen en inktvisgewanden. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. De oude zeeman lachte kakelend. Pit, dat heb je. Hij gaf haar een geschilferde kom en een rond plat brood dat aan de ene kant lichtelijk verbrand was. Cariline onderzocht de inhoud van de kom en vond tot haar opluchting geen spoor van ogen of in gewanden. Ze nam voorzichtig een hap en proefde verse vis, die heet was en goed rook, met een zweem van olijfolie en een specerij die ze niet kon thuisbrengen. Ik begrijp dat Theo je weggehaald heeft uit de keuken van de keizer. Dit is lekker, Sophocles. Ik heb hem zelf gevangen daarnet. Hij sprong zowat in mijn schoot. Misschien kun je me dat leren. In mijn schoot springen. Ik ben een beetje te oud voor dat soort dingen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Cariline verslikte zich. Leren vissen, onbeschaamde oude man. Sophocles schudde een kromme vinger naar haar. Zie je begint alweer een beetje kleur te krijgen. Je zag er zo verwelkt en uitgedroogd uit als de gerst van vorig jaar toen ik je vond. Hij keek op haar neer. Wat doe je daar trouwens op de vloer? Kennelijk vind je het leuk om op je rare plaatsen in elkaar te vouwen. Je hoeft je niet meer te verstoppen, meisje. Iedereen weet nu wel dat je hier bent. Cariline nam een hap van het warme brood. Na 4 dagen oudbakken rantsoenen smaakte de dampe rulle vis en het lichtelijk klonterige brood als ambrozijn. Ik probeerde te slapen voordat je onaangekondigd kwam binnenstormen. Je hebt toch ogen in je hoofd of wat? Er staat daar gewoon een lekker bed. Hij ging op de rand van de kooi zitten en klopte op de deken als om zijn gelijk te bewijzen. Ja, maar dat is van je meester, als ik me niet vergis, zei ze. En ze nam een slok water om een mond vol vis weg te spoelen. Het zou onbeleefd zijn om er zonder zijn toestemming gebruik van te maken. Je bent wel erg hartelijk voor een verstekeling. Als je zo pietluttig bent met toestemming vragen, had je daar misschien even moeten over nadenken voordat je aan boord van ons schip klom. Ja, dat weet ik, Sophocles. Ik probeer mijn zonde niet groter te maken. De zeeman lachte. We hebben gewoon de P in, omdat we je niet betrapt hebben, hoor. Je hebt ons voor schut gezet. We denken graag dat we slim zijn. Ze leunde met haar hoofd tegen de muur en stopte met kauwen. Zijn de mannen erg boos op? Sophocles haalde zijn schouders op. Een paar hebben zin om je meteen te verdrinken, om zeker te weten dat je geen moeilijkheden meer veroorzaakt. De meeste kan het niet veel schelen wat er met jou gebeurt. Hoewel ze natuurlijk geen bezwaar zouden hebben tegen een flinke stoeipartij, als je zou willen. Caroline verslikte zich weer. Geen wonder dat Theo haar had gewaarschuwd geen stap buiten de hut te zetten. Sophocles klakte met zijn tong. Maar je hoeft niet te doppen, hoor. De meester heeft ze stevig gewaarschuwd. Niemand zou een haar van je hoofd krenken. Tenzij je wilt dat je haar wordt aangeraakt. In dat geval zul je geen gebrek aan vrijwilligers hebben. Ik heb geen behoefte aan vrijwilligers, zei Caroline met een hoog stemmetje. En je zou me een groot plezier doen als je dat de mannen laat weten. Ze zette haar lege kom terug op het blad. Dat zal ik doen. Maar wees niet bang. De jongens doen niks wat de meester nijdig maakt. Ze zouden de grond kussen waarop hij loopt, als hij het vroeg. Hij stond op. Vanavond zal ik je nog meer eten brengen. De wind is gaan liggen. Dus we zullen vanavond wel voor anker gaan in de haven van Myra. En dat betekent verse melk en kaas. Dus pap als avondeten. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

In Hollandia Docet zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Het programma bij Radio Maria waar we spreken over katholiek onderwijs. En ik ben blij dat ook vandaag weer is aangeschoven Lissa Brugmans. Van harte welkom, Lissa.
1: Dank u wel, pastoor.
0: Ja, nou Lissa, het is even geleden dat we een uitzending hebben gemaakt. Inmiddels 2 maanden geleden.
1: Klopt.
0: Het is Pasen geweest, dus nog een zalig Pasen.
1: Dank u wel, u ook.
0: We gaan vandaag weer volop spreken natuurlijk over het katholieke onderwijs. Ik las onlangs een mooi artikeltje in het Katholiek Nieuwsblad over het onderwijs in Nederland. En toen moest ik toch wel even denken aan jouw scriptie. Het was een artikel van Monsieur Hendricks, waarin werd gesproken over menswording, die mensvorming zou moeten zijn. Mm-hmm. Hè? Precies waar jij ook in jouw scriptie over spreekt, hè? Van menswording, Jezus Christus. Die mens wordt naar mensvorming. We hebben het in de vorige uitzendingen natuurlijk volop over gehad. Daar gaan we daar ook even over praten, over dat artikeltje. Want er waren wel heel veel raakvlakken met wat jij aan het doen bent. Maar zoals gebruikelijk zullen we eerst ook vandaag beginnen met gebed.
1: Oké. Okay.
0: En we zullen een gebedje bidden van de heilige Franciscus van Assisi. Ik had dit gebed gekozen, want ik vind dat dit ook wel heel mooi samenvat hoe we worden als we ons laten vormen door Jezus, hè? Dus we gaan het gebed voor de vrede bidden en dan gaan we daarna wat verder praten over het onderwijs. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. Nou Lissa, na dit mooie gebed, ja, ik moest denken bij dit gebed ook aan wat jij zei over het onderwijs. Het onderwijs moet nooit alleen maar een schoolprogramma zijn, maar moet een gemeenschap zijn waarin datgene wat je aan je kind wil leren ook wordt voorgeleefd. Hè? En ik dacht van ja, als een kind deze houding zou aannemen van het gebedje van Franciscus, dan zit je goed in feite. Hè? Dus dat, ja. dat je ook klaarstaat voor de anderen. Dat je ook meehelpt aan de opbouw van die gemeenschap. Lissa, ik begon net over een artikeltje in het Katholiek Nieuwsblad. Ik heb het hier voor me trouwens. De titel was geen persoonswording, maar persoonsvorming. Wat onderwijsvrijheid onze scholen brengt. Nou, dat is een beetje de titel van jouw scriptie zo ongeveer.
1: Ja,
0: hè? Dat moet je toch hebben aangesproken.
1: Ja. Nou, het is een opinie, hè? Want volgens mij werd Hendricks bij het Katholiek Nieuwsblad geïnterviewd. En daarin praat hij daarover. Zijn uitgangspunt hier ook is het grondwet artikel 23. Dat gaat over de vrijheid van onderwijs. En dat ligt al tijden natuurlijk al een beetje precair. Er hebben steeds meer mensen maken eigenlijk te weinig gebruik van dat grondwetartikel. Dat zegt eigenlijk dat men vrij is om school te starten. Dus dat is de aanleiding van het gesprek en ook een aanleiding geweest van het onderwerp van mijn scriptie.
0: Ja, en ook een school te starten met een overtuiging. Zoals jij denkt dat het goed is. Hè?
1: Ja.
0: We hebben gewoon de vrijheid om onderwijs, een bepaalde school op een bepaalde manier in te richten waarvan we zelf geloven dat het een goede weg is. Hè?
1: Ja, precies.
0: En dat is een vrijheid die heel veel landen niet hebben. Hè? Dus dat is iets bijzonders in Nederland. Ja. Ja. En inderdaad, de bisschop die zegt in dat artikel of in dat interview, zegt hij van ja, we moeten die vrijheid ook echt gebruiken. En hij zegt daarin ook, en dat viel me ook op, dat had ook wel veel raakvlakken met jouw scriptie. Hij spreekt er ook over het grote belang van de docent. We hebben het daar in de vorige uitzending over gehad, dat de docent niet alleen maar iemand is die kennis overdraagt, maar het moet iemand zijn die het geloof voorleeft. Hè? Dat heb ik jou ook zo bijna letterlijk horen zeggen.
1: Ja, in mijn beeld, waarvan ik denk wat goed onderwijs is, is natuurlijk het kloppend hart. En Christus is het kloppend hart van alles.

0: En Christus is het kloppend hart van alles. En hoe zorg je ervoor dat het hart wat klopt, dat dat vorm krijgt in het onderwijs? Nou, dat kan alleen door diegene die het onderwijs daadwerkelijk geeft. De leerkracht. Dus om die leerkracht voor de klas te zetten, moet je ook voor zorgen dat die leerkracht de voldoende of de juiste gereedschappen tot zich heeft om die leerkracht te zijn voor die kinderen. Dus niet alleen de persoon zelf, maar een katholieke persoon, een katholiek leerkracht.
1: Dus de leerkracht moet zelf ook gevormd zijn voordat hij een ander kan vormen. Ja. Ja, jij doet in jouw scriptie doe je een suggestie van hoe kun je dat nou concreet maken, hè? Nou, jij zegt van het is ook belangrijk om dan de bisschoppen, de plaatselijke kerk erbij te betrekken. En nou, we hebben hier samen vorig jaar een keer ook met Monsieur Hendricks, de gedelegeerde voor het onderwijs, over gesproken. Van wat zou er nou concreet mogelijk zijn om goed gevormde docenten te krijgen? En toen is de suggestie gedaan om ja, bijvoorbeeld bij de bestaande onderwijsinstituten die ook theologielessen geven, zoals bijvoorbeeld het Bonifatius Instituut, waar je zelf ook hebt gestudeerd, om daar ook een vormingstraject aan te bieden voor studenten die net klaar zijn met de studie, die dus ja, een goed theologisch fundament hebben, om die ook onderwijsbevoegdheid te geven. Hè? Dus om ze een jaar of twee jaar door te laten studeren, zodat ze daarna ook op scholen echt daadwerkelijk les kunnen geven.
0: Ja, in mijn opleiding van godsdienstwetenschappen, wat ik 6 jaar heb gevolgd, zaten natuurlijk ook gewoon mensen die ook wel affiniteit hebben met het overbrengen van kennis. En dan voor een bepaalde doelgroep. Nou, als het overdragen van kennis voor de doelgroep kinderen zou zijn, maar ze hebben geen onderwijsbevoegdheid, dan zouden ze eigenlijk dus niet voor een klas mogen. Dus niet op een, laat zeggen, op een basisschool mogen werken. En terwijl deze mensen wel de juiste kennis in macht hebben. Ja. Maar het is niet vanzelfsprekend dat als je die kennis van godsdienst hebt, dat je dus automatisch maar les kunt geven. Nee. Want er zit natuurlijk ook een didactisch component en een pedagogisch component.
1: Ja, dat zeg jij heel vaak. Hè? Dus het feit dat je veel van godsdienst weet of dat je erg thuis bent in de Heilige Schrift wil niet zeggen dat je ook meteen les kunt geven. Nee. Dat is ook echt een vak wat je moet leren.
0: Ja, en dat zeg ik ook heel vaak. Want mensen, het is gewoon echt een vak wat je moet doen. Ik vraag dus ook nooit, kun je zomaar in de supermarkt werken en kun je zomaar bij een kassa staan? Nou, tegenwoordig is het allemaal zelfkassa. Maar het is gewoon, alles is echt wel een vak. Dus een leerkracht, het leerkrachtenvak wordt wel vaak onderschat. Oh ja, nee, maar dan ga ik wel voor de klas staan en dan geef ik wel een les. Ja, maar zo makkelijk is het niet.
1: Nee, nee. Dan kun je dat natuurlijk nooit alleen maar op een opleiding leren. Dat zul je ook in de praktijk moeten leren. Maar je moet toch ook wel de basis eigenschappen, die moet je wel je eigen maken gewoon in een les. Hè?
0: Precies.
1: Dus daar zijn gesprekken met Monsieur Hendricks over. Nou, we hopen dat er natuurlijk iets heel moois uitkomt. Dan ook heel graag gebed daarvoor aan de luisteraars. Ja, dat zou betekenen dus dat iemand theologie kan studeren en vervolgens nog een verdiepende module doet om vervolgens ook les te kunnen geven.
0: Ja.
1: Andersom was ook een idee, wat ook al met de bisschop besproken is. Zou het natuurlijk ook prachtig zijn als er afgestudeerde PABO-studenten zijn die zich wat meer in het geloof willen verdiepen. Hè, dus dat er ook heel specifiek voor docenten die in principe dus klaar zijn gestoomd om les te gaan geven, als daar iets voor wordt aangeboden van nou, volg deze 2-jarige opleiding bijvoorbeeld, zodat je ook wat meer katholieke body krijgt, zodat je ook wat meer weet hoe je, want jij hebt het vaak over vakoverstijgend lesgeven. Dat wil zeggen dat je niet alleen bij rekenen of bij taal of bij geschiedenis of aardrijkskunde of levensbeschouwing iets vertelt over het geloof, maar dat het overal in terugkomt eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat je dus ook die studenten die net afgestudeerd zijn van de PABO of een andere opleiding die maakt dat je docent wordt, dat je die ook katholieke verdieping aanreikt.
0: Ja, en dat merk ik vooral in mijn dagelijks leven op dit moment. Ik ben directrice van een basisschool en daar zijn ook docenten of leerkrachten die wel gewoon de bevoegdheid hebben en misschien al 25 jaar in het onderwijs lesgeven. En zij geven zelf ook aan, ik voel me niet vertrouwd genoeg om een catechese les te geven. Dus Pasen is geweest en nu zijn we, gaan we richting Hemelvaart en dan weer richting Pinksteren. Van wat moet ik dan precies vertellen en tot hoe ver kan ik de diepte ingaan? Ik heb die kennis gewoon niet.

0: Dus ik hoor eigenlijk een hulpvraag bij die leerkracht van ik heb kennis nodig. Wie kan mij die kennis geven?
1: Ja.
0: En dan denk ik juist dat zo'n Bonifatius-instituut of een ander instituut die die cursussen aanbiedt, waardoor leerkrachten verdiepend les kunnen geven op een school zoals wat ik in mijn hoofd heb.
1: Ja. Nou, heel mooi dat, dat de bisschop, hè, ik noem de bisschop, want dat is dan de gedelegeerde voor het onderwijs. Daar hebben we dan al een keer een gesprek mee gehad. Maar mooi dat hij hiervoor open staat om hierover door te gaan praten. We hebben binnenkort weer een ontmoeting met hem. Dus ja. We hopen dat daar iets heel moois uitkomt. Ja, jij zei net van dat kloppende hart. Hè? Jezus Christus is het kloppende hart van de school zoals jij hem voor ogen hebt.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen jouw eigen beeld, dat is ook het beeld van de heilige kardinaal Newman, die je al vaak hebt geciteerd in jouw scriptie. Ook verschillende pausen die je hebt geciteerd. Hè. Dus eigenlijk het beeld van de kerk in zichzelf. Hè. Het beeld van hoe zou een goede katholieke school eruit zien. Ik ga even een klein stukje uit jouw scriptie citeren. Ik vond dat wel heel mooi. Daar zeg je het volgende. Als het hart klopt, hè, dus je bedoelt het hart van Jezus Christus. Als het hart klopt, is er leven. Een katholieke school leeft wanneer het hart van Christus voelbaar is in de mensen die haar dragen. In de liefdevolle aanwezigheid van de leerkracht, in de verwondering van de leerling en in de stille trouw van ouders. Een kind ziet katholiek onderwijs niet eerst in leerboeken, maar in de ogen en in de houding van de meester of juf. Daar begint de vorming tot volwaardig mens zijn. Nou, heel mooi gezegd. Hè? Dus de boeken die zijn belangrijk, maar uiteindelijk is het het eerste element van vorming is wie heb je tegenover je? Hè? Is die persoon die tegenover jou staat, is dat duidelijk een zichtbaar beeld van God? Hè? Heel mooi gezegd. Ja, we hebben het de vorige keer ook over gehad. En ik vond dat ook wel een eye-opener. We hebben daar samen vaker over gesproken. Ja, het beeld dat veel scholen tegenwoordig hanteren is vooral je stoomt kinderen klaar voor de maatschappij waarin ze allemaal een functie krijgen. Dus het is eigenlijk een hele functionalistische benadering van het kind. Brammetje wil brandweerman worden, Marietje wil tandartsassistenten worden en Kareltje wil politieman worden. Nou, dan gaan we kijken hoe jouw traject, jouw carrière eruit ziet om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar in jouw scriptie zeg jij van dat is eigenlijk niet de belangrijkste vraag. Wat wil je worden, maar wie wil je worden? Hè?
0: Ja.
1: Kun je dat eens wat toelichten, wat je daarmee bedoelt?
0: Nou, daarmee wil ik vooral eigenlijk zeggen, de wie is in welk vak je ook wil gaan uitoefenen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je kunt, als jij heel dicht bij jezelf bent, vanuit het voorbeeld wat je hebt gekregen vanuit de katholieke mensen of de leerkrachten die je hebt gegeven of de talenten die God jou heeft gegeven, dat maakt het tot wie jij bent. En dat ben jij al, want je hebt die gave van onze lieve Heer al gekregen. Het is alleen dat jij jezelf nog moet ontdekken van wie ben ik dan precies en waar zitten mijn talenten. De een is meer geduldig dan de ander. De ander is vanuit zichzelf al meer rechtvaardig dan de ander. Maar om die eigenschappen bij jezelf te ontdekken, moet je vooral gaan kijken van oké, wat kan ik heel goed? Wat moet ik nog ontwikkelen? En wie wil ik dan uiteindelijk zijn met alle talenten die ik heb? Dan kun je dus net zo goed advocaat worden met die talenten of leerkracht met die talenten.
1: Ja, dus of je advocaat of leerkracht bent, staat dan niet centraal. Maar het gaat erom van je bent een rijk mens geworden. Hè? Rijk in de zin van die talenten heb je ontwikkeld. Je spreekt in jouw scriptie ook volop over de deugden. Hè? De drie theologale deugden, zoals dat met een moeilijk woord heet. De goddelijke deugden worden ze ook wel genoemd. Hè? Geloof, hoop en liefde. Dus dat je daarin gevormd wordt. En dat het voornaamste is dat als jij later jouw plekje in de maatschappij inneemt, dat je een rijk gevormd persoon bent op alle vlakken. Met een liefdevol hart voor God en een liefdevol hart voor de naaste. En dat het vervolgens, welke functie je dan gaat vervullen in de maatschappij, eigenlijk daaraan ondergeschikt moet zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld het vak advocaat zou pakken en je bent opgegroeid met het feit wat je wilt worden, dan heb jij geleerd wat een advocaat allemaal moet kunnen en dan heb je allemaal die boxen aangetikt van oké, dan heb jij je diploma gehaald en je kunt nu Nu kun je de rechtszaal in en de gesprekken voeren. Maar als je daarvoor hebt geleerd van wie je nou bent, dat jij een liefdevol persoon bent die altijd een bepaalde intentie heeft om het vak zo uit te voeren, en dat je daarbij in het oog hebt naar de ander, wat is goed voor de ander en wat moet ik daarvoor als persoon, als advocaat daarvoor uitdragen, dan zul je heel anders een zaak aangaan.
1: Ja, dus de uitgangspunten, hè, dus normaal zou je misschien ook denken van ja, ik ga veel geld verdienen als advocaat, dus dat kan ook een drijfveer zijn, of ik krijg veel status en aanzien. Maar die drijfveren, die achterliggende overtuigingen, die moeten goed zijn.
0: Ja.
1: En jij neemt duidelijk in jouw beeld voor de school van de toekomst, neem je duidelijk de deugden als uitgangspunt.
0: Ja, want ik vind het een interessante vraag, van wat is de intentie van jou om de ander te willen helpen? Dus als advocaat, wat wil jij daarmee? En als jouw antwoord dan is, ja, dan kan ik een groter huis kopen, of dan kan ik goed voor mijn gezin zorgen omdat ik veel geld verdien. Dat is een heel andere drijfveer dan wanneer je zegt, nee, ik wil juist diegene waar onrecht aan wordt gedaan, ik wil hen juist helpen.
1: Ja. Ja, mooi beeld. Nou, ik wil eigenlijk gaandeweg iets meer komen tot in jouw scriptie. Spreek je ook wel heel duidelijk over het beeld van een school, in feite.
0: Ja.
1: Hè? Dus stel dat iemand in deze tijd een school zou stichten, hoe zou die er dan uitzien? Hè? Nou, dit zijn allemaal een beetje de bedding waar we het nu over hebben gehad. Hè? Dus die menswording van Jezus Christus als uitgangspunt voor de vorming van de kinderen. Die vorming ook totaal laten zijn. Dus niet alleen maar ze laten uitblinken in bepaalde vakken, maar de hele persoon tot bloei brengen. En vervolgens begin je steeds meer te spreken over welke rol de deugden daarin spreken. Nou, ik ga even uit jouw scriptie noemen het klassieke beeld van de theologale deugden, ofwel de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. En vervolgens noem je ook de kardinale deugden. Hè, en dat zijn dan prudentia, dat wordt ook wel voorzichtigheid genoemd, rechtvaardigheid, sterkte en gematigdheid. Nou, dit is een heel oud beeld van die eigenschappen die mensen zouden moeten ontwikkelen. Hè? Dat leeft al bij de Grieken, bij de Romeinen waren dit begrippen die we terug hoorden komen. Hoe ben jij van plan om dit terug te laten komen op een school? Behalve dan erover praten.
0: Ja, precies. Zoals we eigenlijk in het begin al hadden gezegd, je leert deze definities niet door in een boek te zetten en de kinderen te laten scanderen en herhalen wat de definitie is, de betekenis. Nee. Dus als we het hebben over moed, dan gaan we met de kinderen erover praten. Wat is moed en wat is moedig? En wat houdt dat in? En dat we dan aan de hand daarvan niet één dag, niet één uur, maar gewoon een heel duidelijk beeld, een week bedoel ik, een week daarover moet gaan praten. En met de kinderen echt ook voorbeelden gaan zoeken. Want wie vind jij nou moedig? En dan vooral dichtbij beginnen. En niet kinderen alleen maar voorbeelden laten noemen van moedige mensen waar we eigenlijk nooit toe kunnen naderen. Maar begin eens eerst dichtbij. Wie in jouw leven is moedig en waarom is die persoon moedig en wat maakt die persoon moedig? En dat je daar heel uitgebreid met de kinderen over praat en uiteindelijk dan ook verder van zich af kunnen gaan kijken. Zo van, oké, zijn er dan ook wel voorbeelden, bijvoorbeeld heilige voorbeelden, waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. En als we denk ik elke deugd een bepaalde week of een bepaalde periode in het jaar kunnen bespreken, dan hebben de kinderen elke keer een idee van, dat was die een van die kardinale deugden, want daar gaat het niet om. Maar het gaat er dus om meer dat het gaat leven in hun leven.
1: Dat
0: het
1: ook echt integreren in hun eigen leven. Ik kan me voorstellen, ik heb zelf voordat ik priester werd een taal gestudeerd. En in een taal is dat heel belangrijk dat je ook de grammatica op orde hebt. Hè? Dus soms moet je ook gewoon rijtjes stampen en moet je gewoon regeltjes leren. Maar je moet ze vervolgens wel toepassen. Hè? En dat is wat jij ook zegt. Hè? Van alleen maar die kennis, daar kun je ook niet veel mee. Als het niet tot bloei wordt gebracht in het leven van het kind zelf. Maar ik denk dat allebei wel belangrijk is. Ik kan me ook voorstellen als kinderen weten wat die deugden zijn. En ze daar ook gewoon wat theoretische kennis over krijgen als begin, zeg maar. Als een soort kader. Dat ook wel behulpzaam kan zijn.
0: Ja, het is in die zin ook behulpzaam. Als je ze op dat moment, als je het over het moord moet hebt of zo. Dat je de kinderen dan ook echt leert. En ze zijn buiten aan het spelen. En het ene kind komt op voor het andere kind. Omdat hij bijvoorbeeld is gevallen. Of je helpt hem. Dan kun je het ook gewoon benoemen. Wat moedig van jou. Dat je die persoon hebt geholpen. Terwijl je eigenlijk liever een spelletje nog wilde spelen. Dus dat je die woorden... Ja. In een organische manier verwerkt op een dag.
1: En daar dus ook op terugkomen van, ja. Weet je nog dat we het in de les erover hadden gehad? Nou, dit was een voorbeeld dat jij dat ook liet zien dat je het was.
0: Ja.
1: Zoiets, hè? Wat ik een heel mooi idee vond in jouw scriptie, maar dan wordt het wel even heel praktisch, is dat je bijvoorbeeld op een school een deugdenweek zou organiseren. En dat je dan een week lang een bepaalde deugd, hè? Ik zal ze nog even noemen trouwens voor degene die voor wie dit helemaal nieuw is, de kardinale deugd. Hè? Dus dat je een van die deugden een week lang centraal zet. We hebben prudentia, het Latijn, van oudsher wordt dus altijd in het Latijn genoemd. Hè. Prudentia, dat is zoveel als letterlijk voorzichtigheid, hè. Maar wordt ook wel met wijsheid geassocieerd. En we hebben justitia, nou dat woord kennen de meesten wel, hè, rechtvaardigheid. We hebben fortitudo, hè, dat is zoveel als moed of dapperheid of kracht, sterkte. En we hebben temperantia, en dat is zoveel als zelfbeheersing en gematigdheid. Begrippen die voor ons eigen leven natuurlijk ook van kapitaal belang zijn. Hè? We zien dat ook in ons katholieke geloof, dat die begrippen uit de oudheid, dat die ook heel vaak zijn geïntegreerd in ons geloof. Hè? Dat we dat ook in ons eigen geloofsleven, dat dit hele belangrijke begrippen zijn geworden natuurlijk.
0: Maar als je die begrippen bij jezelf, bij jou als kind binnenkomt, dan weet je ook wie jij bent. Want je kent elk kind, hè, met buitenspelen, met voetballen, hockey of wat dan ook. En jij verliest, is altijd een kind die zijn temper verliest.
1: Ja.
0: En dan kun je zeggen, oké, maar jij bent zo moedig. Jij helpt elk kind als hij als hij bijvoorbeeld straf krijgt, het is niet terecht, dan kom jij voor die kind op. Jij bent super moedig, maar je vindt het nog wel heel lastig om gewoon geduld te bewaren als jij het niet eerlijk vindt. Dus dan leert het kind ook van, ja, maar wie ben ik nou? Oh ja, wacht. Ja. Ik heb verschillende eigenschappen die ik al heel goed ken. Ik heb ook nog eigenschappen die ik nog graag wil ontwikkelen.
1: Ja, dus je hebt een soort natuurlijke kant aan jouw persoon, hè, waar je van nature wat meer aanleg voor hebt.
0: Ja.
1: Sommige kindjes zijn wilde brassen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat meteen een ondeugd hoeft te zijn. Hè? Je kunt ook zeggen van waar komt dat wilde karakter van jou vandaan? Ja, je wil opkomen voor het goede. Hè? Je hebt een hekel aan onrechtvaardigheid.
0: Ja.
1: Je wordt heel boos als een kindje in de klas wordt gepest bijvoorbeeld. Dus dat je ook kinderen bewust kunt maken van waar ligt jouw door God gegeven talent en waar ligt jouw voorkeur, om het zo te zeggen. Maar dat je daarmee ook in kaart brengt hoe je... Juist die eigenschappen van het kind die misschien wat onderbelicht blijven, of die deugden waar het kind van nature niet zo in uitblinkt, hoe je dat ook naar voren kunt brengen en kunt versterken.
0: Elk kind kan zich ontwikkelen, waar dan ook. Het kind komt nooit op school wat al helemaal kan lezen of kan rekenen of alles al kan of kan tekenen. Maar de ene kan wel ontzettend al goed tekenen, maar die kan ook niet zo heel goed spelling bijvoorbeeld. Dan kun je dat nog ontwikkelen. Nou, dat kun je dus ook met deugden doen.
1: Ja. Ja, dan blijf ik nog steeds heel benieuwd van... We hebben natuurlijk tal van scholen in Nederland die allemaal hun eigen insteek hebben. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende scholengroepen die ongeveer hetzelfde onderwijs aanbieden. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei... ik zou bijna willen zeggen experimenten in de afgelopen tientallen jaren gehad van nieuwe onderwijsmodellen. Hoe kun je zoiets implementeren? Dus je zei net al zelf, hè, van op het schoolplein, je ziet een heel eenvoudig voorbeeld. Een kindje reageert op een bepaalde manier en je gaat als het ware dat terugkoppelen aan dat kind. Van, nou, daar was je heel moedig. Of daar was je juist niet zo, had je niet zoveel zelfbeheersing. Maar hoe kun je docenten het in de lessen meegeven... Dat dit ook iets is wat ze er niet als een soort verplicht nummertje af en toe bij halen, maar dat het echt in het hart van het onderwijs komt te staan.
0: Ja, wat je steeds meer in het onderwijs tegenwoordig ziet, Als zij merken, oh, de kinderen hebben geen zelfvertrouwen. Oké, we gaan een lessenserie ontwikkelen over zelfvertrouwen. Of je merkt dat kinderen dat er te weinig gepraat wordt over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld, hoe ga je om als mensen je pesten? Oh, dan gaan we een cyclus bedenken over pesten. Dan wordt er weer iets ingevlogen. Ja, maar dat werkt natuurlijk helemaal niet.
1: Eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen.
0: Ja, precies. Maar dan werkt het helemaal niet. Oh, dit is gaande. Oké, dan gaan we iets in laten vliegen. Wat je moet doen is de basishouding. Wat is de basishouding van jou als leerkracht? En wat wil jij je kinderen meegeven? Dus wat ik zeg is, als jij je kinderen mee wilt geven om deugdzaam te leven, dan moeten jouw kinderen weten wat deugden zijn. Dan moet jij als leerkracht daar voorbeeld aan geven. Dus dan moet ik af en toe al van tevoren al moedig hebben gedragen of geduldig zijn geweest om nog een keer 10 keer uit te leggen als het kind niet het heeft begrepen.
1: Als docent moeten ze het ook herkennen, die eigenschappen waar je over spreekt.
0: Ja, en als je dan dit gaat uitleggen, dan kun je zulke voorbeelden aanhalen. Niet om jou als persoon te verheffen, maar om het kind uit te leggen, dit is wat wij bedoelen bij die woorden. En dan is het mooiste als je voorbeelden kunt benoemen van kinderen in jouw klas die bepaalde gedraging hebben laten zien. Zonder dat je één kind achterhoudt.
1: Ja.
0: Maar elk kind heeft een talent en dat moet jij als leerkracht zien.
1: Nou, ik denk ook om te voorkomen dat het te abstract wordt, maar ook om te voorkomen dat het te weinig, of te veel moet ik zeggen, juist mensenwerk wordt. Want een gevaar bestaat natuurlijk ook. Hè, ja. Van wij weten precies wat die deugden zouden zijn en die kinderen die moeten ons maar volgen. Het is denk ik heel belangrijk dat we ook steeds terugkeren naar God. Hè. Hij is natuurlijk de bron van alle deugdzaamheid.
0: Ja.
1: Hè. Dus alles wat goed en waar en schoon is, maar ook alles wat rechtvaardig en krachtig en beheerst is. Alles wat liefdevol is, alles wat met hoop en geloof te maken heeft, vindt uiteindelijk zijn oorsprong en zijn bron bij hem, hè. We zullen daar in de volgende uitzending ook nog meer over gaan spreken. Maar jij zegt in jouw scriptie ook van een soort garantie om te zorgen dat die deugden ook volgens een bepaalde structuur worden aangeboden aan de kinderen. En niet zomaar lukraak erin worden gevlogen, zoals je net zei. Hè? Heb je ook dat liturgische jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dus het liturgische jaar dat ons al het ritme geeft. Waardoor we niet het wiel helemaal zelf hoeven uit te vinden. Maar de kerk die ons een rijkdom aanreikt. Waarin al die deugden ook verpakt zitten, als het ware. Hè?
0: Ja, en het is natuurlijk wel heel belangrijk als je vertelt over de deugden en uitlegt hoe dat werkt, dat kinderen ook mogen beseffen. Het hoeft nog niet allemaal perfect te zijn. Hè? De leerkracht is verre van perfect. En ook dat is goed. Ook al zijn wij een voorbeeld, wij zijn natuurlijk ook een voorbeeld van de dingen die niet goed gaan. Als ik weer voor de 20e keer iets uit moet leggen, kun je misschien wel de ongeduld in mijn stem voelen. En dat voelt een kind ook. Maar als je elke keer maar uitlegt, oh, dat was niet heel handig voor mij. Ik merkte dat ik dat, weet je wel, als je dat dan wel gewoon, dat kinderen weten van, wij zijn mensen en wij zijn op weg om het steeds beter te doen.
1: Er zit ook een soort wijsheid in, hè?
0: Ja.
1: Daar zit dan toch weer een beetje die prudentia in feite.
0: Precies, en ja. Het is ook belangrijk dat kinderen weten, ja, maar wie kunnen we als voorbeeld dan wel nemen? Er zijn tal van heiligen die ook in het liturgisch jaar echt zeker kunnen volgen en dat we dan kijken, oké, we hebben het toevallig over wijsheid. Nou, welke heilige vind jij nou heel wijs? Of je maakt het nog persoonlijker, wat is jouw doopnaam? En dan gaan we kijken, oké, wat is die persoon? En wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, ik hoorde laatst een prachtige uitleg over Jezus Christus aan het kruis. En dat ging over de deugden. Dat was een college over deugden. En degene die dat college gaf, die had het erover dat Jezus Christus aan het kruis een perfecte spiegel is van alle deugden. En dus alles waar we het nu over hebben, geloof, hoop en liefde, komt daar tot een soort climax. Hè? Zijn geloof in de Vader, hè, dat hij hem uiteindelijk van de doden zal laten opstaan. De liefde, hè, de offerbereidheid die hij toont aan het kruis. Maar ook die kardinale deugden, dus ook de rechtvaardigheid. Ook de sterkte, hè? Dus dat hij doorzet, dat hij het kruis op de schouders neemt. Ook die gematigdheid, hè? Dat hij niet gaat schreeuwen, dat hij niet zijn beulen, zijn belagers terug wil pakken. En dat zit dus al die deugden. Dus ik denk jouw beeld van Jezus Christus De vleesgeworden mens, Jezus Christus, die onder ons is komen wonen, die jij de hele tijd als uitgangspunt neemt, die menswording als uitgangspunt voor mensvorming. Jezus aan het kruis mag niet ontbreken bij de kinderen in het klaslokaal, denk ik. Hè?
0: Nee, precies. En dan ben je weer terug naar het begin. Wie moet het kloppende hart van Jezus Christus dus uit kunnen leggen? Dat zijn wel de leerkrachten, want die zijn degene die de kinderen mee moeten vormen samen met het gezin.
1: Ja. Nou, ga ik een woord gebruiken wat je in onze tijd niet meer zo heel vaak hoort. Nee, ik kijk even naar de tijd en ik zie dat we even een onderbreking moeten houden, anders zitten we te lang te praten. Maar daarna ga ik een woord gebruiken wat we tegenwoordig niet meer zo heel vaak horen, maar wat denk ik wel heel belangrijk is in dit kader. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek.
0: Oké.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending Hollandia Doodshit. Nederland onderwijst. Nou, we zijn volop aan het praten over het onderwijs. Ik zit hier met Lissa Brugmans nog altijd. Ja, Lissa, we hadden het net volop over de deugden. We hadden het over hoe Jezus Christus de bron is van alle deugden. En jij zei ook van hoe belangrijk het is dat een docent zich ook die deugden eigen maakt. Dus niet alleen de kennis rond de deugden, maar dat we ook dat je zelf ook echt een deugdzaam mens bent. Nou zei ik net voordat we naar het lied gingen luisteren, zei ik van ik ga een woord gebruiken wat je in onze tijd niet meer zo vaak hoort. En dat is het woord heiliging. Als ik even samenvat wat jij net zei, dan zeg je in feite van een docent moet zich ook echt laten heiligen door de Heer, om vervolgens de kinderen te kunnen heiligen. En dat is een woord waar we in onze tijd soms een beetje van terugdeinzen, hè, want dat klinkt meteen zo ontzettend vroom. Alsof we dan te maken hebben met, alsof we dan helemaal vergeten dat de mens ook een gebrekkig wezen is, en alsof die kindjes niet met hele andere dingen bezig zijn dan de heilige of God zelf. Maar toch denk ik dat het een begrip is dat we niet uit het oog moeten verliezen. Want volgens mij als we zelf, en dan spreek ik even over de docenten, hè, als een docent zelf in de gaten krijgt van mijn geloofsleven en mijn kerkgang, hè, de zondagse mis, mijn gebedsleven, de aansporing die de kerk doet om met regelmaat ook je zonde te belijden, om te gaan biechten, et cetera. Dat is natuurlijk een hele sfeer die we vaak weghouden van het onderwijs, omdat we denken dat zijn twee verschillende werelden. Hè. Dat is meer de privéwereld van jouw geloofsleven. En dan heb je de meer publieke wereld van onderwijs en samenleving, en noem het maar op. Maar moeten we dat juist niet binnenbrengen in dit hele verhaal?
1: Ja, dat is zeker een interessante vraag. Want het betekent dat de leerkracht ook echt een biddend leven moet hebben. En ook echt een deugdzaam leven wil leiden. Dus dat wil, daarmee zeggen we niet dat de leerkracht geen fouten mag maken. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel dat je dat zeker binnen moet brengen. Ik vraag me wel af, hoe zou u dat dan zien? Als het een voorwaarde moet zijn voor een leerkracht om op zo'n school te mogen werken?
0: Nou, waar ik nu aan denk is, ik was ooit kapelaan in Eindhoven en daar hadden we een jongere groep. En die jonge groep bestond al voordat ik daar kwam. En die hadden een soort contractje wat jongeren moesten ondertekenen. Die leiding wilde geven aan de jongere groep. Dus er waren een paar jongeren die organiseerden dan dagen. En die hadden daar de leiding in. En als je zo'n leider wilde worden, dus dat waren er geloof ik 4 of 5 die dan leiding gaven aan een jongere groep van 100. Moest je een soort contractje ondertekenen een soort basiskatholiciteit. Waarin je zei, ik ga elke zondag naar de kerk, naar de mis. Ik ga minstens 1 keer per maand biechten. Ik omarm alle dogma's van de katholieke kerk. Het klinkt misschien een beetje geforceerd op die manier, maar ik vond het eigenlijk wel een mooi idee om het zo te doen. Want ik merkte wel van, doordat die jongeren die dan die taak kregen, en die daar ook, het was ook 1 jongen die had er wel moeite mee. Die zei van, ja, ik wil bedenktijd of ik dit wel wil. Of ik die verantwoordelijkheid wel kan dragen.
1: Ja,
0: want
1: ja,
0: er wordt wel wat van mij gevraagd. En die heeft daar toen 2 weken over nagedacht. Is het uiteindelijk wel gaan doen? Kijk, het is geen juridisch bindend contract dat je zegt van, ik ga naar de advocaat als het niet nakomt. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom van, je mag wel een bepaalde commitment vragen van je docenten. Ja, hoe je dat precies invult, dat zul je dan moeten bekijken natuurlijk. Maar dat je iets van een soort commitment vraagt en daar ook echt een handtekening onder laat zetten, zou niet zo heel raar zijn volgens mij.
1: Nee, dat snap ik. Weet je, en ik zat eigenlijk aan te denken bijvoorbeeld, wij vormen natuurlijk kinderen. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld een cardioloog. Die maakt mensen beter. Dus alsof je aan een cardioloog kun je bijvoorbeeld vragen, voordat hij in een ziekenhuis kan werken, luister, je mag hier komen werken, maar dan wil ik wel dat je geen vet meer eet, want je weet wat slecht is voor je hart. Dus zorg dat je geen stress hebt. Ja. Dus ik denk, ja, als je dat gaat vragen,
0: ik denk dat geen cardioloog meer overhouden. Maar
1: precies. Ja. Ik denk, als je dat ook gaat vragen van een leerkracht, betekent wel dat je nooit meer fouten mag maken, dat je nooit meer dit mag doen. Nee, dat vragen wij niet, hè?
0: Nee, dat zeg ik niet. Nee, wat ik eigenlijk zeg is, we hebben in onze kerk 10 geboden. Die kennen de meesten wel, of in ieder geval wel eens van gehoord, op zijn minst. Maar we hebben ook de 5 geboden van de kerk. En de 5 geboden van de kerk, die leren ons wat het betekent om katholiek te zijn. Wat het minimum is van katholiek zijn. En dan wordt er gezegd, elke katholiek gaat elke zondag naar de kerk. Dat is iets waar je niet aan kunt tornen.
1: Ja.
0: En dat zou je... Ik bedoel, mocht er ooit zo'n school komen... jij bent daar vooral het brein achter, hè? Want jij hebt er ook jouw scriptie over geschreven. Je zit daar zelf helemaal in. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen van... ja, dat mag je dan op zijn minst vragen van je docent, hè? Als ze zichzelf... Want je hoort in onze tijd ook wel vaak van... ja, ik ben katholiek. En dan vraag je een beetje door. Ja, nou, ik ga niet elke zondag naar de kerk, maar ik ben echt wel katholiek. Ja, wie bepaalt voor ons wat nou katholiek is en wat niet? Ja, ik denk toch allereerst de kerk. Dus ik zou zeggen van zo'n zondagsmis, ja, is het minimum. Want dat hoort elke katholiek te doen. Maandelijks biechten, ja, hoeft niet. Hè? Volgens die regels van de kerk, volgens die 5 geboden van de kerk, moet je minstens 1 keer per jaar biechten. Nou, dat zou je ook. Je zou ook die 5 regels of die 5 voorschriften van de kerk als een soort uitgangspunt kunnen nemen.
1: Nou ja, ik vind het inderdaad wel heel interessant dat u dat zegt, want ik heb het nooit zo over nagedacht. Goh, wat komt er eigenlijk op mijn wensenlijstje voor de leerkracht die bij onze school mag komen werken? Dus dit is in principe, denk ik natuurlijk, wat voor soort leerkracht wil ik voor de kinderen naast hun skills? Dan zijn dit wel inderdaad wat punten die ik mee wil nemen. Ja. En dat het geen afglijdende schaal wordt.
0: Ja. Ja, dus nogmaals, ik gaf net een voorbeeld uit de pastorale praktijk, hè, in Eindhoven. Er zijn natuurlijk tal van manieren waarop je dit zou kunnen doen. Maar het is wel een belangrijke vraag, denk ik, van... ja, inderdaad, wat vraag je van je leerkrachten? Dus enerzijds in hun geloofsleven. Hè, welke commitment vraag je die ze tonen naar God toe? En dat doen ze natuurlijk niet alleen, dat doen ze niet alleen voor zichzelf, hè? Want dat doen ze ook hun commitment naar God toe, zal doorwerken in de vorming van de kinderen.
1: Ja.
0: Hè, dus als zij niet een soort bereidheid tonen om inderdaad echt een stap naar God te zetten, ja, dan kun je dat ook nooit verwachten dat de kinderen dat zullen doen. Natuurlijk is dat helemaal niet dat je daarmee de suggestie wil wekken dat het allemaal volmaakte, hele vrome mensen moeten zijn. Want wat ik net noemde, die 5 geboden van de kerk, dan vraagt de kerk van alle, hoeveel zijn het? 1,7 miljard gedoopte katholieken in de wereld.
1: Ja.
0: Een fractie doet het maar, hè? Een fractie gaat maar elke zondag naar de kerk. Of gaat elke jaar biechten. Maar dat is wel wat de kerk in feite van ons allemaal vraagt.
1: Ja.
0: Maar goed, ik leg het nu hier neer. Hè? Dat is niet dat.
1: Nee, ik vind het wel gewoon heel mooi. Want het is een soort bewustwording voor diegene die het onderwijs gaat geven. Dit wordt er van je verwacht. Is dat iets waar je aan kunt voldoen? Want tegenwoordig als mensen bijvoorbeeld aan u vragen... Goh, meneer pastoor, ik wil graag gedoopt worden. Dan stelt u ook vragen. Ook in plaats van, natuurlijk juicht u ook aan de ene kant... Oh, wat fijn dat een volwassene gedoopt wil worden. Maar aan de andere kant vraagt u ook door aan die persoon. Weet je wat dat dan inhoudt als je wil dopen? Ja. Het is niet alleen maar op dat moment... En je bent in één keer bij onze gemeenschap van alle heiligen. Nee, je moet er ook iets voor doen.
0: Ja. Wat ik zelf altijd een hele mooie vraag vind, is de vraag van... wil je Jezus een leven lang volgen en wat heb je daarvoor over?
1: Ja.
0: En in het geval van een docent die komt werken op een school, zou je dat natuurlijk wat concreter moeten maken. Want je kunt wel zeggen, ja, daar heb ik heel veel voor over. Maar ja, dan weet je nog niet precies wat dat dan betekent. Ja. Dus je kunt het wel wat meer puntsgewijs proberen uit te werken. Maar daarin zitten ook weer die deugden natuurlijk. Hè? Je bent bereid om liefdevol, met geduld, met moed de kinderen te vormen. En daarin, dat heb jij in een van de vorige uitzendingen ook genoemd, draagt de docent ook een beetje het beeld van Jezus Christus zelf in zich. Hè?
1: Ja.
0: De herder, de goede herder die ook bereid is... zijn leven te geven voor zijn schapen. Hè? Zoals dat van een priester in feite ook wordt gevraagd. Hè? Dat zou je ook kunnen zeggen van een docent. Hè? Het is niet, je kunt niet helemaal 1-op-1 op elkaar plakken... maar je kunt wel van een docent een bepaalde overgave vragen... en een bepaalde bereidwilligheid om ook echt voor de kinderen... door het stof te gaan als het moet. Toch?
1: Ja.
0: Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Goed, nou, we hebben heel wat punten weer besproken... Ik vond het mooi. Mooie uitzending.
1: Dat was een mooie uitzending.
0: Nog om mee af te sluiten. Lissa, wij zijn samen bezig met een heel mooi project... wat hier eigenlijk wel toch wel veel mee te maken heeft. We zijn samen een kapel aan het bouwen. En waarom noem ik dat? Nou, omdat we die kapel ook een bijzondere plek van onderwijs zullen laten zijn. Het wordt een kapel toegewijd aan de Heilige Moeder Teresa en aan de Heilige Maagd Maria. En in die kapel zijn we van plan om ook aandacht te geven aan alles waar we nu over gesproken hebben. De vorming van kinderen met Moeder Teresa als een soort boegbeeld van die deugden waar we het net over hadden. Dus we zijn van plan om aan die kapel ook een onderwijsplan te koppelen. Waar we verschillen van dit soort elementen ook in willen laten terugkomen. Nou is het wel heel leuk, want aanstaande maandag gaan we beginnen, officieel. Dan gaat de eerste schop de grond in. Aanstaande maandag is het Koningsdag. Even voor het geval deze uitzending ooit later nog een keer herhaald wordt. Aanstaande maandag is 27 april 2026. En u bent daar alle van harte voor uitgenodigd als u daar naartoe wil komen. Het is in Sint-Michielsgestel. Meanderplein moet u op Google intypen, dan komt u er. Dat is namelijk het plein voor het gemeentehuis. En dan is het op de grasstrook, de groenstrook tussen het gemeentehuis en de brug over de rivier, over de Dommel. Daar zullen we staan met een kraampje. En daar gaat aanstaande maandag 27 april om 1 uur in de middag gaat daar de eerste schop de grond in. Waarin we dus ook een plekje gaan oprichten, een kapelletje gaan oprichten, waar we ook heel bijzonder gaan bidden voor de jeugd, voor de kinderen en voor goed katholieke onderwijs. Ja. Dus het hangt wel heel erg samen met alles wat we hier bespreken.
1: En we werken ook samen met een school uit het dorp zelf, een voortgezet onderwijs gymnasium.
0: Ja, dus gymnasium het is Beekvliet, mooie school. Ik heb er zelf opgezeten.
1: Ja, precies.
0: Weet ik toevallig, ja. Dus absoluut. Nou, bij deze van harte uitgenodigd. Ik hoop dat we elkaar snel weer ontmoeten, Lissa. En ja, natuurlijk ook uw beste luisteraars bij de volgende uitzending van Hollandia Docet.
2: Dit was Hollandia Docet, een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de

0: werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Beste luisteraar, hartelijk welkom in deze programmareeks. Zal ik vooral de rijkdom van ons eigenste katholiek geloof gaan belichten tegen het licht van een immens spiritueel aanbod van de dag van vandaag. En in het kader van dit programma heb ik heel wat opzoekingswerk gedaan. En wat mij meteen opviel is dat mensen tegenwoordig massaal bezig zijn met Oosterse religies en filosofieën, met allerhande vormen van yoga, met zen, met exotische meditatiepraktijken en geneeswijzen. Het aanbod is werkelijk eindeloos. En het valt me ook op dat mensen kritiekloos aan dit alles meedoen als het maar relax en zen is, als het maar eenheid brengt en je tot zelfverwerkelijking brengt. Er is ondertussen een hele nieuwe woordenschat ontstaan die bij elk van die nieuwe of pseudonieuwe disciplines thuis hoort. Yoga of zazen kan tegenwoordig in heel wat kloosters beoefend worden. Ze duiken in Vlaanderen ook op in de vormingsprogramma's van sommige bisdommen en op de informatietafels achteraan in parochiecentra of in kerken vind je allerhande folders en uitnodigingen om je spiritueel welzijn te bevorderen. Het is een evolutie die zich razendsnel doorzet en waar ieder van ons op de een of andere wijze al mee in aanraking gekomen is of ook aan meedoet. Het individualisme en het rationalisme van de laatste decennia hebben de rangen van de christenen niet gespaard. Het is tegenwoordig in om afstand te nemen van de kerk of om zich openlijk tegen de kerk te verzetten. Voor velen wordt de kerk herleid tot een instituut dat voorbijgestreefd is en dat geleid wordt door een aantal oude prelaten die met nostalgie terugdenken aan het rijke Roomse leven. Bij het begin van het derde millennium is de mens eindelijk geëmancipeerd en is het tot het punt gekomen waarop geen enkel instituut of geen enkele autoriteit hem of haar nog kan dicteren wat hij al dan niet moet doen of laten, en zeker niet op religieus gebied. Hoewel wij in een sterk geseculariseerde maatschappij leven, stellen we vandaag toch een krachtige terugkeer van de religiositeit vast. Nochtans dacht die maatschappij, waaronder een aantal politici, nog niet zo lang geleden dat ze de religie definitief verbannen had. Het nieuwe is ongetwijfeld dat de overtuiging en de praktijken zich niet langer beperken tot het aanbod van een welbepaalde godsdienst, het christendom bijvoorbeeld. De nieuwe religiositeit claimt veel ruimer te zijn. Het is bon ton om zich vandaag de dag een eigen religieuze kit samen te stellen, gepersonaliseerd, waarbij er rijkelijk elementen uit diverse religies of filosofieën ontleend worden. En dit volgens de intuïtie van het ogenblik en zonder zich af te vragen of alles wel coherent is. Is het allerbelangrijkste daarbij niet dat we boven alles eerlijk zijn met onszelf of dat we kunnen genieten? Voor veel mensen bestaat de objectieve waarheid niet meer en moet ze wijken voor een beleefde subjectiviteit. Iets voelt goed aan of niet, en met dat goede gaan ze verder. Morele waarden hebben hun norm verloren en worden verwezen naar de privésfeer. De joods-christelijke openbaring hoort nog slechts thuis in een lange rij van andere overtuigingen die allemaal iets zeggen over de zin van het leven. Eén zaak valt wel op. Men fixeert zich niet in een definitieve aanhechting. Men is op zoek. Als je mensen tegenwoordig vraagt hoe hun geloof eruit ziet, antwoorden ze vaak: ik geloof wel in iets, maar wat dat dan precies is, weet ik niet. En zo is de term ietsisme geboren. Men is dus op zoek, maar men wil of men durft vooral niet vinden. Dat zou immers binding, duur en engagement met zich meebrengen, allemaal woorden en termen die vrees aanjagen in onze vluchtige cultuur. Het betekent vaak dat mensen zich onkritisch aansluiten bij een geheel van uitspraken die als waar worden aangenomen,
op basis van het gezag van een persoon, een goeroe bijvoorbeeld, of van de instantie die ze doorgeeft. Vragen worden er niet of zelden gesteld. Het is alsof men angstig is om dieper op de zaak in te gaan. En toch noemen mensen zich nog steeds christen. Maar wat bedoelen ze daarbij? Over welk christendom spreken ze dan? Het wordt hoe langer hoe moeilijker om uit te vissen wat voor een soort van geloof er achter de term christen steekt. Beste luisteraar, misschien is deze voorstelling wat te karikaturaal, maar de tendensen zijn wel herkenbaar. En deze evolutie is een uitdaging voor ons christenen, voor ons katholieken. Vele christenen worden in deze tijd door een zekere fascinatie voor het nieuwe, misschien een soort exotisme, ertoe gebracht zich eerder te interesseren voor het hindoeïsme en het boeddhisme dan voor hun eigen godsdienst. Dat leidt je al af aan het grote aantal boeddha's die je in woonkamers, in tuinen of in winkels aantreft. Ook de media spelen heel handig in op deze trend en ze zijn er ook deels voor verantwoordelijk. En aangezien de meeste van hen slechts een zeer elementaire kennis hebben van de inhoud van geloof, beschikken ze niet over de instrumenten tot onderscheiding die hen in staat zouden stellen tot een kritische reflectie. Nochtans zijn mensen op zoveel zaken kritisch, maar niet op dit domein. En zo lijkt hun christendom soms op een wondere, syncretische cocktail die op een vermetele manier verrijzenis met reïncarnatie vermengt, de godheid van Christus met avatars, gebed met meditatieve yoga of zazen, extase met enstase, leven in de Heilige Geest met versmelting in het grote al. Een dergelijke verwarring helpt nog het christendom, nog het hindoeïsme, nog het boeddhisme, nog al die andere religies en filosofieën. Apostel Paulus geeft ons al een eerste antwoord in zijn brief aan de Filippenzen. Alles wat waar is, wat edel is, juist, zuiver, waardig van bemind en geëerd te worden, wat deugd heet en lof verdient, breng dat alles op uw actief. En hij bedoelde daarbij, dit alles komt van Christus en vindt in hem zijn volheid. Waar echter die tradities een spiritualiteit aanbieden die onverzoenbaar is met het evangelie, die niets te zien heeft met Christus of zelfs van hem kan wegvoeren, daar tonen zij hun menselijke oorsprong en zijn ze niet verenigbaar met een authentiek leven in de Heilige Geest. We moeten dus leren onderscheiden en schiften in het licht van de openbaring en in de context van een levend geloof. En met deze woorden, beste luisteraars, is de toon van ons nieuwe programma gezet. Ik wil jullie uitnodigen om samen met mij een blik te werpen op het spiritueel aanbod van vandaag en vooral om stil te staan bij de achtergrond en de inspiratie van een aantal praktijken. Daaruit zullen we veel kunnen leren en zullen we vooral betere keuzes kunnen maken. Bij elk van die disciplines en praktijken die zullen besproken worden, zal ik als referentie het katholiek geloof nemen, zoals de kerk en de traditie ze ons leren. De schrift en de catechismes van de katholieke kerk zullen onze hulpmiddelen zijn, ook kerkelijke documenten. Ik zal ook te raden gaan bij specialisten in dit vakgebied, die vaak tot hun kennis en wijsheid gekomen zijn, nadat ze zelf bevrijd zijn uit de strikken van de nieuwe religiositeit. Ik zal ook diverse getuigenissen aanhalen van wat mensen zoal hebben meegemaakt door hun engagement in de nieuwe religies. U zult verrast zijn en misschien op bepaalde ogenblikken ook onthutst. Er zijn helaas al heel wat persoonlijke drama's opgetekend. Het is een materie die veel te weinig gekend is. Daarom, aan het begin van deze programmareeks mijn uitnodiging aan u om samen met mij op een eerlijke en oprechte manier naar elk van deze zaken te durven en te willen kijken. Want ik zou het zo durven uitdrukken, onze persoonlijke toekomst, maar ook die van kerk en maatschappij,
staan op het spel. We gaan even onderbreken.

Beste luisteraar, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik wil vandaag meteen van wal steken met een thema dat razend populair is. U raadt het al, de yoga. Iedereen aan de yoga. Ik geloof niet dat ik met deze slogan overdrijf. Yoga wordt tegenwoordig gezien als het middel om te overleven in onze overstresste maatschappij. Meer dan eens krijgt de overwerkte zakenman of vrouw bij burn-out het medisch advies om yoga te gaan doen. Ook de ziekenfondsen bieden yogacursussen aan. Op elke hoek van de straat bijna, ik overdrijf natuurlijk, is er tegenwoordig wel iemand die je kan inwijden in de een of andere vorm van yoga. Want meer en meer mensen volgen een opleiding tot yogadocent en starten daarna met hun eigen school. De verschillende soorten van yoga zijn ondertussen ook niet meer te tellen. Ik noem er enkele op. Naast de klassieke en waarschijnlijk meest gekende hatha-yoga is er bijvoorbeeld knuffel-acro-yoga, dru-yoga, chakra-yoga, kundalini-yoga, yin-yoga, lach-yoga, siddha-yoga, hot-yoga, Chinese yoga, holistische baby- en peuter-yoga. En ik kan ze nog heel wat doorgaan. Er zijn heel veel redenen waarom mensen aan yoga doen. Om tot rust te komen, om weer in evenwicht te komen, om meer energie te krijgen, om negatieve emoties te leren loslaten, om beter te leren voelen, om beter te slapen, om je lichaam en geest te detoxen, om je lichaam mooi te houden. Het zijn voor een groot stuk westerse interpretaties van de eeuwenoude yogapraktijk. En ik vermoed dat de echte yogi uit India hun wenkbrauwen zouden fronsen bij deze opsomming van praktijken en redenen waarom mensen hier bij ons aan yoga doen. Daarom stel ik voor om de echte authentieke yoga te gaan toelichten. Ik zal daarbij proberen niet te technisch te worden, maar het is wel nodig om het een en ander beter te kunnen begrijpen. In de loop van de eeuwen is de yoga ten volle geïntegreerd in het Hindoeïsme. In het Boeddhisme is ze niet essentieel, maar toch behoudt de yoga daar een belangrijke plaats als aan te bevelen discipline. De verspreide geschriften aangaande de yogadiscipline werden op schrift samengebracht in de eerste eeuwen van onze tijdrekening in de vorm van de Yoga Sutras, traditioneel toegeschreven aan Patanjali. Waaruit bestaat deze discipline? De yoga verschijnt als een nauwgezette kunst van individuele geestelijke bevrijding en voert zo tot het genieten van het absolute in de ervaring van de samadhi, de verlichting. Een andere naam hiervoor is ook Satori. Welk mensbeeld zit achter deze discipline? Het is belangrijk hiernaar te kijken. De yoga leert ons dat de geestelijke dimensie van ons wezen gevangen zit in een veranderlijke, onstabiele en uiteindelijk ontgoochelende wereld. De verwarring tussen die geestelijke dimensie en die onstabiele wereld zal de oorzaak zijn van al ons lijden. Daarom is de essentiële bedoeling van yoga om het geestelijk wezen in ons te ontdoen van de elementen van de materiële natuur en het zo terug te brengen tot zijn oorspronkelijke afzondering en zuiverheid. Geleid door zijn guru, dat is de onmisbare geestelijke meester die hem gaat onderwijzen, gaat de ingewijde voort op de weg van de 8 angas. Dat zijn de 8 etappes die hij progressief moet integreren om tot verlichting te komen. Het gaat dus om een zelfbevrijding onder leiding van een attente meester. De eerste 2 etappes stellen de morele voorschriften voor, de noodzakelijke regels van hygiëne en ascese tot beheersing van de verlangens. De 2 volgende bestaan uit de asanas, dat is een geheel van houdingen die moeten leiden tot een volkomen lichaamsbeheersing en de pranayama of ademcontrole die erop gericht is de ademhaling te verdiepen en haar ritme progressief te vertragen.
De bedoeling is dat ze min of meer langdurig ophoudt. De samadhi wordt immers pas bereikt in een staat van bijna inactiviteit van de ademhaling. De vier laatste fasen zijn die van de fixatie van de gedachten, de meditatie en tenslotte de twee niveaus van de identificerende contemplatie. Ik wil even ingaan op de laatste etappes. De geest leert er afstand nemen van zintuigelijke voorwerpen en weigert wat dan ook te ontvangen van zintuigelijke realiteiten. Ook de mentale activiteit wordt opgeschort. Er zijn dus geen gedachten meer, geen oordeel. De wereld verschijnt als een koud en stom schilderij zonder betekenis. Dit afstand nemen van de zintuigen en de psyche wordt in de hand gewerkt door de concentratie. De ingewijde fixeert zijn aandacht op om het even welk reëel voorwerp of op een fictief object. Hij kan ook een mantra, die hij ontvangen heeft van zijn meester, onbeperkt herhalen, totdat de gecentreerde aandacht erin slaagt het denken stop te zetten. De ingewijde bereikt dan de voortdurende meditatie of dhyana, die men in het Japans zen zal noemen. Als de geest zich verliest in zijn object, bereikt de mediterende tenslotte de samadhi. Dit is de totale fixatie van de geest op het object. En die toestand wordt beschouwd als de bekroning van alle inspanningen van de asceet. Het is een volkomen integratie van het subject en het object. Er is geen ruimte meer voor om het even welke persoonlijke mentale activiteit. De fusie tussen het geestelijk subject, ook Atman genoemd, en het absolute, Brahman, opgevat als uiteindelijke essentie van het subject en object, is totaal. Nu kom ik terug op de lichaamsoefeningen en de ademhalingsoefeningen. Ze hebben tot doel de bewustzijnstoestanden te wijzigen door in te werken op het functioneren van het neurofysiologisch systeem. Dat is echter niet zo eenvoudig, want die activiteit zou zich afspelen op het niveau van subtiele energieën waarvan men aanneemt dat ze ons lichaam zouden doorlopen. Ik spreek in de voorwaardelijke wijs, want we hebben weinig of geen middelen om de theorieën met betrekking tot de subtiele energieën, die we ook occult noemen, te verifiëren. Met die subtiele energieën bedoelen we alle vormen van energie of alle natuurlijke krachten die een effect voorbrengen dat we kunnen vaststellen, maar die we op dat moment niet wetenschappelijk kunnen meten of beheersen. Met andere woorden, van dit occult domein weten we niet erg veel, tenzij via de omweg van esoterische scholen en de Oosterse tradities, waaraan het esoterisme trouwens zijn denkbeelden ontleend heeft. Het onderwerp van esotero-occultisme zal ik later nog uitgebreid gaan behandelen. Belangrijk om weten is dat het hindoeïsme zijn kennis op het gebied van de subtiele energieën niet echt gesystematiseerd heeft. De westerse esoterici hebben dat wel gedaan. Bij het hindoeïsme is die kennis trouwens totaal ondergeschikt aan de spirituele, aan de mystieke bedoeling. Het gebruik van dergelijke energieën voor het bereik van een praktisch resultaat is een westerse afwijking waaruit de magie ontstaan is. Men spreekt van witte magie en men spreekt van zwarte magie of hekserij, waarbij het nagestreefde effect nadelig is voor de persoon in kwestie. Wat betreft witte magie zou het om een weldadig effect gaan. Dit soort gebruik van occulte energieën wordt in elk geval door de hindoeïstische geestelijke meesters streng veroordeeld, zelfs wanneer de bedoeling goed zou zijn. Hoe zit het nu met die subtiele energieën in het hindoeïsme? Het gaat om de circulatie van energieën die ons lichaam doorstromen en die ons in relatie brengen met de kosmos. In de taoïstische opvatting is de fundamentele materie van het heelal
een oorspronkelijke subtiele energie. Deze differentieert zich binnen in zichzelf in twee elkaar aanvullende polariteiten, yin en yang. En ze zouden door hun bewegingen en transformaties alle wezens voortbrengen. Op analoge wijze leert de yoga dat de goddelijke energie zich in twee complementaire vormen kenbaar maakt. De Shakti, uitdrukking van de vrouwelijke baarmoederlijke energie, en de Shiva, uitdrukking van de scheppende mannelijke energie. En de veelheid van wezens zou ontspringen uit de spanning tussen deze twee polariteiten. Het menselijk wezen wordt voorgesteld als een microcosmos die eveneens voortkomt uit de spanning tussen deze twee tegengestelde energetische polen. De mens wordt van top tot teen doorstroomd door deze vitale energiestromen, prana's genoemd. Het prana irrigeert als het ware het organisme door in kanalen of nadis te stromen, te vergelijken met de Chinese meridianen. Er zijn 14 belangrijke nadis en een onberekenbaar aantal ondergeschikte nadis. Twee van de hogere nadis, de Ida en de Pingala, situeren zich rond de wervelkolom. Volgens de traditie van de yoga buigen zij zich af vanaf het linker en het rechter neusgat rondom de centrale nadi of sushamna, gesitueerd in de wervelkolom. En daar waar de nadis zich kruisen, verschijnen energetische centra. Die centra, van waaruit het prana zich over het hele lichaam verdeelt, noemt men chakras. De traditie vermeldt honderden van die centra. 5 hogere centra situeren zich langsheen de wervelkolom, 2 hogere in het hoofd. De Pingala nadi vervoert de neerdalende zonne-energie, geassocieerd met Shiva. De Ida nadi transporteert de opgaande maanenergie, geassimileerd met Shakti. Ha betekent zon, ta maan, hatha yoga. De inspanning van de yogi bestaat erin de aardse energie, de Shakti, ook Kundalini genoemd, waarmee hij in contact is door de basis van de wervelkolom te doen opstijgen tot de top van de schedel, waar zij de hemelse energie, de Shiva, zal ontmoeten. Als die twee energieën met elkaar in contact komen, worden ze geneutraliseerd. En zo verdwijnt onmiddellijk de illusie van het ik en wordt de oorspronkelijke eenheid van het goddelijke Purusha hersteld. Eenvoudig uitgedrukt, het individuele bewustzijn verdwijnt en daarmee ook elke mogelijkheid van persoonlijke karmische actie. De aardse energie, de Shakti of Kundalini, wordt voorgesteld als een slang die opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom. De yoga-oefeningen hebben als doel de Kundalini te wekken die zich progressief opricht. Naarmate zij zo opstijgt in de wervelkolom, stimuleert de Kundalini de chakras die zij op haar weg ontmoet. De chakras zouden de inwendige energieën van de menselijke microcosmos in resonantie brengen met de corresponderende energetische niveaus van de macrocosmos. De opening van een chakra door de Kundalini veroorzaakt een mediamiek effect. De yogi krijgt dus paranormale gaven. De opgevangen energie zal nu vrij in de yogi circuleren. En vanaf dat ogenblik kan de yogi de gegevens opvangen die door die energie getransporteerd worden. En hij kan ze zelfs gebruiken voor een of ander doel. En dan bevinden we ons op het terrein van de magie. Maar nogmaals, de echte geestelijke leiders waarschuwen hun leerlingen streng tegen het gebruik van dergelijke krachten. Swami Vivekananda zei: speel niet voor leerling-tovenaar. Je zult krachten vrijmaken die je niet meer kunt beheersen.

Beste luisteraars, in mijn laatste deel van dit programma wil ik graag een getuige aan het woord laten. Het is de van oorsprong Belgische pater Joseph-Marie Verlinde. In zijn jonge jaren maakte hij kennis met de New Age. In die gedachtenstroming zal hij door de poort van de transcendente meditatie in de yoga geïntroduceerd worden. Zijn guru, Maharishi Mahesh Yogi, de guru van de Beatles, stelde deze techniek voor als een simpele en gemakkelijke weg om hogere bewustzijnsniveaus te bereiken. Die zouden leiden tot een volle realisatie van zichzelf. Joseph-Marie Verlinde wordt na een bepaalde periode de persoonlijke secretaris van zijn guru en hij krijgt in die hoedanigheid de kans om gedurende lange periodes in de Himalaya yoga te beoefenen. Hij heeft meerdere malen de toestand van samadhi beleefd. Hij heeft op zijn beurt anderen geïnitieerd in deze vorm van meditatie en yoga. Toch keerde Joseph-Marie Verlinde terug naar de God van zijn jeugd. Hoe kon dat gebeuren? Laten we hem zelf daarover aan het woord. Er was de onvoldaanheid bij het beleven van de Oosterse meditatietechnieken. Er bleef steeds een afwezigheid van de anderen, een gij, naar wie ik verlangd had mij te richten. Daar heb ik de diepte mogen ondervinden van dat woord van Augustinus in zijn belijdenissen. Gij hebt ons hart voor u gemaakt, Heer, en ons hart is onrustig tot het rust vindt in u. De versmelting, de eenwording met het al die ik heb ervaren in de Oosterse meditatie, gaf mij niet de vrede die ik zocht. Ik vermoedde dat de ware vrede niet enkel bestond in een sereniteit zonder relationele conflicten, maar in een volmaakte eenwording, een communio met de andere die zich voortdurend aanbiedt in een gratuite liefde. Er waren vervolgens bepaalde toestanden in India die ertoe bijdroegen om mijn evolutie verder te helpen. Ik was in het noorden van India op reis samen met mijn guru. Bij de ochtendschemering reden we voorbij een dorp waar de bevolking bezig was hun eentonige Vedische gezangen te laten opstijgen bij de rituele wassingen. Plots stootte mijn voet tegen iets dat bleek een kreunend menselijk lichaam te zijn. Ik zag een man uitgestrekt op de grond. Hij beefde over heel zijn lichaam. Ik buig me over hem, wil hulp halen wanneer ik de goeroe hoor die mij roept en zegt: "Kom, laat hem liggen." En wanneer hij ziet dat ik aarzel, eraan toevoegt: "Het is zijn karma." Ik stond aan de grond genageld en ben dan de goeroe gevolgd als een automaat tot aan de stroom waar iedereen de wassingen aan het doen was in een volstrekte onverschilligheid op enkele tientallen meter van de plaats waar de man lag te sterven. Een andere keer, eveneens in het noorden van India, ontmoette ik samen met mijn goeroe een groep Indische melaatsen die hun belletjes deden rinkelen, zowel om te verwittigen van hun aanwezigheid als om aalmoezen te ontvangen. Toen ik perplex stond bij dit hallucinant spektakel, zei de goeroe tegen mij: "Verwijder je, laat hen de weg van hun karma verder gaan." Hoe ontroerd was ik wanneer ik later vernam dat Franciscus van Assisi in een gelijkaardige ontmoeting met een melaatse de weg van zijn bekering gevonden had. Hij stapte van zijn paard, na een eerste beweging van afkeer te hebben overwonnen, en in de overtuiging dat in die melaatse de Christus leeft, ging hij naar hem toe en kuste hem. Christus had de ganse mensheid omarmd, ook tot in de meest afzichtelijke verschijningen. Ten derde was er een genademoment, een tussenkomst van de Heer, aldus Verlinde. In het kader van de bezigheden met de guru in India was er onder meer iemand uitgenodigd, een naturopaat uit Frankrijk afkomstig en christen. Wanneer deze in een gesprek met Verlinde vroeg of hij ook gedoopt was en een christelijke opvoeding gekregen had, antwoordde hij daar positief op. En dan kwam de vraag van de Fransman: "En nu, wie is die Christus voor jou?" Dan beschrijft onze auteur wat er zich in hem afspeelde. Luisteren we naar zijn getuigenis.
Ik zou moeilijk exact kunnen weergeven wat er zich toen in mij afgespeeld heeft. Ik hoorde alleen nog de naam Jezus die afdaalde tot in de diepste kern van mijn bewustzijn. Het was alsof die naam een weerklank had veroorzaakt, of beter, een tegenwoordigheid had wakker gemaakt, zijn tegenwoordigheid. Ik werd bewust dat hij er was, dat hij er altijd was geweest, beschikbaar, gereed zich te tonen, slechts wachtend op een teken, een appel van mijn kant om zich opnieuw te manifesteren als mijn Heer.

van mijn kant om zich opnieuw te manifesteren als mijn Heer. Ik had hem opgesloten in een vergeethoek van mijn hart en zijn allerhoogste naam, gedragen door die vraag, kwam de deur openen van zijn gevangenis, die ook de mijne geweest was. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Die vraag, die in het centrum staat van het evangelie van Matthäus en Marcus, die vraag doorboorde mijn hart. Hij was er, heel dicht, in de discretie van een tegenwoordigheid die zich voorstelt, maar zich niet wil opdringen, want ze wil gekozen worden, verlangd, bemind worden. Indien ik onder woorden zou willen brengen wat hij in mijn hart bewerkte gedurende die momenten, dan zou ik zeggen, hoe lang nog zul je mij laten wachten, mijn kind? Geen enkel oordeel, geen enkel verwijt, geen enkele berisping. Alleen het droevige, maar toch hoopvol zuchten van een liefde die ik had verraden, maar die er niet toe kon besluiten de beminde te verlaten. Tot zover Joseph-Marie Verlinde. Beste luisteraar, ik ben er zeker van, niemand die dit getuigenis beluistert, blijft daarbij onberoerd. Pater Verlinde spreekt ons over een dimensie van ons christen zijn die quasi onbekend is, maar die wel naar het hart ervan uitgaat. Een christelijke mystiek. Het gaat om relatie met Christus, om een innige en vurige relatie met Jezus die ons leven vervult. Hoe weinig horen we daarover? Ook ik heb deze dimensie van mijn eigen geloof pas ontdekt tijdens een diepe bekeringservaring. En dit na vele jaren van omzwervingen in de Oosterse tradities en New Age. Voorafgaand aan mijn bekering had ik wel een stap gezet, waartoe ik uitgenodigd was tijdens een gebedsmoment bij Pinksterchristenen. Ze hadden me namelijk geleerd om Jezus in mijn hart uit te nodigen. Jezus in mijn hart uitnodigen. Waarom had ik daar in mijn katholieke opvoeding nooit over gehoord? Het is een vraag die ik me tot op de dag van vandaag stel. Ik nodigde Jezus dus in mijn hart uit. En van dan af is er een heel proces op gang gekomen. Ik vertaal het nu als volgt. Eindelijk opende ik de deur van mijn hart, waar Jezus al zo lang op klopte om te mogen binnenkomen. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij, lezen we in het derde hoofdstuk van de Apocalyps. Beste luisteraar, het contrast tussen de technische aanpak van allerhande, soms heel moeilijke en ingewikkelde lichaamshoudingen, van ademhalingsoefeningen en meditatieoefeningen rond fictieve of reële objecten van de yoga, met de liefdesontmoeting tussen Christus en mij in het christelijk gebed kan haast niet groter zijn. Teresa van Avila, kerklerares en specialiste van het mystiek gebed, zegt het volgende. Ik kan er mij niet toe bewegen om menselijke middelen te gebruiken in zaken waar zijn majesteit grenzen lijkt te hebben opgelegd en die hij zich lijkt te willen voorbehouden. Problematisch noem ik elke vorm van geweld die wij ons zouden willen aandoen, zoals onze adem inhouden. Dat de ziel zich dus overgeeft in de handen van God, opdat hij van haar zou maken wat hij wil, en dat ze ondertussen zo weinig mogelijk zorg heeft voor haar belangen en de meest grote overgave aan de wil van God. Teresa bedoelt dit: het mystieke gebed is louter gave Gods. Wij kunnen die niet afdwingen door bepaalde technieken of menselijke inspanning. Teresa heeft ook herhaalde keren gereageerd tegen de werken van de Spaanse Alumbrados, die de contemplatie voorstelde als een onduidelijke onderdompeling in de godheid of als een aan niets denken, want ze zag er een gevaar in van terugplooien op zichzelf, van een zich verwijderen van Jezus, van wie alle goede dingen naar ons toekomen. Vandaar haar kreet, zich verwijderen van Christus, ik kan het niet verdragen. Met het getuigenis van pater Joseph-Marie Verlinde en met deze enkele woorden van Teresa van Avila, beste luisteraar, heb ik u willen laten proeven van de rijkdom en de vervulling van ons christelijk geloof. Het is maar een eerste kennismaking, later volgt veel meer. Ook over yoga en meditatie en wat het precies met een mens doet

volgt later meer. Eindigen wil ik met de woorden van die andere heilige van formaat, de heilige Augustinus, die met zijn gebed haarscherp uitdrukt waar het in ons christelijk geloof precies om gaat. Laat heb ik u bemind, schoonheid, zo oud en zo nieuw. Laat heb ik u bemind. Gij waart binnen, ik zocht u buiten. Daar zocht ik dan en begreep de zin niet van de mooie dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, ik was niet bij u. Al de dingen die er niet eens zouden zijn, als ze niet in u waren, hielden mij ver van u weg. Gij hebt geroepen met luide stem. Gij zijt door mijn doofheid gebroken. Uw glans en uw schittering hebben mijn blindheid verjaagd. Ik heb u ingeademd als een zoete geur. Ik loop verlangend achter u aan. Ik mocht u proeven en nu honger en dorst ik naar u. Je hebt me geraakt en ik verlang naar uw vrede. Liefde, die vuur is dat nooit dooft, heilige liefde, God, wees mijn vuur.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 23 juli weer te kerk het feest, dus met een gloria in de heilige mis, de heilige Birgitta, kloosterlinge en patrones van Europa. En dat is ze samen met Catharina van Siena en Edith Stein. Drie patronessen van Europa, naast drie patronen, Benedictus, de vader van Europa, sinds Pius XII in 1947, en de beide broers Cyrillus en Methodius. Birgitta is een Zweedse heilige, behorend tot de Zweedse aristocratie. Zij was enige tijd hofdame van de koningin van Zweden. Na de dood van haar man ontving zij openbaringen over het lijden van Christus. Het waren visioenen zonder extases, dat wil zeggen, zij bleef zelf in de eigen tijd en ruimte van haar eigen leven. En daarin werd zij door God tot zijn bruid gemaakt, om vervolgens door hem te worden uitgezonden als bode van God. Haar stichting de Birgitinessen heeft de eeuwen overleefd. In ons landje zijn er zelfs twee plaatsen waar de Birgitinessen hun abdijen hebben, Weert en Uden. Vorig jaar nog, op 14 september 2013, vierde de abdij van Uden, Maria Refugi, haar derde eeuwfeest. De laatste 23 jaar van haar leven bracht Birgitta in Rome door. Daar is ze begraven tussen de pausen. Het stamklooster van de Birgitinessen is Vadstena. Nog steeds leven en bidden daar Birgitinessen. In de 15e eeuw was Vadstena het literaire centrum van Zweden en tot op de dag van vandaag behoort een bezoek aan Vadstena tot de opvoeding van elke rechtgeaarde Zweedse man of vrouw. Op haar feest luidt de tekst van de Introitus: God, ge hebt de heilige Birgitta hemelse geheimen geopenbaard toen zij het lijden van uw zoon overwoog. Mogen allen die u dienen juichen van blijdschap wanneer uw heerlijkheid zich openbaart. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put laten voor wat ze zijn, om mijn leven te ontvangen uit Gods hand en uit Gods hart. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog zien hoe hij me ziet, zoals heilige Brigitte zag. Ik mag misschien verstrooid zijn. Jezus is dat nooit. Hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade
voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En de geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven. En de bijzondere genade, dat ik vraag Jezus beter te leren kennen, met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. Jezus zegt, gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Omdat Jezus die woorden spreekt binnen de context van de parabel van de wijnstok en dranken, betekent dat rein gesnoeid, gezuiverd en daardoor beter verbonden met de wijnstok. Maar hoe kan dat dan? Eigenlijk heel eenvoudig. Door het woord, zegt Jezus, dat ik tot u gesproken heb. Dat betekent dat de parabel van de wijnstok en de ranken in de prediking zelf tot werkelijkheid wordt. Het woord is Jezus. Het is Jezus' woord. Jezus is de wijnstok en door de wijnstok, door het woord, vloeien dan de levenssappen naar de toehoorders, als zij tenminste dat woord inderdaad in zich opnemen. Als gij in mij blijft. Hoe blijf je dan in Jezus? Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, wij blijven dus in Jezus wanneer we zijn woorden in ons laten blijven. En dat is de functie van de overweging van de meditatie. In de paastijd kunnen we bijvoorbeeld naar de paaskaars kijken en daar gebeurt dan met onze ogen wat bij het woord gebeurt met onze oren. De paaskaars staat daar brandend in ons midden. En wanneer wij naar de kaars opzien, komt ons vanzelf het gebeuren van de paasnacht voor de geest, hoe de kaars toen werd aangestoken aan het nieuwe vuur. En dat is een beeld van God in onze geschiedenis, of liever gezegd, het is een sacrament dat verwijst naar de liefde van God, die brandende liefde, maar die liefde van God bevat dat vuur dan ook. Het is inderdaad God die met zijn liefde begint te branden in onze geschiedenis. Jezus heeft dat beloofd. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoezeer verlang ik ernaar dat het reeds oplaait, Lucas 12. En deze kaars, aangestoken aan het nieuwe vuur, wordt bejubeld met het Lumen Christi, licht van Christus. En wanneer wij naar die kaars opzien en dat gebeuren in ons opnemen, verenigen wij ons met hem en verenigt hij zich met ons. En dat gebeurt via onze ogen, onze herinnering. En zo kan het nu ook gebeuren, via onze oren, door het woord. Als wijnstok Jezus spreekt en wij luisteren, we nemen het woord op, we nemen het aan, we laten het in ons verblijven, dan stroomt het levenssap van onze wijnstok Jezus ons hart binnen. Dat is een wonder. Zingt een nieuw lied voor de Heer, want wonderen heeft hij verricht. En hij gaat maar door met het verrichten van wonderen. Want hoe worden mensen naar de kerk toe getrokken? Door vertroosting van de Heilige Geest. En hoe gaat dat dan? Hoe gebeurt dat nu, hier? Als het woord wordt gesproken en u voelt zich door zo'n woord aangesproken, als het woord van God u iets doet en wel iets doet naar hem toe, als het woord Gods u doet toenemen in vertrouwen op God, in liefde voor God, dan merkt u dat aan de troost van de Heilige Geest die in u aan het werk is. En dat is dan niet zomaar een gedachte, maar het is veel meer een beweging, of liever gezegd een beweegkracht. De Heilige Geest als een beweegkracht die ons
naar God toe leidt. En de Heilige Geest kan niet door de mensen zelf worden opgewekt. En is dan ook niet zozeer de kracht van de predikant, bijvoorbeeld zijn mooie stem of zijn diepe inzicht, waardoor dit gebeurt, want u weet hoe u bij dezelfde predikant de ene keer meer getroffen wordt dan de andere keer, en toch is het dezelfde predikant. En het is zelfs zo dat dezelfde gedachte u de ene dag meer zegt dan de andere. En zo merkt u dat het inderdaad de Heilige Geest is die u door het woord van de kerk, door het woord van Jezus aanspreekt, trekt, leidt en stuurt. En hoe krijg je nu de zekerheid dat je van binnen weet, wij zijn van God? Dat merk je aan de echte, ware, diepe, offerbereide liefde. Een liefde waarvan je voelt dat hij niet van jezelf is, maar dat hij je over de grenzen heen meevoert naar God toe. Dat die je goed laat zijn voor anderen, zonder dat je er zelf beter van wilt worden. Want dat is zijn gebod, van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals hij ons bevolen heeft. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader en tenslotte het gebed weer afgeven in het bidden van het kerkelijke Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alle intenties die in de harten van de luisteraars leven, die nemen we ook mee in gebed.
2: Amen.
1: We overwegen vandaag de geheimen van het licht. En het eerste geheim is de doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Er is een luisteraar die dagelijks de rozenkrans met ons meebidt, die ook heel graag haar dankbaarheid wil meenemen in gebed voor elke dag die ze nog samen mogen doorbrengen. Dus ook dat nemen we mee in gebed vandaag. Het tweede geheim is de openbaring van Jezus in Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met

0: gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In het derde geheim overwegen we: Jezus spreekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In het vierde geheim over.

0: Wegen we de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde geheim. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers vandaag op het feest van de heilige Birgitta. Ik geef de bladzijdenummers. U kunt in het kleingetijdenboek eigenlijk niets meevieren. Wel in het grootgetijdenboek en het grijs boekje, het supplement van het getijdenboek. U gaat dus in het supplement van het getijdenboek de hymne vinden op bladzijde 125. 125. Daarna vindt u daar ook de antifonen en de psalmen op bladzijde 126. De korte suflezing en verder vindt u vanaf 128. En de slotgebeden vanaf 129. Het slotgebed moet u terugbladeren naar 123. In het grootgetijdenboek kunt u de psalmen meebidden vanaf 1677. 1677. En op 1678 kunt u ook de antifoon bij de lofzang van Maria vinden. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Haar die u eert, vereren wij, uw dienares, uw vriend wat zij. Ons lied van liefde, blij van klank, brengt u voor haar eerbiedig dank.
1: Hoe innig hing zij Christus aan, en is de smalle weg gegaan, en alles wat de wereld biedt, en schone schijn beviel haar niet.
0: Zij heeft zich Christus toegewijd in nederige gehoorzaamheid. Ter maagd en bruidegom, o Heer, was haar ten voorbeeld meer en meer.
1: U enige behaagde zij, u bleef zij op haar weg nabij, heeft u met hartstocht toebehoord, in daad, gedachte en in woord.
0: Hier diende zij u onvermoeid, door uw barmachtigheid geboeid, maar nu is zij voorgoed bevrijd en triomfeert in eeuwigheid.
1: Haar grote voorbeeld steekt ons aan, wij willen ook haar wegen gaan. Dan is ons lied in eeuwigheid, U Vader, Zoon en Geest gewijd.
0: Uw dienares, Heer, verheugt zich in uw heil. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde de stad, zo dicht opeengebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op. De stammen van Gods volk.
0: Zij gaan naar Israëls gebruik. De naam van God vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht. De troon van Davids huis.
0: Bid daan om vrede voor Jeruzalem. Dat ieder die u lief heeft veilig zij.
1: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling. In al uw huizen rust.
0: Ter wille van mijn broeders en mijn makkers, wens ik u vrede toe.
1: Ter wille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Uw dienares, Heer, verheugt zich in uw heil. Als eeuwige fundamenten op een rots liggen Gods geboden in het hart van een heilige vrouw. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
1: Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
0: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht.
1: Ge eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend.
0: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een gave.
1: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
0: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert en de poort.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als eeuwige fundamenten op een rots liggen Gods geboden in het hart van een heilige vrouw.
0: De hand van de Heer heeft haar gesterkt. Daarom zal zij gezegend zijn in eeuwigheid. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, de verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De hand van de Heer heeft haar gesterkt. Daarom zal zij gezegend zijn in eeuwigheid.
1: Wij weten dat God in alles het heil bevorderd van die hem lief hebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt.
0: De Heer heeft haar gekozen, boven alle heeft hij haar uitverkoren.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: In zijn tent laat hij haar wonen.
1: Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer heeft haar gekozen. Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: Gij die alles hebt verlaten om mij te volgen, zult het honderdvoudige ontvangen en het eeuwig leven bezitten. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn Verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij die alles hebt verlaten om mij te volgen, zult het honderdvoudige ontvangen en het eeuwig leven bezitten. Laten wij op voorspraak van de heilige vrouwen de Heer bidden voor zijn kerk en hem vragen.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van alle martelaressen die de dood van het lichaam hebben overwonnen, door het kracht van haar geest vragen wij u. Geef uw kerk sterkte in elke beproeving.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van de gehuwde vrouwen die door een heilig huwelijk zijn toegenomen in genade, vragen wij u, schenk uw kerk apostolische vruchtbaarheid.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van de weduwe die haar eenzaamheid hebben geheiligd door gebed en gastvrijheid, vragen wij u, laat uw kerk voor de wereld getuigen van het sacrament van uw liefde.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van de moeders die kinderen hebben grootgebracht voor het rijk van God en voor de maatschappij, vragen wij u, maak het uw kerk aan alle mensen leven schenkt en heil.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van alle heilige vrouwen die zijn gekomen tot de aanschouwing van uw gelaat, vragen wij u, laat al onze overledenen u zien van aangezicht tot aangezicht.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, gij hebt de heilige Birgitta uit de verschillende omstandigheden van haar leven geleid en haar bij overwinning van het lijden van uw zoon op wonderbare wijze onderricht in de wijsheid van het kruis. Wij bidden u dat wij in welke levensstaat ook u in alles zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. U hoorde het al bij de aanhef. En vandaag, en dat doen we dus in de zomermaanden, lezen we u een brief voor die uitgegeven is door de abdij Saint-Joseph de Clerval. En deze brief is van 6 augustus 2015 en zal gaan over de heilige Brigitta van Zweden.
3: Met de apostolische brief Spes Adificandi van 1 oktober 1999 riep de heilige Johannes Paulus II de heilige Brigitta van Zweden uit tot co-patrones van Europa. De intieme vereniging van de heilige met Christus ging samen, zo schreef hij, met bijzondere charisma's voor openbaringen die van haar referentie maakten voor vele mensen in de kerk van haar tijd. Bij Brigitta voelt men de kracht van de profetie. In haar toon lijkt soms de echo hoorbaar van die van de grote profeten uit de oudheid.
2: Brigitta is geboren in juni 1303 in kasteel Vinstad, niet ver van Uppsala in Zweden. Zij is de dochter van Birgen Persson, senator van de koninkrijk en hofmaarschalk van de provincie Uppland, en van Ingeborge van Zweedse koninklijke voorouders. De dag na de geboorte ontvangt de pastoor van de prochie van de hemel een openbaring dat Birgé is een dochter geboren wier stem in de hele wereld gehoord zal worden. Het meisje vertoont al snel een vurige devotie voor en een bijzondere aantrekkingskracht tot godsdienstige plechtigheden. Ze is 10 jaar als ons lieve Heer haar aan het kruis verschijnt. O, mijn lieve Heer, wie heeft u dit durven aandoen? Vraagt ze. Allen die mijn liefde misprijzen en vergeten, antwoordt Jezus haar. Brigitta ontleent aan dit visioen een devotie voor het lijden van Christus, dat zich in de loop der jaren ontwikkelt. De maagd Maria zal haar op een dag het volgende openbaren. Er bestaan 2 wegen naar het hart van God. De eerste is de nederigheid.

0: De eerste is de nederigheid van het ware berouw. De tweede is de beschouwing van het leed van zijn zoon. Over het lijden van Christus zal Brigitta verklaren: zie de liefde van uw God. Hij zou nog steeds, als hij kon, voor ieder van u het leed ondergaan dat hij voor alle mensen heeft ondergaan. Hij zou u graag afkopen, u alleen, door middel van zijn lijden. Zal uw liefde zoveel liefde niet beantwoorden?
1: Een huiskerk. Birgitta is 12 jaar als haar moeder overlijdt. Haar tante van moederszijde neemt dan haar opvoeding en die van haar jongere zus Catharina ter hand. In 1318 wordt het meisje van 15 uitgehuwelijkd aan hofmaarschalk Oef Goedmarsson. 20 jaar oud, ook hij is afkomstig uit de hoge Zweedse adel. Hoewel zij zich voelt aangetrokken tot het religieuze leven, onderwerpt Birgitta zich gelaten. Ze nodigt haar echtgenoot evenwel uit van het huwelijk 2 jaar lang geen gebruik te maken, om duidelijkheid te verkrijgen over Gods wil met betrekking tot inroeping tot een volmaaktere levensstaat. Ze bidden gezamenlijk het klein officie van de Heilige Maagd, gaan iedere vrijdag te biecht en iedere zondag ter communie. Na veel gebeden te hebben en het oordeel van hun biechtvader te hebben ingewonnen, begrijpen de jonge echte lieden dat ze God moeten dienen in de heilige staat van het huwelijk, waarin ze geroepen zijn zich te heiligen, ten einde kinderen voor de hemel voor te brengen en op te voeden. Tijdens de 28 jaar van hun gemeenschappelijk leven zullen zij er 8 krijgen, waaronder de toekomstige heilige Catharina van Zweden. Birgitta ontvangt geestelijke begeleiding van religieus, die haar invoert in de bestudering van de schrift. Haar gezin wordt een ware huiskerk. Door hun maatschappelijke positie zijn de echtlieden voorbestemd belangrijke functies aan het hof te vervullen. Ze nemen echter de regel van de Franciscaanse derde orde over en wijden zich met hart en ziel aan de werken van liefde voor de armen. Maar Birgitta besteedt het grootste deel van haar tijd aan de opvoeding van haar kinderen en de christelijke vorming van het huispersoneel in het kasteel van de familie. Op het domein laat ze een hospitaal voor de armen en zieken die ze zelf met haar kinderen verzorgt bouwen. Onder haar invloed verbetert het karakter van Oelf en maakt hij vooruitgang in het christelijk leven. Ze overtuigt hem ervan dat hij meer tijd aan de studie moet besteden om zijn functies in het land beter te vervullen.

0: In een van de Zweedse heiligen gewijde toespraak onderstreepte paus Benedictus XVI het volgende. Deze eerste periode van het leven van Birgitta helpt ons waardering te krijgen voor wat wij vandaag een authentieke huwelijksspiritualiteit zouden kunnen noemen. Gedragen door de genade van het sacrament van het huwelijk kunnen christelijke echtgenoten samen een weg van heiligheid gaan, zoals in het geval van het leven van de heilige Birgitta en Ulf. Is het dikwijls de vrouw die met haar godsdienstige gevoeligheid, fijngevoeligheid en zachtmoedigheid erin slaagt haar man een weg van geloof te doen gaan? Ik denk met dankbaarheid aan de vele vrouwen die vandaag dag in, dag na dag hun gezin inspireren door het getuigenis van een christelijk leven. Mogen de geest van de Heer ook vandaag heiligheid wekken bij christelijke echtparen, om de wereld de schoonheid te laten zien van een huwelijk dat geleefd wordt volgens de waarden van het evangelie. Liefde, tederheid, wederzijdse hulp, vruchtbaarheid in het verwekken en opvoeden van kinderen, openheid voor en solidariteit met de wereld, deelname aan het leven van de kerk.
1: In 1335 ontvangt Birgitta de taak Blanche de Dampierre, dochter van de graaf van Namen, die zojuist in het huwelijk is getreden met koning Magnus Eriksson, in te wijden in de Zweedse gewoontes. Deze rol verleent haar aan het hof een zekere invloed. Ze verblijft inderdaad vaak op het koninklijk kasteel van Vadstena. Wanneer haar echtgenoot afwezig is, geeft Birgitta zich vaker over aan haar innerlijk leven en aan versterving, die zo ver gaat dat ze zelfs op stro op de grond slaapt. In 1341 vertrekken Birgitta en Ulf naar Santiago de Compostela. Deze pelgrimstocht is de aanleiding voor een belangrijke geestelijke vooruitgang voor beide echtelieden, die zich reeds hadden gebonden aan volledige onthouding om God beter te kunnen dienen. Kort na hun terugkeer in Zweden trekt Ulf, door de Heilige Geest gedreven, zich terug in de Cisterciense abdij van Alvastra, waar een van hun zonen monnik is. Ulf overlijdt in 1344, nog voor hij zijn noviciaat heeft beëindigd. Op zijn sterfbed bezweert hij zijn echtgenote te bidden en te laten bidden om zijn tijd in het vagevuur te verkorten.
0: Een hedendaagse geest. Birgitta, 41 jaar, is vastbesloten haar vereniging met de Heer door gebed, penitentie en liefdewerken te verdiepen. Zij ziet ervan af een tweede huwelijk aan te gaan. Hoe hedendaags is de geest van heilige Birgitta, schreef de heilige Johannes Paulus II op 8 september 1991. Haar religieuze ervaring wordt gekenmerkt door het verlangen naar eenheid en instemming met Jezus, God en mens, tot wie de heilige zich richtte in afwisselende liefdevol en bevlogen vertrouwen. Haar liefde voor de heilige maagd, de genadevolle moeder, Mater Gratiae, was intens en kinderlijk onderworpen. Een toonbeeld van ascese dat zo groot was dat het eeuwenlang talloze praktijken van volksvroomheid heeft beïnvloed, die zo lang nadien nog even fris en aantrekkelijk zijn gebleven. Het betreft een eenvoudige geestelijke stroming die Jezus beschouwt als de echtgenoot en de metgezel van alle dag. Dit staat in de apostolische brief voor de 600ste verjaardag van de heiligverklaring van de heilige Birgitta.
1: Op een dag, wanneer ze aalmoezen laat uitdelen onder talrijke armen, protesteert haar intendant: "Wilt u tot de bedelstaf worden gebracht, mevrouw? Met de ene hand geven en de andere ophouden, is dat het toppunt van volmaaktheid? Laten we zoveel geven als we bezitten," antwoordt de weduwe. "We hebben een goede en vrijgevige meester. Ik hoor bij die armen. Zij hebben in hun ellende mij alleen. Ik geef mij over aan de wil van God." Tegen haar biechtvader zegt ze het nog preciezer: "Van ganser harte verlang ik erna arm te zijn. Ik zou zelfs voor mijn brood willen bedelen en voor de liefde van God. Er zal een dag komen dat ik gedwongen zal zijn alles op te geven. Mij er nu al los van te maken heeft meer verdienste." Ze verdeelt haar bezittingen inderdaad onder de armen en vestigt zich in een bijgebouw van de abdij van Alvastra. Daar beginnen de goddelijke openbaringen die haar de rest van haar leven zullen begeleiden. Birgitta dicteert ze aan haar biechtvaders, die haar helpen te onderscheiden wat daarin werkelijk van God komt. Ze vervolgens vertalen van het Zweeds in het Latijn en ze bundelen in een uitgave van 8 boeken, welke de titel draagt van Openbaringen.

0: de oneindige liefde van God in het lijden. De openbaringen van de heilige Brigitta, zei Benedictus XVI, zijn zeer verscheiden van inhoud en stijl. Soms is het een openbaring in de vorm van een dialoog tussen de goddelijke personen, de maagd, de heilige en eveneens de demonen. Dialogen waaraan Brigitta ook zelf deelneemt. Andere keren is het de vertelling van een bijzonder visioen. Bij het lezen van deze openbaringen worden wij voor vragen gesteld over belangrijke thema's. We komen bijvoorbeeld veelvuldig de beschrijving met zeer realistische details tegen van het lijden van Christus, waarvoor Brigitta een bevoorrechte devotie koesterde en waarin ze de oneindige liefde van God voor de mensen schouwde. Zij legt op de lippen van de Heer die tot haar spreekt, stoutmoedig deze woorden. O mijn vrienden, ik bemin mijn schapen zo teder dat, indien het mogelijk was, ik liever voor ieder van hen de dood zou sterven die ik onderging voor de verlossing van allen, dan dat ik van hun gezelschap beroofd zou worden. Dat zij deze charisma's ontving, maakte Brigitta ervan bewust de beschermelingen te zijn van een grote uitverkiezing door de Heer. Welnu, u, mijn dochter, lezen we in het eerste boek van de openbaringen die ik voor mij gekozen heb. Bemin mij met heel uw hart, doch meer dan alles op aarde. Overigens wist Brigitta goed, en zij was er sterk van overtuigd, dat ieder charisma bestemd is voor de opbouw van de kerk. Het is precies om die reden dat een groot aantal van haar openbaringen in de vorm van soms strenge waarschuwingen gericht waren tot de gelovigen van haar tijd, politieke en godsdienstige autoriteiten inbegrepen, opdat zij hun christenleven coherent zouden beleven. Maar zij deed dat altijd met respect en volledige trouw aan het leergezag van de kerk, vooral aan de opvolger van de apostel Petrus.
1: Brigitta ontvangt met name de opdracht aan paus Clemens VI te schrijven om zijn aandacht te vragen voor een aantal veronachtzaamde zaken van godsdienstige aard en hem ertoe te bewegen deze recht te zetten door grotere ijver aan de dag te leggen voor een hervorming binnen de kerk die dan wordt geteisterd door de ambitie en de hebzucht van bepaalde geestelijken. Zij richt zich tot de Zweedse bisschoppen als ze schrijft: het priesterschap is geen betrekking die men kan wensen om de eer die het verdient. Het is een taak, en als men die niet op aarde op zich neemt, zal men er eeuwig onder gebukt gaan. De bisschop is de wacht die door God in dienst is genomen. Hij waakt over de zielen. Hij omringt ze met zijn naaste liefde. Zoals een goede herder de lammeren aantrekt door ze een krans van geurige bloemen voor te houden, trekt de bisschop zijn volk aan met woorden van liefde. Voor hun heil zou hij alles willen verdragen, de beproevingen van het leven en de dood.
0: De orde van de Allerheiligste Verlosser. Brigitta krijgt de opdracht tegen de koning van Zweden te zeggen dat hij het geloof in zijn koninkrijk moet herstellen door zich te omringen met heilige mensen. De hovelingen geeft ze deze raad: uw inspanningen zijn gericht op gewin van u en van uw kinderen. U brengt hen uw hebzucht over. Als je dat domein zou bezitten, laat de moeder haar zoon doorschemeren, zul je je vader gelijk zijn. U waggert hun eerzucht aan. Doe boete voor uw vrekkigheid door naastliefde te betonen en met vreugde gulle aalmoezen te geven. Doe boete voor uw zedeloosheid door te bidden. Voor uw gulzigheid en drankzucht door onthouding te betrachten. Voor uw hoofdvaardij door nederig te worden. De waarschuwingen van Brigitta hebben des te meer kracht, doordat zij begunstigd wordt met visioenen van zielen die lijden in het vage vuur. Ze krijgt eveneens afschrikwekkende openbaringen van straffen in de hel, waarin zij, die tot hun levenseinde weigeren te geloven en zich te bekeren, terechtkomen. Om te werken aan het heil van de zondaren sticht ze in 1346 ter ere van Christus en zijn moeder het klooster Vadstena, dat de bakermat zal worden van de orde van de Allerheiligste Verlosser. Deze orde, bedoeld ter redding van de Scandinavische volken, zal zich over de wereld verspreiden om het Koninkrijk Gods te vergroten. De zusters, ook wel Brigittinessen genoemd, geven het geestelijk klimaat in de opbloeiende kerk, in gebed, in het cenakel bij elkaar gekomen rondom Maria, een nieuw elan. Hun sluier lijkt ook vandaag nog op een klem, helm, om aan te geven dat het hun bedoeling is geestelijke strijd te voeren. De abdis heeft gezag over de kloosterzusters, maar ook over de kleine gemeenschap van religieuzen die in de nabijheid zijn gevestigd om hun de sacramenten toe te dienen. Deze laatste leven samen zonder clausuur en zijn belast met verschillende apostolaten, onder andere preken in de prochies. Brigitta, die het leven van de zusters niet deelt, leidt eveneens een ascetisch leven.
1: In 1349 gaat Brigitta op pelgrimstocht naar Rome. Ze wil niet alleen deelnemen aan het jubeljaar 1350, maar ook van de paus de goedkeuring verkrijgen van de regel van de orde van de Heilige Verlosser. Die zal door Urbanus de Vijfde in 1370 worden gegeven. De stichteres wordt verwelkomd door kardinaal Hugh de Beaufort, die naast de kerk San Lorenzo in Damaso woont. Ze blijft 4 jaar in dit huis, dat als een echt klooster is georganiseerd. Haar dochter Katharina voegt zich bij haar. Rome wordt dan voor Brigitta een tweede vaderland. Ze ziet de stad als een veld met tuinen die gevuld zijn met rozen. Het zijn de plekken die door de heiligen zijn geheiligd. Maar zij ziet de stad in het midden van de 14e eeuw ook vol van wereldse genoegens en zonden, in het bijzonder onder de geestelijkheid. Het is een tijd van grote beproevingen voor het pausschap. De paus, die is verbannen naar Avignon, is in zekere zin gevangene van de koning van Frankrijk. Het gezag van de Heilige Stoel wordt minder gerespecteerd en de pauselijke bemiddeling tussen vijandige vorsten heeft niet zoveel gewicht als voorheen. In feite wordt Europa verwoest door oorlogen en rampen, kort voor het groot schisma. Sterk door haar intimiteit met Christus verzoekt Brigitta de Heilige Vader een einde te maken aan zijn aarzelingen die zijn ingegeven door aardse voorzichtigheid en wereldse belangen, en terug te keren naar Rome, dicht bij het graf van Petrus. In 1367 zal ze denken dat het haar is gelukt, wanneer de zalige Urbanus V weer terug is. Maar deze zal 3 jaar later worden gedwongen weer naar Avignon terug te keren.
0: Om het werk van de verlossing voor te zetten, heeft ons lieve Heer de Heilige Katholieke Kerk in het leven geroepen, waarin alle gelovigen bijeen zijn gebracht op grond van 1 enkel geloof en 1 naaste liefde. Hij heeft de heilige Petrus boven alle apostelen geplaatst en in zijn persoon het duurzame beginsel en het zichtbare fundament van deze dubbele eenheid vastgelegd. Zoals het Eerste Vaticaans Concilie het zegt: het is altijd noodzakelijk geweest dat iedere kerk, dat wil zeggen de gelovigen van overal, zich op grond van haar meerdere voorrang naar de kerk van Rome richt, dat zij in deze heilige stoel tot 1 lichaam samengroeien. De Constitutie Pastor Eternus.

0: Het Heilig Land. In 1353 vestigt Birgitta zich in het huis van een welgestelde Romeinse, aan het huidige Piazza Farnese. Ze maakt er een tehuis van, voor vooral Scandinavische bedevaartgangers, en zal er tot aan haar dood wonen. Haar financiële situatie is precair, en soms ontvangt ze op het laatste moment, als door de voorzienigheid beschikt, hetgeen ze nodig heeft. Vaak maakt ze te voet pelgrimstochten door de stad, naar kerken en graven van heiligen, hoewel ze reeds op leeftijd is en afgemat door haar zeer sobere manier van leven. Ze komt de armen te hulp, bezoekt hen en verzorgt ze zelfs in de hospitalen. Door openbaring weet ze precies wat er omgaat in het geweten van deze en gene en gebruikt deze kennis om de zielen te winnen voor Jezus Christus. Haar optreden strekt zich uit over heel wat landen. Ze bevordert op alle mogelijke manieren de vrede in Zweden, in Frankrijk, in Engeland en in Italië, waar ze van de ene naar de andere stad reist. Na al die reizen die haar gezondheid uitzonderlijk verzwakken, vraagt ons lieve Heer haar in 1371 naar Jeruzalem te gaan, om de plekken te bezoeken waar hij de geheimenissen van de verlossing heeft voltrokken. Hij verzekert haar tegelijkertijd dat hij voor de nodige kracht zal zorgen. In Napels schepen de pelgrims in voor het Heilig Land in maart 1372. Wanneer ze er eenmaal is, laat Birgitta geen enkele plek onbezocht die de Heer met zijn aanwezigheid heeft vereerd en ontvangt meerdere malen verlichting, in het bijzonder aangaande het lijden en de dood van Jezus Christus. God onthult ook de staat van verschillende koninkrijken, zoals de betreurenswaardige staat van Cyprus en de op handen zijnde ondergang van het Byzantijnse Rijk. Ze richt een brief aan de koning van Cyprus en zijn volk tegen de schismatieke orthodoxe gelovigen. Aarzelt ze niet namens God te zeggen dat ze aan de macht van hun vijanden zullen worden overgeleverd als zij zich niet onderwerpen aan de plaatsvervanger van Christus, met ware nederigheid en oprechte liefde. Birgitta wordt versleten voor een kindse leuteraarster en niemand luistert naar haar. Zij herhaalt ook haar waarschuwingen aan het adres van paus Gregorius XI, die nog altijd in Avignon is.
1: In februari 1373 onderwerpen de koningin en de aartsbisschop van Napels Birgitta aan een inquisitieachtige onderzoek naar haar leer. De conclusie valt gunstig voor haar uit. Birgitta mag doorgaan met openlijk de onaantastbare rechten van God en de plichten van de schepselen jegens hem te verkondigen. Ze geeft dan deze woorden van Christus door. Waarom hebben jullie mijn lijden niet overpeinsd? Waarom hebben jullie niet gezien hoe ik naakt aan de schandpaal werd gebonden, wreed gegezeld, aan het kruis gehangen, verscheurd van de wonden en onder het bloed? Wanneer jullie je mooi maken, denken jullie niet aan mijn met bloed overdekt gelaat? Jullie denken niet na over de pijnen die ik heb doorstaan en hoe ik werd opgehangen voor jullie, me heb laten beledigen en door iedereen belachelijk maken, zodat jullie ertoe konden worden aangezet mij lief te hebben. Mij, jullie God. En konden ontkomen aan de vangnetten van de duivel, waarin jullie je laten vastgrijpen. Op de verwijten volgt een voorstel dat getuigt van de barmhartigheid van onze lieve Heer. Als één zich bekeert, zal ik hem tegemoet treden zoals de Vader zijn verloren kind. Ik zal hem genade schenken en ik zal in hem zijn en hij in mij in eeuwige vreugde.
0: Heilige Birgitta zocht God in de contemplatie. In zijn apostolische exhortatie van 25 november 2013 beveelt paus Franciscus ons aan ons over te geven aan de contemplatie. Hoe goed is het voor een kruisbeeld te staan of geknield te zitten voor het Allerheiligste en eenvoudigweg in zijn tegenwoordigheid te verkeren. Hoe goed doet het ons hem ons bestaan weer te laten raken en ons erop uit te laten zenden om zijn nieuw leven mee te delen. Wat er dus gebeurt, is uiteindelijk dat wat wij gezien en gehoord hebben, wij dat ook verkondigen. De beste motivering om te besluiten het evangelie mee te delen, is het met liefde te overwegen. Stil te staan bij de bladzijde ervan en het met het hart te lezen. Als wij het op deze wijze benaderen, verbaast ons de schoonheid ervan en fascineert het ons telkens weer. Daarom is het dringend noodzakelijk weer een contemplatieve geest te krijgen, die het ons mogelijk maakt iedere dag opnieuw te ontdekken dat ons een goed in bewaring is gegeven, dat menselijker maakt, dat helpt een nieuw leven te leiden. Er is niets beters om door te geven aan de anderen. Heel het leven van Jezus, zijn wijze van omgaan met de armen, zijn gebaren, zijn coherentie, zijn dagelijkse en eenvoudige edelmoedigheid en tenslotte zijn totale overgave, dit alles is kostbaar en spreekt het ons persoonlijk leven. Komt het Evangelie Gaudium.

0: sterven. Zij die de weduwe de laatste jaren van haar leven hebben meegemaakt, getuigen unaniem van de innerlijke vreugde die ze uitstraalde en van haar zachtmoedige nederigheid. Op 17 juli 1373 verschijnt ons lieve vrouw haar. Volgens de doktoren zul je niet sterven. Weten zij dan wat sterven is? Wie sterft, is degene die door zich van God af te scheiden, door zijn gehechtheid aan de zonde, het geloof en de liefde verliest. Hij die de Heer vreest en zich onafgebroken, zuiver door de biecht, leeft voor altijd. Brigitta krijgt te horen op welke dag zij zal sterven en de ochtend van de 13e, 23e juli komt ons lieve Heer haar troosten. Ze gaat vol overgave ter communie in de mis die in haar kamer wordt opgedragen en blaast vervolgens de laatste adem uit, waarbij ze zegt: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Haar kinderen, Irje en Katharina, zullen haar overblijfselen naar Zweden vervoeren, naar de abdij van Vadstena, die hun heilige moeder bijna 30 jaar tevoren gesticht had en waar haar graf zich nu nog bevindt. Heilige Brigitta van Zweden, heilig verklaard op 7 oktober 1391 door paus Bonifacius de 9e, is bijzonder populair in Scandinavië, in Duitsland, Polen en Hongarije. Tegenwoordig zijn de Brigittinessen 700 jaar na hun stichting aanwezig in Rome, Zwitserland, Zweden, Nederland, eveneens in West-Indië en in Mexico.
1: Heilige Brigitta is een betekenisvolle getuige van de plaats die het in volledige onderdanigheid aan de geest van God en het volledig conform aan de eisen van de kerkgemeenschap beleefde charisma kan innemen. De figuur van de Zweedse heilige blijft in het bijzonder in de Scandinavische contreien die zich hebben losgemaakt van de volledige gemeenschap met de heilige stoel in de loop van de droevige gebeurtenissen van de 16e eeuw. In kostbare, ecumenische schakel, die extra versterkt is door wat haar orde in die zin speciaal gedaan heeft, zegt de heilige Johannes Paulus II in motu proprio spes adificandi. Laten wij tot de heilige Brigitta bidden voor Europa, opdat het zijn christelijke wortels mogen hervinden en in het bijzonder voor de terugkeer van de Scandinavische christenen naar het katholiek geloof en de volledige katholieke eenheid.

In het programma Geloofsvorming heeft u kunnen luisteren naar een brief die uitgegeven wordt door de Sint-Jozef-abdij de Claval in Frankrijk. En vandaag ging deze brief over Brigitta van Zweden.

Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goede avond. Het is de bedoeling dat we naar de mis gaan luisteren op de Christus Koninkkerk uit Veldhoven.
1: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Laat ons allen blij zijn in de Heer. Nu bij de feestdag vieren van de heilige Birgitta. Verheugen zich de engelen over haar feest. Hun lof weer klinkt voor de Zoon van God. Bijzonder welkom aan de luisteraars ook van Radio Maria. Wij vieren vandaag de heilige Birgitta van Zweden. Zij is patrones van Europa of mede-patrones van Europa samen met de heilige Catharina van Siena en de heilige Edith Stein. Zo heeft de heilige Johannes Paulus II dat bepaald. De heilige Birgitta werd geboren in 1303 in Zweden van een adellijke familie, een adellijke rechter. Haar vader was een adellijke rechter. En op 13-jarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt aan een edelman. En van hem heeft zij 8 kinderen gekregen. Ze was een buitengewoon goede moeder en ook een hele vrome, ook haar man was een hele vrome man. En ook een van haar dochters, de heilige Karin, is ook heilig verklaard. Toen ze tegen de 40 liep, een jaar of 37, 38, hebben zij en haar man een bedevaart gemaakt naar Santiago de Compostela vanuit Zweden. Nou, uit eigen ervaring weet ik dat van hieruit 4 maanden is. Dus vanuit Zweden, dan tel nog maar een paar maanden bij. En ja, we zijn misschien te voet gegaan of te paard. En ik weet niet wat de conditie van de wegen toen was en zeker niet van de richtingaanwijzers. En dat is natuurlijk een hele onderneming. En teruggekomen bij bedevaart besloot haar man het klooster in te gaan bij de Cisterciënzers. En korte tijd later is hij overleden. En Birgitta trad toe tot de derde orde van de Franciscanen en leidde steeds meer een verstorven leven. En uiteindelijk is zij naar Rome gegaan en daar heeft zij de orde gesticht van de Allerheiligste Verlosser. Wij noemen dat tegenwoordig de Birgittinessen. En die dus nog steeds in ons bisdom is er ook een klooster van in Uden. Zij is op 70-jarige leeftijd overleden, vlak nadat zij nog een bedevaart gemaakt heeft naar het Heilige Land. Zij heeft er ook voor gezorgd dat de pausen toch weer naar Rome zouden terugkeren samen met Catharina van Siena. En dat is dan ook later gebeurd. De heilige Birgitta had ook visioenen en die heeft zij ook op schrift gesteld, die zij noemt openbaringen, waarin Christus tot haar sprak en waarin Maria tot haar sprak. En eigenlijk is dan ook aan Birgitta, kunnen we ook zeggen, te vergelijken met Maria, mij geschiede naar uw woord. En wij vieren nu die Eucharistie hier en dat wij ook naar het woord van God luisteren. En dat ook het aan ons mogen geschieden zoals het woord van God het ons spreekt. En voor de keren dat wij niet aan het woord van God beantwoord hebben, willen we al eerst onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want gij alleen zijt de heilige, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, gij hebt heilige Birgitta geleid in de verschillende omstandigheden van haar leven en haar op wonderbare wijze de wijsheid van het kruis onderwezen bij de beschouwing van het lijden van uw Zoon. Geef dat wij een leven leiden dat beantwoordt aan uw roeping en u in alles zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: De eerste lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, ik ben dood voor de wet. Door de wet ben ik gestorven om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts leven in een geloof in Gods Zoon, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgeleverd. Woord van de Heer. Bidden we dan op bladzijde 34, nee, op bladzijde 20, Psalm 34, met het refrein: let op en bemerk hoe genadig de Heer is. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. En bemerkt hoe genadig de Heer is. Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons indrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Alleluia. Blijft in mijn liefde, zegt de Heer. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Alleluia. Alleluia.
1: De Heer zij met u.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elk die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Woord van de Heer.
1: Na het evangelie bidt de priester altijd in stilte: mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist. Dat bidt de priester in stilte. Dat de woorden van het evangelie ons reinigen mogen van zonden. En we horen dat ook hier nu in het evangelie Jezus zeggen tegen zijn leerlingen bij het laatste avondmaal: gij zijt al rein dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Het woord van God is een levend woord. En dat levende woord, als dat opgenomen wordt, en dat moeten wij dus horen allereerst, en dan moet dat opgenomen worden in ons hart. En dan kan dat woord doen wat het zegt. En we zien dat ook bij het scheppingsverhaal. God sprak: er moet licht zijn, en er was licht. Als God spreekt, gebeurt iets. Dat woord van God doet iets. En ook op het woord van Jezus, bijvoorbeeld bij de storm op het meer: zwijg, wees stil, en de storm ging liggen. En dat woord van Jezus doet wat het zegt. En zo ook met ons. Als wij luisteren naar het woord van Jezus, dat het woord van God is, en wij nemen dat op in ons hart, en dan kunnen we ook weer aan de parabels van het zaad natuurlijk denken, maar dan kan dat woord in ons doen wat het woord zegt. En dan zien we bijvoorbeeld Maria: mij geschiede naar uw woord. En ook Jezus in de Hof van Olijven: en niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat woord, dat wij dat woord volgen. Maar dan door onze zonden kunnen we dat woord vernietigen of ongedaan maken. En we zien in de heilige Birgitta dat zij door dat woord tot volle bloei kon komen. En zo ook natuurlijk Maria. En ik denk ook de apostel Paulus, want de lezing uit die Galatenbrief, die zouden we zo ook op de heilige Birgitta kunnen leggen. Maar dan zien we ook, Jezus zegt: ik ben de wijnstok en gij de ranken, dat er gesnoeid moet worden. En dat snoeien, dat kan allereerst zijn van de mensen om ons heen die van ons afgesnoeid moeten worden. Dat wil zeggen, de mensen die ons verhinderen om bij Christus te zijn. Of die ons van Christus willen afhouden. En die moeten gesnoeid worden, want wij moeten bij Christus zijn, want hij is dat levende woord waardoor wij leven, waardoor wij eeuwig leven. Maar ook in ons eigen leven zal misschien gesnoeid moeten worden. Misschien zijn we met heel veel nutteloze dingen

bezig die ons van Christus afhouden of waardoor wij niet doen wat wij zouden moeten doen? En je kunt denken bijvoorbeeld van het spelen met je mobiele telefoon of met de computer of en allerlei andere dingen die nutteloos zijn. En daar moet gesnoeid worden, opdat wij uiteindelijk vrucht voortbrengen. En als we dan kunnen zien, ook de heilige Birgitte van Zweden is dus behoorlijk gesnoeid. En uiteindelijk kon zij zulke mooie vruchten voortbrengen, omdat zij daardoor geheel aan God toegewijd kon zijn. En dan kun je ook met heilige Birgitta, met Paulus en wat ook Jezus hier zegt, zonder mij ben je nergens, zonder mij ben je niks. En als wij in Christus zijn en Hij in ons, en dat wij dan dat beeld van Christus in ons dragen en wij steeds meer op Christus mogen gelijken, dan zullen wij veel vruchten voortbrengen. Misschien niet in de ogen van de wereld, maar wel in de ogen van God. Amen. Broeders en zusters, als ranken voelen wij ons verbonden met de wijnstok. Wij vertrouwen ons toe aan de wijngaardenier en bidden voor de noden van kerk en wereld. Voor paus Leo, dat hij altijd blijft oproepen om onze band met Jezus te verlevendigen en dat ons gedrag vruchten van christelijke goedheid voortbrengt. Laat ons bidden. Voor de priesters, de bisschoppen en de diakens, dat zij die een ambt vervullen in Christus kerk waarachtige getuigen mogen zijn van het woord van God. Laat ons bidden. Voor Europa, dat zijn christelijke wortels zo vaak verloochend, dat ons continent het evangelie mag herontdekken als richtsnoer voor het leven. Laat ons bidden. Voor de zusters van de orde der Birgittinessen en de broeders Birgittijnen, dat zij naar het voorbeeld van heilige Birgitta zich volledig wegschenken aan kerk en wereld en zo rijke bronnen van Gods genade kunnen zijn. Laat ons bidden. Voor de regeringsleiders, dat zij openstaan voor het woord van God en streven naar een duurzame vrede. Laat ons bidden. Voor de zieken, voor hen die stervenden zijn, voor allen die het moeilijk hebben, dat zij kracht en troost mogen ontvangen langs het kruis van Christus. Laat ons bidden. En voor onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan, dat zij mogen binnengaan in Gods barmhartige liefde. Laat ons bidden. En deze uitgifte die dragen we aan God op voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid en om zegen. En bidden wij om een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, Gij zijt onze goede Vader. Wij bidden U, zie naar ons om en schenk ons Uw kracht en wijs ons de weg door het leven. Wij vragen U door voorspraak van heilige Birgitta, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw wilde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Beseffen onze onmacht en onze schuld. Alles goed.

Bid, broeders en zusters, dat mij een lof aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Algoede God, gij hebt de heilige Birgitta de oude mens laten afleggen en haar gemaakt tot een nieuwe mens naar uw beeld. Vernieuw ook ons om dit offer van verzoening zo te kunnen aanbieden dat het voor u aanvaardbaar is. Door Christus onze Heer. Bladzijde 52, prefatie 1 van de heiligen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij wordt geprezen in uw heiligen. Als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schenkt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen door Christus onze Heer. En daarom met de engelen en aartsengelen, met ontelbare menigte van heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig.

trap. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest. En zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willen neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met de apostelen en martelaren, met de heilige Birgitta en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
1: Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven.
0: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: De vrede des Heren zij altijd met u.
3: Amen.
2: En wens elkaar de vrede.
4: De vrede van Christus.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het dan Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben waardig dat Gij voor mij komt. Maar als de Christus is, dan is het zo.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

0: Lichaam van Christus.
1: Amen.
0: Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.
2: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God uw God gezalfd met vreugdeolie meer dan uw deelgenoten.
3: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, gesterkt door de kracht van dit sacrament vragen wij u, leer ons naar het voorbeeld van de heilige Birgitta, voor alles u te zoeken. En op deze aarde het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen. Door Christus onze Heer. Bidden we ter eer van ons lief Rijk, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, God van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de belijders, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. In 1999 riep de heilige paus Johannes Paulus II, Birgitta van Zweden, met Katharina van Siena en Theresia Benedicta van het Kruis, bekend als Edelstein, uit tot patrones van Europa. Aangezien we vandaag het feest van de heilige Birgitta vieren, gaan we het alleen over haar hebben. Nou ja, bijna alleen. En dan gaan we nu naar Rome, waar op 2 december 1352 het zonnetje schijnt. Het is klaarlichte dag. Langzaamaan wordt de zon echter verdrongen door donkere wolken die de hemel verduisteren. Plots begint het hevig te onweren. De mensen kijken bang omhoog naar de flitsende lichten, zien hoe de bliksem in de klokkentoren van de Sint-Pieter slaat. Deze in brand vliegt en wordt verwoest. Iedereen komt kijken, behalve de paus. Want die zit ver weg in het Franse Avignon. Tussen de Romeinen staat een bijna 50-jarige Birgitta Birkersdotter. In het heilig jaar 1350 kwam ze samen met haar dochter Katharina in Rome aan. Ze vond daar een stad, haast zonder geloof, met priesters en prelaten die er in alle opzichten een potje van maakten. Vanwege haar adellijke afkomst kan ze terecht bij de rijken, vanwege haar goede werken bij de armen. Nooit neemt zij een blad voor de mond en hekelt een ieder die zich meer toe-eigent dan hem toekomt. In de ogen van veel Romeinen is de Zweedse dan ook een heilige. Maar wie is zij? Het wiegje van Birgitta Birkersdotter stond ergens in het jaar 1303 in het Zweedse Uppland, niet al te ver van Stockholm. Nauwelijks 11 jaar oud overlijdt haar moeder. 3 jaar later krijgt ze een visioen van de lijdende Christus, waarna zij, om hem te dienen, het klooster wil. Maar papa oordeelt anders. En Birgitta trouwt met de vrome Ulf Gudmarsson, die gouverneur van Östergötland is. De twee worden gezegend met 8 kinderen, van wie ze er overigens 4 weer snel aan hun schep moeten teruggeven. Birgitta en Ulf worden lid van de derde of lekenorde van de Franciscanen en stichten een bescheiden ziekenhuis. Begeleid door een pater bestudeert Birgitta de Bijbel, waarop ze door de koning gevraagd wordt zijn jonge koningin te onderwijzen. Na meer dan 20 jaar huwelijk sterft Ulf, is Birgitta 41 jaar oud weduwe. De Zweedse geeft zich nu helemaal over aan gebed, boete en werken van naastliefde. Voor christelijke weduwe een voorbeeld om na te volgen, zou paus Benedictus XVI in 2010 zeggen. Niets kan haar vertrouwen doen wankelen. Uiteindelijk trekt Birgitta zich terug in het klooster in het Zweedse Alvastra. Zonder overigens voor het religieuze leven te kiezen. En daar beginnen de goddelijke openbaringen die de rest van haar leven zullen voortduren. Ze krijgt openbaringen van Jezus en van zijn moeder. In één daarvan vertelt Maria haar dat wanneer zwangere vrouwen de dag van 7 september, vooravond van het feest van haar geboorte, als ze 7 september vasten doorbrengen en ter ere van haar 9 maanden lange verblijf in de moederschoot 9 maal het weesgeroep bidden. En dit gedurende zwangerschap
en in het bijzonder de dag van de bevalling herhalen. Maria voor Gods troon een voorspoedige bevalling zal afsmeken. Uiteraard wordt van de aanstaande moeders wel verwacht dat ze de heilige sacramenten met godsvrucht ontvangen. Maar dat geldt voor ons allemaal. Nadat Jezus haar in een van de openbaringen vraagt een orde te stichten, gaat Birgit naar de koning en peutert bij hem een stuk grond in wat stenen los om daar een klooster te kunnen bouwen. Ondertussen vraagt ze de paus haar regel te bevestigen. De orde van de Allerheiligste Verlosser wordt erkend. De regel pas na haar dood. En zo wordt huismoeder Birgitta ordestichter zonder zelf ooit kloosterlinge te zijn geweest. In 1349 verlaat zij Zweden, het land waar zij zoveel van houdt, en reist naar Rome voor de paus Clemens VI uitgeroepen heilig jaar. Daar krijgt Birgitta in een visioen opdracht de wereldse paus in het Zuid-Franse Avignon over te halen naar Rome terug te keren. In de kerk zit Paulus buiten de muren, spreekt Maria tot haar. Zij zei, toen mijn zoon uit mij geboren werd, had ik het gevoel dat de helft van mijn hart uit mij geboren werd en buiten mij trad. En toen hij leed, leed mijn hart. Zo werd ook mijn hart gegezeld en doorstoken toen mijn zoon werd gegezeld en doorstoken. Want ik was met hem in zijn lijden en liet mij niet van hem scheiden. Toen hij vanaf het kruis op mij neerzag en ik tot hem opzag, stroomden de tranen uit mijn ogen. En toen hij mij zo door smart verscheurd zag, deed hem dat zoveel pijn, dat hij de pijnen van zijn wonden als het ware niet meer voelde. Daarom durf ik te zeggen dat zijn pijn mijn pijn is geweest, omdat zijn hart mijn hart was. Want zoals Adam en Eva de wereld verkochten voor één appel, zo hebben mijn zoon en ik de wereld met één hart teruggekocht. In dezelfde kerk zou Jezus ook de 15 gebeden schenken, die als zij met onze Vader en wees gegroet worden gebeden, na een jaar al zijn wonden hebben vereerd. Aan hen die de 15 een jaar lang bidden, belooft Jezus onder andere, in een doodstrijd zal ik aanwezig zijn met mijn dierbaren

0: doodstrijd zal ik aanwezig zijn met mijn dierbare en welbeminde moeder. Ik zal mijn ziel welwillend onthalen en de eeuwige vreugde binnenleiden. Dan gaan we nu terug naar 2 december 1352. De Romeinen, wakker geschud door de Zweedse heiligen, zien in het verwoestende onweer van de klokkentoren van de Sint-Pieter de toren van God. En denken dat een paus overleden moet zijn. Nou, erg ver zitten ze daar niet naast. De hemel fluistert Brigitta in dat spoedig het oordeel over deze paus, die de kudde van Petrus heeft verstrooid, zal worden geveld. Brigitta bidt hele nachten. Nog diezelfde maand overlijdt Clemens de VI na zich op zijn sterfbed tot God te hebben bekeerd. Paus Innocentius de VI volgt hem op. Maar ook die blijft zitten waar hij zit, in Avignon. Met de komst van zijn opvolger, Urbanus de V, lijkt Brigitta in 1362 na 20 jaar strijd eindelijk succes te boeken. Deze paus laat zich overreden en komt naar Rome, waar keizer Karel de IV op 31 oktober 1368 voor Christus plaatsbekleder van zijn paard komt, om het pauselijk rijdier aan de teugels Rome binnen te leiden. Onder invloed van Franse kardinalen zit Urbanus 2 jaar later echter alweer in Avignon, waar hij overlijdt. Na eerst nog een pelgrimstocht te hebben gemaakt naar het Heilig Land, van waar Brigitta het nodige mee naar huis nam, in dit geval Rome, sterft Brigitta op 23 juli 1373 in Rome, ver weg van de paus in Avignon. Datzelfde jaar kreeg God aan Catharina uit Siena de opdracht paus Gregorius de 11e te bewegen terug te keren naar Rome. En terwijl de relieken van de heilige Brigitta nog onderweg zijn naar Zweden, krijgt de Italiaanse Catharina bezoek van afgezant van de paus. Goddelijke estafette, God heeft het stokje van Sint Brigitta aan haar doorgegeven. Heilige Brigitta van Zweden, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, we gaan naar het volgende fragment van Marcus. En we zijn toegekomen aan het tweede hoofdstuk, de eerste 12 verzen. Wat staat daar? Wat heeft Marcus opgetekend? Toen Jezus enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen dat zelfs de ruimte voor de deur geen plaats meer bood toen hij hun zijn leer verkondigde. En men kwam een lamme bij hem brengen die door 4 mannen gedragen werd, omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen. Legde ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond, maakte er een opening in en liet het bed waarop de lamme uitgestrekt lag naar beneden zakken. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten enkele schriftgeleerden bij en deze zeiden: wat zegt die man daar? Hij spreekt God lasterlijk. Wie anders kan een zonde vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en hij zei tot hun: ja, wat redeneert ge toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lammen te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op, neem uw bed op en loop? Wel nu, opdat ge zult weten dat de mens zo'n macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lammen: ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. En hij stond op, nam zijn bed en voor alle ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkte God en zeiden: zoiets hebben wij nog nooit gezien. Ja, in dit fragment gebeurt iets wat we in geen enkele moderne kerk zouden toestaan. Dat het dak opengebroken wordt. Stel je eens voor, je zit in een huis samengepakt als haringen in een ton. En plotseling begint er het stof van het plafond naar beneden te vallen. Het hout splijt, riet valt naar beneden. En daar verschijnen een paar gezichten. En dan volgt er een matras met een man erop die voorzichtig naar beneden wordt gelaten. Als je dit tafereel zo voor ogen houdt, zonder de achtergrond te kennen, dan zou je denken dat dit een of andere komische scène is. Maar de werkelijkheid is verre van komisch. Daar, liggend op een matras, op een bed, is een man die niet kan lopen. Een man die, zoals de meeste verlamden in die tijd, volledig afhankelijk is van anderen. Zijn vrienden hebben zich niet laten tegenhouden door de drukte bij de deur. Ze hebben het niet opgegeven toen het onmogelijk leek om Jezus te bereiken. En wat doen ze? Ze klimmen het dak op. Dat is al heel ingewikkeld iets overigens, als je een lamme bij je draagt die je toch recht moet houden. Ze maken een gat in het plafond. Waarom? Omdat ze niet alleen geloven dat Jezus hun vriend kan genezen, maar omdat ze weten dat Jezus de enige hoop is. Hun geloof beweegt hen tot daden die logisch gezien absurd zijn. Wie gaat er nou een dak openbreken om bij een prediker te komen? Mensen die weten dat het wonder de enige logica is die nu nog werkt, die doen dat. Als de verlamde man uiteindelijk voor Jezus ligt, zou je verwachten dat komt het grote moment: sta op en wandel. Nee, in plaats daarvan zegt Jezus iets volkomen onverwachts. Wat zegt die vriend? Uw zonden zijn u vergeven. En dat is ook wonderlijk, niet op grond van het geloof van deze man, maar toen hij hun geloof zag van die vrienden. Oftewel, uw geloof kan veel voor anderen betekenen. Toen hij hun geloof zag, en vervolgens zegt hij tot die lamme: vriend, uw zonden zijn u vergeven. Stel je de reactie van de omstanders eens voor. Die verwachten een wonderteken. Jezus evenwel lijkt onbewogen door de verwachtingen van al die mensen. Hij ziet niet alleen het zichtbare probleem, de verlamde ledematen, maar ook het onzichtbare probleem, het gebroken hart. En terwijl de mensen gefocust zijn op de gebrokenheid van het lichaam, ziet Jezus de gebrokenheid van de ziel. En de diepste verlamming is niet lichamelijk, maar geestelijk. Ja, en fariseeën beginnen te morsen, dat ze dat wel vaker doen. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dat is trouwens een terechte opmerking. Het is ook niet zomaar een vraag, maar eerlijk gezegd een aanklacht. En ze hebben gelijk. Maar ja, wie is Jezus? Als hij niet God is, ja, dan is het godslasterlijk. Want hij beweert God zelf te zijn. Het wonder van Jezus' uitspraak ligt in de omkering van prioriteiten. Het, terwijl wij denken dat het genezen van een lichaam het moeilijkst is, laat Jezus zien dat vergeven van zonde de grootste uiting van kracht is. In onze moderne tijd lijkt het idee van vergeving, ja God, wie heeft het er nog over? We doen toch niks verkeerd? Hoe vaak hoor ik het niet? Behalve bij jongeren, die komen weer massaal biechten. Maar bij de ouderen, ik weet niet wat ermee is. Die lijken wel of er geen zondebesef meer is. En dan is ook het idee van vergeving, ja, irrelevant. Naast de grote crisis van ziekte, armoede en onrecht. We willen graag zichtbare oplossingen, tastbare resultaten. Maar het christelijk geloof durft iets anders te beweren. Het grootste probleem van de wereld is niet fysiek, maar moreel. Wij zijn verlamd door schuld, verstrikt in schaamte, vastgetekend door bitterheid. En terwijl we hulp zoeken om onze uiterlijke omstandigheden te veranderen, laat Jezus ons zien dat de kern van onze nood veel dieper ligt. Dit voorval daagt ons uit om te geloven dat God meer wil doen dan het ons gemakkelijk maken. Hij wil ons vrijmaken. Wat zou het helpen als deze man weer kon lopen, maar zijn ziel zat nog steeds gevangen in zonde? Jezus wil het hart lichter maken voordat hij kracht in de benen krijgt. En dat is niet omdat het één belangrijker is dan het ander, maar omdat alle twee nodig is voor onze ware genezing. Jezus weet dat de mensen om een teken vragen, iets tastbaars, iets zichtbaars. Dus vraagt hij, wat is gemakkelijker? Om tegen de verlamde te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat is gemakkelijk, want dat kan iedereen zeggen. Of te zeggen, sta op, neem je bed op en loop. Ja, en als je dat zegt en dat gebeurt, dan weet je dat het andere ook waar is. Dat hij inderdaad zonde kan vergeven. Het is geen retorische vraag, hè? Jezus laat zien dat de echte kracht niet ligt in het laten lopen van een verlamde, maar in het herstellen van een zondaar. Hij bewijst zijn gezag door het onmogelijke te doen. Wat is dat? Het wonder. Dat is voor ons onmogelijk, maar niet voor God. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En de man staat op, pakt zijn bed en loopt naar buiten door de menigte die eerst de toegang had geblokkeerd. De genezing van zijn benen is een zichtbare bekrachtiging van de onzichtbare genade. De genezing van het lichaam toont aan dat Jezus ook gezag heeft over de ziel. En de fysieke opstanding van deze man, hè, de man die opstaat, die verlamde man, is een voorafschaduwing van de opstanding van Christus. Christus die opstaat uit het graf. En die opstanding die niet alleen lichamen, maar ook zielen bevrijdt. En de ironie in dit verhaal zit in de starheid van die fariseeën, van de religieuze leiders. Die zien zichzelf als de gezondste mensen daar aanwezig, maar zijn in werkelijkheid de meest verlamde. Hun ongeloof is een diepere verlamming dan die van de man die op dat bed ligt. Ze kunnen zich niet voorstellen dat God zo direct en persoonlijk ingrijpt. En voor hen moet vergeving komen, nou ja, door rituelen en offers, maar niet door een woord van genade. En dat is de paradox van het geloof, hè? Weer die paradoxen. De sterken blijken zwak, de zwakken worden sterk. De verlamde man loopt weg, vrij en vergeven, terwijl de religieuzen blijven zitten, vastgekluisterd aan hun vooroordelen. Nieuwe katholieken die zo her en der tegenkomen, het zijn er nogal wat gelukkig, die de lange weg van twijfel naar geloof hebben afgelegd, weten hoe het voelt om verlamd te zijn door scepsis en cynisme. Want dat is onze wereld, hè. En misschien was je intellectuele trots het dak dat je van God scheidde, een barrière die te zwaar leek om te doorbreken. Maar iets of iemand heeft je geholpen om dat dak open te breken. Misschien vrienden die je bij de hand namen, die voor je baden, die je omhoog tilden toen je het zelf niet kon. En Jezus heeft jou aangeraakt, niet alleen om je overtuigingen te veranderen, maar om je ziel te bevrijden. En dat is de uitdaging, om niet stil te blijven liggen op bed, maar om op te staan, je bed op te pakken en te wandelen in geloof. Laat niet de twijfel van anderen je tegenhouden. Loop door de menigte van cynici en laat zien dat vergeving echte vrijheid is. De mensen in huis zeiden, zoiets hebben we nog nooit gezien. En zo zal het ook zijn als mensen zien hoe jouw leven veranderd is door genade. En daarom aan al die jongeren, die nieuwe katholieken, wees een levend teken van die genade. Een wandelend getuigenis van wat God kan doen als we onze barrières doorbreken en hem toegang geven.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons in de viering van de heilige geheimen binnen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Moeilijk kan het korter uitgedrukt worden waar het in de Eucharistie om draait. Er moet een losprijs worden betaald om gevangenen van de zonde, de macht van het kwaad, los te kopen. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid wordt tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt. En zo blijft hij zonder vrucht. Maar die in de goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt, zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed, eerst daarop mijn instelling controleren om mijn bereidheid op te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij ook de tegenstellingen in me ziet, de blokkades. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. Ze stellen voorwaarden. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft hun enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleidde. Maar toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt. En daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. En deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming, in schijnbaar hopeloze omstandigheden. En daarvoor klimt hij in de boot, om van daaruit met het gezag van de leraar de menigte toe te spreken. De plaats is de oever van het meer van Galilea, waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker
vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade, dat ik de wereld mag zien met Jezus' blik, overziende begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Het woord van God wordt hier genoemd het woord van het koninkrijk. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, dat is het woord dat zegt dat God koning is. Dat is het woord waardoor God zijn koningschap uitoefent, waar maakt dat hij koning is. Het is het woord waarin God laat gelden dat hij koning is. In de eerste lezing hebben we daar twee voorbeelden van. Daar is het woord van het koninkrijk in twee zegswijzen samen te vatten als in het refrein: eerst ik ben en dan gij zult. Het eerste zegt wie God is, ik ben, de aanwezige. Wie God is, is het uitgangspunt van het koninkrijk. En wie is dan onze koning? Hij zegt het: de Heer heeft de hemel, de aarde en de zee met al wat erin is gemaakt. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ik, de Heer, uw God, ik ben een God die goedheid bewijst. Onze God is koning schepper, onze God is koning verlosser. Hij is de goedheid zelf. Dat is ik ben. Het tweede woord van het koninkrijk is gij zult. En van dat gij zult heeft hij een heel rijtje horen opnoemen. Gij zult niet doden, niet stelen, niet andere goden hebben, ten koste van mij, geen echtbreuk plegen, enzovoort. Nou, dat gij zult, moet je niet losmaken van ik ben. Wat je moet doen en laten, de moraal, moet je niet losmaken van het dogma, de leer over God van de theologie. Je moet wat je moet doen en laten niet losmaken van wie God is. In de schrift horen ze bij elkaar, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst zegt hij wie hij is, en dan pas wat we zullen doen en laten van wat hij is. Als mensen zeggen, ik ben dit of ik ben dat, dan willen ze daarmee alleen maar iets over zichzelf zeggen, wie ze zelf zijn, wat hun identiteit is. Maar als God zegt wie hij is, dan zegt hij alleen maar wie hij is voor de ander. Wat hij allemaal voor een ander doet. Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Alsof zijn zijn helemaal opgaat in het goed zijn. In het er voor ons zijn. In het bevrijdend, genezend, heilbrengend handelen. Natuurlijk is er nog veel meer, maar wat hij aan ons kwijt wil over wie hij is, dat is dat hij er helemaal voor ons is. En in het verlengde daarvan moet je verstaan wat wij moeten doen en laten. Als iemand tegen u zegt, je moet dit, je moet dat, dan hoor je daar vaak een harde wil in. De wil van iemand die de baas wil zijn, die zijn eigen wil door wil drukken, die zijn eigen gezag wil laten gelden, die macht wil uitoefenen, of die een ander wil gebruiken voor zijn eigen karretje. Maar God is allereerst begonnen te zeggen wat zijn goedheid is. Dat hij een en al goedheid is jegens ons. En dan pas zegt hij wat wij moeten doen. Gij zult dit, gij zult dat. Om in mijn liefde te blijven. Hoor in de 10 geboden de toon van Gods liefde. Dan zijn ze ook veel gemakkelijker te onderhouden.
De 10 geboden vormen zoveel als het gebinte van het menselijk samenleven. Als ze niet worden onderhouden, dan is dat destructief, vernietigend, verwoestend voor de samenleving. Een samenleving die zich niet houdt aan de 10 geboden, al zijn er maar 1 of 2 van die geboden die niet worden nageleefd, dan wordt die samenleving een hel. En God wil nu juist in dat beloofde land, in de kerk, een voorsmaak geven van het samen zijn in de hemel. Jezus heeft Gods naam geërfd. Ik ben. Hij is de Heer. Maar hij is ook al die andere titels die hij zichzelf geeft. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Jezus zegt ook aan ons wat goed is voor ons. Zoals God in het oude verbond ook gedaan heeft. Wat we moeten doen en laten. En wat is nu onze reactie daarop? Hij zegt, er zijn 2 soorten reacties. Instemmen of afwijzen. En de een die uiteindelijk geen vrucht draagt, en dat geen vrucht dragen is dan ook nog eens in 3 verdeeld, en de ander die uiteindelijk wel goede vruchten draagt, en het is ook in 3 verdeeld, 160 en 30-voudige vruchten. En om ons de keuze, we moeten kiezen. Vaak is onze keuze voor zijn woord maar oppervlakkig. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Mensen horen graag mooie preken of strenge preken. Een beetje vuurwerk, lekker griezelen. De priester heeft het weer eens goed gezegd. Maar waar blijft dat woord? Vindt het ook weerklank in de harten van de gelovigen? Er zijn er die het woord horen en het terstond met blijdschap opnemen, maar wortel schieten in het hart is er niet bij. Men leeft bij dit ogenblik. Je kunt ook zeggen, men leeft bij het gevoel. Gaat het gevoel omhoog, dan gaat men mee omhoog. Gaat het gevoel omlaag, dan gaat men mee omlaag. Mensen hebben dan geen gevoelens. Ze zijn hun gevoelens. Of de gevoelens hebben hen. En er is ook nog een groep die opgaat in de omstandigheden. Dat is meer de buitenkant. En of dat een goede of slechte omstandigheden zijn, dat maakt niet uit. Onderdrukking, mensen die tegen zijn, vervolging. Andere stemmen overstemmen de stem van Jezus. Het woord van God vermaant hen. Houd de ruimte van uw akker, en die akker is uw hart. Houd de ruimte van uw hart, van uw aandacht, vrij voor God. Het is God die tot u spreekt. Ik ben, gij zult. En dan zijn er ook nog de mensen die zorgen hebben over de wereld, die het zaad laten verstikken door het goede en kwade van deze wereld. En hoe dat gaat? Op een gegeven ogenblik schreeuwen de zorgen harder dan Jezus' woord. Wat je moet doen en wat je moet laten, de toekomst, je identiteit, je groei, dat alles overstemt dan Jezus' stem. Maar ook het goede van deze wereld kan Jezus' stem naar de achtergrond dringen. Het goede kan een concurrent zijn van de goede. Of de goederen kunnen een wedijver aangaan met de goede. Zoals de rijke man die vele goederen had en daarom zich afkeerde van hem die de goedheid zelf is. Matteüs 19. Jezus wil met het woord van het koninkrijk zeggen, doe er iets goeds mee. Laat het diep in uw hart doordringen. Probeer het woord van God niet alleen te horen, maar te worden. Word wat je hoort. Al is het maar een enkel woord dat u hoort. God is daarin tegenwoordig. Laat het zaad van het woord doordringen tot diep in uw hart.
dat is heilzaam. Dat brengt vrucht. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden. Met de Vader in de hemel, die zijn zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd. En tenslotte een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
1: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ik wil deze ochtend met u gaan spreken over iets dat we vorige week in het nieuws hebben kunnen zien. Namelijk het nieuws uit Amsterdam dat het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, hoe ironisch de naam, als u weet waar ik dadelijk over ga spreken, dat dit ziekenhuis in Amsterdam gaat beginnen met het uitvoeren van abortussen bij kinderen tussen de 22 en

0: 24 weken. Ik zeg, hoe ironisch de naam, hè? Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, genoemd naar de Heilige Maagd Maria, hè, de moeder bij uitstek, die zelf zwanger is geweest in een ontzettend moeilijke situatie, hè? Als jong meisje zwanger. En dan ook nog eens een zwangerschap waarvan de vader heel moeilijk te achterhalen was. Leg maar eens uit dat je zwanger bent van God. Natuurlijk totaal onbegrip in haar omgeving, ongetwijfeld. Maar toch koos de Heilige Maagd Maria voor het leven. En meer nog, ze koos voor de levende Heer. Want uiteindelijk zou ze natuurlijk de moeder van de levende Heer worden. In haar schoot draagt ze het leven zelf. Nou, in een ziekenhuis dat haar naam draagt, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, zijn ze begonnen met abortussen tussen de 22 en 24 weken. Nou, ik kan u zeggen, dat is een groot drama. En als we zulke krantartikeltjes lezen, hè, dan kan het zijn dat we er vrij makkelijk aan voorbij gaan, want we zijn inmiddels als maatschappij zo gewend geraakt aan het feit dat abortus in ons land normaal is, dat we eigenlijk al bijna niet meer meekrijgen wat er nou precies staat. Maar ik wil dat vandaag met u wat gaan ontleden. Waarom is dit zo'n schokkend nieuws? En belangrijker nog, wat kunnen we er zelf mee doen? Of wat kunnen we er tegen doen, beter gezegd? Nou, we gaan het er zo over hebben. Maar voordat we erover gaan spreken, eerst zoals gebruikelijk gebed. En ik zal vandaag bidden een gebed speciaal voor het ongeboren leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, beschermster van de ongeborenen. Neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de Hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het, net als zij zelf, gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen ook u die ouders toe, die de gaven van het leven hebben afgewezen, door voor abortus te kiezen. Evenals degene die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders. Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schrijende zonde is, omdat het de moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze Hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen, door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen, vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan de holocaust van abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van het doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwige leven te genieten, met alle heiligen in de hemel. Amen. Nou, zoals gezegd, het nieuws uit Amsterdam, dat ze daar gaan beginnen. Ze noemden het een pilot, of zo stond het op internet in ieder geval. Gaan beginnen met kijken naar de mogelijkheden voor abortussen in Nederland tussen de 22 en 24 weken. Voor een abortus van een kind van die leeftijd moet je nu nog naar het buitenland uitwijken. Maar ze willen dat hier dus naar Nederland gaan brengen, naar Amsterdam. Amsterdam gaat ermee aan de slag. Na 22 en 24 weken, dan is een kind dus bijna een half jaar oud. Als we even kijken naar wat dat precies betekent, hoe groot is zo'n kindje dan? Nou, gemiddeld is een kind tussen de 22 en 24 weken oud ongeveer 30 centimeter groot. En als u niet zo goed bent met getallen, ik heb het even opgemeten, een noveenkaars, die kennen we allemaal, is 17 centimeter. Dus het is de lengte ongeveer van kleine 2 noveenkaarsen. Nou, dat is echt een serieuze baby. Tussen de 22 en de 24 weken oud. Nou, zo'n kindje mag in abortusklinieken in Nederland nog niet geaborteerd worden. Want dat zou medisch gezien niet mogelijk zijn. Ze hebben daar de middelen niet voor in huis. Dus daarvoor moet je naar het ziekenhuis. En binnenkort dus naar Amsterdam. Ik heb me er wat meer in verdiept deze dagen. Ik ben gaan opzoeken op de website van wat dat precies betekent, zo'n behandeling, hoe dat werkt. En wat blijkt, met 24 weken is het kind zelfs in de ogen van de staat, van de overheid, een echt kind. Ja, dus die hele drogreden waarvan wel eens wordt gesproken van kinderen voor een bepaalde leeftijd in de moederschoot zijn eigenlijk nog geen kinderen. En wij als katholieken geloven daar uiteraard niet in, want wij geloven dat vanaf het moment van conceptie het kindje al een ziel heeft en een echt kind is. Maar de wereld die wil ons wijsmaken dat er een bepaalde grens is in de moederschoot dat je nog niet over kinderen kunt spreken. Maar zelfs de overheid erkent dat een kind van 24 weken oud daadwerkelijk een kind is. En dat betekent, wrang genoeg, dat op het moment dat je dit traject ingaat, dus dat je naar de dokter gaat om je kind van 24 weken te laten weghalen, dat je dan ook verplicht wordt om na te denken over het afscheid van het kind. Wil je het laten cremeren? Wil je het laten begraven? Wil je er nog foto's meenemen? Dus in alles wordt er ook bevestigd, het kindje dat je straks gaat doden, is wel degelijk een kind en er moet zelfs een uitvaart voor geregeld worden. Nou, het is de waanzin ten top, zou je kunnen zeggen. Ik heb gelezen op de website van een ziekenhuis dat er mogelijkheden worden aangeboden van opbaren. En dan is een van de opties een koud waterbadje, want als je het dode babytje in koud water legt, en dan staat er letterlijk, dan blijft de huid mooi roze. En dan kun je ook mooie foto's maken nog met het babytje. Nou, het is bijna te akelig om erover te spreken, maar het is een realiteit die we ook niet kunnen verzwijgen. Maar toch moet je goed zoeken om te ontdekken hoe het kindje nou eigenlijk aan het einde komt. Want de kinderen op die leeftijd kunnen gewoon geboren worden, levend. En dat gebeurt ook bij zo'n behandeling. Niet altijd, soms dan maken ze het kindje al in de moederschoot dood en dan wordt het gebaard. Maar soms dan wordt het kindje dus geboren levend. En vervolgens staat er dan, omdat de longen van het kindje nog niet volledig ontwikkeld zijn, geven ze het kindje wanneer het geboren is geen levensreddende behandeling en laten ze het dus gewoon doodgaan omdat het zelf nog niet genoeg kan ademhalen. En dus in feite laat je het kindje dan een verstikkingsdood sterven. Nou, het is allemaal ontzettend gruwelijk en het meest bizarre van deze hele zaak is natuurlijk dat mensen niet massaal in opstand komen. We hebben jaarlijks die Mars voor het Leven. Nou, daar komen gelukkig heel wat christenen op af. Veel te weinig katholieken wat mij betreft nog. Dat is echt iets wat we ons allemaal moeten aantrekken. Want dit is iets waarvan we niet kunnen zeggen dit is een politieke kwestie. Of dit is een kwestie voor de medische wetenschap. Dit is een kwestie van leven en dood die ons allemaal aangaat. En als wij als katholieken pretenderen dat we opkomen voor het leven, opkomen voor de rechten van de mens, ja, dan zouden we dit soort dingen absoluut niet mogen laten gebeuren. En ik wil het een keer opnieuw onder de aandacht brengen, ook die duizelingwekkende getallen wereldwijd. Hoe groot is dat probleem van abortus eigenlijk? Want ook daarin zie ik dat veel katholieken toch nog niet echt duidelijk thuis zijn. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er nou precies speelt in de wereld. Door de officiële getallen, en die kunt u vinden op de website van het WHO, de World Health Organization, die hier zogenaamd over gaat, die spreken over meer dan 70 miljoen abortussen per jaar. Meer dan 70 miljoen. Ja, dat is ook weer zo'n getal. Wat betekent dat nou eigenlijk precies? Nou, het betekent dat het ongeveer gaat om 1/3 van alle zwangerschappen wereldwijd. Zelfs meer dan 1/3. Want jaarlijks, ik heb het ook opgezocht, worden er zo'n 130 tot 135 miljoen kinderen per jaar geboren. Dus 70 miljoen ten opzichte van 130 of 135 miljoen is ruim 1/3 deel. Dus 1/3 deel van heel de wereldbevolking die op het punt staat geboren te worden, zal nooit het levenslicht zien. Dus 1/3 van heel de mensheid, van de nieuwe generatie, wordt gedood. En om er even nog een ander getal tegenaan te houden, ruim 70 miljoen abortussen per jaar. Dat is meer dan alle doden wereldwijd bij elkaar opgeteld. Want buiten de moederschoot, gewoon alle soorten doodsoorzaak die je kunt bedenken, of het nou ziekte is, in oorlog, door auto-ongelukken, door ouderdom, gewoon alle doden bij elkaar opgeteld wereldwijd, dat zijn er zo'n 60 tot 65 miljoen. Dus dat zijn er minder dan het aantal kinderen dat sterft in de moederschoot door abortus. Nou, als we dit naar het licht brengen, en dat moeten we doen, hoe pijnlijk ook voor iedereen Maar als we dit naar het licht brengen, dan zien we dat we natuurlijk in een enorme oorlog verwikkeld zijn. En we spreken wel eens met angst over eventuele oorlogen die zouden kunnen plaatsvinden. Er wordt wel eens gesproken over de Derde Wereldoorlog, omdat er zoveel onrust in de wereld is. Maar die oorlog is natuurlijk al in volle gang. En het akelige van deze oorlog is dat het een stille oorlog is, een haast onzichtbare oorlog. Op het moment dat we beelden op het nieuws zien van oorlog in het Midden-Oosten of Rusland, Oekraïne of waar dan ook ter wereld, ja, dan kan het zijn dat dat nog iets met ons doet, hè, omdat we denken, oei, als dat hier toch eens zou gebeuren. Maar die oorlog die in de moederschoot gaande is, die is al veel, veel verder gevorderd dan we ons bijna kunnen voorstellen. Ruim 70 miljoen. Dus nogmaals, 1/3 van alle zwangerschappen. 1/3 van alle moeders kiest ervoor om het kindje te laten aborteren. Nou, dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar omdat het tegenwoordig wat meer in de legale sfeer is gekomen, omdat overheden het toestaan en omdat er goede zorg is, goede abortuscentra, zijn we er toch op vooruit gegaan. Nou, de cijfers de afgelopen 10 jaar wijzen uit dat dat absoluut niet waar is. En dan wordt er gesproken over illegale abortussen versus legale abortussen. Nou, sinds de legalisering van abortus op veel plaatsen is het aantal abortussen enorm de lucht ingeschoten. Dus dat betekent simpelweg dat eenvoudigere toegang tot abortus ook leidt tot meer abortussen. Dat moeders en ouders die stap makkelijker zetten. Nou, de heilige paus Johannes Paulus II, de groot voorvechter natuurlijk voor het leven, goede vriend ook van de heilige moeder Teresa van Calcutta, hè, die zich hier ook zo onvermoeibaar over bleef uitspreken, hè, of tegen bleef uitspreken, beter gezegd. Maar Johannes Paulus II die maakte de vergelijking tussen abortus en dat oude Bijbelverhaal van Kain en Abel. We weten Kain en Abel, de kinderen van Adam en Eva. De eerste moord die er ooit is gepleegd. Kain die zijn broer Abel vermoord. En waarom maakte hij die vergelijking? Omdat het hier ging om een boosheid, een haat tegen je eigen bloedverwant. En Kain die dan die veelzeggende woorden spreekt, ben ik mijn broeders hoeder? En waarmee hij dus in feite zegt, ik ben dat niet. Wat maakt mij mijn broeder nou uit? Mijn eigen bloedverwant. Nou, paus Johannes Paulus II maakte die vergelijking omdat hij zei op het moment dat ouders kiezen voor abortus, dat ze in feite hetzelfde doen. Dat ze diegene van wie ze het meeste zouden moeten houden, namelijk hun eigen familieleden, hun eigen bloed, dat ze hun eigen bloed maken tot vijand. Zoals Kain Abel zag als vijand, terwijl het zijn eigen broer was. Zo maken ouders die kiezen voor abortus hun eigen kinderen tot vijand. Een moeder die het kindje wil laten weghalen, die zegt in feite dat ze met dat kindje een strijd aangaat. Jouw leven of het mijne. In sommige gevallen kan het leven van de moeder op het spel staan, fysiek gezien. Dus dat de moeder het niet zal overleven. Als het kindje zou blijven leven, nou dat is zeer uitzonderlijk, die situaties. Maar in andere gevallen is het natuurlijk zo dat de moeder het kind als levensbedreigend ziet in die zin dat het het leven bedreigt zoals het nu is. Dat het leven aangepast moet worden. Dat je geen makkelijk leven meer hebt. Dat je een kruis zou moeten aanvaarden in je leven. Dat het niet goed uitkomt. Dat het niet wordt geaccepteerd door de ouders of door de omgeving omdat je te jong zwanger bent geworden, et cetera, et cetera. Ja, natuurlijk kan een kind zorgen met zich meebrengen. Ongeacht of het nou gezond is of niet, een kind brengt altijd zorgen met zich mee. Maar daarom het kind als vijand gaan zien en het kind uit de weg gaan ruimen is absoluut niet het antwoord natuurlijk. Nou, de heilige paus Johannes Paulus II die laat ook heel mooi zien hoe dan wel. We maken altijd weer dat onderscheid natuurlijk tussen de daad en diegene die een daad verricht. De daad abortus moeten we echt onomwonden afwijzen. In alle gevallen. Het voorbeeldje uit Amsterdam van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis is maar één van de vele voorbeelden. Ik heb dat even wat meer willen benadrukken om aan te geven wat voor gruweldaad hier aan de gang is. Dus die daad die is nooit goed. Abortus is altijd het doden van het meest onschuldige wezen dat we kennen, van een klein weerloos kindje. Maar degene die hiervoor kiest, die mogen we toch nooit loslaten. Want het is namelijk ook oer en oer christelijk om wel de zondaar altijd vast te blijven houden en altijd weer een nieuwe kans te geven. Onze hele kerk die is erop gebouwd. Kijk naar Petrus die Jezus verloochent en die toch een tweede kans krijgt. Kijk naar Paulus, hè, die eerst Saulus was. Zelfs een moordenaar, hè? Iemand die christenen doodde, of in ieder geval instemde met de dood op christenen, zoals we kunnen lezen in de Handelingen van de Apostelen. Nou, deze Saulus, die krijgt ook een nieuwe kans. Hij wordt Paulus, hè? En niet zomaar een nieuwe kans, hij wordt een groot heilige. En zo zien we dat steeds die zondaar, en dat zijn we in feite natuurlijk allemaal, dat die zondaar door God steeds weer opnieuw wordt opgeroepen om een nieuw leven te gaan leiden. En dus we moeten ook waken dat we in deze ontzettend akelige berichtgevingen zoals uit Amsterdam niet ook onze boosheid op de mensen gaan richten, maar dat we ons vooral in gebed gaan verenigen. Dat we de daad ferm afwijzen, maar dat we degene die hierbij betrokken zijn oproepen tot bekering, oproepen tot de keuze voor het leven. En uiteindelijk natuurlijk, want een keuze voor het leven is ook altijd, als je wat dieper graaft, een keuze voor God. En want God is de Heer van het leven. God is de bron van het leven. En als we onze band met God afknippen, dan droogt uiteindelijk die bron op. En dan gaan we dit soort dingen doen. Dan gaan we zien dat de wereld in een soort duisternis wordt gehuld, zoals we dat nu meemaken. En dat heeft één op één te maken met het wel of niet welkom heten van God in deze wereld. Nou, laten we dat doen. Laten we inderdaad, overal waar er initiatieven zijn, pro-life initiatieven, laten we dat van harte steunen. Laten we meebidden. Laten we zelfs die dappere mensen die bij abortusklinieken staan, laten we die niet loslaten. Want dat is toch een beetje de frontlinie, zou je kunnen zeggen, in deze strijd tegen het leven. En laten we zorgen dat we, als we onszelf katholiek willen noemen, dat we onszelf dan ook altijd pro-life noemen. Want het een kan niet zonder het ander. We moeten opkomen voor deze kindjes. En voor het herstel van de liefde in deze wereld. Het herstel van goede families waarin van elkaar wordt gehouden. En we moeten ook bidden dat al die mensen die hierbij betrokken zijn, dat die hun ogen laten openen door God. Dat ze vergeven worden door God. En dat ze zo, als nieuwe mensen, zelf ook voorvechters worden voor een wereld waarin de liefde van Jezus Christus regeert. Nou, daar wil ik het voor vandaag bij laten. Ik hoop u weer te ontmoeten bij een volgende uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraar, hartelijk welkom in deze programmareeks. Zal ik vooral de rijkdom van ons eigenste katholiek geloof gaan belichten tegen het licht van een immens spiritueel aanbod van de dag van vandaag. En in het kader van dit programma heb ik heel wat opzoekingswerk gedaan. En wat mij meteen opviel is dat mensen tegenwoordig massaal bezig zijn met Oosterse religies en filosofieën, met allerhande vormen van yoga, met zen, met exotische meditatiepraktijken en geneeswijzen. Het aanbod is werkelijk eindeloos. En het valt me ook op dat mensen kritiekloos aan dit alles meedoen als het maar relax en zen is, als het maar eenheid brengt en je tot zelfverwerkelijking brengt. Er is ondertussen een hele nieuwe woordenschat ontstaan die bij elk van die nieuwe of pseudonieuwe disciplines thuis hoort. Yoga of zazen kan tegenwoordig in heel wat kloosters beoefend worden. Ze duiken in Vlaanderen ook op in de vormingsprogramma's van sommige bisdommen en op de informatietafels achteraan in parochiecentra of in kerken vind je allerhande folders en uitnodigingen om je spiritueel welzijn te bevorderen. Het is een evolutie die zich razendsnel doorzet en waar ieder van ons op de een of andere wijze al mee in aanraking gekomen is of ook aan meedoet. Het individualisme en het rationalisme van de laatste decennia hebben de rangen van de christenen niet gespaard. Het is tegenwoordig in om afstand te nemen van de kerk of om zich openlijk tegen de kerk te verzetten. Voor velen wordt de kerk herleid tot een instituut dat voorbijgestreefd is en dat geleid wordt door een aantal oude prelaten die met nostalgie terugdenken aan het rijke Roomse leven. Bij het begin van het derde millennium is de mens eindelijk geëmancipeerd en is hij tot het punt gekomen waarop geen enkel instituut of geen enkele autoriteit hem of haar nog kan dicteren wat hij al dan niet moet doen of laten, en zeker niet op religieus gebied. Hoewel wij in een sterk geseculariseerde maatschappij leven, stellen we vandaag toch een krachtige terugkeer van de religiositeit vast. Nochtans dacht die maatschappij, waaronder een aantal politici, nog niet zo lang geleden dat ze de religie definitief verbannen had. Het nieuwe is ongetwijfeld dat de overtuiging en de praktijken zich niet langer beperken tot het aanbod van een welbepaalde godsdienst, het christendom bijvoorbeeld. De nieuwe religiositeit claimt veel ruimer te zijn. Het is bon ton om zich vandaag de dag een eigen religieuze kit samen te stellen, gepersonaliseerd, waarbij er rijkelijk elementen uit diverse religies of filosofieën ontleend worden. En dit volgens de intuïtie van het ogenblik en zonder zich af te vragen of alles wel coherent is. Is het allerbelangrijkste daarbij niet dat we boven alles eerlijk zijn met onszelf of dat we kunnen genieten? Voor veel mensen bestaat de objectieve waarheid niet meer en moet ze wijken voor een beleefde subjectiviteit. Iets voelt goed aan of niet, en met dat goede gaan ze verder. Morele waarden hebben hun norm verloren en worden verwezen naar de privésfeer. De joods-christelijke openbaring hoort nog slechts thuis in een lange rij van andere overtuigingen die allemaal iets zeggen over de zin van het leven. Eén zaak valt wel op. Men fixeert zich niet in een definitieve aanhechting. Men is op zoek. Als je mensen tegenwoordig vraagt hoe hun geloof eruit ziet, antwoorden ze vaak: ik geloof wel in iets, maar wat dat dan precies is, weet ik niet. En zo is de term ietsisme geboren. Men is dus op zoek, maar men wil of men durft vooral niet vinden. Dat zou immers binding, duur en engagement met zich meebrengen, allemaal woorden en termen die vrees aanjagen in onze vluchtige cultuur. Het betekent vaak dat mensen zich onkritisch aansluiten bij een geheel van uitspraken die als waar worden aangenomen,
op basis van het gezag van een persoon, een goeroe bijvoorbeeld, of van de instantie die ze doorgeeft. Vragen worden er niet of zelden gesteld. Het is alsof men angstig is om dieper op de zaak in te gaan. En toch noemen mensen zich nog steeds christen. Maar wat bedoelen ze daarbij? Over welk christendom spreken ze dan? Het wordt hoe langer hoe moeilijker om uit te vissen wat voor een soort van geloof er achter de term christen steekt. Beste luisteraar, misschien is deze voorstelling wat te karikaturaal, maar de tendensen zijn wel herkenbaar. En deze evolutie is een uitdaging voor ons christenen, voor ons katholieken. Vele christenen worden in deze tijd door een zekere fascinatie voor het nieuwe, misschien een soort exotisme, ertoe gebracht zich eerder te interesseren voor het hindoeïsme en het boeddhisme dan voor hun eigen godsdienst. Dat leidt je al af aan het grote aantal boeddha's die je in woonkamers, in tuinen of in winkels aantreft. Ook de media spelen heel handig in op deze trend en ze zijn er ook deels voor verantwoordelijk. En aangezien de meeste van hen slechts een zeer elementaire kennis hebben van de inhoud van geloof, beschikken ze niet over de instrumenten tot onderscheiding die hen in staat zouden stellen tot een kritische reflectie. Nochtans zijn mensen op zoveel zaken kritisch, maar niet op dit domein. En zo lijkt hun christendom soms op een wondere, syncretische cocktail die op een vermetele manier verrijzenis met reïncarnatie vermengt, de godheid van Christus met avatars, gebed met meditatieve yoga of zazen, extase met enstase, leven in de Heilige Geest met versmelting in het grote al. Een dergelijke verwarring helpt nog het christendom, nog het hindoeïsme, nog het boeddhisme, nog al die andere religies en filosofieën. Apostel Paulus geeft ons al een eerste antwoord in zijn brief aan de Filippenzen. Alles wat waar is, wat edel is, juist, zuiver, waardig van bemind en geëerd te worden, wat deugd heet en lof verdient, breng dat alles op uw actief. En hij bedoelde daarbij, dit alles komt van Christus en vindt in hem zijn volheid. Waar echter die tradities een spiritualiteit aanbieden die onverzoenbaar is met het evangelie, die niets te zien heeft met Christus of zelfs van hem kan wegvoeren, daar tonen zij hun menselijke oorsprong en zijn ze niet verenigbaar met een authentiek leven in de Heilige Geest. We moeten dus leren onderscheiden en schiften in het licht van de openbaring en in de context van een levend geloof. En met deze woorden, beste luisteraars, is de toon van ons nieuwe programma gezet. Ik wil jullie uitnodigen om samen met mij een blik te werpen op het spiritueel aanbod van vandaag en vooral om stil te staan bij de achtergrond en de inspiratie van een aantal praktijken. Daaruit zullen we veel kunnen leren en zullen we vooral betere keuzes kunnen maken. Bij elk van die disciplines en praktijken die zullen besproken worden, zal ik als referentie het katholiek geloof nemen, zoals de kerk en de traditie ze ons leren. De schrift en de catechismes van de katholieke kerk zullen onze hulpmiddelen zijn, ook kerkelijke documenten. Ik zal ook te raden gaan bij specialisten in dit vakgebied, die vaak tot hun kennis en wijsheid gekomen zijn, nadat ze zelf bevrijd zijn uit de strikken van de nieuwe religiositeit. Ik zal ook diverse getuigenissen aanhalen van wat mensen zoal hebben meegemaakt door hun engagement in de nieuwe religies. U zult verrast zijn en misschien op bepaalde ogenblikken ook onthutst. Er zijn helaas al heel wat persoonlijke drama's opgetekend. Het is een materie die veel te weinig gekend is. Daarom aan het begin van deze programmareeks mijn uitnodiging aan u om samen met mij op een eerlijke en oprechte manier naar elk van deze zaken te durven en te willen kijken. Want ik zou het zo durven uitdrukken, onze persoonlijke toekomst, maar ook die van kerk en maatschappij,
staan op het spel. We gaan even onderbreken.

Beste luisteraar, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik wil vandaag meteen van wal steken met een thema dat razend populair is. U raadt het al, de yoga. Iedereen aan de yoga. Ik geloof niet dat ik met deze slogan overdrijf. Yoga wordt tegenwoordig gezien als het middel om te overleven in onze overstresste maatschappij. Meer dan eens krijgt de overwerkte zakenman of vrouw bij burn-out het medisch advies om yoga te gaan doen. Ook de ziekenfondsen bieden yogacursussen aan. Op elke hoek van de straat bijna, ik overdrijf natuurlijk, is er tegenwoordig wel iemand die je kan inwijden in de een of andere vorm van yoga. Want meer en meer mensen volgen een opleiding tot yogadocent en starten daarna met hun eigen school. De verschillende soorten van yoga zijn ondertussen ook niet meer te tellen. Ik noem er enkele op. Naast de klassieke en waarschijnlijk meest gekende hatha-yoga is er bijvoorbeeld knuffel-acro-yoga, dru-yoga, chakra-yoga, kundalini-yoga, yin-yoga, lach-yoga, siddha-yoga, hot-yoga, Chinese yoga, holistische baby- en peuter-yoga, en ik kan ze nog heel wat doorgaan. Er zijn heel veel redenen waarom mensen aan yoga doen. Om tot rust te komen, om weer in evenwicht te komen, om meer energie te krijgen, om negatieve emoties te leren loslaten, om beter te leren voelen, om beter te slapen, om je lichaam en geest te detoxen, om je lichaam mooi te houden. Het zijn voor een groot stuk westerse interpretaties van de eeuwenoude yogapraktijk. En ik vermoed dat de echte yogi uit India hun wenkbrauwen zouden fronsen bij deze opsomming van praktijken en redenen waarom mensen hier bij ons aan yoga doen. Daarom stel ik voor om de echte, authentieke yoga te gaan toelichten. Ik zal daarbij proberen niet te technisch te worden, maar het is wel nodig om het een en ander beter te kunnen begrijpen. In de loop van de eeuwen is de yoga ten volle geïntegreerd in het hindoeïsme. In het boeddhisme is ze niet essentieel, maar toch behoudt de yoga daar een belangrijke plaats als aan te bevelen discipline. De verspreide geschriften aangaande de yogadiscipline werden op schrift samengebracht in de eerste eeuwen van onze tijdrekening in de vorm van de Yoga Sutras, traditioneel toegeschreven aan Patanjali. Waaruit bestaat deze discipline? De yoga verschijnt als een nauwgezette kunst van individuele geestelijke bevrijding en voert zo tot het genieten van het absolute in de ervaring van de samadhi, de verlichting. Een andere naam hiervoor is ook Satori. Welk mensbeeld zit achter deze discipline? Het is belangrijk hiernaar te kijken. De yoga leert ons dat de geestelijke dimensie van ons wezen gevangen zit in een veranderlijke, onstabiele en uiteindelijk ontgoochelende wereld. De verwarring tussen die geestelijke dimensie en die onstabiele wereld zal de oorzaak zijn van al ons lijden. Daarom is de essentiële bedoeling van yoga om het geestelijk wezen in ons te ontdoen van de elementen van de materiële natuur en het zo terug te brengen tot zijn oorspronkelijke afzondering en zuiverheid. Geleid door zijn guru, dat is de onmisbare geestelijke meester die hem gaat onderwijzen, gaat de ingewijde voort op de weg van de 8 angas. Dat zijn de 8 etappes die hij progressief moet integreren om tot verlichting te komen. Het gaat dus om een zelfbevrijding onder leiding van een attente meester. De eerste 2 etappes stellen de morele voorschriften voor, de noodzakelijke regels van hygiëne en ascese tot beheersing van de verlangens. De 2 volgende bestaan uit de asanas, dat is een geheel van houdingen die moeten leiden tot een volkomen lichaamsbeheersing en de pranayama of ademcontrole die erop gericht is de ademhaling te verdiepen en haar ritme progressief te vertragen.
De bedoeling is dat ze min of meer langdurig ophoudt. De samadhi wordt immers pas bereikt in een staat van bijna inactiviteit van de ademhaling. De vier laatste fasen zijn die van de fixatie van de gedachten, de meditatie en tenslotte de twee niveaus van de identificerende contemplatie. Ik wil even ingaan op de laatste etappes. De geest leert er afstand nemen van zintuigelijke voorwerpen en weigert wat dan ook te ontvangen van zintuigelijke realiteiten. Ook de mentale activiteit wordt opgeschort. Er zijn dus geen gedachten meer, geen oordeel. De wereld verschijnt als een koud en stom schilderij zonder betekenis. Dit afstand nemen van de zintuigen en de psyche wordt in de hand gewerkt door de concentratie. De ingewijde fixeert zijn aandacht op om het even welk reëel voorwerp of op een fictief object. Hij kan ook een mantra, die hij ontvangen heeft van zijn meester, onbeperkt herhalen, totdat de gecentreerde aandacht erin slaagt het denken stop te zetten. De ingewijde bereikt dan de voortdurende meditatie of dhyana, die men in het Japans zen zal noemen. Als de geest zich verliest in zijn object, bereikt de mediterende tenslotte de samadhi. Dit is de totale fixatie van de geest op het object. En die toestand wordt beschouwd als de bekroning van alle inspanningen van de asceet. Het is een volkomen integratie van het subject en het object. Er is geen ruimte meer voor om het even welke persoonlijke mentale activiteit. De fusie tussen het geestelijk subject, ook Atman genoemd, en het absolute, Brahman, opgevat als uiteindelijke essentie van het subject en object, is totaal. Nu kom ik terug op de lichaamsoefeningen en de ademhalingsoefeningen. Ze hebben tot doel de bewustzijnstoestanden te wijzigen door in te werken op het functioneren van het neurofysiologisch systeem. Dat is echter niet zo eenvoudig, want die activiteit zou zich afspelen op het niveau van subtiele energieën waarvan men aanneemt dat ze ons lichaam zouden doorlopen. Ik spreek in de voorwaardelijke wijs, want we hebben weinig of geen middelen om de theorieën met betrekking tot de subtiele energieën, die we ook occult noemen, te verifiëren. Met die subtiele energieën bedoelen we alle vormen van energie of alle natuurlijke krachten die een effect voortbrengen dat we kunnen vaststellen, maar die we op dat moment niet wetenschappelijk kunnen meten of beheersen. Met andere woorden, van dit occult domein weten we niet erg veel, tenzij via de omweg van esoterische scholen en de Oosterse tradities, waaraan het esoterisme trouwens zijn denkbeelden ontleend heeft. Het onderwerp van esotero-occultisme zal ik later nog uitgebreid gaan behandelen. Belangrijk om weten is dat het hindoeïsme zijn kennis op het gebied van de subtiele energieën niet echt gesystematiseerd heeft. De westerse esoterici hebben dat wel gedaan. Bij het hindoeïsme is die kennis trouwens totaal ondergeschikt aan de spirituele, aan de mystieke bedoeling. Het gebruik van dergelijke energieën voor het bereik van een praktisch resultaat is een westerse afwijking waaruit de magie ontstaan is. Men spreekt van witte magie en men spreekt van zwarte magie of hekserij, waarbij het nagestreefde effect nadelig is voor de persoon in kwestie. Wat betreft witte magie zou het om een weldadig effect gaan. Dit soort gebruik van occulte energieën wordt in elk geval door de hindoeïstische geestelijke meesters streng veroordeeld, zelfs wanneer de bedoeling goed zou zijn. Hoe zit het nu met die subtiele energieën in het hindoeïsme? Het gaat om de circulatie van energieën die ons lichaam doorstromen en die ons in relatie brengen met de kosmos. In de taoïstische opvatting is de fundamentele materie van het heelal
een oorspronkelijke subtiele energie. Deze differentieert zich binnen in zichzelf in twee elkaar aanvullende polariteiten, yin en yang. En ze zouden door hun bewegingen en transformaties alle wezens voortbrengen. Op analoge wijze leert de yoga dat de goddelijke energie zich in twee complementaire vormen kenbaar maakt. De Shakti, uitdrukking van de vrouwelijke baarmoederlijke energie, en de Shiva, uitdrukking van de scheppende mannelijke energie. En de veelheid van wezens zou ontspringen uit de spanning tussen deze twee polariteiten. Het menselijk wezen

tussen deze twee polariteiten. Het menselijk wezen wordt voorgesteld als een microcosmos die eveneens voortkomt uit de spanning tussen deze twee tegengestelde energetische polen. De mens wordt van top tot teen doorstroomd door deze vitale energiestromen, prana's genoemd. Het prana irrigeert als het ware het organisme door in kanalen of nadis te stromen, te vergelijken met de Chinese meridianen. Er zijn 14 belangrijke nadis en een onberekenbaar aantal ondergeschikte nadis. Twee van de hogere nadis, de Ida en de Pingala, situeren zich rond de wervelkolom. Volgens de traditie van de yoga buigen zij zich af vanaf het linker en het rechter neusgat rondom de centrale nadi of sushamna, gesitueerd in de wervelkolom. En daar waar de nadis zich kruisen, verschijnen energetische centra. Die centra, van waaruit het prana zich over het hele lichaam verdeelt, noemt men chakras. De traditie vermeldt honderden van die centra. Vijf hogere centra situeren zich langsheen de wervelkolom, twee hogere in het hoofd. De Pingala nadi vervoert de neerdalende zonne-energie geassocieerd met Shiva. De Ida nadi transporteert de opgaande maanenergie geassimileerd met Shakti. Ha betekent zon, ta maan, hatha yoga. De inspanning van de yogi bestaat erin de aardse energie, de Shakti, ook Kundalini genoemd, waarmee hij in contact is, door de basis van de wervelkolom te doen opstijgen tot de top van de schedel, waar zij de hemelse energie, de Shiva, zal ontmoeten. Als die twee energieën met elkaar in contact komen, worden ze geneutraliseerd. En zo verdwijnt onmiddellijk de illusie van het ik en wordt de oorspronkelijke eenheid van het goddelijke Purusha hersteld. Eenvoudig uitgedrukt, het individuele bewustzijn verdwijnt en daarmee ook elke mogelijkheid van persoonlijke karmische actie. De aardse energie, de Shakti of Kundalini, wordt voorgesteld als een slang die opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom. De yoga-oefeningen hebben als doel de Kundalini te wekken die zich progressief opricht. Naarmate zij zo opstijgt in de wervelkolom, stimuleert de Kundalini de chakras die zij op haar weg ontmoet. De chakras zouden de inwendige energieën van de menselijke microcosmos in resonantie brengen met de corresponderende energetische niveaus van de macrocosmos. De opening van een chakra door de Kundalini veroorzaakt een mediamiek effect. De yogi krijgt dus paranormale gaven. De opgevangen energie zal nu vrij in de yogi circuleren. En vanaf dat ogenblik kan de yogi de gegevens opvangen die door die energie getransporteerd worden. En hij kan ze zelfs gebruiken voor één of ander doel. En dan bevinden we ons op het terrein van de magie. Maar nogmaals, de echte geestelijke leiders waarschuwen hun leerlingen streng tegen het gebruik van dergelijke krachten. Swami Vivekananda zei: speel niet voor leerling-tovenaar. Je zult krachten vrijmaken die je niet meer kunt beheersen.

Beste luisteraars, in mijn laatste deel van dit programma wil ik graag een getuige aan het woord laten. Het is de van oorsprong Belgische pater Joseph-Marie Verlinde. In zijn jonge jaren maakte hij kennis met de New Age. In die gedachtenstroming zal hij door de poort van de transcendente meditatie in de yoga geïntroduceerd worden. Zijn guru, Maharishi Mahesh Yogi, de guru van de Beatles, stelde deze techniek voor als een simpele en gemakkelijke weg om hogere bewustzijnsniveaus te bereiken. Die zouden leiden tot een volle realisatie van zichzelf. Joseph-Marie Verlinde wordt na een bepaalde periode de persoonlijke secretaris van zijn guru en hij krijgt in die hoedanigheid de kans om gedurende lange periodes in de Himalaya yoga te beoefenen. Hij heeft meerdere malen de toestand van samadhi beleefd. Hij heeft op zijn beurt anderen geïnitieerd in deze vorm van meditatie en yoga. Toch keerde Joseph-Marie Verlinde terug naar de God van zijn jeugd. Hoe kon dat gebeuren? Laten we hem zelf daarover aan het woord. Er was de onvoldaanheid bij het beleven van de Oosterse meditatietechnieken. Er bleef steeds een afwezigheid van de andere, een gij, naar wie ik verlangd had mij te richten. Daar heb ik de diepte mogen ondervinden van dat woord van Augustinus in zijn belijdenissen. Gij hebt ons hart voor u gemaakt, Heer, en ons hart is onrustig tot het rust vindt in u. De versmelting, de eenwording met het al die ik heb ervaren in de Oosterse meditatie, gaf mij niet de vrede die ik zocht. Ik vermoedde dat de ware vrede niet enkel bestond in een sereniteit zonder relationele conflicten, maar in een volmaakte eenwording, een communio met de andere die zich voortdurend aanbiedt in een gratuite liefde. Er waren vervolgens bepaalde toestanden in India die ertoe bijdroegen om mijn evolutie verder te helpen. Ik was in het noorden van India op reis samen met mijn guru. Bij de ochtendschemering reden we voorbij een dorp waar de bevolking bezig was hun eentonige Vedische gezangen te laten opstijgen bij de rituele wassingen. Plots stootte mijn voet tegen iets dat bleek een kreunend menselijk lichaam te zijn. Ik zag een man uitgestrekt op de grond. Hij beefde over heel zijn lichaam. Ik buig me over hem, wil hulp halen, wanneer ik de guru hoor die mij roept en zegt, kom, laat hem liggen. En wanneer hij ziet dat ik aarzel, eraan toevoegt, het is zijn karma. Ik stond aan de grond genageld en ben dan de guru gevolgd als een automaat tot aan de stroom waar iedereen de wassingen aan het doen was in een volstrekte onverschilligheid op enkele tientallen meter van de plaats waar de man lag te sterven. Een andere keer, eveneens in het noorden van India, ontmoette ik samen met mijn guru een groep Indische Melaatse die hun belletjes deden rinkelen, zowel om te verwittigen van hun aanwezigheid als om aalmoezen te ontvangen. Toen ik perplex stond bij dit hallucinant spektakel, zei de guru tegen mij, verwijder je, laat hen de weg van hun karma verder gaan. Hoe ontroerd was ik, wanneer ik later vernam dat Franciscus van Assisi in een gelijkaardige ontmoeting met een Melaatse de weg van zijn bekering gevonden had. Hij stapte van zijn paard, na een eerste beweging van afkeer te hebben overwonnen, en in de overtuiging dat in die Melaatse de Christus leeft, ging hij naar hem toe en kuste hem. Christus had de ganse mensheid omarmd, ook tot in de meest afzichtelijke verschijningen. Ten derde was er een genademoment, een tussenkomst van de Heer, aldus Verlinde. In het kader van de bezigheden met de guru in India was er onder meer iemand uitgenodigd, een naturopaat uit Frankrijk afkomstig en christen. Wanneer deze in een gesprek met Verlinde vroeg of hij ook gedoopt was en een christelijke opvoeding gekregen had, antwoordde hij daar positief op. En dan kwam de vraag van de Fransman. En nu, wie is die Christus voor jou? Dan beschrijft onze auteur wat er zich in hem afspeelde. Luisteren we naar zijn getuigenis.
Ik zou moeilijk exact kunnen weergeven wat er zich toen in mij afgespeeld heeft. Ik hoorde alleen nog de naam Jezus die afdaalde tot in de diepste kern van mijn bewustzijn. Het was alsof die naam een weerklank had veroorzaakt, of beter, een tegenwoordigheid had wakker gemaakt, zijn tegenwoordigheid. Ik werd bewust dat hij er was, dat hij er altijd was geweest, beschikbaar, gereed zich te tonen, slechts wachtend op een teken, een appel van mijn kant om zich opnieuw te manifesteren als mijn Heer. Ik had hem opgesloten in een vergeethoek van mijn hart en zijn allerhoogste naam, gedragen door die vraag, kwam de deur openen van zijn gevangenis die ook de mijne geweest was. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Die vraag, die in het centrum staat van het evangelie van Matthäus en Marcus, die vraag doorboorde mijn hart. Hij was er, heel dicht, in de discretie van een tegenwoordigheid die zich voorstelt, maar zich niet wil opdringen, want ze wil gekozen worden, verlangd, bemind worden. Indien ik onder woorden zou willen brengen wat hij in mijn hart bewerkte gedurende die momenten, dan zou ik zeggen, hoe lang nog zul je mij laten wachten, mijn kind? Geen enkel oordeel, geen enkel verwijt, geen enkele berisping. Alleen het droevige, maar toch hoopvol zuchten van een liefde die ik had verraden, maar die er niet toe kon besluiten de beminde te verlaten. Tot zover Joseph Marie Verlinde. Beste luisteraar, ik ben er zeker van, niemand die dit getuigenis beluistert, blijft daarbij onberoerd. Pater Verlinde spreekt ons over een dimensie van ons christen zijn die quasi onbekend is, maar die wel naar het hart ervan uitgaat. Een christelijke mystiek. Het gaat om relatie met Christus, om een innige en vurige relatie met Jezus die ons leven vervult. Hoe weinig horen we daarover? Ook ik heb deze dimensie van mijn eigen geloof pas ontdekt tijdens een diepe bekeringservaring. En dit na vele jaren van omzwervingen in de Oosterse tradities en New Age. Voorafgaand aan mijn bekering had ik wel een stap gezet, waartoe ik uitgenodigd was tijdens een gebedsmoment bij Pinksterchristenen. Ze hadden me namelijk geleerd om Jezus in mijn hart uit te nodigen. Jezus in mijn hart uitnodigen. Waarom had ik daar in mijn katholieke opvoeding nooit over gehoord? Het is een vraag die ik me tot op de dag van vandaag stel. Ik nodigde Jezus dus in mijn hart uit. En van dan af is er een heel proces op gang gekomen. Ik vertaal het nu als volgt. Eindelijk opende ik de deur van mijn hart, waar Jezus al zo lang op klopte om te mogen binnenkomen. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij, lezen we in het derde hoofdstuk van de Apocalyps. Beste luisteraar, het contrast tussen de technische aanpak van allerhande soms heel moeilijke en ingewikkelde lichaamshoudingen, van ademhalingsoefeningen en meditatieoefeningen rond fictieve of reële objecten van de yoga, met de liefdesontmoeting tussen Christus en mij in het christelijk gebed kan haast niet groter zijn. Teresa van Avila, kerklerares en specialiste van het mystiek gebed, zegt het volgende. Ik kan er mij niet toe bewegen om menselijke middelen te gebruiken in zaken waar Zijne Majesteit grenzen lijkt te hebben opgelegd en die hij zich lijkt te willen voorbehouden. Problematisch noem ik elke vorm van geweld die wij ons zouden willen aandoen, zoals onze adem inhouden. Dat de ziel zich dus overgeeft in de handen van God, opdat hij van haar zou maken wat hij wil en dat ze ondertussen zo weinig mogelijk zorg heeft voor haar belangen en de meest grote overgave aan de wil van God. Teresa bedoelt dit: het mystieke gebed is louter gave Gods. Wij kunnen die niet afdwingen door bepaalde technieken of menselijke inspanning. Teresa heeft ook herhaalde keren gereageerd tegen de werken van de Spaanse Alumbrados, die de contemplatie voorstelde als een onduidelijke onderdompeling in de godheid of als een aan niets denken, want ze zag er een gevaar in van terugplooien op zichzelf,
van een zich verwijderen van Jezus, van wie alle goede dingen naar ons toekomen. Vandaar haar kreet, zich verwijderen van Christus, ik kan het niet verdragen. Met het getuigenis van pater Joseph Marie Verlinde en met deze enkele woorden van Teresa van Avila, beste luisteraar, heb ik u willen laten proeven van de rijkdom en de vervulling van ons christelijk geloof. Het is maar een eerste kennismaking, later volgt veel meer. Ook over yoga en meditatie en wat het precies met een mens doet, volgt later meer. Eindigen wil ik met de woorden van die andere heilige van formaat, de heilige Augustinus, die met zijn gebed haarscherp uitdrukt waar het in ons christelijk geloof precies om gaat. Laat heb ik u bemind, schoonheid, zo oud en zo nieuw. Laat heb ik u bemind. Gij waart binnen, ik zocht u buiten. Daar zocht ik dan en begreep de zin niet van de mooie dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, ik was niet bij u. Al de dingen die er niet eens zouden zijn als ze niet in u waren, hielden mij ver van u weg. Gij hebt geroepen met luide stem. Gij zijt door mijn doofheid gebroken. Uw glans en uw schittering hebben mijn blindheid verjaagd. Ik heb u ingeademd als een zoete geur. Ik loop verlangend achter u aan. Ik mocht u proeven en nu honger en dorst ik naar u. Je hebt me geraakt en ik verlang naar uw vrede. Liefde, die vuur is dat nooit dooft, heilige liefde, God, wees mijn vuur.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 13. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Het staat in de brief van de heilige apostel Jacobus in het eerste hoofdstuk. Cariline zakte in elkaar op de kruk zodra de deur achter Theo dicht was gegaan. Haar keel was droog. Ze hoestte en verbaasde zich over het scheurende geluid dat over haar lippen kwam. Ze pakte de waterkan, schonk zich een glas in en dronk een paar slokken. Al met al had Theo haar met meer compassie behandeld dan dat ze verdiende. Ze kromp ineen bij de gedachte aan zijn aanvankelijke sarcasme, de openlijke beschuldiging in zijn toon. Zijn afkeer was precies zo pijnlijk geweest als ze gevreesd had. Maar ergens tijdens het opnieuw vertellen van haar verhaal was de spanning uit zijn schouders weggevloeid en was hij echt gaan luisteren. Het had iets bedwelmends om aangehoord te worden door Theo, om het enige voorwerp te zijn van die onderzoekende grijze ogen die in eigen taal leken te spreken. Ze stond met knikkende knieën op en liep naar de dichte deur. Het hout leek oeroud en was hier en daar kromgetrokken, waardoor er een lange spleet tussen twee dennenhouten planken was achtergebleven. Ze bracht haar gezicht naar de spleet en keek naar de wereld buiten. Toen ze naar de hut waren gelopen, was ze te zeer van haar stuk geweest om haar omgeving op te merken. Nu zag ze dat het een heldere dag was. De lucht was korenbloemblauw. Ze probeerde diep in te ademen, haar longen te vullen met de frisse lucht waaraan het in de hut ontbrak. Maar dat deed haar enkel opnieuw hoesten tot haar borst zwoegde. De wind moest eindelijk zijn gaan liggen, want de zeelui trokken aan vlastouwen om het zeil te laten zakken. Er was een vreemde stilte op het anders zo luidruchtige schip neergedaald. Nu en dan wierp een van de mannen een nieuwsgierige blik op de hut. Zodra het zeil veilig was gestreken, klom Theo de mast in. Cariline keek met open mond toe, terwijl hij zonder de hulp van een ladder of touwen de gladde paal beklom. Soepel als een kat spanden en ontspanden zijn spieren zich en dreven hem omhoog tot hij zat, veilig vastgeklemd met één been om de mast geslagen. Tot haar verbijstering zag ze dat hij zijn hoofd boog en ze begreep uit zijn houding dat hij bad. Ze stapte weg van de deur omdat ze het gevoel had dat ze iets verstoord had wat privé en heilig was. Hij had een merkwaardige plaats gevonden om te bidden. Maar daarboven zou hij niet veel afleiding hebben. Jezus had zich graag teruggetrokken op de berghelling om in afzondering te bidden, herinnerde ze zich. Theo had zich teruggetrokken op wat op een schip het dichtst bij één berghelling kwam. Een gevolg van uitputting rolde plotseling over Cariline heen. Het was 4 dagen geleden dat ze zich helemaal had kunnen uitstrekken en een tijd achter elkaar diep slapen. Ze had pijn in alle lichaamsdelen die ze niet kon benoemen. Ze keek verlangend naar het smalle bed. Dat moest Theo's slaapplaats zijn. Ze had het Theo moeilijk gemaakt door haar ongenode aanwezigheid en had geen zin om het nog erger te maken door ook nog eens zijn kooi in te nemen. Met een zucht pakte ze haar laken,
vouwde het in de lengte op en spreidde het uit op het enige smalle stuk ruimte op de vloer waar een mens zich kon uitstrekken. Ze legde haar cape onder haar hoofd als kussen en ging liggen, strak tussen het voeteneind van het bed en de muur. Het was als slapen in een grot. De grond bleek onverzettelijk hard. De houten latten waren duidelijk niet bedoeld om als slaapplaats te dienen. Ze kreunde zich op haar andere zij en slaakte een gilletje toen ze haar elleboog stootte tegen de muur. Ze sloot haar ogen. Lof zij u, Jezus, dat u mij tot zover hebt gebracht. Draag me alsjeblieft de rest van de weg. Ze was bijna in slaap gesukkeld toen de deur openvloog en op een haar na haar hoofd miste. Met een half gesmoorde kreet ging Caroline zitten en ze keek de bezoeker met grote ogen aan. De oude man, die haar een paar uur eerder had ontdekt, kwam binnen met een houten blad. Hij grijnsde breed en totaal niet gegeneerd, alsof hij elke dag onaangekondigd op jonge vrouwen stuitte. Meester Theo zei dat ik je eten moest brengen. Hij zette het blad voorzichtig op de hoektafel. Je zult wel honger hebben, hè? Tenzij je met je vingers aan mijn olijven en tarwe hebt gezeten. Ja, ik wou dat ik eraan gedacht had. De man legde zijn hoofd in zijn nek en lachte. Zijn Adamsappel wipte op en neer in zijn magere, door de zon verbrande keel. Ik ben Sophocles. Jij bent mijn eerste verstekeling. Hij dacht even na. Nou ja, de eerste die we niet meteen overboord hebben gegooid. Dat kan nog steeds. Hij lachte opnieuw. Je hebt lef, meisje. Je hebt de meester recht omhoog in zijn mast gestuurd, om te bidden tot zijn God. Hij is ook mijn God. Dan is er hoop voor je, maar ga liever eten voor het geval dat... Welk geval? Het geval dat de jongens besluiten je overboord te gooien. Als je dan toch moet gaan, kun je evengoed gaan met een volle maag. Caroline grinnikte. Ze begon gesteld te raken op de oude zeeman. Wat heb je voor me meegebracht? Vissenogen en inktvisgewanden. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. De oude zeeman lachte kakelend. Pit, dat heb je. Hij gaf haar een geschilferde kom en een rond plat brood dat aan de ene kant lichtelijk verbrand was. Caroline onderzocht de inhoud van de kom en vond tot haar opluchting geen spoor van ogen of ingewanden. Ze nam voorzichtig een hap en proefde verse vis, die heet was en goed rook, met een zweem van olijfolie en een specerij die ze niet kon thuisbrengen. Ik begrijp dat Theo je weggehaald heeft uit de keuken van de keizer. Dit is lekker, Sophocles. Ik heb hem zelf gevangen daarnet. Hij sprong zowat in mijn schoot. Misschien kun je me dat leren. In mijn schoot springen. Ik ben een beetje te oud voor dat soort dingen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Caroline verslikte zich. Leren vissen, onbeschaamde oude man. Sophocles schudde een kromme vinger naar haar. Zie je, je begint alweer een beetje kleur te krijgen. Je zag er zo verwelkt en uitgedroogd uit als de gerst van vorig jaar toen ik je vond. Hij keek op haar neer. Wat doe je daar trouwens op de vloer? Kennelijk vind je het leuk om op je rare plaatsen in elkaar te vouwen. Je hoeft je niet meer te verstoppen, meisje. Iedereen weet nu wel dat je hier bent. Caroline nam een hap van het warme brood. Na 4 dagen oud bakken rantsoenen smaakte de dampe rulle vis en het lichtelijk klonterige brood als ambrozijn.
Ik probeerde te slapen voordat je onaangekondigd kwam binnenstormen. Je hebt toch ogen in je hoofd of wat? Er staat daar gewoon een lekker bed. Hij ging op de rand van de kooi zitten en klopte op de deken als om zijn gelijk te bewijzen. Ja, maar dat is van je meester, als ik me niet vergis, zei ze. En ze nam een slok water om een mond vol vis weg te spoelen. Het zou onbeleefd zijn om er zonder zijn toestemming gebruik van te maken. Je bent wel erg hartelijk voor een verstekeling. Als je zo pietluttig bent met toestemming vragen, had je daar misschien even moeten over nadenken voordat je aan boord van ons schip klom. Ja, dat weet ik, Sophocles. Ik probeer mijn zonde niet groter te maken. De zeeman lachte. We hebben gewoon de P in, omdat we die niet betalen.

0: omdat we je niet betrapt hebben, hoor. Je hebt ons voor schut gezet. We denken graag dat we slim zijn. Ze leunde met haar hoofd tegen de muur en stopte met kauwen. Zijn de mannen erg boos op me? Sophocles haalde zijn schouders op. Een paar hebben zin om je meteen te verdrinken, om zeker te weten dat je geen moeilijkheden meer veroorzaakt. De meeste kan het niet veel schelen wat er met jou gebeurt. Hoewel ze natuurlijk geen bezwaar zouden hebben tegen een flinke stoeipartij, als je zou willen. Caroline verslikte zich weer. Geen wonder dat Theo haar had gewaarschuwd geen stap buiten de hut te zetten. Sophocles klakte met zijn tong. Maar je hoeft niet te doppen, hoor. De meester heeft ze stevig gewaarschuwd. Niemand zou een haar van je hoofd krenken. Tenzij je wilt dat je haar wordt aangeraakt. In dat geval zul je geen gebrek aan vrijwilligers hebben. Ik heb geen behoefte aan vrijwilligers, zei Caroline met een hoog stemmetje. En je zou me een groot plezier doen als je dat de mannen laat weten. Ze zette haar lege kom terug op het blad. Dat zal ik doen. Maar wees niet bang. De jongens doen niks wat de meester nijdig maakt. Ze zouden de grond kussen waarop hij loopt, als hij het vroeg. Hij stond op. Vanavond zal ik je nog meer eten brengen. De wind is gaan liggen, dus we zullen vanavond wel voor anker gaan in de haven van Myra. En dat betekent verse melk en kaas, dus pap als avondeten. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Elifas spoort Job aan om vrede met God te zoeken. Elifas uit Teman sprak tot Job. Natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, puurt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt, met jou in geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Kom nou, toch vanwege je boosheid, omdat je schuld geen grenzen kent, omdat je onredelijk pand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft. Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld, omdat je weduwen wegstuurt zonder iets. De bedelhanden van wezen leeglaat, daarom kun je geen kant meer uit. Daarom word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. God is de hoge Heer van de hemel. Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij, wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet Hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan Hij niet zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet jij zo nodig de weg op der verblinding, het pad der leeghoofden gaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze zeggen tegen God, laat ons met rust. Of wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft Hij hun huizen volgetast. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld en wat nog rest gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede, dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond, schrijf zijn woord in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, verstandig bent, alle onrecht verre houdt van je woning, dan zal Hij die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige. Hij zal jouw God goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vrede vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt ze volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht gaat voor je uit. Is iemand vernederd en zeg, sta op. God zal de verslagene doen opstaan. En spreekt Hij vrij die niet schuldvrij zijn, dan is het omwille van jouw schone handen. Uit de alleenspraken van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Voortaan bemin ik u alleen, volg ik u alleen, zoek ik u alleen, ben ik bereid u alleen te dienen, omdat gij alleen met rechtvaardigheid regeert. Onder uw gezag wil ik staan. Beveel, bid ik u, en gebied al wat gij wilt, maar genees en open mijn oren om uw woorden te kunnen horen. Genees en open mijn ogen om uw wenken te kunnen zien. Verdrijf alle verdwazing uit mij om u te kunnen herkennen. Zeg mij waarheen ik mijn blik moet richten om u te aanschouwen. Dan hoop ik alles te doen wat gij beveelt. Ik bid u, Heer, liefdevolle Vader, ontvang uw zoon die van u is weggevlucht. Laat mij nu genoeg gestraft zijn. Laat mij nu genoeg uw vijanden gediend hebben die aan u zijn onderworpen. Lang genoeg ben ik slachtoffer geweest van hun bedrog. Ontvang mij, nu ik van hen wegvlucht. Ontvang mij als uw dienaar, zoals zij mij als vreemdeling hebben ontvangen toen ik van u wegvluchtte. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Open op mijn kloppen uw deur. Leer mij hoe ik tot u kan komen. Niets anders heb ik dan mijn bereidheid. Niets anders weet ik dan dit. Het onbestendige en vergankelijke is te versmaden, maar het bestendige en eeuwige moet men zoeken. Dit doe ik, Vader, omdat dit het enige is dat ik weet. Maar hoe men tot u moet komen, weet ik niet. Geeft gij het mij in, toon het mij en verschaf mij wat nodig is op de weg naar u. Indien men u vindt door het geloof, wanneer men naar u wil vluchten, geef dan geloof. Indien men u vindt door deugd, geef dan deugd. Indien men u vindt door wetenschap, geef dan wetenschap. Versterk in mij het geloof, versterk de hoop, versterk de liefde. Hoe bewonderenswaardig en buitengewoon is uw goedheid. Naar u verlang ik te gaan. Maar hoe men naar u moet gaan, vraag ik u nogmaals. Immers, als gij ons verlaat, komen wij om. Maar gij verlaat ons niet, want gij zijt het hoogste goed dat zich zeker laat vinden als men het oprecht zoekt. En oprecht zoekt een ieder die gij oprecht doet zoeken. Laat mij u zoeken, Vader, en behoed mij voor dwaling. Laat mij niets anders ontmoeten in plaats van u, als ik u zoek. Ik bid u, Vader, indien ik niets anders verlang dan u, laat mij dan nu reeds u vinden. Maar indien er in mij een verlangen is naar iets overbodigs, reinig mij dan en maak mij geschikt om u te zien. Wat echter de gezondheid betreft van dit sterfelijk lichaam dat ik bezit, zolang ik niet weet van welk nut het is voor mijzelf en voor mijn dierbaren, vertrouw ik dit aan u toe, al wijze en al goede Vader. Daarvoor zal ik vragen wat ge mij te zijner tijd zult ingeven. Nu bid ik uw opperste goedheid alleen, dat gij me geheel tot u bekeert en dat niets mijn streven naar u weerhoudt. Laat mij, zolang ik in dit lichaam ben, oprecht en grootmoedig, rechtvaardig en verstandig zijn. Laat mij ten volle uw wijsheid beminnen en ontvangen. Maak mij uw woonsteden waardig en laat mij eens bewoner zijn van uw rijk, dat geluk en zaligheid is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg met eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwege bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend

0: met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

0: Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons in de viering van de heilige geheimen binnen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Moeilijk kan het korter uitgedrukt worden waar het in de eucharistie om draait. Er moet een losprijs worden betaald om gevangenen van de zonde, de macht van het kwaad, los te kopen. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid wordt tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt. En zo blijft hij zonder vrucht. Maar die in de goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt, zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed, eerst daarop mijn instelling controleren om mijn bereidheid op te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij ook de tegenstellingen in me ziet, de blokkades. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. Ze stellen voorwaarden. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft hun enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleidde. Maar toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt. En daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. En deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming, in schijnbaar hopeloze omstandigheden. En daarvoor klimt hij in de boot, om van daaruit met het gezag van de leraar de menigte toe te spreken. De plaats is de oever van het meer van Galilea, waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker
vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade, dat ik de wereld mag zien met Jezus' blik, overziende begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Het woord van God wordt hier genoemd het woord van het koninkrijk. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, dat is het woord dat zegt dat God koning is. Dat is het woord waardoor God zijn koningschap uitoefent, waar maakt dat hij koning is. Het is het woord waarin God laat gelden dat hij koning is. In de eerste lezing hebben we daar twee voorbeelden van. Daar is het woord van het koninkrijk in twee zegswijzen samen te vatten als in het refrein: eerst ik ben en dan gij zult. Het eerste zegt wie God is, ik ben, de aanwezige. Wie God is, is het uitgangspunt van het koninkrijk. En wie is dan onze koning? Hij zegt het: de Heer heeft de hemel, de aarde en de zee met al wat erin is gemaakt. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ik, de Heer, uw God, ik ben een God die goedheid bewijst. Onze God is koning schepper, onze God is koning verlosser. Hij is de goedheid zelf. Dat is ik ben. Het tweede woord van het koninkrijk is gij zult. En van dat gij zult heeft hij een heel rijtje horen opnoemen. Gij zult niet doden, niet stelen, niet andere goden hebben, ten koste van mij, geen echtbreuk plegen, enzovoorts. Nou, dat gij zult moet je niet losmaken van ik ben. Wat je moet doen en laten, de moraal, moet je niet losmaken van het dogma, de leer over God van de theologie. Je moet wat je moet doen en laten niet losmaken van wie God is. In de schrift horen ze bij elkaar, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst zegt hij wie hij is, en dan pas wat we zullen doen en laten van wat hij is. Als mensen zeggen, ik ben dit of ik ben dat, dan willen ze daarmee alleen maar iets over zichzelf zeggen, wie ze zelf zijn, wat hun identiteit is. Maar als God zegt wie hij is, dan zegt hij alleen maar wie hij is voor de ander. Wat hij allemaal voor een ander doet. Ik ben de Heer uw God die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Alsof zijn zijn helemaal opgaat in het goed zijn. In het er voor ons zijn. In het bevrijdend, genezend, heilbrengend handelen. Natuurlijk is er nog veel meer, maar wat hij aan ons kwijt wil over wie hij is, dat is dat hij er helemaal voor ons is. En in het verlengde daarvan moet je verstaan wat wij moeten doen en laten. Als iemand tegen u zegt, je moet dit, je moet dat, dan hoor je daar vaak een harde wil in. De wil van iemand die de baas wil zijn, die zijn eigen wil door wil drukken, die zijn eigen gezag wil laten gelden, die macht wil uitoefenen, of die een ander wil gebruiken voor zijn eigen karretje. Maar God is allereerst begonnen te zeggen wat zijn goedheid is. Dat hij een en al goedheid is jegens ons. En dan pas zegt hij wat wij moeten doen. Gij zult dit, gij zult dat, om in mijn liefde te blijven. Hoor in de 10 geboden de toon van Gods liefde. Dan zijn ze ook veel gemakkelijker te onderhouden.
De 10 geboden vormen zoveel als het gebinte van het menselijk samenleven. Als ze niet worden onderhouden, dan is dat destructief, vernietigend, verwoestend voor de samenleving. Een samenleving die zich niet houdt aan de 10 geboden, al zijn er maar 1 of 2 van die geboden die niet worden nageleefd, dan wordt die samenleving een hel. En God wil nu juist in dat beloofde land, in de kerk, een voorsmaak geven van het samen zijn in de hemel. Jezus heeft Gods naam geërfd. Ik ben. Hij is de Heer. Maar hij is ook al die andere titels die hij zichzelf geeft. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Jezus zegt ook aan ons wat goed is voor ons. Zoals God in het Oude Verbond ook gedaan heeft. Wat we moeten doen en laten. En wat is nu onze reactie daarop? Hij zegt, er zijn 2 soorten reacties. Instemmen of afwijzen. En de een die uiteindelijk geen vrucht draagt, en dat geen vrucht dragen is dan ook nog eens in 3 verdeeld, en de ander die uiteindelijk wel goede vruchten draagt, en het is ook in 3 verdeeld, 160 en 30-voudige vruchten. En om ons de keuze, we moeten kiezen. Vaak is onze keuze voor zijn woord maar oppervlakkig. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Mensen horen graag mooie preken, of strenge preken. Een beetje vuurwerk, lekker griezelen. De priester heeft het weer eens goed gezegd. Maar waar blijft dat woord? Vindt het ook weerklank in de harten van de gelovigen? Er zijn er die het woord horen en het terstond met blijdschap opnemen, maar wortelschieten in het hart is er niet bij. Men leeft bij dit ogenblik. Je kunt ook zeggen, men leeft bij het gevoel. Gaat het gevoel omhoog, dan gaat men mee omhoog. Gaat het gevoel omlaag, dan gaat men mee omlaag. Mensen hebben dan geen gevoelens. Ze zijn hun gevoelens. Of de gevoelens hebben hen. En er is ook nog een groep die opgaat in de omstandigheden. Dat is meer de buitenkant. En of dat een goede of slechte omstandigheden zijn, dat maakt niet uit. Onderdrukking, mensen die tegen zijn, vervolging. Andere stemmen overstemmen de stem van Jezus. Het woord van God vermaant hen. Houd de ruimte van uw akker, en die akker is uw hart. Houd de ruimte van uw hart, van uw aandacht, vrij voor God. Het is God die tot u spreekt. Ik ben, gij zult. En dan zijn er ook nog de mensen die zorgen hebben over de wereld, die het zaad laten verstikken door het goede en kwade van deze wereld. En hoe dat gaat? Op een gegeven ogenblik schreeuwen de zorgen harder dan Jezus' woord. Wat je moet doen en wat je moet laten, de toekomst, je identiteit, je groei, dat alles overstemt dan Jezus' stem. Maar ook het goede van deze wereld kan Jezus' stem naar de achtergrond dringen. Het goede kan een concurrent zijn van de goede. Of de goederen kunnen een wedijver aangaan met de goede. Zoals de rijke man die vele goederen had en daarom zich afkeerde van hem die de goedheid zelf is. Matteüs 19. Jezus wil met het woord van het koninkrijk zeggen, doe er iets goeds mee. Laat het diep in uw hart doordringen. Probeer het woord van God niet alleen te horen, maar te worden. Word wat je hoort. Al is het maar een enkel woord dat u hoort, God is daarin tegenwoordig. Laat het zaad van het woord doordringen tot diep in uw hart.
dat is heilzaam. Dat brengt vrucht. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden. Met de Vader in de hemel, die zijn zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd. En tenslotte een onze Vader bidden.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Het programma bij Radio Maria waar we spreken over katholiek onderwijs. En ik ben blij dat ook vandaag weer is aangeschoven Lissa Brugmans. Van harte welkom, Lissa.
1: Dank u wel, pastoor.
0: Ja, nou Lissa, het is even geleden dat we een uitzending hebben gemaakt. Inmiddels 2 maanden geleden.
1: Klopt.
0: Het is Pasen geweest, dus nog een zalig Pasen.
1: Dank u wel, u ook.
0: We gaan vandaag weer volop spreken natuurlijk over het katholieke onderwijs. Ik las onlangs een mooi artikeltje in het Katholiek Nieuwsblad over het onderwijs in Nederland. En toen moest ik toch wel even denken aan jouw scriptie. Het was een artikel van Monsieur Hendricks, waarin werd gesproken over menswording, die mensvorming zou moeten zijn. Mm-hmm. Hè?